0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
1: GPR.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GBR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten, de ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlogveteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.
0: GPR Sport.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.nl

0: GPR Sportradio.
1: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon, met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sport.

0: Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. Vanochtend schijnt af en toe de zon, er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog, met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20.
0: GPR

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Rensen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. GPR.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de 2 agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Coco.
10: Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.
11: Mama.
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
6: Je zaterdagochtend, goedemorgen, 7 uur geweest. In de Eredivisie heeft de wedstrijd tussen Sparta en PEC Zwolle gisteravond geen winnaar opgeleverd. Zometeen alle details, maar sowieso van alle andere wedstrijden ook.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. Vandaag een dag waarbij de zon en de wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op wat regen bij 20 graden. Goed nieuws wel, morgen en maandag zonnige periode. Maandag zelfs zomers warm in het zuiden. Later in de week gaat wel de temperatuur naar beneden. Langzaamaan gaan we wel richting de herfst. Gisteravond veel voetbal. Ook bijvoorbeeld Sparta-Rotterdam en PEC Zwolle. Die wedstrijd die leverde geen winnaar op het kasteel. Daar eindigde de opening van de vijfde speelronde van de Eredivisie in een gelijkspel. 2-2. Voor de thuisploeg was een droomdebuut voor PSV-huurling Babadi, die als invaller binnen een halve minuut wist te scoren. Kijk, daar hou je van als je het gras op mag. PEC Zwolle kwam echter 10 minuten voor tijd langzij via een doelpunt van Koen Kostons, waardoor beide ploegen uiteindelijk met een punt van het veld stapten in Rotterdam in een uiteindelijk toch wel vermakelijk duel. In de Premier League in Engeland heeft Liverpool zijn eerste overwinning gisteravond geboekt van het seizoen. Ze waren op bezoek bij Ipswich Town. Het werd 2-0 voor de ploeg van Iraola. De Nederlander Gakpo was de grote man aan de zijde van de bezoekers. Al binnen 10 minuten gaf hij 2 assists. En die beide kansen werden benut. Liverpool speelde de wedstrijd daarna eigenlijk toch wel gecontroleerd uit. En pakte zo de eerste 3 punten van het nieuwe competitieseizoen daar in Engeland. En in de Spaanse competitie heeft Real Madrid de eerste nederlaag van het seizoen geleden gisteravond. De ploeg van Mourinho met Denzel Dumfries in de gelederen ging op bezoek bij Real Betis. En ging onderuit met 1-0. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door voormalig AZ-spits Troy Parrott. In de slotfase kreeg Real Madrid nog wel een kans op de gelijkmaker. Maar dat was via een strafschop en die werd uiteindelijk gemist door Mbappé. Waardoor de thuisploeg de overwinning veilig kon stellen. Zometeen natuurlijk veel meer sport. Ik zei het al eerder, nationaal en internationaal voetbal van gisteravond. En natuurlijk een schuine blik naar alles wat er vandaag op je afkomt qua sport. Je hoort het hier, natuurlijk op je zaterdagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. En het is atlete Jessica Schilder. Gisteravond niet gelukt haar titel in de Diamond League te prolongeren. Bij de finale in Brussel eindigde de kogelstootster als derde met een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De winst ging uiteindelijk naar de Amerikaanse Chase Jackson. Die gooide 21 meter 14, een nieuw nationaal record. Ook discuswerpster Jorinde van Klinken behaalde een derde plek. De Chinese Bin Feng won die discipline voor de Amerikaanse Valerie Sion en van Klinken dus. Olaf Kooi, we gaan even richting wielrennen, heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gisteren gewonnen. De rit ging van Hull naar Beverley en de Nederlander was de snelste uiteindelijk in een massasprint. Hij wist na een lastige aankomst de Belgische sprinter Tim Merlier voor te blijven, die als tweede eindigde uiteindelijk. Voor Olaf Kooi is dit zijn 8e ritzege in totaal in deze Britse rittenkoers. De leiderstrui in het algemeen klassement blijft trouwens in handen van Lewis Askey. Bij het tennis heeft Sabalenka de laatste 16 bereikt op de US Open gisteravond in New York. De titelverdedigster won haar partij in de derde ronde en ze won in 2 sets van Rakimova. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium werd kort onderbroken vanwege een toch wel opmerkelijke geur. Dat was cannabis. Ja, maar na een korte pauze kon de partij worden hervat. Sabalenka, de huidige nummer 1 van de wereld, maakte geen fouten en plaatste zich eigenlijk zonder setverlies voor de volgende ronde van de US Open. Zometeen gaan we eens even kijken wat de keukenkampioen divisie gisteren allemaal teweeg heeft gebracht. Ja, zat het eigenlijk mee voor Heracles Almelo? Nou, je hoort het zometeen. Natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. We praten hierbij over het voetbal van gisteravond. Onder andere in de keukenkampioendivisie. Daar heeft namelijk Heracles Almelo ook de vijfde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg onder leiding van Vincent Heilman was thuis te sterk voor de Graafschap. 5-0 met een hattrick zelfs ook nog. Op naam van een van de spitsen. Door de overwinning behoudt Heracles de perfecte score. Blijft koploper in de keukenkampioendivisie. De Graafschap wacht altijd nog op de eerste zege van het seizoen. Iets heel anders dus, ja. Of heel anders gesproken, in het vrouwenvoetbal is London City Lionesses het nieuwe seizoen in de Engelse Super League begonnen met een overwinning. Op het eigen veld in Londen werd Manchester United met 2-1 verslagen. De Nederlandse international Danielle van de Donk had een belangrijk aandeel in de zege door het tweede doelpunt voor haar rekening te nemen met een heel fraai hakballetje. De thuisploeg was trouwens al vroeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt. En de aansluitingstreffer van United in de slotfase kwam dus te laat. Het is vandaag een dag waarin zon en wolken deze zaterdag elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op regen, temperatuur rond de 20 graden. Morgen en maandag zonnige periode, lekker zelfs. En zomers warm op maandag. Maar later in de week, heel langzaamaan, komt de herfst eraan. De temperaturen gaan naar beneden en er komt meer regen. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio. On a track.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
10: Goedemorgen, inmiddels is het rond 7:30. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain bekendgemaakt het contract van onder andere trainer Louis Henrique te verlengen. Maar ook andere spelers. Zometeen meer hier.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend met een zonnetje. De wolken zitten er ook nog wel bij, hoor. Maar het blijft eigenlijk in het hele land droog, met uitzondering van het noorden. Daar is nog wat kans op regen deze zaterdagochtend. Temperaturen vanmiddag rond de 20 graden. In Parijs is bekend geworden dat Paris Saint-Germain, de voetbalclub, de contracten van trainer Louis Henrique, maar ook 5 spelers heeft verlengd. De club die vorig seizoen zowel de Franse titel als de Champions League won, zet daarmee duidelijk in op continuïteit. Ja, rust in de tent. Om welke 5 spelers het precies gaat, is door de club nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat in de loop van de dag. De trainer Louis Henrique, de Spanjaard en zijn spelers zijn dus nu voor een langere periode aan de Parijse club verbonden. En ze geven daarmee in Frankrijk dus een duidelijk signaal af. Over signaal afgeven. De UEFA heeft een bijzonder signaal afgegeven aan een middenvelder van Fenerbahçe, Guendouzi. Hij is namelijk voor 4 Europese wedstrijden geschorst. Ja, 2 van de wedstrijden zijn voorwaardelijk. De straf volgt op zijn aandeel in de ongeregeldheden na de playoff-wedstrijden voor de Champions League tussen Fenerbahçe en Olympique Lyonnais. Ook de keeperstrainer van de Franse club, Antonio Ferreira, is bestraft. En door de schorsing mist Guendouzi de eerste 2 groepswedstrijden in de Champions League, waarin Fenerbahçe na bijna 20 jaar zijn rentree maakt. En dat is natuurlijk zuur, maar in zekere zin wel terecht. Het is het Formule 1 raceweekend. Ja, Monza, Italië. Hoge snelheden. En Red Bull Racing is gisteren tijdens de vrije trainingen de dag niet echt vlekkeloos doorgekomen. Op het circuit van Monza ondervonden eigenlijk beide coureurs problemen. Max Verstappen dus ook, wat onder meer bleek uit wat frustrerende boordradio's. Hoewel er vooraf nogal wat hoop was dat het snelle circuit het team beter zou liggen dan bijvoorbeeld Zandvoort, stonden beide wagens na de sessies achterin de tijdenlijst. En het team heeft aangegeven de problemen te onderzoeken. En dat gaan we dan straks wat later vandaag meemaken tijdens de derde vrije training, die trouwens hier in zijn geheel is te beluisteren, die derde vrije training. Onder andere met Olaf Mol. En natuurlijk ook de kwalificatie en de race. Hier zaterdagochtend. Goedemorgen. Bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Hier hoor je alle sport. Vanavond trouwens overal live bij. We houden alles voor je in de gaten. Vanavond met Andy Houtkamp op de bok. Ja, darter Dirk van Duivenbode. Zullen we het daar eens over hebben? Het darten. Hij is namelijk alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Goed nieuws voor de Nederlander. Hij profiteert namelijk van de afmelding van een zieke Leung Mang Lok uit Hongkong. Die kan niet deelnemen en daardoor mag Dirk van Duivenbode later deze maand toch in actie komen tijdens het toernooi in AFAS Live. Hij voegt zich bij de andere geplaatste spelers voor dit toch wel prestigieuze evenement waar gestreden wordt natuurlijk wordt om die felbegeerde titel. Alles is daarvoor hier te volgen. Gisteren een opstootje in de Formule 1. Nou ja, opstootje, toch wat opschudding, dat moet ik eigenlijk zeggen. En Monza heeft alles te maken met wat uitspraken van een van de topmannen van het raceteam van Alpine, Flavio Briatore. Tijdens een persconferentie trok hij de onafhankelijkheid van een rechter bij het internationale autosporthof openlijk in twijfel. Zijn uitspraken volgen op de beroepszaak rondom coureur Pierre Gasly. De opmerkelijke actie van Flavio Briatore legt toch een beetje een bommetje onder de verhoudingen tussen ja, eigenlijk de mensen binnen de sport. En zorgt ook voor veel discussie op het paddock voorafgaand aan dit raceweekend in Italië. Gisteren dus Flavio Briatore. Wat heeft dat dan voor resultaat en effect vandaag? We gaan het meemaken tijdens de derde vrije training hier live te volgen. De complete derde vrije training met Olaf Mol. Later vandaag ook nog de kwalificatie. Je zaterdagochtend, lekker koffie erbij, lekker genieten. Veel sport voor je, veel live wat we volgen op de velden. Ook vanmiddag hier. Kortom, je zit hier goed. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen, de zon en de wolken wisselen elkaar af bij 20 graden. Voetballer Juri Regeer heeft bij zijn presentatie als speler van het Duitse Werder Bremen teruggeblikt op zijn periode bij Ajax. De middenvelder, inmiddels 23 jaar, die is op huurbasis overgekomen daar, gaf aan dat hij het niet meer zo naar zijn zin had in Amsterdam. Juri Regeer stelde dat er anderhalf jaar lang in de media werd geschreven over de zoektocht naar een nieuwe nummer 6, wat zijn positie was. Daar was hij ook niet zo blij mee. Tijdens deze eerste persconferentie die hij gisteren in Duitsland gaf, leek hij dan ook niet blij te zijn op een, en ook vooral niet happig op een snelle terugkeer naar Ajax. Dan vindt hij het prima dat hij op het ogenblik in Duitsland zit. Dan nog even snel terug richting het voetbal en Rotterdam, Feyenoord. Davy Rigaud heeft gisteren, de technisch directeur, uitleg gegeven over het transferbeleid van Feyenoord. Had alles te maken naar aanleiding van het sluiten van de transfermarkt. Hij sprak uitgebreid over de gemaakte keuzes bij Feyenoord. En dat heeft alles te maken onder meer met de verkoop van Ueda aan Lille voor een bedrag van 15 miljoen euro. Hij verklaarde ook waarom de club uiteindelijk niet besloot om Reed niet te laten vertrekken. Of eigenlijk besloot hem te houden. De directeur, de Belg, benadrukte dat zijn filosofie is om een ploeg te bouwen in plaats van te kopen. En dat het ook wel financieel onverantwoord zou zijn om meer geld uit te geven. En het beter is om geld te verdienen met eventuele verkopen. Bijvoorbeeld de verkoop van Ueda aan Lille. Voor die 15 miljoen. Zo direct nog veel meer sport hier. Gewoon lekker hier blijven. De hele zaterdag veel live sport. We zijn op de velden. Vanavond natuurlijk in het bijzonder bij alle wedstrijden die er toe doen. Vanmiddag trouwens ook, hè, begrijp me niet verkeerd. Want ook het amateurvoetbal krijgt volop aandacht. Hier, bij jou, GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Viscuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
14: Goedemorgen, het is 8 uur geweest op je zaterdagochtend met een zonnetje wat afgewisseld wordt met wat wolken. Veel voetbal gisteravond in Nederland. We zetten zometeen even alle wedstrijden voor je op een rijtje.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. Vandaag een dag waarbij de zon en de wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op wat regen bij 20 graden. Goed nieuws wel, morgen en maandag zonnige periode. Maandag zelfs zomers warm in het zuiden. Later in de week gaat wel de temperatuur naar beneden. Langzaamaan gaan we wel richting de herfst. Gisteravond veel voetbal. Ook bijvoorbeeld Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. Langzaamaan gaan we wel richting de herfst.

Morgen bij de ploeg uiteindelijk met een punt van het veld stapt in Rotterdam. In een uiteindelijk toch wel vermakelijk duel. In de Premier League in Engeland heeft Liverpool zijn eerste overwinning gisteravond geboekt van het seizoen. Ze waren op bezoek bij Ipswich Town. Het werd 2-0 voor de ploeg van Iraola. De Nederlander Gakpo was de grote man aan de zijde van de bezoekers. Al binnen 10 minuten gaf hij 2 assists. En die beide kansen werden benut. Liverpool speelde de wedstrijd daarna eigenlijk toch wel gecontroleerd uit. En pakte zo de eerste 3 punten van het nieuwe competitieseizoen daar in Engeland. En in de Spaanse competitie heeft Real Madrid de eerste nederlaag van het seizoen geleden gisteravond. De ploeg van Mourinho met Denzel Dumfries in de gelederen ging op bezoek bij Real Betis. En ging onderuit met 1-0. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door voormalig AZ-spits Troy Parrott. In de slotfase kreeg Real Madrid nog wel een kans op de gelijkmaker. Maar dat was via een strafschop en die werd uiteindelijk gemist door Mbappé. Waardoor de thuisploeg de overwinning veilig kon stellen. Zometeen natuurlijk veel meer sport. Ik zei het al eerder, nationaal en internationaal voetbal van gisteravond. En natuurlijk een schuine blik naar alles wat er vandaag op je afkomt qua sport. Je hoort het hier, natuurlijk op je zaterdagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

the world. GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. En het is atlete Jessica Schilder. Gisteravond niet gelukt haar titel in de Diamond League te prolongeren. Bij de finale in Brussel eindigde de kogelstootster als derde met een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De winst ging uiteindelijk naar de Amerikaanse Chase Jackson. Die gooide 21 meter 14, een nieuw nationaal record. Ook discuswerpster Jorinde van Klinken behaalde een derde plek. De Chinese Bin Feng won die discipline voor de Amerikaanse Valerie Sion en van Klinken dus. Olaf Kooi, we gaan even richting wielrennen. Hij heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gisteren gewonnen. De rit ging van Hull naar Beverley. En de Nederlander was de snelste uiteindelijk in een massasprint. Hij wist na een lastige aankomst de Belgische sprinter Tim Merlier voor te blijven, die als tweede eindigde uiteindelijk. Voor Olaf Kooi is dit zijn 8e ritzege in totaal in deze Britse rittenkoers. De leiderstrui in het algemeen klassement blijft trouwens in handen van Lewis Askey. Bij het tennis heeft Sabalenka de laatste 16 bereikt op de US Open gisteravond in New York. De titelverdedigster won haar partij in de derde ronde en ze won in 2 sets van Rakimova. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium werd kort onderbroken vanwege een toch wel opmerkelijke geur. Dat was cannabis. Ja, maar na een korte pauze kon de partij worden hervat. Sabalenka, de huidige nummer 1 van de wereld, maakte geen fouten en plaatste zich eigenlijk zonder setverlies voor de volgende ronde van de US Open. Zometeen gaan we eens even kijken wat de keukenkampioen-divisie gisteren allemaal teweeg heeft gebracht. Ja, zat het eigenlijk mee voor Heracles Almelo? Nou, je hoort het zometeen. Natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio hier zaterdagochtend. Goedemorgen. We praten hierbij over het voetbal van gisteravond. Onder andere in de keukenkampioendivisie. Daar heeft namelijk Heracles Almelo ook de vijfde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg onder leiding van Vincent Heilman was thuis te sterk voor de Graafschap. 5-0 met een hattrick zelfs ook nog. Op naam van een van de spitsen. Door de overwinning behoudt Heracles de perfecte score. Blijft koploper in de keukenkampioendivisie. De Graafschap wacht altijd nog op de eerste zege van het seizoen. Iets heel anders dus, ja. Over heel anders gesproken, in het vrouwenvoetbal is London City Lionesses het nieuwe seizoen in de Engelse Super League begonnen met een overwinning. Op het eigen veld in Londen werd Manchester United met 2-1 verslagen. De Nederlandse international Danielle van de Donk had een belangrijk aandeel in de zege door het tweede doelpunt voor haar rekening te nemen met een heel fraai hakballetje. De thuisploeg was trouwens al vroeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt. En de aansluitingstreffer van United in de slotfase kwam dus te laat. Het is vandaag een dag waarin zon en wolken deze zaterdag elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op regen, temperatuur rond de 20 graden. Morgen en maandag zonnige periode, lekker zelfs. En zomers warm op maandag. Maar later in de week, heel langzaamaan, komt de herfst eraan. De temperaturen gaan naar beneden en er komt meer regen. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de Voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Alexander Stevens.
19: Goedemorgen, we zitten rond 8:30. In Parijs is bekend geworden dat Paris Saint-Germain de contracten van 5 spelers gaat verlengen en die van trainer Louis Henrique. Zometeen hier de details.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend met een zonnetje. De wolken zitten er ook nog wel bij, hoor. Maar het blijft eigenlijk in het hele land droog, met uitzondering van het noorden. Daar is nog wat kans op regen deze zaterdagochtend. Temperaturen vanmiddag rond de 20 graden. In Parijs is bekend geworden dat Paris Saint-Germain, de voetbalclub, de contracten van trainer Louis Henrique, maar ook 5 spelers heeft verlengd. De club die vorig seizoen zowel de Franse titel als de Champions League won, zet daarmee duidelijk in op continuïteit. Ja, rust in de tent. Om welke 5 spelers het precies gaat, is door de club nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat in de loop van de dag. De trainer Louis Henrique, de Spanjaard en zijn spelers zijn dus nu voor een langere periode aan de Parijse club verbonden. En ze geven daarmee in Frankrijk dus een duidelijk signaal af. Over signaal afgeven. De UEFA heeft een bijzonder signaal afgegeven aan een middenvelder van Fenerbahçe, Guendouzi. Hij is namelijk voor 4 Europese wedstrijden geschorst. Ja, 2 van de wedstrijden zijn voorwaardelijk. De straf volgt op zijn aandeel in de ongeregeldheden na de playoff-wedstrijden voor de Champions League tussen Fenerbahçe en Olympique Lyonnais. Ook de keeperstrainer van de Franse club, Antonio Ferreira, is bestraft. En door de schorsing mist Guendouzi de eerste 2 groepswedstrijden in de Champions League, waarin Fenerbahçe na bijna 20 jaar zijn rentree maakt. En dat is natuurlijk zuur, maar in zekere zin wel terecht. Het is het Formule 1 raceweekend. Ja, Monza, Italië. Hoge snelheden. En Red Bull Racing is gisteren tijdens de vrije trainingen de dag niet echt vlekkeloos doorgekomen. Op het circuit van Monza ondervonden eigenlijk beide coureurs problemen. Max Verstappen dus ook, wat onder meer bleek uit wat frustrerende bordradio's. Hoewel er vooraf nogal wat hoop was dat het snelle circuit het team beter zou liggen dan bijvoorbeeld Zandvoort, stonden beide wagens na de sessies achterin de tijdenlijst. En het team heeft aangegeven de problemen te onderzoeken. En dat gaan we dan straks wat later vandaag meemaken tijdens de derde vrije training, die trouwens hier in zijn geheel is te beluisteren, die derde vrije training. Onder andere met Olaf Mol. En natuurlijk ook de kwalificatie en de race. Hier zaterdagochtend. Goedemorgen. Bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, hier hoor je alle sport vanavond trouwens overal live bij. We houden alles voor je in de gaten vanavond met Andy Houtkamp op de bok. Ja, darter Dirk van Duivenbode, zullen we het daar eens over hebben. Darten, hij is namelijk alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Goed nieuws voor de Nederlander. Hij profiteert namelijk van de afmelding van een zieke Leung Mang Lok uit Hongkong. Die kan niet deelnemen en daardoor mag Dirk van Duivenbode later deze maand toch in actie komen tijdens het toernooi in AFAS Live. Hij voegt zich bij de andere geplaatste spelers voor dit toch wel prestigieuze evenement, waar gestreden wordt natuurlijk om die felbegeerde titel. Alles is daarvoor hier te volgen. Gisteren een opstootje in de Formule 1. Nou ja, opstootje, toch wat opschudding, dat moet ik eigenlijk zeggen. En Monza heeft alles te maken met wat uitspraken van een van de topmannen van het raceteam van Alpine, Flavio Briatore. Tijdens een persconferentie trok hij de onafhankelijkheid van een rechter bij het internationale autosporthof openlijk in twijfel. Zijn uitspraken volgen op de beroepszaak rondom coureur Pierre Gasly. De opmerkelijke actie van Flavio Briatore legt toch een beetje een bommetje onder de verhoudingen tussen eigenlijk de mensen binnen de sport. En zorgt ook voor veel discussie op het paddock voorafgaand aan dit raceweekend in Italië. Gisteren dus Flavio Briatore. Wat heeft dat dan voor resultaat en effect vandaag? We gaan het meemaken tijdens de derde vrije training hier live te volgen. De complete derde vrije training met Olaf Mol. Later vandaag ook nog de kwalificatie. Hier zaterdagochtend, lekker koffie erbij, lekker genieten, veel sport voor je, veel live wat we volgen op de velden, ook vanmiddag hier. Kortom, je zit hier goed. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen, de zon en de wolken wisselen elkaar af bij 20 graden. Voetballer Juri Regeer heeft bij zijn presentatie als speler van het Duitse Werder Bremen teruggeblikt op zijn periode bij Ajax. De middenvelder, inmiddels 23 jaar, die is op huurbasis overgekomen daar, gaf aan dat hij het niet meer zo naar zijn zin had in Amsterdam. Juri Regeer stelde dat er anderhalf jaar lang in de media werd geschreven over de zoektocht naar een nieuwe nummer 6, wat zijn positie was. Daar was hij ook niet zo blij mee. Tijdens deze eerste persconferentie die hij gisteren in Duitsland gaf, leek hij dan ook niet blij te zijn op een en ook vooral niet happig op een snelle terugkeer naar Ajax. En vindt hij het prima dat hij op het ogenblik in Duitsland zit. Dan nog even snel terug richting het voetbal en Rotterdam, Feyenoord. Davy Rigaud heeft gisteren, de technisch directeur, uitleg gegeven over het transferbeleid van Feyenoord. Had alles te maken naar aanleiding van het sluiten van de transfermarkt. Hij sprak uitgebreid over de gemaakte keuzes bij Feyenoord. En dat heeft alles te maken onder meer met de verkoop van Ueda aan Lille voor een bedrag van 15 miljoen euro. Hij verklaarde ook waarom de club uiteindelijk niet besloot om Reed niet te laten vertrekken. Of eigenlijk besloot hem te houden. De directeur, de Belg, benadrukte dat zijn filosofie is om een ploeg te bouwen in plaats van te kopen. En dat het ook wel financieel onverantwoord zou zijn om meer geld uit te geven. En het beter is om geld te verdienen met eventuele verkopen. Bijvoorbeeld de verkoop van Ueda aan Lille. Voor die 15 miljoen. Zo direct nog veel meer sport hier. Gewoon lekker hier blijven. De hele zaterdag veel live sport. We zijn op de velden. Vanavond natuurlijk in het bijzonder bij alle wedstrijden die er toe doen. Vanmiddag trouwens ook, hè, begrijp me niet verkeerd. Want ook het amateurvoetbal krijgt volop aandacht. Hier, bij jou, GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Een stralende huid voor jouw beauty budget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
21: Goedemorgen, fris en fruitig beginnen. Het is 9 uur geweest op je zaterdagochtend met een zonnetje en wolken die elkaar afwisselen. Zometeen het nationale en internationale voetbal van gisteravond voor je op een rij.

Het is GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. Vandaag een dag waarbij de zon en de wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op wat regen bij 20 graden. Goed, hè? Vandaag een dag waarbij...

was een droomdebuut voor PSV-huurling Babadi, die als invaller binnen een halve minuut wist te scoren. Kijk, daar hou je van als je het gras op mag. PEC Zwolle kwam echter 10 minuten voor tijd langzij via een doelpunt van Koen Kostons, waardoor beide ploegen uiteindelijk met een punt van het veld stapten in Rotterdam in een uiteindelijk toch wel vermakelijk duel. In de Premier League in Engeland heeft Liverpool zijn eerste overwinning gisteravond geboekt van het seizoen. Ze waren op bezoek bij Ipswich Town. Het werd 2-0 voor de ploeg van Iraola. De Nederlander Gakpo was de grote man aan de zijde van de bezoekers. Al binnen 10 minuten gaf hij 2 assists. En die beide kansen werden benut. Liverpool speelde de wedstrijd daarna eigenlijk toch wel gecontroleerd uit. En pakte zo de eerste 3 punten van het nieuwe competitieseizoen daar in Engeland. En in de Spaanse competitie heeft Real Madrid de eerste nederlaag van het seizoen geleden gisteravond. De ploeg van Mourinho met Denzel Dumfries in de gelederen ging op bezoek bij Real Betis. En ging onderuit met 1-0. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door voormalig AZ-spits Troy Parrott. In de slotfase kreeg Real Madrid nog wel een kans op de gelijkmaker. Maar dat was via strafschop en die werd uiteindelijk gemist door Mbappé. Waardoor de thuisploeg de overwinning veilig kon stellen. Zometeen natuurlijk veel meer sport. Ik zei het al eerder, nationaal en internationaal voetbal van gisteravond. En natuurlijk een schuine blik naar alles wat er vandaag op je afkomt qua sport. Je hoort het hier, natuurlijk op je zaterdagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. En het is atlete Jessica Schilder. Gisteravond niet gelukt haar titel in de Diamond League te prolongeren. Bij de finale in Brussel eindigde de kogelstootster als derde met een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De winst ging uiteindelijk naar de Amerikaanse Chase Jackson. Die gooide 21 meter 14, een nieuw nationaal record. Ook discuswerpster Jorinde van Klinken behaalde een derde plek. De Chinese Bin Feng won die discipline voor de Amerikaanse Valerie Sion en van Klinken dus. Olaf Kooi, we gaan even richting wielrennen, heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gisteren gewonnen. De rit ging van Hull naar Beverley en de Nederlander was de snelste uiteindelijk in een massasprint. Hij wist na een lastige aankomst de Belgische sprinter Tim Merlier voor te blijven, die als tweede eindigde uiteindelijk. Voor Olaf Kooi is het zijn 8e ritzege in totaal in deze Britse rittenkoers. De leiderstrui in het algemeen klassement blijft trouwens in handen van Lewis Askey. Bij het tennis heeft Sabalenka de laatste 16 bereikt op de US Open gisteravond in New York. De titelverdedigster won haar partij in de derde ronde en ze won in 2 sets van Rakimova. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium werd kort onderbroken vanwege een toch wel opmerkelijke geur. Dat was cannabis. Ja, maar na een korte pauze kon de partij worden hervat. Sabalenka, de huidige nummer 1 van de wereld, maakte geen fouten en plaatste zich eigenlijk zonder setverlies voor de volgende ronde van de US Open. Zometeen gaan we eens even kijken wat de keukenkampioen divisie gisteren allemaal teweeg heeft gebracht. Ja, zat het eigenlijk mee voor Heracles Almelo? Nou, je hoort het zometeen. Natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. We praten hierbij over het voetbal van gisteravond. Onder andere in de keukenkampioendivisie. Daar heeft namelijk Heracles Almelo ook de vijfde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg onder leiding van Vincent Heilman was thuis te sterk voor de Graafschap. 5-0 met een hattrick zelfs ook nog. Op naam van een van de spitsen. Door de overwinning behoudt Heracles de perfecte score. Blijft koploper in de keukenkampioendivisie. De Graafschap wacht altijd nog op de eerste zegen van het seizoen. Iets heel anders dus, ja. Over heel anders gesproken, in het vrouwenvoetbal is London City Lionesses het nieuwe seizoen in de Engelse Super League begonnen met een overwinning. Op het eigen veld in Londen werd Manchester United met 2-1 verslagen. De Nederlandse international Danielle van de Donk had een belangrijk aandeel in de zegen door het tweede doelpunt voor haar rekening te nemen met een heel fraai hakballetje. De thuisploeg was trouwens al vroeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt. En de aansluitingstreffer van United in de slotfase kwam dus te laat. Het is vandaag een dag waarin zon en wolken deze zaterdag elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op regen, temperatuur rond de 20 graden. Morgen en maandag zonnige periode, lekker zelfs. En zomers warm op maandag. Maar later in de week, heel langzaamaan, komt de herfst eraan. De temperaturen gaan naar beneden en er komt meer regen. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Aldi.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Alexander Stevens.
25: Goedemorgen, het is 9:30 geweest op je zaterdagochtend. De UEFA heeft een middenvelder van Fenerbahçe geschorst voor 4 wedstrijden. 2 voorwaardelijk. Waarom, hoor je zo.

GPR Sportradio. Je zaterdagochtend met een zonnetje. De wolken zitten er ook nog wel bij, hoor. Maar het blijft eigenlijk in het hele land droog, met uitzondering van het noorden. Daar is nog wat kans op regen deze zaterdagochtend. Temperaturen vanmiddag rond de 20 graden. In Parijs is bekend geworden dat Paris Saint-Germain, de voetbalclub, de contracten van trainer Louis Henrique, maar ook 5 spelers heeft verlengd. De club die vorig seizoen zowel de Franse titel als de Champions League won, zet daarmee duidelijk in op continuïteit. Ja, rust in de tent. Om welke 5 spelers het precies gaat, is door de club nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat in de loop van de dag. De trainer Louis Henrique, de Spanjaard en zijn spelers zijn dus nu voor een langere periode aan de Parijse club verbonden. Ze geven daarmee in Frankrijk dus een duidelijk signaal af. Over signaal afgeven, de UEFA heeft een bijzonder signaal afgegeven aan een middenvelder van Fenerbahçe, Guendouzi. Hij is namelijk voor 4 Europese wedstrijden geschorst. Ja, 2 van de wedstrijden zijn voorwaardelijk. De straf volgt op zijn aandeel in de ongeregeldheden na de playoff-wedstrijden voor de Champions League tussen Fenerbahçe en Olympique Lyonnais. Ook de keeperstrainer van de Franse club, Antonio Ferreira, is bestraft. En door de schorsing mist Guendouzi de eerste 2 groepswedstrijden in de Champions League, waarin Fenerbahçe na bijna 20 jaar zijn rentree maakt. En dat is natuurlijk zuur, maar in zekere zin wel terecht. Het is het Formule 1 raceweekend. Ja, Monza, Italië. Hoge snelheden. En Red Bull Racing is gisteren tijdens de vrije trainingen de dag niet echt vlekkeloos doorgekomen. Op het circuit van Monza ondervonden eigenlijk beide coureurs problemen. Max Verstappen dus ook, wat onder meer bleek uit wat frustrerende boordradio's. Hoewel er vooraf nogal wat hoop was dat het snelle circuit het team beter zou liggen dan bijvoorbeeld Zandvoort, stonden beide wagens na de sessies achterin de tijdenlijst. En het team heeft aangegeven de problemen te onderzoeken. En dat gaan we dan straks wat later van vandaag meemaken tijdens de derde vrije training, die trouwens hier in zijn geheel is te beluisteren, die derde vrije training. Onder andere met Olaf Mol. En natuurlijk ook de kwalificatie en de race. Hier zaterdagochtend, goedemorgen, bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

BNR Sportradio. Hier hoor je alle sport vanavond trouwens overal live bij. We houden alles voor je in de gaten vanavond met Andy Houtkamp op de bok. Ja, darter Dirk van Duivenbode, zullen we het daar eens over hebben. Darten, hij is namelijk alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Goed nieuws voor de Nederlander. Hij profiteert namelijk van de afmelding van een zieke Leung Mang Lok uit Hongkong. Die kan niet deelnemen en daardoor mag Dirk van Duivenbode later deze maand toch in actie komen tijdens het toernooi in AFAS Live. Hij voegt zich bij de andere geplaatste spelers voor dit toch wel prestigieuze evenement, waar gestreden wordt natuurlijk om die felbegeerde titel. Alles is daarvoor hier te volgen. Gisteren een opstootje in de Formule 1. Nou ja, opstootje, toch wat opschudding, dat moet ik eigenlijk zeggen. En Monza heeft alles te maken met wat uitspraken van een van de topmannen van het raceteam van Alpine, Flavio Briatore. Tijdens een persconferentie trok hij de onafhankelijkheid van een rechter bij het internationale autosporthof openlijk in twijfel. Zijn uitspraken volgen op de beroepszaak rondom coureur Pierre Gasly. De opmerkelijke actie van Flavio Briatore legt toch een beetje een bommetje onder de verhoudingen tussen eigenlijk de mensen binnen de sport. En zorgt ook voor veel discussie op het paddock voorafgaand aan dit raceweekend in Italië. Gisteren dus Flavio Briatore. Wat heeft dat dan voor resultaat en effect vandaag? We gaan het meemaken tijdens de derde vrije training hier live te volgen. De complete derde vrije training met Olaf Mol. Later vandaag ook nog de kwalificatie. Je zaterdagochtend, lekker koffie erbij, lekker genieten, veel sport voor je, veel live wat we volgen op de velden, ook vanmiddag hier. Kortom, je zit hier goed. Wij zijn GPR Sportradio.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen, de zon en de wolken wisselen elkaar af bij 20 graden. Voetballer Juri Regeer heeft bij zijn presentatie als speler van het Duitse Werder Bremen teruggeblikt op zijn periode bij Ajax. De middenvelder, inmiddels 23 jaar, die is op huurbasis overgekomen daar, gaf aan dat hij het niet meer zo naar zijn zin had in Amsterdam. Juri Regeer stelde dat er anderhalf jaar lang in de media werd geschreven over de zoektocht naar een nieuwe nummer 6, wat zijn positie was. Daar was hij ook niet zo blij mee. Tijdens deze eerste persconferentie die hij gisteren in Duitsland gaf, leek hij dan ook niet blij te zijn op een en ook vooral niet happig op een snelle terugkeer naar Ajax. En vindt hij het prima dat hij op het ogenblik in Duitsland zit. Dan nog even snel terug richting het voetbal en Rotterdam, Feyenoord. Davy Rigaud heeft gisteren, de technisch directeur, uitleg gegeven over het transferbeleid van Feyenoord. Had alles te maken naar het sluiten, naar aanleiding van het sluiten van de transfermarkt. Hij sprak uitgebreid over de gemaakte keuzes bij Feyenoord. En dat heeft alles te maken onder meer met de verkoop van Ueda aan Lille voor een bedrag van 15 miljoen euro. Hij verklaarde ook waarom de club uiteindelijk niet besloot om Reed niet te laten vertrekken. Of eigenlijk besloot hem te houden. De directeur, de Belg, benadrukte dat zijn filosofie is om een ploeg te bouwen in plaats van te kopen. En dat het ook wel financieel onverantwoord zou zijn om meer geld uit te geven. En het beter is om geld te verdienen met eventuele verkopen. Bijvoorbeeld de verkoop van Ueda aan Lille. Voor die 15 miljoen. Zo direct nog veel meer sport hier. Gewoon lekker hier blijven. De hele zaterdag veel live sport. We zijn op de velden. Vanavond natuurlijk in het bijzonder bij alle wedstrijden die er toe doen. Vanmiddag trouwens ook, hè, begrijp me niet verkeerd. Want ook het amateurvoetbal krijgt volop aandacht. Hier, bij jou, GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al 20.000 euro opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Coco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
9: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
2: Goedemorgen, het is even na 10 uur. Welkom bij de zaterdageditie van Koffie en Classics. Wat hebben we het komend uur allemaal voor je in petto? Nou, in ieder geval atletiek, voetbal en natuurlijk Formule 1. Want dit weekend gaan we racen op Monza. Maar eerst duiken we nog even in de historie van dat prachtige circuit. GPR.

0: sportnieuws en de lekkerste muziek. Het begint een beetje een twee-eenheid te worden. GPR Sportradio met The Simple Minds. Die trouwens hun naam hebben ontleend aan een liedje van David Bowie. Die zong namelijk in zijn single The Gene Genie de volgende zin. He's so simple-minded, he can't drive his module. Simple-minded dus. Daar hebben de mannen de bandnaam aan ontleend. Simple Minds met Let There Be Love. Het is een prachtige sportzaterdag. Goed dat je luistert naar Koffie en Classics. We blikken de komende twee uur op een aantal zaken vooruit. Geloof, voor 12 uur ben je helemaal bijgepraat. We gaan het onder meer hebben over de Vriendenloterij Eredivisiewedstrijden. Want er zitten echt een paar hele mooie tussen. FC Utrecht aast op de eerste overwinning van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. Datzelfde geldt voor Willem II dat gaat spelen tegen Excelsior. In Nijmegen een prachtige visie, want NEC en Feyenoord treffen elkaar. We hebben natuurlijk ook de topper vanavond nog om 8 uur. Ajax tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. Gelukkig is er naast het voetbal nog veel meer mooie sport. Wij zijn tenslotte GPR Sportradio. Vanavond komen Femke Bol en Botik van de Zandschulp nog in actie. Femke voor de Diamond League in Brussel en Botik voor de derde ronde van de US Open in New York. Maar we beginnen even met de Formule 1. Want dit weekend is het prachtige Autodroma di Monza het strijdtoneel van de grote prijs van Italië.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Een van de meest iconische circuits van de Formule 1 kalender met daarbij natuurlijk een hoop historie. Monza is zelfs het circuit waar de meeste Formule 1 racers ooit zijn verreden. In de hele officiële historie van de Formule 1 stond Monza maar één keer niet op de kalender. Dat was in 1980. De race van dat jaar werd gehouden op Imola vanwege veiligheidsproblemen na de dood van Ronnie Patterson tijdens de race van 1978. Gelukkig ook heel veel mooie momenten daar op dat circuit. Het zusterteam van Red Bull bijvoorbeeld heeft daar prachtige herinneringen aan. Dat begon allemaal in 2008, toen het team van Minardi net was omgevormd tot Toro Rosso. De 21-jarige Sebastian Vettel zat toen achter het stuur en in zijn 22e Formule 1 race deed hij het volgende. Je hoort de Britse commentator, James Allen.
2: This has been one of the most impressive things I've ever seen in almost 20 years in Formula 1. A Toro Rosso with Minardi DNA coursing through its veins, driven by a 21-year-old hot shoe with a great sense of humor, who just makes you love Formula 1 all over again, is about to take his first Grand Prix victory and become the youngest winner ever. Toro Rosso gets its moment in the sun. Sebastian Vettel is a Grand Prix winner for the first time. He's the youngest ever. And that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing.
0: Ja, je hoort het hem zeggen. Hij was de jongste coureur ooit die een Formule 1 race wist te winnen. En dat record bleef staan tot 15 mei 2016. Maar ja, dat is ons wel bekend, hè? Toen won Max Verstappen op 18-jarige leeftijd de grote prijs van Spanje op het circuit van Barcelona. We gaan nog even terug naar het zusterteam van Red Bull. Want in 2020 veranderde dat team de naam van Toro Rosso in AlphaTauri. En wederom in dat jaar, dat het team haar naam wijzigde, werd er gewonnen.
3: Pierre Gasly is in front for the AlphaTauri team that won here as Toro Rosso. And they are going to win in 2020 as AlphaTauri. Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix. Oh my, oh my, is that just wonderful.
4: Oh my god. What did you do?
5: What did you do?
4: You know what? Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes!
0: Zou hij er een beetje blij mee zijn geweest? Volgens mij tot op heden nog steeds de mooiste dag uit de carrière van Pierre Gasly. Hij won zijn eerste en tot op heden nog enige Grand Prix ooit. Aan de andere kant kreeg Pierre Gasly gisteren ook een teleurstelling te verwerken. Maar liefst 3 maanden na de Grand Prix van Monaco is hij alsnog zijn podiumplek kwijtgeraakt. Dit door het hoge beroep dat Red Bull Racing had ingesteld en uiteindelijk daardoor ook in het gelijk werd gesteld. Daardoor gaat de derde plek nu weer terug naar Isaac Hadjar. Ook de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Red Bull-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad schuiven een plekje op. Door zijn 2 tijdstraffen van in totaal 10 seconden is Gasly nu 7e in de uitslag. Tot slot kijken we nog even naar de Grand Prix van vorig jaar. Max Verstappen won die race eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Het kwam destijds toch wel eens een verrassing, aangezien McLaren de dominante factor was in de races daarvoor. Monza was toen eigenlijk een beetje de comeback van Verstappen. Bij McLaren begonnen de eerste foutjes een beetje te komen. Lando Norris reed op plek 2, had een slechte pit

0: kwam achter teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri terecht. En toen werd Piastri gevraagd om Norris voorbij te laten. Zo klonk dat destijds op GPR Sportradio, toen nog bekend als Grand Prix Radio, met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.
1: Oscar, this is a bit like Hungary last year. We pitted in this order for team reasons. Please let Lando pass and you're free to race.
2: We said that a slow pit stop was part of racing.
3: Oh,
2: I don't really get what's changed still.
3: Piastri vent.
2: I went to do it then.
3: Was een kerel geweest, had geroepen ja dag, maar hij zegt het wel hè, ja, maar was is een slow pitstop.
4: Ja, maar hij doet het niet.
3: Ja, hij doet het wel.
4: Ja, bedoel.
3: Hij zegt dus is een slow pitstop geen onderdeel van racen. Waanzinnig.
1: Norris and Piastri have swap places.
2: Just because he had a slow stop?
1: Oh, he used it. It's not our business, but I guess it keeps it fair between the drivers in terms of championship. Are you focused on the road ahead as well, please?
3: Ja, maar kijk, we hebben het hier over iemand die rijdt gewoon vooraan in de Grand Prix van Monza. En die heeft natuurlijk al eerder gehoord van Lennon had een slechte stop. Maar die is ook zijn antwoord. Alleen maar omdat hij een slechte stop had. Nee, om het eerlijk te houden in het kampioenschap. En ik denk dat er een hoop mensen toch wat anders over denken.
0: Wat zo weer wat momenten uit het verleden op Monza. Oh ja, dat was toch vorig jaar absoluut het gespreksonderwerp als het ging om die Grand Prix. Vanmiddag. Vanaf 4 uur live en integraal de kwalificatie. Met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier op GPR Sportradio. Later deze ochtend hebben we nog veel meer over de Grand Prix van Italië. Kimi Antonelli pakt een gridstraf vanwege een motorwissel. Hij gaat daarom zijn teamgenoot George Russell een slipstream geven in de kwalificatie. Vraagteken. Hoe ziet Charles Leclerc de kansen voor Ferrari dit weekend met die nieuwe motor achterin? En is Yuki Tsunoda al gebeld door Formule 1-teams na zijn optreden in Zandvoort? Dat soort vragen en nog veel meer worden deze ochtend allemaal beantwoord.

0: Nou, misschien wel even leuk om te weten. Zo'n beetje alle bandleden van deze groep Toto. Van David Page tot Mike Porcaro tot Simon Phillips tot Jeff Porcaro tot Steve Porcaro. Ze waren eigenlijk allemaal studiomuzikanten. Muzici die dan werden ingehuurd door beroemdere acts, hoofdacts. En dan daar de muziek op moesten gaan spelen. Toen kwamen zij erachter dat eigenlijk die hoofdacts allemaal veel meer geld verdienen dan zij. En zo kwamen ze op het idee om zelf maar een bandje op te richten. Dat werd dus Toto. Bij GPR Sportradio hoorde je Pamela.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Laten we het hebben over de vriendenloterij Eredivisie van vandaag. Voordat we naar de toppers tussen NEC en Feyenoord en die van Ajax tegen PSV gaan hebben, moeten we eerst even beginnen met FC Utrecht. Het is de afgelopen week veel onder de aandacht gebracht. Anthony Correa is met zijn ploeg dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen. Na 4 wedstrijden staat de ploeg van de trainer op slechts 1 punt. En bovendien kreeg de ploeg al 15 tegendoelpunten te verwerken. Die seizoenstart leidt niet geheel verrassend tot natuurlijk onvrede bij de supporters van FC Utrecht. Die hebben deze week bij het stadion galgenwaard verschillende spandoeken opgehangen. Die kwets van de doeken, althans qua tekst, waren vooral gericht op technisch directeur Jordi Zuidam. Die na de teleurstellende start van het seizoen het mikpunt van kritiek is. Met dit beleid wordt de KKD een feit, was onder meer te lezen. De druk neemt dus toe, ook bij de trainer Correa. Al maakt hij zich op dit moment nog niet al te veel zorgen.
2: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè. En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze hete gehad. En ik denk dat bij elke club, als je een paar keer niet wint, dat het onrustig is. Dus in die zin zijn wij gewoon onverstoorbaar en we gaan gewoon door. Vanuit de club voel ik maximaal steun. Dus in die zin hoef ik dat niet te horen, want ik voel het gewoon.
0: Al dus de FC Utrecht trainer Anthony Correa in gesprek met RTV Utrecht. Vanavond gaat hij in eigen huis proberen. Hij gaat op jacht naar de eerste 3-punter van het seizoen. Dat moet gaan gebeuren tegen Go Ahead Eagles. Zij begonnen juist sterk aan het seizoen. Met een ruime overwinning op Willem II en ADO Den Haag en een gelijk spel tegen Feyenoord. Afgelopen weekend hadden de Eagles dan weer helemaal niets te vertellen tegen AZ. Je weet het wel, het werd toen 5-2. Wat vooral opvalt, deze eerste wedstrijd, is dat de ploeg uit Deventer aanvallend voetbal speelt. En dus is de vraag aan Anthony Correa, kan FC Utrecht daarvan profiteren? Geeft dat ruimte?
2: Ja, we hebben gezien dat ze om in de termen van de data te praten, een hoge XG voor hebben, maar ook een hoge XG tegen. Dus het is een hele aanvallende ploeg met dan ook een kwetsbare achterhoede. Dus in die zin 50-50 als je het zo zegt, hè?
0: Nou, 50-50, dat gaan we zien. Voor Correa en FC Utrecht is het in ieder geval te hopen dat het hun kant opvalt. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles begint vanavond om 7:15. Dan om 9:00, dan wordt er afgetrapt tussen Willem II en Excelsior Rotterdam. Net als Utrecht is ook Willem II nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Toch ziet de trainer John Stegeman wel een stijgende lijn. Het was vorige week ook al te zien tegen Heerenveen, want de ploeg uit Tilburg pakt het eerste punt na een 2-2 gelijkspel. Nu wacht Excelsior Rotterdam. En dan heb ik voor de Willem II supporters nog een heel bemoedigende statistiek. De laatste keer dat Willem II verloor van Excelsior was in 2017. Maar ja, Excelsior is dit seizoen wel heel goed begonnen. Dus een garantie op succes is het zeker niet. Straks hebben we het nog over die andere twee wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. NEC tegen Feyenoord en Ajax tegen PSV. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
1: Koffie & Classics met Rob van Zomeren.
11: In het tweede deel Koffie & Classics in ieder geval nog twee onderwerpen voor je. De Diamond League in Brussel, zo dadelijk hoor je Femke Broeders Bol. En natuurlijk gaan we het nog hebben over het Autodrome Nationale di Monza. Want daar is deze week het Formule 1-circus neergestreken.

0: Kevin DeGraw bij GVR Sportradio. Not over you. Wat ik nooit geweten heb, is dat deze man ook horeca-exploitant is. Ergens in, wat was het, 2013 geloof ik, opende hij een kroeg samen met zijn broertje Joey. Dat deden ze in New York. Die tent hebben ze na een tijdje weer van de hand gedaan. En nu is er nog steeds een zaak open in Nashville. Je hoort het nu met Not Over You bij GPR Sportradio. Het is zaterdag, het is 5 september. Het is gezellig dat je erbij bent. Dit is om 12 uur koffie en classics. En dit weekend staat het, als de Matic League gaat, in het teken van de finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders Bol komt daar vanavond in actie. Want ze staat in haar eerste seizoen op de 800 meter. Meteen al in de finale van de Wanda Diamond League. Dat is knap. Want we weten natuurlijk dat ze pas dit seizoen de overstap van de 400 meter horde naar die 800 meter heeft gemaakt. En die keuze pakt dus verrassend goed uit. In Zürich verbeterde ze eerder al, dat was vorige week, haar eigen Nederlandse record op de 800 meter. Naar 1.54.71. Daarmee gaat ze met veel vertrouwen naar die finale in Brussel. Waar ze vanavond onder meer Ordivero en de wereldkampioen Lilian Nodira treft. In de aanloop naar die wedstrijd werd Broeders Bol tijdens de persconferentie gevraagd wat zij over haarzelf heeft geleerd na de overstap naar die 800 meter.
1: I think in a way I learned that I really tend to underestimate myself. I was quite scared of the 800. At one point my coach told me I had too much respect for the 800 and also in a way for my competitors, putting everyone and everything on a pedestal because I didn't know where I was at and I got really caught up in looking at times like what the pacemaker was gonna do, what can I do, will I slow down too much or less 200 or where do I need to go? And I think I really learned that I should just trust more on the process, really just believe in myself with all the trainings that I've done and not think too much in a way. I think that's something I really learned, to not put the barriers on myself. I mean, I had barriers on the hurdles on the way, but sometimes I also had them on the eight on my mind. And I think it's something I didn't expect for myself, because I know I'm quite fearless sometimes on the track. And I think I did learn that was because I was really in my comfort zone. And when being out of there, it's a bit harder. So I think that was a nice thing to learn.
0: Ah, ze heeft dus al heel veel over zichzelf geleerd, maar het kan natuurlijk altijd beter. Maar ja, dan rijst de vraag aan Femke. Wat kan er dan nog altijd beter?
1: I think pretty much in everything except speed. I mean, my speed is very good for an 800 runner. My endurance is very bad. I think the tactical part is still something I need to learn. The racing a couple of times within a week. So for me, it really feels like I'm still at the beginning of this journey and there's so much to learn.
0: En dat toch al zo goed voor de dag komen. Dat zegt echt veel over de geweldige sportvrouw die Femke Broeders Bol is. Vanavond komt ze dus in actie. Dat zal gebeuren rond 9:50. En Andy Houtkamp zal daar ongetwijfeld alle aandacht voor hebben. Want je moet weten, Andy is een enorm grote atletiek liefhebber. Vlak daarvoor, 9:50, komt Nadine Visser in actie op de 100 meter horde. Van de atletiekbaan gaan we naar de tennisbaan, waar Botik van de Zandschulp vanavond in actie komt voor de derde ronde van de US Open. De Nederlander wist gisteren nacht al verrassend te winnen. In de tweede ronde schakelde hij de als 11e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit. Daarmee staat van de Zandschulp voor de derde keer in zijn carrière in de derde ronde van de US Open. In 2021, bij zijn debuut, haalde hij al de kwartfinale. 2 jaar geleden was de derde ronde het eindstation. En dit jaar, in die derde ronde, wacht opnieuw een lastige tegenstander. Zizou Berghs. De Belg heeft een heel sterk seizoen. Hij won in juni zijn eerste ATP-titel in Eastbourne. En kwam in augustus naar zijn hoogste ranking ooit. De 33e plaats. Daarnaast schakelde Berghs al een andere Nederlander uit in dit toernooi, namelijk Jesper de Jong. Helaas nog geen reactie, tot nu toe nog niet, van Botik van de Zandschulp zelf in aanloop naar de wedstrijd tegen Zizou Berghs. Maar gelukkig hebben we die wel van de Belg. Hoe kijkt Zizou naar de wedstrijd tegen Botik van de Zandschulp vanavond?
2: Ja, Botik, heel goede speler, hè. Ja, we zullen zien wat het geeft, hè. Ik ben al blij dat ik tegen een Nederlander vandaag gespeeld heb, dat ik al in de sfeer ben gekomen. Sorry Nederland ervoor, maar ja, je weet nooit wat er in de volgende ronde gebeurt. Dus wie weet is het dan payback of nog eens voor België.
0: Ja, we hopen natuurlijk in ieder geval op payback. Maar nadeel is, met tennis weet je eigenlijk nooit precies hoe laat wedstrijden beginnen. Dat heb je nou helemaal met die toernooien. Dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen meemaken. Maar vanavond is in ieder geval ergens de wedstrijd tussen Botik van de Zandschulp en Zizou Berghs. Gaat door de derde ronde van de US Open. Als je lekker naar GPR Sportradio blijft luisteren, dan word je natuurlijk ook van die wedstrijd op de hoogte gehouden.

0: Zal ik je nou eens een aardig weetje vertellen over deze zanger? Teddy Swims. Hij treedt het liefst op sokken. En trekt hij zijn schoenen uit en loopt lekker op zijn sokjes het podium op. Maar hij vertelde ooit in een interview, ja, dat doe ik omdat ik me dan gewoon meer op mijn gemak voel. Zet ik thuis ben, dan schop ik gewoon mijn schoenen uit, loop gewoon lekker op mijn sokken het podium op en dan voel ik die druk niet zo van een live performance. En heb ik ook niet zo in de gaten dat ik voor een groot publiek optreed. Ik voel me gewoon meer op mijn gemak. Teddy Swims, die hoorde bij GPR Sportradio met Bad Dreams. En wij gaan weer terug naar Monza, terug naar de Formule 1. Vandaag staan de derde vrije training en de kwalificatie op programma om 12:30 en om 16:00. Voor Ferrari een belangrijk weekend. Het is hun thuisrace en duizenden fans van de Scuderia, ook wel tifosi geheten, zijn dit weekend weer te vinden op het circuit. De druk is altijd hoog voor Ferrari op het circuit van Monza. Als ze weten te winnen, dan barst het feest echt ongekend groot los. En dat gebeurde onder meer in 2019. Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte een week na zijn allereerste Formule 1-zege de overwinning voor de duizenden ogen van de tifosi.
1: He can see the celebration starting. He's got one more corner, the famous parabolica to go. Mercedes threw everything at him today. Charles Leclerc has coped brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix.
2: You've done it.
0: Hoor dat toch. Hij schreeuwt gewoon die hele microfoon een baklap met de vellen hingen erbij. Of hij er een beetje blij mee was. Charles Leclerc. In 2024 herhaalde hij dat kunstje trouwens ook nog eens een keer. En hoopt natuurlijk het weekend dit voor de derde keer te flikken. Ja, met Mercedes en McLaren voldoende concurrentie voor de overwinning. Voor de microfoon van F1.com, die deed het nog wel, werd Leclerc gevraagd naar de kansen van Ferrari op Monza.
3: We expect to have a bit of a harder time because, again, it's lots of straight lines and we know that this is a bit of our weak point compared to our competitors so far. But I'm still optimistic. I mean, Silverstone and Spa weren't meant to be positive for us and we had a good weekend, but by having a perfect execution, we need to target that here. We have a new engine, we have new parts on the car and I hope that helps us to put the others under a bit more pressure.
0: Ja, en een van die anderen is normaal gesproken de kampioensleider, Kimi Antonelli. Maar ja, er moet heel wat gebeuren, wil hij zijn thuisrace winnen dit weekend. Mercedes heeft namelijk een verse tor, een motortje, in de auto van Antonelli geschroefd. Met een gridstraf tot gevolg. Hij moet dus helemaal achteraan starten morgen. Hij heeft het maximale aantal toegestaande motoren uit zijn pool namelijk overschreden. En voor de Italiaanse fans van Antonelli is dat natuurlijk wel een bittere pil. Gridstraf tijdens de thuisrace. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het weekend werd Antonelli gevraagd hoe die gridstraf zijn mindset verandert dit weekend.
4: I think in some ways is it helps to release pressure. Although I very much rather, you know, fight for pole and, you know, start there at the front. But in some ways, I feel like it relaxes. It makes me a bit more relaxed going into the weekend. And I think also that's why I'm going to be able to enjoy more the driving and the weekend itself. And of course, it's a different opportunity. It's an opportunity to try something different during the weekend. Different work method as well in free practice, especially because you know we have the chance to do so. So yeah, I think it's going to be a very interesting weekend.
0: Een interessant weekend. En dat weekend ziet vanmiddag de kwalificatie op programma staan. En aangezien Antonelli een gridstraf heeft, maakt de kwalificatie voor hem eigenlijk geen reet uit. En dus is de vraag of Antonelli zijn teamgenoot, maar tegelijkertijd ook titelrivaal George Russell, of hij die gaat helpen in de kwalificatie door hem bijvoorbeeld een slipstream te geven. Want zo'n slipstream kan op die rechte, lange stukken van Monza heel veel tijd opleveren. Antonelli werd daardoor de schrijvende pers naar gevraagd. En toen zei hij, ja, weet je, als het team mij vraagt om een slipstream te geven aan George, ja, dan doe ik dat. We gaan het vanmiddag vanaf 16:00 horen en zien. De kwalificatie van de Grand Prix van Italië. Het live commentaar hoor je hier, integraal met Olaf Mol en Jack Ploy op GPR Sportradio. Straks in uur nummer 2 van Koffie & Classics kijken we naar de topper tussen Ajax en PSV. Maar ook NEC tegen Feyenoord komt voorbij. En verder hoor je ook onze Dutch Lion die we gaan releasen. Max Verstappen komt aan het woord.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 2 net opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Nog 309.000.
12: Oké, elektrisch en garantie?
13: 7 stuur.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
24: Goedemorgen en vooral gezellig dat je erbij bent. Koffie en Classics tot 12 uur. Dit is dan meteen het tweede uurtje met daarin veel wielrennen, voetbal en natuurlijk Formule 1. Maar we laten ook de Grand Mixer zelf nog aan het woord. Want vanavond hoor je een nieuwe In de Mix van Ben Librand. GPR.

0: Ach ja, en dan te bedenken dat zijn eigen huwelijk, het huwelijk van Darren Hayes en zijn vrouw Colby Taylor, dat was daadwerkelijk de inspiratiebron voor dit liedje. Maar ja, wat gebeurde er? Dat huwelijk liep op de klippen. Ze gingen scheiden. En even later kwam Darren Hayes uit de kast. Hij verklaarde dat hij homoseksueel was. Savage Garden, de band ging uit elkaar in 2001. En zijn eerste soloalbum volgde een jaartje later. Bij GPR Sportradio hoorde je Savage Garden met Truly, Madly, Deeply. We gaan het hebben over een van de mooiste wedstrijden van het jaar als het gaat om het Nederlandse voetbal. Ajax tegen PSV. Vanavond om 8 uur staat de eerste topper van het seizoenprogramma. Wel een beetje vroeg in het seizoen trouwens. Gaat gebeuren in de Johan Cruijff Arena. Het is meteen een interessante krachtmeting. Ajax wil dit seizoen het gat met PSV dichten. Terwijl de Eindhovenaren de afgelopen weken weer laten zien waarom zij de regerend landskampioen zijn. PSV begon met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard, maar won daarna van Excelsior, FC Groningen en FC Utrecht. Tegen die laatste twee ploegen werd het zelfs 5-1 en 6-1. Nou is Ajax natuurlijk wel een tegenstander van een andere kaliber. Dan weet Peter Bos nog niet helemaal wat hij kan verwachten.
1: Nou, het blijft natuurlijk, als je het over Ajax hebt zoals we dat in deze competitie zullen gaan ontmoeten, is het nog een moeilijke inschatting te maken. Omdat er op het laatst nog een heleboel spelers zijn aangetrokken waarvan ik toch uitga dat die uiteindelijk zullen gaan spelen. Dus het elftal wat we tot nu toe hebben kunnen analyseren, omdat dat degene, het elftal is wat de afgelopen wedstrijden gespeeld heeft, dat is voor de helft ongeveer het elftal wat er vorig jaar al was en stond. En dan een aantal nieuwe spelers daarbij. En die nieuwe spelers die kenden wij natuurlijk al. Caio Henrique die kende ik uit Frankrijk al. En die spits hebben we nog hier in de voorbereiding met Genk tegengespeeld. En dus een heleboel jongens die kende je daar al van. En dus op die manier hebben we ernaar gekeken. Ja, en ik vind ook dat ze, dat heb ik vorige week ook al gezegd, ook wat anders spelen met een andere intentie. Hè? Meer naar voren, meer vooruit. Dus dat vind ik alleen maar leuk om dat te zien. En wij gaan daar morgen tegen spelen.
0: Ja, en morgen is inmiddels vandaag. Je hoorde de PSV-trainer Peter Bos tijdens de wekelijkse persconferentie. Bos heeft trouwens iets recht te zetten in Amsterdam. Hij heeft in competitieverband als coach namelijk nog nooit gewonnen van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Sowieso is zijn record als PSV-trainer tegen Ajax niet heel erg goed. Want de afgelopen 6 ontmoetingen won hij alleen de eerste. Het is best opvallend aangezien de club uit Amsterdam de zaak hoort als PSV-trainer tegen Ajax niet heel erg goed. Want af...

0: as opgebouwd. En voor ons is het echt van radicaal veranderd. Het heeft altijd een beetje meer tijd nodig. Maar een seizoen is lang. Dus we moeten gewoon elke week werken om beter te worden. Maar ik denk wel dat we een stap in de goede richting hebben gemaakt. In ieder geval, je voelt de vibe ook van de fans. Dat hey, ze geloven er weer in. En het is nu aan ons om het veld te laten zien dat we echt die stap hebben genomen.
1: Ja, Jordi moet het nog maar zien. Maar wij weten het al. Maar ja, hoe dan? Nou, gisteravond had onze eigen Hein Keizer hier op GPR Sportradio namelijk een waarzegster in de uitzending. Namelijk Lisbeth van Dijk. En zij zei het volgende over de wedstrijd van vanavond tussen Ajax en PSV.
2: Ja, nou, dan ga ik maar even in de glazen bol loeren. En dan zie ik alleen maar nare dingen. Ben een Feyenoorder. Ik ben de Feyenoorder. En ik heb niks met Ajax natuurlijk.
3: Oh nee, Lisbeth.
2: Maar ik heb wel een uitslag. Maar, oh my god. Ik hoop maar dat het klopt. Want dat in die glazen bol van mij, ja, misschien is hij al een beetje stoffig, dat kan.
3: Ja.
2: Maar kijk, een vriend van mij heeft een skybox bij PSV.
3: Ja.
2: Ja, dus die wil ik wel even te vriend houden. Maar ik zie ze niet winnen. Ik zie Ajax winnen. En ik zie 2-1 zie ik potverdorie voor Ajax.
1: 2-1? 2-1 voor Ajax. Nou moet ik eerlijk bekennen, ik weet niet of deze Lisbeth van Dijk nou een hele goede waarzegster is. Want toen Hein belde, vroeg zij met wie spreek ik. En dan ben je volgens mij niet een hele goede waarzegster. Aan de andere kant, ook een kapotte klok heeft 2 keer per etmaal gelijk. We gaan het zien of die voorspelling vanavond ook uit gaat komen. Om 8 uur is de aftrap in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en PSV in de Vriendenloterij Eredivisie.

0: Ah, dat was toch leuk?
1: Dat hij speciaal voor dit liedje nog even de medewerking zocht met zijn Outtake Dead bandgenootje Gary Barlow. Ik heb het over Robbie Williams. He thinks he's made of candy. Hoorde je bij GPR Sportradio. Zaterdag 5 september 2026. Hebben we het al gehad, hè? Over de topper tussen Ajax en PSV. Maar er staat vandaag nog een andere prachtpot op programma. Feyenoord reist af naar Nijmegen voor de uitwedstrijd tegen NEC. Om 16:30 is de aftrap. Bij Feyenoord is er natuurlijk deze week wel het een en ander gebeurd. Spits Ayase Rueda maakt het overstap naar Lille, waardoor alle uitgaande transfers van deze zomer gezamenlijk zo'n 50 miljoen in het laadje brachten. Maar verder werden er eigenlijk geen aankopen meer gedaan, en dat gaf wel weer wat reden tot gefronste wenkbrauwen. Technisch directeur Davy Rigaud legde uit dat hij de afgelopen zomer bij Feyenoord een club met heel veel financiële uitdagingen aantrof. Hoewel er met het behalen van de Champions League natuurlijk wat miljoenen binnenstromen, waren de kosten in het laatste jaar van de directeur Dennis de Kloeze gewoon enorm. De grootste uitdaging was om het aantal contractspelers te reduceren. Inmiddels is dat gelukt. Ze zijn van 43 naar 28 spelers gegaan. De salarismassa moest dalen, de afschrijvingen moesten naar beneden, en tegelijkertijd wilden ze ook niet alle sterkhouders kwijtspelen. En als je zo bekijkt, een logische keuze. Maar ja, heb je als Feyenoord al niet meteen de witte vlag gehezen als het gaat om het kampioenschap? Technisch directeur Davy Rigaud gaf antwoord bij ESPN.
2: We hebben nooit gesproken over het kampioenschap, luid op. Want we hebben bij onze aanstelling, Robert en ik zelf, gezegd dat we heel graag de komende periode de kloof met PSV, die de afgelopen seizoenen steeds groter werd, dat we die zouden willen dichten. Dat we wel competitief willen zijn en structureel succesvol willen blijven groeien als Feyenoord. Kijk, het halen van spelers betekent niet per definitie dat je als team erop vooruit gaat. Ik zeg altijd, je moet een ploeg bouwen en niet kopen. Daarom heb ik er ook voor gekozen om hier eerst en vooral te strijden om jongens in de Kuip te houden. Met betrekking tot Jivairo Reed, tot Jivai Zegiel, Valente, Targaline, Hachmoussa. En het verhaal van Ueda is dat hij aan het einde van een cyclus was bij Feyenoord. Hij was topschutter geworden van de Nederlandse competitie. Hij werd eind augustus 28 jaar. Heeft de WK gespeeld. Had nog 2 jaar contract maar. En hij heeft ook aangegeven dat hij heel graag naar een top 5 competitie wou. En hij zit 3 jaar bij Feyenoord. Dat is het einde van een cyclus. En dan moet je handelen op de markt.
1: Ja, iemand die dus wel blijft en zelfs zijn contract verlengt. Je hoorde zijn naam al eerder vallen. Jivai Zegiel. Vorig seizoen werd de middenvelder nog verhuurd aan FC Utrecht. Hij keerde deze zomer terug bij Feyenoord en miste geen minuut van de eerste 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Nou, sterker nog, hij is een van de spraakmakers bij de ploeg uit Rotterdam-Zuid. Bij ESPN legt Zegiel uit waarom hij langer bij Feyenoord blijft.
3: Feyenoord is ten eerste gewoon een hele grote club. Zowel in Nederland als in Europa, denk ik. Kijk, ik zit op mijn plek. Ik voel me goed. Het is mijn stad, ik kom uit Rotterdam. Ik kan me veel verder ontwikkelen dan waar ik nu sta. Dus ik ben de club dankbaar voor deze kans. En die gaan we proberen met beide handen uit te pakken.
1: Ja, dan toch nog even terug naar de transfers. De spits van Feyenoord is dus vertrokken. Er werden miljoenen uitgetrokken voor Hachmoussa uit Saoedi-Arabië. Nou, dat zijn toch topspelers die vertrokken zijn en misschien nog mogelijk vertrekken. NEC-aanvaller Brian Linssen werd gevraagd hoe hij denkt dat Feyenoord er al die transferperikelen vanmiddag op het veld zal staan.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik baal wel dat ik niet 15 jaar jonger ben. Die bedragen wat er nu worden betaald, dat was toen nog niet zo. Ja. En dan is het ook nog makkelijker om geld te verdienen. Maar nee, ja, zonder gekheid. Ja, daar gaat het dus nog eventjes door, het circus. En dat zal ook wat doen met Hachmoussa zelf en met andere spelers natuurlijk. En dat is nooit lekker voor een groep. Maar ja, ik denk dat hun precies weten wat hun te wachten staat hier. En zij moeten zich goed voorbereiden en wij moeten ze heel goed voorbereiden op hun.
1: Nou, dat zal ook nodig zijn. Je hoorde Brian Linssen voor de microfoon van ESPN. NEC kampt met een aantal blessuregevallen, vooral achterin zijn zorgen. Sender en Kaplan die waren al geblesseerd. En nu kan ook Fontville niet spelen. De verdediger viel uit tegen Peck en kan vanwege een schouder uit de kom niet spelen. Op het middenveld is het ook niet vlekkeloos. Nejasmic, die in Zwolle ontbrak, is terug van een hoofdwond. Maar er zijn volgens trainer Dick Schreuder andere klachten, waardoor hij de komende weken echt niet alles gaat spelen. Ook hebben Remor ontbreekt, maar ik heb wel een hoopgevende statistiek. Onder leiding van Dick Schreuder heeft NEC nog niet verloren van Feyenoord. Vanmiddag om 16:30 gaan we zien of dat zo blijft. NEC neemt het dus op in eigen huis tegen Feyenoord. GPR.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: 18+, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
19: 50.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen op de A28 kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
9: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
11: Ja, dat laatste deel is alweer aangebroken. Wat heb ik nog voor je in petto? Nou, zometeen hoor je Max Verstappen en Yuki Tsunoda. We gaan het nog hebben over de Vuelta. En antwoord op de vraag, waar is mastermixer Ben Liebrand toch gebleven? In de programmering van...

0: Ja, door dit hele nummer heen hoor je steeds dat imposante koor zingen. De producer Quincy Jones die had daar niet de minste mensen voor verzameld. Dat is echt een enorm koor. Wie zaten er allemaal in? Nou, daar komt hij. Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael Jackson, Brandon Russell, Christopher Cross, Ian Cannon, James Ingburn, Kenny Loggins en ook Stevie Wonder deed mee in het koor dat je hoorde bij dit liedje van Donna Summer. State of Independence bij GPR Sportradio. En kijk even naar de klok, jongens. Nog minder dan een uur. Dan schakelen we over voor het live commentaar van de derde training. Integraal, helemaal live, helemaal te volgen. Olaf Mol en Jack Ploy hier op GPR Sportradio. Voor het zover is, heb ik nog twee mannen die aan het woord zullen komen. Te beginnen met Max Verstappen. Het circuit van Monza is, als we kijken naar het verleden, niet het beste circuit voor Max. Pas in 2022 pakte Verstappen zijn eerste podium, maar deed het wel meteen met een overwinning. Net als in 2023 en vorig jaar. Drie podiums dus, maar wel drie keer op de bovenste treden. Verder zijn de resultaten toch wel een beetje matig als je kijkt naar de andere circuits. Een van die tegenvallende resultaten was een uitvalbeurt in 2021. Maar dat leverde wel dit iconische moment op.
1: Dat is ook wel een lekkere kijkers. Oh, kijkers! Is er ruimte? Oh, ze raken elkaar! Grindbak! Ze staan vast! Ze staan helemaal vast! Bovenop elkaar! Lewis Hamilton en Max Verstappen raken elkaar! Weer! Ja, hier kom je niet weg!
0: Nee, hier kom je niet weg. Je ziet Lewis Hamilton nog steeds die duikende beweging met zijn helm maken. Je zag die achterwielen nog spinnen, maar het was toch, iedere keer was het gewoon weer een enorme titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Je denkt er nog wel eens weemoedig aan terug. Want dit jaar is het echt anders. Max Verstappen kunnen we eigenlijk helemaal geen titelkandidaat noemen. Hij staat zesde in het kampioenschap, 130 punten achter WK-leider Kimi Antonelli. En hij wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen. Ja, ik denk niet dat het dit weekend gaat lukken op Monza. Ja, weet je, het stond altijd bekend als de Temple of Speed. Maar Olaf, die riep het al eerder. Het is eerder de Temple of Superclipping. Want die batterijen, die hebben het zwaar met al die rechte stukken op Monza. En weinig remzones om die batterij weer op te laden. Verstappen noemde het eerder al een nachtmerrie. Voorafgaand aan dit weekend werd Max bij F1.com gevraagd of hij toch nog hoop heeft dat het een beetje leuk gaat worden.
2: Maybe if I do a alternate line or something, I can pick up some more energy somewhere. That would be great. Some Mario Kart energy line or whatever.
3: FE.
2: Yeah, maybe we can do a quick charge or something.
0: Een Mario Kart energy line. Ja, die Mario Kart-achtige boost zal Verstappen sowieso wel nodig hebben. Want gisteren in de tweede vrije training ging het ook nog niet van harte. Hopelijk komt er vandaag nog wat verandering in. Als één team het kan, dan is dat Red Bull wel. Van Verstappen is de stap naar zijn teamgenoot klein. Want ja, Liam Lawson rijdt dit weekend weer in de Red Bull in plaats van Isaac Hadjar. Net als in Zandvoort kampt Hadjar nog steeds met die polsblessure. Yuki Tsunoda neemt daarom het stoeltje van Lawson weer over bij de Racing Bulls. Hij deed in Zandvoort echt niet onaardig hè, met die elfde plek. En dus was de vraag aan Yuki voor de microfoon van F1.com of hij misschien al een belletje heeft gekregen van andere teams voor een stoeltje voor volgend jaar. En ik verklap alvast, geheimen bewaren, daar is Yuki niet goed in.
4: No, not yet. So, I'm free. But, yeah, I think, well, we'd love to hear that. Yeah, we'd love to hear those calls, but... Yeah, not yet.
5: What is the target for next year? Of course, you want a permanent seat in F1, but are you having hopes on teams or whatever?
4: Actually, yeah. I mean, yeah, I got a call in a bit of it, but
5: you did get a call.
4: But it's not anything decide anything, but. Yeah, I mean, it's good that, you know, things going positive, at least.
5: What kind of phone call was it?
4: Just like normal, you know, like, I just get to know and get situation and everything, but...
5: And from who?
4: My dad.
0: Ja, hij verlulde zich gewoon, hè? Dus ik snap wel dat die interviewer even doorvragen. Die denkt, nou, misschien komt er nog wat uit. Ja, I did receive a phone call. En dan later zeggen, ja, it was my dad. Nou ja, maar goed. Misschien komt er wel bij Aston Martin een stoeltje vrij, hè? Mocht Alonso besluiten te stoppen. Aston Martin rijdt natuurlijk met die Japanse Honda-motor. Dus zij zullen misschien nog sneller voor Tsunoda kiezen dan andere teams. Ja, we zullen het moeten afwachten.
6: GPR Sportradio.

0: Zelfs decennia na zijn overlijden kon je nog steeds grappige anekdotes tegen over het middelpunt vliegende kracht van de band Queen, Freddie Mercury. Je hoorde bij GPR Sportradio A Crazy Little Thing Called Love. Nou, wat is die grappige anekdote dan? Hij verbleef ten tijde van het ontstaan van dit liedje in Duitsland. Om precies te zijn in het hotel, het Hilton Hotel van München. En hij schreef dit liedje, A Crazy Little Thing Called Love, in een bubbelbad. We sluiten af met de Vuelta, althans deze aflevering van Koffie & Classics. Het gaat over Wout van Aert. Hij won gisteren de 13e etappe. De Belg van Visma Leasebike was na een zware etappe van bijna 193 kilometer de sterkste in een sprint van 2. Hij rekent af met de Fransman Valentin Paré-Peintre. Het is voor Van Aert alweer zijn 15e ritzege in de grote ronde. 10 daarvan haalde hij in de Tour de France, 1 in de Giro en nu staat zijn teller in de Vuelta op 4. Bovendien verstevigt hij met deze overwinning zijn leiding in het puntenklassement. En het groen lijkt steeds steviger om zijn schouders te zitten. Na afloop kreeg hij ook meerdere complimenten, want een meesterwerkje was dit wel. Deze ritzege, toch? Wout?
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel mee akkoord. Vooral hoe we het als ploeg vandaag gedaan hebben, was samen winnen, masterclass. Ik wou heel graag een rit winnen, maar dat was totaal geen druk die ik mezelf oplegde of die ik voelde ofzo. Dus dat was gewoon iets dat ik heel graag wou. En waar we ook hier voor zijn, is ondertussen onze vierde ritwinst als ploeg. En dat was ons hoofddoel om hier zoveel mogelijk ritten te winnen. Dus we wilden dit heel graag, maar ik heb al genoeg gewonnen. Dus het was niet dat ik daar extra druk van voelde.
0: Al dus Wout van Aert in gesprek met Sportza België na zijn ritzege in de 13e etappe van de Vuelta. Achter de koplopers kwam het peloton op ruim 3 minuten binnen. Klassementsleider Enric Mas verloor daardoor geen tijd op zijn concurrenten. En hij behoudt gewoon de rode leiderstrui. Vandaag kan er mogelijk wel verandering in komen, want de 14e etappe van vandaag was een zwaar hoor. Het is een bergrit van 155 kilometer die het algemeen klassement echt kan doen veranderen. Die koers begint zometeen om 1 uur en de winnaar wordt omstreeks 5:30 over de streep verwacht. Je luistert naar Koffie & Classics. Dit is GPR Sportradio. Dan let je even niet op. En heb je ineens een mastermixer aan de lijn. Hey, Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is die?
0: Ja, met mij goed. Maar hoorde ik nou dat jij het gisteravond nog behoorlijk laat hebt gemaakt?
2: Ja, we hebben gisteravond nog gedraaid in Alkmaar. En het weer speelde niet helemaal mee. Maar het publiek heeft het super naar de zin gehad. Dus het was zeker weer de moeite waard.
0: Was het buiten?
2: Ja, het was buiten, ja. Oeh. En dan heb ik wekenlang vanuit het prachtige Canada gezien dat het hier zo lekker warm is in heel Nederland.
0: Ja,
2: en dan land ik en dan is het waaien en zwaar bewolkt. Dus nou ja, anyway, het is in ieder geval droog gebleven.
0: Ja, maandag schijnt een hele mooie dag te zijn, maar ik weet niet of je dan ook een klus hebt. Hey Ben, goed je even te spreken. We zijn natuurlijk in een nieuwe programmering verzeild geraakt bij GPR Sportradio. En dat betekent dat jij je plekje in de middag kwijt bent geraakt. Maar ja, mensen die stuurden mij berichtjes van ja, is Ben helemaal weg? Nou, dat wilde ik toch bij deze even rechtzetten, want het is niet zo.
2: Nee. Nee, het was natuurlijk hartstikke leuk in de middag. En natuurlijk bereik je dan ook weer een ander publiek. Maar zoals het elke keer in de knel kwam te zitten met de sportverslagen. Weet je. Ik wil natuurlijk dat de fans en de vrienden van Ben Liebrand, dat dat ook de fans van GPS Sport Radio worden. Dus we zijn naar 11 tot 12 gegaan op de zaterdagavond. En dan zitten we een stuk verder uit de buurt van de sportverslagen. En dan zal het niet meer zo zijn dat uitzendingen nog maar gedeeltelijk uitgezonden kunnen worden. Want ja, dat is natuurlijk ook zonde van balwerk.
0: Ik weet dat je ongelooflijk veel manuren steekt in het maken van zo'n In The Mix aflevering. Want ja, goed, we volgen elkaar natuurlijk ook al jaren. En het zat ook elkaar wel een beetje in de weg af en toe. Want ja, zeker tijdens de Europese Formule 1-wedstrijden, ja, dan was er vaak een overlap tussen wanneer jouw programma begon en er nog allerlei dingen speelden. Zeker als er code rood situaties waren en dingen uitgesteld moesten worden en noem maar op. Dus een veilige plek voor jou. En ik heb vorige week vanaf 11 uur ook wel heel lekker liggen zitten luisteren naar je, hoor.
2: Vanavond wordt het natuurlijk ook weer een fantastische uitzending. En het is gewoon elke keer voor mij ook weer een avontuur om heel onverwachte dingen bij elkaar te zoeken die dan in één keer heel gaaf bij elkaar blijken te werken. En de uitzending van vanavond, daar zit er ook weer behoorlijk wat van dat soort combinaties in.
0: Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. We gaan met z'n allen luisteren hier bij GPR Sportradio. Ben Liebrand met een nieuwe In The Mix. Vanavond vanaf 11 uur. Ben, fijn weekend.
2: Dank je. Bye bye.
0: Tot zover ook meteen deze aflevering van Koffie & Classics. Zometeen wordt het bruggetje naar de derde vrije training op Monza. wordt geslagen door Alexander Stevens, die hoor je zo meteen na 12 uur. De laatste tijd voor Pieter Tammens, je hoort Andy Houtkamp vanaf 6 uur. En deze mastermixer die je zo even hoorde, Ben Liebrand, met een uur lang in de mix, sluit deze zaterdag af. Ik dank Björn Smit voor de productie van de zaterdageditie van Koffie en Classics. En hij is er zelf ook weer bij. Samen met, waar ik hoop, Frans Verschuur. Want die is op vakantie, maar normaal gesproken is hij wel te porren om even een bijdrage te leveren aan Koffie en Classics. Dus wat mij betreft, graag tot morgenochtend 10 uur voor de zondageditie. En voor zometeen veel plezier met Alexander Stevens. En later de derde vrije training met Olaf en Jack op Monza.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-West en Barneveld 14 kilometer met ruim een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. Verder staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Hogeveen en de Wijk 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
26: GPR Sportradio.
27: Sportradio.
0: Alexander Stevens.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest op je zaterdagmiddag. Zometeen hier de derde vrije training in zijn geheel live met Olaf Mol en Jack Ploy. En zometeen eerst even praten over de US Open.

GPR Sportradio, hier zaterdagmiddag met Lenny Gravitz. Straks hier vanaf iets voor 12:30 gaan we schakelen met de commentaarpositie van Olaf Mol en Jack Ploy. In zijn geheel hoor je hier dan de derde vrije training. Formule 1, ja, vanuit Italië op het circuit in Monza. Gisteravond in New York, de US Open. Carlos Alcaraz was in de derde ronde eigenlijk te groot en te sterk voor de Chinees Wu. Hij won makkelijk daar. Is door naar de vierde ronde na iets meer dan 2 uur spelen. Een overtuigende stand daar op het scorebord in het Arthur Ashe Stadium. Hij won namelijk de partij in 3 sets met 6-3, 6-4 en 6-1. Ja, hij is toch wel op jacht naar titelprolongatie bij de US Open Alcaraz. En hij doet er echt alles voor. Hij heeft ook wat goed te maken. Natuurlijk lang blessureleed gekend, dus hij is erop gebrand. Voetballer Santiago Jiménez heeft zijn debuut voor FC Porto opgeluisterd met een overwinning. De van Feyenoord overgekomen spits kwam gisteravond in de thuiswedstrijd tegen een andere ploeg uit Portugal een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Op dat moment stond de eindstand al op het scorebord. De ploeg van Jiménez wist de voorsprong met succes te verdedigen en won de wedstrijd in de Portugese competitie uiteindelijk met 2-1. Jiménez had volgens zijn coach trouwens een positieve impact op het team. Dat is altijd goed. In het World Endurance Championship lange afstand racerij, het WEC, heeft Ferrari de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training in het Amerikaanse Austin. Voor de Lone Star Le Mans was het Giovinazzi, Antonio van Voren, die Ferrari naar de toppositie stuurde in de hypercar-klasse. Zijn teamgenoot noteerde de tweede tijd en daarmee sloot Ferrari gisteren de dag sterk af. Het WEC-kampioenschap wordt dit weekend in Amerika hervat na een korte onderbreking waarbij de temperaturen trouwens tijdens de eerste sessie al hoog opliepen. En over autosport gesproken, ik zei het al, de Formule 1 is in Italië. De derde vrije training zometeen hier live met Olaf en Jack. Natuurlijk ook de kwalificatie en de race. Ze zijn hier compleet te volgen.

The Limit uit Nijmegen van lang vervlogen tijden. Zometeen hier Formule 1, live en helemaal de derde vrije training met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
23: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn hier rustig aan, kalm aan met je hartje. Gewoon het komende uur met de derde vrije training. En later vanmiddag gewoon met de kwalificatie. Gisteren was het even anders, dat is een kwestie van wennen. Maar ja, dat gebeurt als je van het een naar het ander omturnt. We zijn in Monza, Italië, de 13e ronde van het wereldkampioenschap. Er worden morgen 53 ronden gereced op dit circuit met veel rechte stukken en weinig bochten. Max wist hem vorig jaar nog te winnen. Daar zal dit jaar weer een huzarenstukje voor nodig moeten zijn. Want het is nog wel steeds de Temple of Speed, maar het is natuurlijk speed ten opzichte van je concurrenten. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft. De C5, C4 en C3 banden dus allemaal aan de zachtste kant van de compound range die er is. Dit is het Park Monza in Italië. Onder de rook van de bergen die je daar rechts ziet, de Alpen. Maar heel af en toe zie je nog een beetje sneeuw bovenaan. Dat is echt prachtig. En het is natuurlijk ver van oudsher was dit een kombaan. Daar ligt nog een groot deel van, helemaal onderaan in beeld. Links onderaan zie je dat stuk nog komen. En ook middenin, bovenin de brug die ze pakken. Onderweg naar de Ascari, ook daar gaan ze gewoon onder de kombaan door. Maar belangrijker, Jack, hoe is het met de temperaturen daar in Monza? Want er was een heat hazard. We zien mensen allemaal zonder shirtjes. Het lijkt wel voetbal.
1: Ja, het is gedeeltelijk bewolkt. Het is 30 graden. Het is heerlijk. De baantemperatuur is 49 graden.
0: Zo.
1: Het is 41% luchtvochtigheid en een 2,8 kilometer per uur wind uit het zuidwesten. Het is tijd voor de korte mouwtjes in Italië. Lekker hoor.
0: Ja, precies. Ja, rokjes weer noemden ze dat toch? Maar ja, dat, volgens mij is dat in Italië altijd, hè?
1: Ja, maar volgens mij mogen we dat dan ook weer niet zeggen.
0: Ja,
1: zo, niet? Zou het dan korte broeken zonder pijpen of zo?
0: Dat kan ook.
1: Ja?
0: Korte broeken, rokjes weer. Hoor. Dat is helemaal een normale aanduiding.
1: Ja, ik vind het wel.
0: Ik heb volgens mij op de NOS wel eens een weerman dat horen roepen. Morgen wordt het mooi weer, het wordt rokjes weer. Hè? Dat is
1: zo?
0: Logisch. Ja hoor,
1: okay.
0: Helemaal niks meer.
1: Ja, ik weet het gelul allemaal.
0: Precies, het angstige gedoe van ja, oh jee, maar wat en als en dan en waarom en hoezo. Ja, dit is ook Monza, want er is een loopbrug bijgekomen. Dus vroeger kon je gewoon met bepaalde camera-shots het hele rechte stuk overzien, nog een beetje van boven. En tegenwoordig niet meer. En hier dus Kimi Antonelli, mocht je het allemaal gemist hebben, achteraan zal hij moeten starten. Maar grote vraag is, weet jij hem? Gaat die George Russell in de kwalificatie aan een tow helpen?
1: Ja, ik denk het niet hoor.
0: Ik denk het wel.
1: Jij zei het gisteren volgens mij bij Ziggo Sport in het café van... Hallo, doe de radio het wel.
0: Maar dat is natuurlijk het Italiaanse deeltje. Goed, voor mensen die niet in de auto zitten en allerlei andere dingen... die denken van, hé, dit kan je ook onder de tv leggen. Ja, dat klopt, want dat is al 15 jaar zo, dus maak je geen zorgen. En daar hebben we dan een klokje voor. En dat klokje staat op dit moment op 01, 14, 12, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan moet je al een heel eind zijn.
1: Ik denk dat die Antonelli wat meer gaat proberen achter andere auto's aan te rijden in deze vrije training. Dat heeft hij bij Max geprobeerd gisteren.
0: Ja,
1: want hij
0: ook.
1: Moet natuurlijk door het veld morgen.
0: Ja, vrije trainingen ook, zegt hij. Ik kan andere dingen doen. Want hij hoeft niet zozeer met een kwalificatie pace bezig te zijn.
1: Maar hij moet race kijken hoe die en waar hij kan inhalen. Hoe hij een tow kan krijgen tijdens de race. Om zo snel mogelijk naar voren te gaan.
0: Hier wordt nog even de complete stuuruitslag gecheckt. Bij de mannen van Mercedes. We zagen nog een compleet lege auto. En ook geen mensen bij de auto van Arvid Limpot. Maar ik heb daar op de socials
1: ik heb ook niks gelezen.
0: Niks van gezien. Niet bij de FIA. Er is wel een onderzoek naar de auto van onze vriend Colton Herta gisteren. Die niet in zijn neutraal ging. En daar krijg je toch wel een ruzie van.
1: Ja, maar zeker omdat de marges hadden geprobeerd hem in ze vrij te krijgen.
0: Dat en klopt.
1: Dat moet, hè. Dan ben je verplicht om voor elkaar te krijgen.
0: We gaan in 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... En dan gaat het licht op groen. En dan denkt iedereen, we hebben 3 vrije trainingen dit weekend. We hebben ongeveer 25 minuutjes te gaan in deze... wat we zelf aan werk moeten doen in deze vrije training. Dus laat lekker even een ander maar alvast de baan schoonmaken. Overigens, misschien moet je het even opzoeken op de social media. Her en der en links en rechts. Misschien ook wel in het midden. Er is een nieuwe Formule 2-auto gepresenteerd in Monza. En dat is de Formule 2-auto van volgend jaar. Chassis-wise niet zo heel gek en anders. Terwijl Gabriel Bortoletto de allereerste is die de baan op gaat. Vleugels zijn aangepast op die auto's. En daar zullen dus een aantal mannetjes moeten gaan proberen... om via die nieuwe Formule 2-auto zichzelf in de wereld der Formule 1 te rijden. Lawson heeft een record te pakken. meer wedstrijden bij Red Bull Racing als reservecoureur.
1: Als
0: gecontracteerde coureur. Dat is natuurlijk ook echt... Ja, dat is toch... Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een hele pijnlijke statistiek. Het geeft er ook wel aan dat de verwonding die Isaac Hartje heeft opgelopen... toch wel wat heftiger is dan dat we misschien dachten. We hebben geen gips gezien, maar... Hij heeft natuurlijk ook met Marc Marquez gesproken. En die jongens die weten dat wel. En je kunt natuurlijk denken, ja oké, je doet nog even een brace om en dat soort dingen. Maar goed, laten we eerlijk zijn. De krachten in een Formule 1 auto, het is allemaal niet lullig. En op de rechte stukken valt het wel mee. Maar in de bochten moet je toch echt serieus je best doen. Ondanks dat ze stuurbekrachtiging hebben. Yuki Tsunoda dus ook gewoon lekker weer aan die arbeid. En dit kan voor Tsunoda een hele mooie kans zijn. Ik weet nog dat een paar jaar geleden er daar een Nick de Vries stond... die in één keer in moest vallen, ook op Monza... En dat heeft hem uiteindelijk toch een aantal ritjes opgeleverd.
1: Ja.
0: Bij de mannen van...
1: Williams.
0: Nou ja, de ritjes bij Racing Bulls.
1: Dat bedoel je.
0: Hij viel in bij Williams, daar heb je gelijk in. Ja. En, er waren wat ritjes bij Racing Bulls. Maar ja, toen was Dr. Marco daar nog de man. En als het dan een paar wedstrijden niet meeviel... vraag maar aan Liam Lawson, dan was je al klaar. Wat is de Ferrari mooi, Jack?
1: Ja, prachtig.
0: En dat klinkt raar, dat is dus alleen maar omdat ze dat, vind ik... dat lelijke witte vlak bij HP weggehaald hebben.
1: Ja.
0: Nou weet ik ook dat ze het dubbel doen, hè, want Philip Morris is natuurlijk ook al jarenlang... een subsponsor van dat team. Officieel mogen ze die bedrijven dat niet meer doen. Maar daardoor is dat witte vlak, dat wit-rood... dat gaat nog terug naar een sigarettenmerk, dat mag duidelijk zijn... Maar ik vind hem, hij is gewoon, die auto heeft veel meer rust. Ik vind hem veel mooier.
1: Ja, ze hebben natuurlijk dat eerbetoon aan Schumacher ook in die pakken.
0: Ja.
1: Die 7 sterren achter op de ruggen. Je zag het net ook bij Charles Leclerc op het t-shirt, ook op de pakken.
0: Ja.
1: De 7 wereldkampioenschappen van Schumacher. En wat heel mooi is, die 2 witte strepen.
0: Ja.
1: Die van heel herkenbaar van Schumacher waren. Op zijn overal aan de zijkant, 2 witte strepen. Dat zie je nu ook bij Hamilton en bij Leclerc terug. En ook dat design weer terug in die auto. Ik vind dat ze er echt goed aandacht aan besteed hebben.
0: Ik dacht dat het afvoerkanaal voor het zweet was. Van als je onder je oksels, dat je dan zo'n pijpje, een regenpijn, klein regenpijpje.
1: Nee, Schumacher had ook die 2 strepen. Op zijn overal, heel herkenbaar.
0: Maar, dan ga ik weer verder, Jack. Op welke overal? Want Schumacher had altijd...
1: Ja, 2.
0: Hij had een overal waarmee hij lekker in de auto zat. En dan kwam hij uit de auto en dan ging hij gaan op motor. En dan kwam er een en die zat strak. En dan was zijn torso kwam er beter uit. En dat was allemaal recht. En dat,
1: heeft Mercedes toen... Hebben dat echt belachelijk gemaakt. Weet je dat nog? Die gingen die jasjes eroverheen aan
0: in de persconferentie. Had een jasje met
1: dat
0: alle sponsoren.
1: Dat zag er niet uit, man.
0: Ja.
1: Vreselijk.
0: Hey. Je logotje zal erop staan. En je kan gewoon lekker doortikken. Weet je? Want, 15 seconden in beeld, 20 seconden in beeld. Over secondes gesproken, de klok staat op 56 minuten. En 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconden.
1: Ja, wat viel er gisteren eigenlijk wel een beetje op? Vond ik wel. Bij Olly Bearman viel positief op. Vond ik.
0: Ja, is hij degene als enige volgens mij die daar die nieuwe... Ferrari heeft een A-duo motor. Dat is dus, je mag wat veranderen aan je motor... omdat het bleek dat je achterstand had ten opzichte van de anderen of de snelste motor. Dus dat hebben ze gedaan. Maar ze hebben aan de klantenteams er volgens mij allebei maar 1 gegeven. Ja. Dus dat
1: en het grappige is, bij Cadillac hebben ze niet gebruikt.
0: Ja, snap ik eigenlijk
1: die
0: wel.
1: Die staan gewoon in een krat nog ergens te wachten.
0: Ja.
1: Maar die hebben de oude motoren nog gebruikt.
0: Begrijp ik ook wel een beetje. Omdat als je... Ze hebben bij Cadillac ook een redelijke update meegenomen. Eerst even luisteren naar Albon.
2: Something's wrong with my steering wheel. It's like I can't turn. Yeah, but it's like jammed.
0: Oh, dit vindt Joe Bauer heel leuk. Dat is de technisch gedelegeerde. Er is iets fout met mijn stuurwiel. Ik kan niet sturen. Het lijkt of er wat vast zit. Nou, is volgens mij de mazzel dat hij alweer binnen is. Maar dan moeten we even kijken of de hydrauliek die kant op loopt. Even terug, waarom zou je die ze niet gebruiken? Als je de grote aerodynamische update meeneemt... maar je doet ook een nieuwe motor, Jack... en je gaat 4/10 harder, dan denk ik,
1: is
0: het nou de motor? Dus ik snap, als je aerodynamica wilt testen... dat je diezelfde krachtbron houdt, want die weten ook wel... we gaan niet ineens vooraan rijden, hè? Dat gaat niet gebeuren.
1: Dus dan, niet 3 seconden harder.
0: Dan kun je een betere controle uitvoeren op het aerodynamische pakket wat je meeneemt. En zonder dat je daar twijfels gaat houden van... ja, wat is nou mijn aerodynamica winst? En wat is nou de winst van deze nieuwe tor? Veel out- en inlapjes gehad. En ja hoor, er gaat iemand komen die gewoon lekker rechtdoor gaat. Althans in de positieve zin. Die begint gewoon zijn rondje. Het is Franco Colapinto. Veel verhalen over die Grand Prix in Argentinië. Grote verbazing mijnerzijds.
1: Oh, foutje.
0: Hoi, verlemt zich. Sorry. Nou, dan maar beter in de eerste ronde dan hè, als het recht omdraait. Grote verbazing mijnerzijds is dat, en dat was toevallig bij een FIA-seminar wat er was in Argentinië, dat Mohamed Ben Sulayem riep: Argentinië verdient een Grand Prix. Daar gaat hij niet over. Remmen nog net even te koud? Nee, onderstuur gewoon, banden nog even te koud. Vandaar dat hij rechtdoor schoot in de allereerste chicaan op Monza met die prachtige naam de Variante della Rettifilio. En zijn broer. Ja, ik denk dat de FIA-president daar niet over gaat. Ik denk dat FOM de deals maakte met de circuits. En,
1: ja, maar hij zet daar een beetje de boel onder druk, zeg maar. Weet je, van,
0: ja, maar ik vind het meer een beetje pleasen.
1: Luchtballonnetje.
0: Ja. Er moet wel veel geld op tafel komen, dus dat scheelt.
1: Albon die trouwens nog niet naar buiten was. Hij stuurde de garage uit, staat hier.
0: Hij had geen rondje gemaakt?
1: Nee.
0: Ah, top.
1: Ze constateerden het al snel, dus hup, weer terug.
0: Ah, slim. Dat zal hem dan denk ik ook wel helpen. Dat Joe Bauer niet meteen langskomt. Want als je dat op de baan hebt, is dat gewoon onveilig. Om het geluid van de auto van Carlos Sainz bij het insturen van de Ascari op het prachtige Monza. Hier houdt hij door met accelereren. En dus schakelen ze ook naar buiten. Je hoort hem niet inkakken, maar je hoort hem niet doorlopen. Dus hij rijdt tegen een soort onzichtbare muur aan. En dat gebeurt op het rechte stukje natuurlijk hetzelfde. Tot huidig gisteren waren we nog net boven de 340 km/u. Gasly heeft inmiddels wel een ronde tijd neergezet van 1.25.3. En Sainz sluit aan met 25.4. Dat is voor Sainz niet eens zo heel slecht. Want dat is maar een halve seconde langzamer dan dat hij gisteren ging. En dat is die eerste run.
1: Maar Sainz op de zachte band en Gasly op de medium.
0: En dan zet jij het weer even in perspectief. Beeld op de Ferrari van Lewis Hamilton in de garage. En hier Kimi Antonelli, die dus al openlijk heeft aangegeven. Ja, het is, ik heb wat minder druk omdat ik niet voor Paul moet vechten. Hij zou dat overigens wel gewoon kunnen doen. Hè? Maar ik denk dat Toto Wolff, laat ik het anders zeggen. Hij kan ervoor zorgen dat hij de snelste is in kwalificatie. Dan wordt hij vervolgens weer naar achter gezet. Maar ik denk dat Toto zegt van joh, ga nou lekker aan je race pace werken. Want dat wordt ook nog een klein gevaartje voor onze vriend. Terwijl het probleem dus bij George Russell lag, waar ik net ook iets met de sturing zag, en die auto is nog leeg in de pitbox. Dat is ook een gevaartje. Kimi komt nu natuurlijk nu in, ik ben WK-leider, ik kan vooraan rijden, ik ga hard, ik ben dit, alles zit mee. En wij hebben dat in het verleden ook gezien met jongens die achteraan moesten starten. Als je te gretig bent, Barrichello heeft dat een paar keer gehad, dan rij je zo met je auto stuk, want je denkt, ik hoor hier niet, ik moet die gast voorbij, want die gast is niks voor mij.
1: Te eager. Ja.
0: En daar zal Kimi voor moeten waken, dat we niet ineens naar rondje 2 roepen van, ai, daar is het even fout gegaan omdat hij dit en dat is en dat hij zo deed.
1: Daar zou George Russell heel groot voordeel bij kunnen hebben. En hier zien we Max Verstappen in ieder geval weer een beetje beter geworden. Aanleiding van zijn griep vorige week op Zandvoort moet ik echt een dik compliment geven. Dat hij daar dus niet aan de kuierlatten heeft getrokken. Hij voelde zich echt heel beroerd.
0: Ja, maar ik denk toch,
1: dat
0: Jack, als ik eerlijk
1: stoer
0: ben. Maar dat doe je ook niet. Dan is het wel je thuis Grand Prix. Dan is het wel de Oranje Zee. En dan zie je dit en denk je, ja, ik voel me zo kut.
1: Ja.
0: Het is niet dat ik niet kan lopen en niet kan rijden, maar dat gaat niet top worden. Maar dan had Red Bull dus met twee reservecoureurs moeten rijden. En dan was Max er bij die laatste niet geweest. Uiteindelijk is hij er nu ook niet heel lang geweest. Maar dat is een ander verhaal, want dat kan gebeuren in de racerij. Maar ja, en ziek is ziek, hè? Dat is ook nog zo'n ding. En dan is het maar net hoe ziek.
1: Ja, beroerd. Maar complimenten aan Max dat hij dat gewoon keurig heeft volgehouden. En ook niet meteen overal als excuus heeft gebruikt. Hij heeft het volgens mij bij Erik van Haren even aangegeven dat het in de Telegraaf in het interview stond.
0: Ja.
1: Maar niet bij de interviews in het vierkantje van, nou, ik voel me beroerd. Nee. Werken.
0: Goed. Het minimale gedaan wat je doen moet. En dat zie je hem. En dat is oké. Okay. Maar het is ook een professional. Dus dat is
1: zeker.
0: Hoeven we ons wat dat betreft ook geen zorgen over te maken.
1: Pierre Gasly gaat door op de medium compound. Paars in sector 1.
0: Yuki Tsunoda zal gisteren trouwens ook best blij geweest zijn. Want die zat uiteindelijk op 78.000ste van de tijd van Max Verstappen in de tweede vrije training. Dan weet ik niet in hoeverre Max doorgestampt heeft. Al eerlijkheid was dat Liam Lawson in vrije training 1 en grote delen van vrije training 2 eigenlijk de Oracle Red Bull Racing auto makkelijk in de top 4-5 had. Ook in de longruns zat hij op 1000ste van de tijd van Kimi Antonelli. Dus ja, ik denk dat er in de basis wel wat is. Maar ja, iedereen gaat stappen maken. Iedereen heeft gisteren data naar de fabriek gestuurd. Iedereen, elk team heeft vanochtend, terwijl Gasly 18e van de tijd van Colapinto afhaalt. Iedereen heeft vanochtend een advies ontvangen van de De data is verwerkt. Ik zou X, Y, Z links, rechts en doen. Er zijn er nog een paar die binnen staan, hè?
1: Ja, papa en mama Gasly. Die staan binnen.
0: Ja.
1: Bortoleto, Hulkenberg, Norris Verstappen, Antonelli Leclerc, Tsunoda, Lienteblad, Hamilton, Russell en Piastri. Grappig dat jij net Oracle Red Bull zei. Dat schiet me nu opeens te binnen.
0: Ja.
1: Ik werd daarop aangesproken in Zandvoort.
0: Zo heette ze namelijk officieel.
1: Juist.
0: Ja. En dat is vast iemand van Oracle geweest.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, precies.
1: Nee, er was dus iemand van Team die zei van, ik hoor jullie vaak over de Red Bull praten.
0: Ja, de Red Bull mogen wij altijd zeggen. Als we het over het team hebben, is het officieel Oracle Red Bull Racing.
1: En als we het over de rijders hebben, want ik moest dus Max en Liam aankondigen. Toen werd mij dus ook even benadrukt dat ik moest zeggen,
0: Oracle Red Bull Racing Driver.
1: Yes.
0: Ja, precies.
1: En toen zeiden ze ook nog even met een knipoog hoor. Van, denken jullie daar in je verslag ook nog eens aan?
0: Maar kwam dat envelopje ervoor of erna?
1: Nee, dat kwam erna.
0: Ja, nee, als jij het zo vertelt, dan denk ik nou hè.
1: Ja, mijn software is thuis helemaal op orde nu hoor.
0: Nee, maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal van die marketingjongens. Die krijgen opdracht van, ja, we moeten wel het maximale en het maximale. Ja. Maar het is overigens wel, wij zijn natuurlijk deze week omgegaan naar GPR Sportradio. En dan moeten we toch ook gewoon heel eerlijk zijn. Ook onze presentatoren moeten we roepen, jongens, het is niet tweede divisie. En het is niet de eredivisie, het is de vriendenloterij eredivisie. Ja. Het is de keukenkampioen divisie. Want zo zijn ze officieel ingeschreven. Ja. En dan moet je het eigenlijk wel doen. Dus, maar het wordt wel lastig in een heftige situatie, race situatie. Max Verstappen daar tweede in de Oracle Racing Red Bull auto. Nou, dan ben ik al te ver.
1: Rijdt in de weg bij Liam Lawson, zijn collega Oracle Red Bull Racing driver.
0: Nee, dat gaat allemaal niet gebeuren.
1: Nee, we gaan het niet doen.
0: Kunnen we nu een bonnetje sturen? Want het is eigenlijk wel heel slim gedaan van die man. Ik wist natuurlijk dat wij het erover gingen hebben. Althans, ja, je kreeg het net toevallig omdat ik het oplas.
1: Ja, geweldig.
0: Zo is het. Gasly is voorlopig de man die een tijd heeft staan. 23-8, Colapinto op 18e, Sainz op 1,6 seconden en verder nog helemaal niemand. Formule 1 moet oppassen, zeg ik. En waarom zeg ik dat? Er is natuurlijk gesproken door Stefano Domenicali dat hij meer sprintwedstrijden wil. Dat noemen ze allemaal, ja, het wordt niet zo erg als MotoGP, zegt hij, maar we gaan wel ongeveer naar de helft. Maar als je dan een derde vrije training hebt, en je hebt een weekend met drie vrije trainingen, en deze jongens, net als nu, de helft van het veld, denkt gewoon van, ja, wat heb ik aan dat uur? Ik heb maar 25 minuten. Voor je het weet gaan ze het skippen.
1: Ja.
0: En ik weet niet of dat okidoki is. Ik moet toegeven dat er zijn weekenden dat ik het hartstikke leuk vind. Eén vrije training, bam, sprint, quali. Dan een sprint en dan de kwalificatie. Maar er zijn ook weekenden waar je denk ik de sport de kans moet geven om wat ze in handen hebben te optimaliseren. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel. Dan hebben ze natuurlijk allemaal wel op de fabriek dingen en andere zaken. Dit is het onboordgeluid van nee, want die schakelen ze weer weg, tuurlijk. Want daar komt het einde van het rechtstuk. Van Liam Lawson, de klok staat op 46 minuten en 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Lawson door de Alboreto. Ik zeg parabolica, want ik vind dat eigenlijk mooier. Maar ik heb Alboreto ook genoemd. Gaat naar de tweede tijd op dit moment op 3/10 op een mediumband. De mediumband is op dit moment beter dan de softband die hieronder zit bij Carlos Sainz, bij Alonso, bij Perez, bij Valtteri Bottas, Lance Stroll en Alexander Albon. 11 auto's op het asfalt, 11 auto's binnen.
1: Vorig jaar, derde vrije training, snelste man, Lando Norris in een 1:19.3.
0: Ja, ik heb gisteravond ook in het café tussen ringen door geprobeerd te roepen dat ik denk dat ze 3,5 seconden langzamer gaan. Dat is een beetje de inschatting die er gedaan is met een aantal simulaties. Een aantal jongens op internet is hartstikke leuk. Die gewoon allerlei data van de app douwen ze weer in een ander programmaatje. En die rekent en kijkt en doet. En Italië kan gaan juichen, want zo gaat het bij Ferrari normaal gesproken ook op de hoofdtribune. Als Kimi Antonelli buiten gaat, alleen hij rijdt in de verkeerde kleur. Volgens Italianik. Ik ga toch benieuwd, ik zou het zo grappig vinden als een groot deel van de Italiaanse fans hun Ferrari hard laten spreken. Maar als Kimi zou winnen, die kans is niet groot, dat ze dan na de finish dat rode shirt uittrekken en dat er een zwart shirt onder zit. Dus dat er in plaats van onder het podium die rode zee aan fans, mooiste podium wat er is overigens, die rode zee aan fans, dat er ineens dan, als Kimi zou willen, een zwarte zee aan fans zit.
1: Ik denk dat je dat ook dan de rode zee mee viert.
0: Ja, nee, zeker.
1: Ze gunnen het hem wel.
0: Italië is een van de weinige landen, maar we hebben dat in Nederland natuurlijk ook meegemaakt, waar de televisiecijfers ontzettend omhoog geschoten zijn. Want ja, ze hebben ineens een Italiaan sinds 184 jaar die weer eens een keertje echt serieus meedoet. Hier zijn allemaal jongens aan het kijken, die willen allemaal een sleepie. Zie je dat? Het zijn allemaal groepjes. achter elkaar. Wat kan ik van jou jatten? Wat wil jij van mij jatten? Wat wil jij proberen? Het is Oliver Berman en dan zit Ocon en Perez. Nou, die Perez gaat weer naar binnen, zouden zien, ja.
1: Leclerc, Hamilton, sleepje. We zitten wel dik in, denk ik, strakjes. Om 4:00 natuurlijk ook hier bij ons te horen. De kwalificatie.
0: Zeker. En ook die gewoon integraal. En nogmaals, er waren gisteren een aantal mensen in de bar. Wat doe je nou? Hoe zit het nou? Dit nou? Ja. We zijn een radiostation en geen tv-station. Dat je sommige dingen kan samenvoegen, mazzel. Maar basically moet het op de radio gebeuren. En zijn het op dit moment in de top 5. Berman als 5e, Sainz als 4e, Lawson als 3e, Gasly als 2e en Colapinto als 1e. En dan weet je dat er nog wat gaat gebeuren. Want Bortoletto, Hülkenberg, Antonelli, Lindblad, Tsunoda, Verstappen en Leclerc en Hamilton zitten allemaal in een oud lapje.
1: Ja, een klein tikje op de schouder van Yuki Tsunoda. Hallo vriend, als je dan toch een foutje maakt, moet je wel de escape road volgen.
0: Ja, dat is in bocht 4. Dat mag overduidelijk zijn. Dat is de Della Roggia. Als je hem een beetje mist, dan heb je de neiging om linkshalf op die baan te blijven. Ik hoop dat we onboord blijven, kan ik je aanwijzen waar het is. Dit is de Curva Grande. Dan zijn we onboord met Antonelli. Van onboord is lastig, maar dan moet je dus eigenlijk helemaal, als je hem mist, rechts blijven. En dan dat plateau oprijden en dan naar links. Terwijl als je dit zou doen en hier rechtdoor zou steken, dat is niet goed. En dan kom je er hier pas weer bij. Lesmo 1.
1: Hij is wel meteen goed onderweg met paars in sector 1.
0: Wow, er zit wel veel op de curb. Ik zie nog een toefje te veel onderstuur op die auto. Even luisteren. Hier loopt hij ook niet door. Ascari. We hebben trouwens, als je wel beeld hebt, de helmcamera van Antonelli. Hij stortte daarvoor een heel klein beetje in. Nou, dat moet wel een dikke lage 23 worden, want hij moet veel harder kunnen dan de rest. 23-7 was het. Ja, 23-0. 23-0-32. Ja, dat is hem. Stappen met groen, groen, groen. Klopt, want hij had nog geen tijd staan. Dus dat is ook logisch. Gisteren zat hij op 3/10, 4/10, 3/10, 4/10. Waar komt hij nu terecht? Boom, 2e. Op.
1: 14e of zo?
0: 14e, ja.
1: Maar compound harder dan Antonelli en Leclerc die voor hem staan.
0: Ja, Leclerc duikt er nu tussen met 23-2. Allebei op de softband eraf. 14 op een medium. Mwah.
1: Ja.
0: Vind ik niet eens zo heel slecht.
1: Nee, ik wou niet zeggen. Hij zal niet heel erg ontevreden zijn. Zeker omdat Lawson op 17e zit.
0: Wat gebeurt er met Lewis Hamilton? Lewis Hamilton. Ietsjes te wijd, een beetje door het grind. Ja, dat is wel eens bij de Lesmo. Daar hoeft de vloer niet heel vrolijk van, want het ziet er allemaal wel stevig uit. Maar die vloer die is echt flinterdun. Maar ja, je kunt ook calculeren, je kunt incalculeren dat je hem meeneemt. 40 minuten en 57, 56, 55, 54, 53 nog te gaan. Wat je ook ziet is dat heel veel jongens direct een stuk opkomen. Nog net over die start-finishlijn rijden en dan meteen naar rechts duiken. Want ze willen niemand een gratis sleepje geven.
1: Ook Alexander Albon heeft diezelfde bocht verkeerd genomen.
0: Ja.
1: Krijgt ook een tikje op zijn vinger.
0: Escape route niet goed gedaan. Hier valt er die Bottas. Wereldkampioen, hoe heet die dingen? Donuts? Nee, tacos. Wereldkampioen taco. Ja. Volgens mij hangt dat bord gewoon in dat café.
1: Ja.
0: Dan kun je gewoon, ja, het is toch prima publiciteit. Ja, het bord hangt in dat café, gaat ervoor staan met zijn ding. En je roept, ja, kijk, staat op het bord wereldkampioen. Geweldig.
1: Top.
0: Maar dan zouden die foto's ook weer op het internet moeten vinden zijn van andere mensen.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: hebben.
1: Is ook weer waar. Ja.
0: Het is wel een risicootje wat hij neemt. Ja, het zou ook wel eens tijd worden voor Valtteri Bottas. Dat hij een duidelijke statement maakt ten opzichte van Checo Perez. Die er op dit moment niet zo slecht bij staat. Zit voor Alonso, voor Ocon. Mwah. Ik denk dat Bottas die tijd van Perez er wel aan gaat rijden. Terwijl Albon nu naar de 10e tijd gaat. Daar komt Bottas aan. Ja, pak net die tijd van Checo Perez. Dat is onderling verschil. Ja, twee keer niks natuurlijk.
1: Ja. 200 of zo? Nog niet eens?
0: Nee.
1: 100ste.
0: Ja. 11.000ste, als je het zo mag.
1: Ja.
0: Snel doorrekenen. Nou, dan weet je dus ook dat die auto niet hard genoeg gaat. Want die jongens kunnen geen verschil maken. Oscar Piastri in zijn McLaren.
1: Mastercard McLaren.
0: Oh ja, Gaan we dat, nou ja. Moeten we dat gaan voor? Ik zal eens kijken, wat is eigenlijk de langste? Daar reed George Russell in zijn Mercedes AMG Petronas F1-team-auto-ding. Of Yuki Tsunoda in de Via Cash App Racing Bulls F1-team-auto. Yeah, right.
1: Ja, doei. Scuderia Ferrari.
0: Precies.
1: Dat is de mooiste, nog? De kortste.
0: Nee hoor, Ferrari.
1: Ja, dat is nog korter.
0: Mercedes, Ferrari, Red Bull, bam. Zo gaan we het doen.
1: Ja.
0: Dag.
1: Vanaf nu gaan we het zo doen.
0: Precies. Normaal zouden we zeggen, fuck de commercie. Maar dat doen we niet, want we zijn een commercieel radiostation. Dus no way. Maar dit is eigenlijk ook gewoon maar voor de print, voor de printmedia.
1: Ja. Wie heeft de meeste ronden er inmiddels op zitten? Dat is Carlos Sainz. Die heeft inmiddels al 10 ronden erop zitten.
0: Albon-probleem opgelost natuurlijk. Want die is 2/10 sneller dan Sainz.
1: En Max staat er nog steeds redelijk goed bij, die derde plaats. Als eerste op de medium compound. Daar zal hij niet ontevreden mee zijn.
0: Nee. Wat zijn mensen die ook daar in de buurt zouden kunnen komen van die tijden? Lindblad, Lawson, Piastri uiteraard.
1: Geel ergens, zie ik. Ja. Geel.
0: Eerst Piastri even afkijken. Wat doet hij? Oei, 7e. Zie je hem meteen liften? 7e op 8/10 van een seconde. Oh.
1: Lawson staat even verkeerd om.
0: Ja. Ingestuurd. Moeten liften om de bocht te halen. En dan gaat het middelpunt vliedende kracht werken. En dan komt de achterkant er voorbij. Schat ik in. Hup, curbstones. Nee. Zal ik iets geks zeggen? Te langzaam. Geen downforce. Want hij ging namelijk, hoor je? Niet op zijn gas.
2: Ja, yeah, I mean, I just the rear, mate, at low speed. Nothing I can do.
1: De rear. De achterkant haalt mij in met lage snelheid.
0: Ja, dat is...
1: Nothing I can do.
0: Het zijn van die fijne momentjes, weet je. Dat ik roep te lage snelheid en dat hij roept in de lage snelheid. Hij zegt niet dat hij te laag was, maar... Van die kleine logische dingetjes. Gaat Verstappen bezig aan een verbetering? Als we het over de topsnelheden hebben. Sainz 330, Verstappen 328, net als Leclerc. Gasly 325 km per uur. En Alexander Albon 324 km per uur. Het onboordgeluid is van Max Verstappen. Laat 2/10 liggen in sector 1. Dit hard door gaat tellen, ga ik even iets raars zeggen, dan kan hij gekozen hebben misschien voor een wat vroeger in de sessie long run.
1: De schakel inderdaad. Ja.

0: Hij loopt hier beter dan die Mercedes liep. Hoor je dat?
1: Ja.
0: Hier zit net niet een dipje in. Ja, we weten dat Mercedes daar soms wel eens keuzes in maakt. Ze dat dipje dan weer gebruiken voor een beetje opladen. Ja, klinkt allemaal heel raar, maar ze gaat het wel. Wat doet Verstappen in deze ronde? Doet een 23-6. Dat is zeker geen longrun tijd, maar gaat wel meteen aan de kant. Heeft dat gedaan op gebruikte banden. Dus het is meer, ik denk, een balansrun geweest. Dat hij binnen geweest is, even kijken. Bam, bam, bam.
1: Even het uitproberen.
0: Ja. Antonelli. Is the game. Antonelli is my name.
1: Teamgenootje George Russell in zijn outlap.
0: Wellicht ben je een van de luisteraars, in dit geval van GPS Sport Radio, die in die raceweekenden bij ons lekker zit. Nou, ik heb nieuws voor je. We maken tegenwoordig dagelijks heel veel live radio met heel veel sport. We hebben Koffie en Classics, we hebben Toon van Peperstraat in de middag. Ik kan ze niet allemaal noemen, want er zijn er zoveel dat ik het allemaal niet weet. We hebben op zondag, zaterdagavond hebben we Andy Houtkamp hier bijvoorbeeld zitten. Marcel Maaier zit hier. Tom van het Hek zit op zondagavond.
1: Terwijl Hamilton naar de derde tijd gaat en Norris daar weer onderdoor gaat.
0: Over de sport en alles wat daarbij hoort. Dus zet hem even ergens op een goed plekje. Luister maar een keer en oordeel zelf, want dat zou ik je gewoon willen aanwijzen. Simpel zat. Antonelli, Verstappen, Norris, 1, 2, 3. Hamilton, Colapinto, Lawson, 4, 5, 6. Gasly, Piastri, Bortoletto, Lindblad. Piastri.
2: Okay, find me someone behind. Tell me what they're doing so I can get a tie. This is ridiculous.
3: Copy.
0: Ja, ik moet even weten wie of wat er bij me in de buurt en achter zit. Want I'm missing a toe. Als een teamgenoot zit in ieder geval niet bij me in de buurt. Dus daar gaat hij me niet van krijgen.
1: Ja, maar hij kan misschien bijvoorbeeld even bij iemand aanhaken of zoiets. Ja.
0: Gasly naar 2. Op 3/10 op die mediumband. Maar een run meer dan Verstappen. 10 ronden gereden hij. 6 ronden door Verstappen. En die tijd van Norris is best goed. Want die heeft hij in 3 rondjes neergezet. Dus eigenlijk 1 getimede ronde. 34 minuten nog op de klok. Tijdens de eerste vrije de derde vrije training. Van de grote prijs van Italië op het circuit. Van Monza in Park Monza. Je luistert naar GPR Sport Radio. En we checken George Russell die naar P4 gaat. En dit is Charles Leclerc.
1: Die zijn tijd afgenomen is. Waarmee hij op de tweede plaats stond. Vorig jaar.
0: Ja.
1: En hij komt nu weer naar voren. Wat zit hij voor tijd neer?
0: Terug naar 2.
1: Een 23-271.
0: Op 2/10 ook.
1: Maar die tijd was afgenomen vanwege track limits. Eigenlijk in bocht 7.
0: Als je nu even kijkt, hè, dan zullen er bij teams, veel teams zijn met ze, Antonelli bovenaan met 2/10, I don't give a damn. Want die gaat naar achter. Dus die tijd kan wel gereden worden. Maar dan zou je dus Leclerc...
1: Oh, die gaat weer zijn tijd kwijtraken.
0: Gasly op 1/10, Verstappen op 1/10 dus hebben.
1: Leclerc raakt deze tijd ook weer kwijt. Track limit, turn 1.
0: Is hij slordig? Is hij aan het stampen?
1: Ja.
0: Is hij een beetje, zeg maar, te veel aan het proberen? Hamilton op 6/10 op een soft. Mwah. Gat, 6/10 van een seconde. Poi. Stappen. Geen verbetering in sector 1. Maar sector 2 zit nu op 2/10 en hij staat op 4/10. Dus het zou een verbetering van zijn ronde kunnen gaan worden. Hij heeft 2, 3 mini-sectoren daar zitten. Heeft hij een sleepje? Nee. Dus hij doet deze dingen. Kijk, er zit niemand voor hem. Opzettelijk zonder sleepje, denk ik. Zodat hij weet, als hij hem later wel gaat krijgen...
1: Wat zijn voordeel is.
0: Ja. Ik dacht dat hij niet binnen zou gaan. Verbeterde wel zijn tijd, maar niet zijn plek. Blijft op 4/10. Dus hij heeft daar ook nog een keer iets verloren. Fractietje beter. Kijkt goed tussen spiegels. Maar er zit niemand. Laurent Mickies.
1: Mm-hmm.
0: Babbelend, pratend. Ik vind het man een fijne atmosfeer in dat team gebracht heeft.
1: Ja, absoluut.
0: Of zeg ik atmosfeer of sfeer, moet ik zeggen. Sfeer.
1: Sfeer. Ik denk dat ik verkeerd gekeken heb.
0: Yes.
1: Dat Leclerc zijn tijd 2-7-1. Kijk, dat is wel grappig zeg. De 1:39.271 is afgepakt. En niet de 1:23.271.
0: Dus wat hij doet in zijn outlaps. Om op te warmen steekt hij bepaalde punten gewoon af. Want die andere was ook een 2-0-2. Dus het zijn allemaal totaal onbelangrijke rondjes. Stroll had er trouwens ook een van. kan ook zijn dat je uit de weg wil voor iemand. Hè? En dat is natuurlijk ook waar de FIA niet naar kijkt. Hè? Die krijgen alleen maar gewoon zijn dingetje naar buiten. Max.
3: Dat is een good lap for you.
2: Oh ja, but I need to tell you to see the difference again. This is slow.
0: Excuus helemaal. Waar hadden we het net over?
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Hij kiest ervoor om hem in vrije lucht te doen. Dan zegt Jean-Pierre ook, ja, een prachtige ronde in vrije lucht. Ja, en nu zegt hij, maar ik heb een toon nodig om te zien wat het verschil is. Dus hij wil weten of hij het alleen kan of niet. Maar ja, een toon zoeken. Hamilton komt hem zo voorbij. Mwah, gaat dat niet doen, denk ik. Piastri komt hem zo voorbij als hij dat zou willen. Gaat hem ook niet doen. En voor hem zit Sainz en Albon. En als hij daar een toon van vraagt, dan is hij na 300 meter is hij zo voorbij. Dus dat schiet ook niet op, dus. Antonelli 1, Leclerc 2, Gasly 3, Verstappen 4. De klok staat op 30 minuten en 25, 24, 23, 22 seconden.
4: Oscar didn't see, is everything okay?
2: Yes, it's great.
0: Sarcasme. We hebben er niets gezien, is alles goed? Ja, die zit achter Hamilton. Wat is er dan gebeurd? We didn't see, it's great. Bocht 1. Een fractie van een seconde blokkeert hij aan de rechtervoorzijde. Hij moet dan dus via die piepschuimdingen, moet hij slingerend. Je zou er zeeziek van worden. Rechtdoor in de eerste chicane. Hamilton heeft een klein gaatje getrokken. Dat heeft hij zo gelaten. Waar zit Verstappen dan nu? Ja, die zit nog steeds in zijn uppie vooraan. Hamilton zit, kijk, daar, Hamilton zit daarachter. Daar Piastri. Er komt ook Ocon daar voorbij geblazen. Max heeft een hele ronde geprobeerd om een touw te fietsen. Gaat hij door of gaat hij naar binnen? Maar als hij doorgaat, dan komt hij wel tegen een groep aan. Maar als dat allemaal weer loopt te pieren pappen, dan heb je er alleen maar last van. Nou, die 23-250 die wordt teruggezet, Jack, zeggen ze
1: ja,
0: nu.
1: Ja, ik zie hem. Ja.
0: Oh. Die heeft zich daar verremd. Is dat Verstappen nog geweest? Ja. Onderaan een belt. Verstappen heeft zich verremd. Of, dat was een van de Cadillacs. Max rijdt daar heel rustig. Ik ken hem goed genoeg. Zou ook een truc kunnen zijn om achter die jongens terecht te komen. Hè? Want je mag natuurlijk niet unnecessary slow rijden. Krijg je dat gezeik weer? Nou, dan verrem ik me even in bocht 1. En dan zit ik nu achter een paar mannen waar ik wil zitten. Kijk, Piastri denkt ik heb mijn toe. Hamilton denkt ja, dag.
1: Doei.
0: En dan krijgt Piastri dit. Ja, ja, ja. Wat een spelletjes worden er gespeeld, hè. En dus kun je dit maar beter binnenshuis zo voor elkaar krijgen dat je het met je teamgenoot doet.
1: Beter.
0: Gewoon kijken, er zit nu een gat tussen Piastri en Bottas. Als je daar nou gewoon je twee auto's naar buiten stuurt en je probeert, ja, je bent een beetje afhankelijk van de andere, met z'n tweeën in dat gat te blijven, dan kun je hem gaan opzetten. Want nu, ja, Piastri heeft wel wat gehad, maar moet het alsnog helemaal in zijn uppie eentje doen. Hij zou mij een mooi antwoord kunnen geven nu, hoor, door gewoon wel zo dadelijk in de top 5 te duiken. Maar ik zie het niet zozeer gebeuren. De eerste reden waar die heeft is dicht in de buurt komen van de tijd van Lando Norris. Dat doet hij. Norris 6e, Piastri nu 7e. Onderling verschil. Ja, 200ste.
1: Heel veel track limits, hoor.
0: Hier, Max. Oei. Ah, deze was niet met opzet. Vooras blokkeerde. Kijk, een stevig ook. Hij laat hem heel snel los. Dat doet hij op zich wel slim. Dan krijg je ook niet van die hele vlakke kanten. Het aanremmen van bocht 1. De Rettafilio was een tandje te enthousiast. Oh, drukte, gekkigheid. Ik weet niet of je wel nog iets van de Formule 3 gezien hebt. Dat was al een van de eerste wedstrijden. Man, wat een gekhuis is dat daar, zeg. Die gasten zijn echt onderling een beetje aan het rammen. En verschrikkelijk. Leuk om naar te kijken.
1: Ja, en ik denk ook dat die kwalificatie, als je nu ziet hoeveel auto's er op de baan zijn, wordt straks ook wel spectaculair. Dus als je straks even tijd hebt, om 4 uur, ik zou even gaan kijken.
0: Hamilton zal niet tevreden zijn met een 10e positie op dit moment in de eerste sector van de derde vrije training. Begint met geel. Dat hoeft niet slecht te zijn, want we hebben gisteren ook gezien, er zijn teams die hebben een hele snelle eerste sector en een wat mindere tweede en dan weer een hele goede derde. Het heeft te maken met deployment en opladen en allemaal dat soort dingen.
1: Verstappen heeft wel een goede sector 2 nu.
0: Ja, want dan zit op 2 tiende, dus die gaat stijgen. Check. Ja, hij komt vanaf 10. Als je op 2 tiende zit, dan zit hij in de buurt van de tijden van Gasly en Verstappen, of beter. En een tow. Ook lekker. Hoe ver gaat die tow reiken? Dat is al de vraag. Volgens mij achter Colapinto zit hij. Ja, heeft hij wel wat voordeel van 10 wordt 3. Inderdaad.
1: Terwijl Verstappen net de 2 sprong.
0: Ja, ik zag hem op 68.000ste.
1: Op de medium, hè?
0: Ja.
1: Max nog steeds op de medium.
0: De zaterdagochtend pace is there voor de Nederlander. Lekker wel. Ja, en op een setje banden waar hij al 7 ronden op gereden heeft.
1: Hè? Ja, zeker. En zijn eerste sector was niet zo heel goed. Die was helemaal grijs. Zijn tweede sector zat groen en paars.
0: Maar ik heb niet op de toog gelet. In welke groep zat hij?
1: Ja, hij zat voor Hamilton. Dat zag ik wel.
0: Ja, oké. Colapinto. Hamilton is nu afgehaakt. Colapinto. Daar zat Hamilton voor. Colapinto stopt nu weer een beetje. Maar ja, we'll see. Dit is in ieder geval, als dit in zijn uppie gedaan is. Hier komt George Russell. Oeh, George Russell is hard. Snel onderweg. Die is snel onderweg en pakt de snelste tijd op dit moment met 3/10 van een seconde. 0,34.
1: 3/10?
0: Ja. Toto Wolff tevreden. Jack op zijn schoot. Wolff, jij niet, want dat mag
1: niet. Zou niet passen.
0: Nee. Tinto van Kimi? Wat een drukte, hè? Ja, ze gaan keurig aan de kant.
1: Ja, maar dit is wel een lekker tootje, hoor, dit.
0: Maar ze zitten in je zichtveld, ja. Toe, sector 1 aan de kant en weg. Ja, mooie toe. Kijk, ze zijn dus aan het uitproberen. En dan niet waar je het verwacht, want dat is dus helemaal... Deze is relatief makkelijk te realiseren. Want je kunt natuurlijk op het achterste rechte stukje in de parabolica... en op het rechte stukje een beetje wachten. En dan geven we hem dus een toe in sector 1. Als jij even het beeld checkt, check ik even sector 1. Wat is zijn beste tijd in sector 1? 27-0. Wat is de beste tijd van Verstappen daar? 27-3. Hamilton 27-4. Leclerc 27-2. Dus hij heeft daarmee gewoon 2/10 gepakt. Ja, slim. Goed gedaan.
1: En goed gezien door de regisseur. We zitten wel eens op de regisseur te mopperen. Maar dit is goed in beeld gebracht.
0: Ik heb ze gebeld naar Zandvoort. ik ken er nog een paar. Nee, maar luister, bedoel... Dat is natuurlijk een lastige discussie. Want ik roep dan heel bot, zoals een Nederlander kan zijn. Ik zeg, ik zit niet te wachten op
1: Drive... Kijk, bij de Ferraris.
0: Ik zit niet te wachten op Drive to Survive Live. Ja. Waarom mis ik een inhaalactie? Omdat jij een persoon in de tribune moet cueën... waarvan je gezegd hebt, let op, er komt de cameraman. 3, 2, 1, zwaaien. En ik mis een actie. Hij zegt, ja. Maar goed. Round about dat ongeveer. 1 Russell, 2 Antonelli. 3 Leclerc. We stappen nu 4 op 4/10. En is naar binnen, net als Antonelli. Hamilton, 5e. 100ste langzamer dan dat de Nederlander is. 6 Gasly, vind ik verrassend goed. Bortoletto op 8 ook goed. Norris valt dan nog wat tegen. Maar we weten van McLaren, die hebben daar een soort... Ja, terwijl ze tot op heden niet echt uitgestraald hebben dit jaar. De rust van de kampioen noem ik dat altijd. Je bent constructeurskampioen, je weet wat er in die auto zit. Oké, we doen ons ding. En als het moet, bam, zetten we hem aan. Zetten we de coureur... Die hoeven we niet aan te zetten. Die wordt een tandje extra scherp in die kwalificatie. En dan staan ze er wel in één keer bij. Ja, want dat is ook al doorpushen op die soft.
1: Ja, hij kreeg een tootje van Hulkenberg. Ja. Of die pakte die van Hulkenberg. Die kreeg hij niet.
0: Ja, maar Hulkenberg is niet rankeneus en dat soort dingen. Nee. Zal Max helpen als het... Laat ik zo zeggen, hij gaat niet uit de weg als Max daar zit. Alonso idem dito. Alhoewel de Honda niet zo heel veel te towen heeft. Om het geluid van Lewis Hamilton uitkomen Mascari. Loopt ook redelijk oké door hier. Ze hebben het opladen op 5 megajoule gezet. Dat is ongeveer het ene laagste wat er is. Waar gaat Lewis Hamilton naartoe? Boven Leclerc, onder Leclerc, boven Leclerc. Oké, derde tijd voor Sir Lewis Hamilton op 200ste van Charles Leclerc. Iedereen kijkt en loert. Het is net landje pikken wat ze doen op die stukken achter op het circuit. Ja. Maar wat ik wel stoer vind, en dat moet ook op zo'n hoge snelheidsbaan... daar gaat Piastri naar de 6e tijd op dit moment... is dat ze keurig aan de kant gaan. Overduidelijk, ik ben hier, ik ben daar. Hier zit Liam Lawson. Kimi. Ja, hij moet even om Kimi heen. Kan hij niks aan doen. Kijk, nu neemt hij dus de verkeerde route. Want hij moet dan eigenlijk rechten, maar dit heeft... Hier kan hij niet die andere route nemen. Kimi had hij net even harder moeten remmen. Gaat wel aan de kant, maar kijk.
1: Dat was George.
0: Ja, bam. Oh, George, excuseer. Ja. Goed te zien. Nou ja, George.
2: Sorry.
5: don't know what was going on there.
0: Want het is nooit zijn schuld, dat weten we ook. Hij had gewoon meer af moeten remmen. Want hij weet dat hij dus dit jaar ook Ocon is niet tevreden, want allemaal grind op zijn banden. Het is bijna, en het is niet om George te bashen, maar je weet dat dit komt, hè. Dit is altijd meteen, ik moet even zorgen dat het niet mijn schuld was. Dan was going on there. Had er helemaal niet hoeven zijn. Ja, dat bepaal jij niet, want jij weet niet of hij of wel niet een snelle ronde zat. Ferrari is weer dicht achter elkaar. Ja hoor, Hamilton en Leclerc zijn het aan het uitproberen. Lawson. Max is binnen.
1: Sainz heeft een yellow flag infringement noted.
0: Hey, waar is Hamilton gebleven? Die zat toch veel dichter achter Leclerc?
1: Niet in de pits, toch?
0: Pom, tweede. Ah, sorry. Nee, Hamilton is niet in de pits.
1: Nee?
0: Nee, op draaivertrekker rijdt hij erachter, maar ik zag hem ineens niet meer. Goed, Leclerc naar twee, op 2/10 van een seconde.
1: Ja, zie je wel, hij staat nu in de pits, dus hij reed de pits in, hij is weg.
0: Hij is achter hem dan naar binnen gegaan, want hij reed alright, is hier ieder van zijn gast gegaan. Op de rechte stukken is George Russell heel snel, maar dat heeft met die toe te maken, denk ik. Want 4/10 op jezelf. En dan dus nog tegen de vier roepen, nee, we hebben niet de sterkste motor. Ja, verbrandingsmotor. Maar het pakketje is de aandrijvingslijn, zouden ze in Den Haag zeggen. De aandrijflijn is wel zeker heel goed te noemen bij het team van Mercedes. De aandrijvingslijn, zouden ze in Den Haag zeggen.

0: Succes. Dat is wel een ding. Hij zegt, ik kan dus niet over mijn achterbanden heen kijken via mijn spiegels.
1: En okay. Hoe komt dat? Ze hebben een nieuwe spiegelophanging meegenomen dit weekend.
0: Okay.
1: En die geeft aerodynamisch veel voordelen.
0: Maar zichtbaar dus.
1: Maar zicht.
0: Ja, dat is net een manier om dat te zeggen, inderdaad. Ja. Maar dit zijn ook dingen, daar ben ik eerlijk van. Spiegels zijn zo verplicht, omdat het is een veiligheidsissue. Als je dan nu roept, ik kan niet kijken. Dan heb je dus kans dat jouw bouwer zegt, leuk allemaal. Maar je moet je spiegel ogen zetten. En dan ga je dus, dat is ook weer via. Die gaan dan over 2 weken gaan ze natuurlijk een test uitvoeren. Met een dingetje wat net boven de achterband is. Kun je het zien of kun je het niet zien. En je moet de spiegel net zo hoog zetten, zodat je hem kunt zien. Want dat is wel, en dat vind ik keurig van Lewis. Het is gevaarlijk. Als je niet kan zien wie eraan komt, die gaat voor je gas en er zit er ineens een. Ja.
1: Ik zal je zoveel mogelijk helpen.
0: Ja, daarom zei ik succes. Nou, dat gaat wel al veel beter bij Ferrari dan het de laatste jaren gegaan is. Daar moeten we ook gewoon serieel in zijn. 18 minuten en 18, 17, 16 seconden nog te gaan op de klok. Als wij kijken naar Esteban Ocon. Op de baan al hier bij Haas onderweg naar de uitgang, vraagteken Jack?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het klaar is. Ik sprak heel even kort in Zandvoort met hem. En hij zei, ja, ik zit op de WIP, maar ik ben ongelooflijk hard bezig om geld bij elkaar te krijgen. Want het team van Haas heeft geld nodig. Dus als ik geld bij elkaar kan sprokkelen, dan is er nog een kans.
0: Mag ik roepen dat me dat vergast in de loop der jaren? Het is allemaal veel beter geworden. Vroeger was het de creditcard van Jean Haas.
1: Ja.
0: Ze hebben natuurlijk een grote deal nu met Toyota.
1: Gazoo.
0: Dus ja, daar moet toch wel funding zijn.
1: Ja.
0: We hebben een budget cap, dus ja, wat heet geld nodig? Als je 132 miljoen mag uitgeven, dan heb je dus geen 138 miljoen nodig om in die auto te stoppen, want dat mag niet. Dus,
1: Maar of Jean's creditcard is lek.
0: Ja. Ja. Leeggelopen op Günther Steiner en zijn vrienden. Situatie is George Russell 1, Leclerc 2, Antonelli 3, Hamilton 4, 5e, Max Verstappen 6e, Oscar Piastri 7e, Gasly 8e, Norris 9e, Bortoletto 10e, Lindblad. En je ziet veel peetjes als je met ons mee zou kijken. En die peetjes betekenen pits, pits, pits. De klok staat dus op nog met 17 minuten te gaan. En dat betekent qualiruns.
1: En dat klopt, want Max Verstappen is van de mediumband gewisseld naar de soft.
0: Oké. Okay.
1: En is nu naar buiten. En rijdt weer een redelijk sterke sector 2.
0: Ja, kan een outlap opwarmen zijn. Of is het al
1: ik heb niet gezien. Ik heb niet gezien of die geklokt is.
0: Staat achter zijn naam.
1: Staat nu wel in beeld.
0: 7 minuten en 4.
1: Dus wellicht is hij toch al met een soort van eerste run bezig.
0: Even kijken.
1: 4/10. Levert hij in op de tijd van George.
0: Dat is te veel. Dat zou hem niks brengen. Kan ook zijn dat hij het nu uitprobeert in de drukte met meer brandstof aan boord. Dus dat gaat zo dadelijk om een tweede, wellicht derde getimede ronde. Want je kunt natuurlijk, als je lang op de baan blijft, kun je ook je tow krijgen, uitzoeken in het begin. Gaat wel een tweede tijd trouwens heen.
1: Ja.
0: Heeft dus nog in het laatste deel wat gevonden.
1: Ja, hij is snelst in sector 3 is hij.
0: Heel knap, 27-3. Daar pakt hij 2/10 op Russell. Russell pakt weinig op sector 1. Russell pakt wel veel, 4/10 in sector 2. Hello. Russell snelst in sector 1 en 2. Max in 3. Tijd die je zou kunnen rijden is 1:22.1. En we zitten op 1:22.4. Fernando Alonso heeft een hengeltje uitgegooid. Hij rijdt achter Kimi Antonelli op de baan. Maar geeft ook Lance Stroll daar een tow. En dat hengeltje, laat ik zo zeggen. Ik denk dat er een elastiekje aan vast zit. Hij zal niet heel lang achter Kimi Antonelli kunnen blijven hangen. Als hij op dit punt aan de kant zou gaan voor Stroll, dan weten we dat zij hetzelfde doen wat Mercedes en deden. Dat doet hij overigens niet. Dan heb ik het over Alonso. Onboordgeluiden komen bij Kimi Antonelli vandaan richting Lesmo 1. Oeh, ja, goed. Was Verstappen die daar rustig reed. Moeten we even in de gaten houden of Max nu naar binnen gaat. Als hij dat niet doet, dan weten we dus dat hij genoeg brandstof bij zich had om een hernieuwde run te maken.
1: Het lijkt op een cooldown lap, maar ik hou hem in de gaten.
0: Maar ja, ga je daar 3/10 mee pakken? Dat is ook weer de vraag.

0: de handen van Kimi in het sturen van de parabolica. Boom. En naar buiten laten lopen. Kleine trilling op de vooras, maar helemaal niet schokkend. Geen gekke dingen. En Antonelli gaat naar de tweede tijd. Op 2/10 van George Russell. Nogmaals en wellicht herhaling. Kimi Antonelli heeft een nieuwe motor gestoken. Die zit buiten zijn pool van motoren. Hij mag er 4 hebben. Dit is de 5e.
1: Verstappen gaat de pits in.
0: Achteraan. Dus oké, Max heeft niet genoeg brandstof meegenomen om een tweede run te doen. Dat betekent overigens dat Kimi Antonelli, want dit is gewoon een normale motor. Als hij naar de geüpgraded motor gaat, die zou mogen steken. Dan moet hij de volgende keer dat doen. En dan zou hij nog een keer 5 plaatsen moeten. Want de tweede keer dat je een motor wisselt buiten je pool, is het niet meteen achteraan, maar is het 5 plaatsen keer straf. Ongeveer weer, zeg maar, ja, de helft staat nog binnen. Ja, iets minder. Nu is het druk, hè. Dit is wat je normaal gesproken niet in de Formule 1 ziet. Het is een beetje, ja, ik ga het even vergelijken met onze vrienden van Moto 2 en Moto 3. Die doen ook allemaal dit soort dingen in outlapjes. En dan, ik heb in het verleden, heb ik hier wel gezien, de kwalificatie dat ze het aan het proberen waren. Dat er volgens mij 6 man de vlag kregen. Die niet meer aan de run toe kwamen.
1: Nee, ze kwamen te laat over de
0: startfinish. Allemaal zo zitten, pielen, pappen. Ja. Echt geweldig. Ik vind het is jammer voor die jongen, maar daar kan ik echt van genieten. Ja. Ja,
2: proberen.
0: Nee, ja. Gewoon, weet je, zeg maar 8 minuten van de 12 minuten binnen staan. Dan 4 minuten op de baan pielen pappen en uiteindelijk geen tijd meer kunnen zetten. Dan denk ik, ja, ga dan gewoon eerst met de eerste minuut naar buiten. Zet een bankerlap neer, dan heb je wat. Nee, doen we niet. Dus, ik zie niet stoer uit en blablabla. Je kent het allemaal. Wat is met de temperaturen? Zijn die nog, ik vind de baan allemaal redelijk heet met 52 graden.
1: Ja, die is 3 graden meer geworden. Buitentemperatuur 31,6.
0: Oké. Nog niet genoeg om een pizza te bakken op je motorkap als hij op de parkeerplaats staat. Maar ja, de parkeerplaatsen zijn hier allemaal overdekt met bomen en blaadjes. En als het dan regent, nou, bagger. Heel veel bagger. En bij het hekken hebben ze hier per hek. Als je 1 hek hebt, hebben ze er 110 controllo's. Weet je dat nog?
1: Ja, al die gele hesjes.
0: Dan kom je ochtends op een circuit controllo. Ja, en dat ziet er gewoon uit als een moeder met 3 kinderen. En dan ding van controllo. Want als al die mensen binnen zijn, dat hek gaat dan eigenlijk weer dicht. Tot na de wedstrijd, dan mogen zij naar binnen.
1: Daar was ik nogal behoorlijk van geïrriteerd. En dan moest jij mij weer tot kalmte manen.
0: Zou ik nooit doen.
1: Want jij zat er weer eentje. Ja, je moet die kant op. En Jan zit die kant op. What the fuck, chaos. Waar moeten we nou heen, joh?
0: Chaos.
1: Gekkenhuis. Ja, daar kon ik niet zo goed tegen.
0: Nee. Ik denk dat er mensen zijn, en daar zet ik ze niet meer weg, hoor, die over verkeersregelaars, waar ze dan ook staan, ook soms dezelfde verhalen hebben. Maar iemand moet je de weg wijzen, zo is het.
1: En ja, dan ja, maar doe dan ook allemaal dezelfde kant
0: nee,
1: op.
0: Nee, ja, in Amerika hetzelfde verhaal. Dan staat er een agent, u moet naar rechts, waarom? Ja, dat weet ik niet. Hey, weet je dat nog? Yeah, you got to turn right here. Hoi.
1: Ja,
0: Tootje, Albon en Sainz.
1: Ja, de 2 Williamsen.
0: En dan vroeg een iemand, ja, maar waar moet ik hier naar? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar gisteren moesten we naar links. Ja, geen idee. Ja, because they told me. Oké, maar weet niet waarom. Nee, I don't know.
1: Weet je wat je conclusie toen was?
0: Nee.
1: Do your fucking job.
0: Ja. Nee, sorry. Ja. Toen ben ik wel weggereden. Ja. Goed, voor je het weet zit je vast. Ook al bijna gehad. Want de regen is zogenaamd door rood. Yeah, right. Goed gedaan, hoor. Hey, Tootje uitgeprobeerd.
1: Hey, Lindblad.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja, ik vind het toch een talent. Hoe zit het met Portoletto? Is een uppie eentje. Onboard hapert een beetje, niet schrikken. Mwah. Achter Hulkenberg. Ja, we zien toch iets ontstaan, hè. 1 en 2 Mercedesen, 5 en 6 Ferraris, 8 en 9 Audi's, 10 en 11 McLaren's.
1: Ja, de McLaren's moeten we natuurlijk een klein beetje beschermen. Die zijn nog niet op de soft onderweg geweest. Dus we hoeven ze nog niet meteen af te schrijven.
0: Ja, maar hij moet 9 tienden winnen, Jack.
1: Ja, dat is wel veel, ja.
0: Vind ik nogal niet wat.
1: Ja.
0: Dit weekend dus ook voor het eerst gebruikmakend van wat wij noemen de Macarena-vleugel. Zij noemen het de H-Wing, de H-vleugel. Want het element staat precies op de A van sponsor Etihad, zei Zac Brown. Dat is wel een commerciële hond, jongen, niet te geloven. Maar goed, hij heeft het wel voor elkaar. Hij was vroeger natuurlijk zelf coureur in Formule 2000. In de eind 80e jaren. Niet zo heel goed, hij was toen ook al net iets te groot. Maar wel altijd zijn sponsoring voor elkaar, want volgens mij was zijn vader of had hij banden met de Diageo? Of zoals dat heet? Diageo. Dat is een drankimporteur van dikke whisky. Jarenlang heeft ook Johnny Walker er op die auto gestaan. Dus Hij is volgens mij eerst is hij broker geweest om allerlei sponsoren naar de Formule 1-teams te halen. Hij heeft goed de geld verdiend. Hij heeft een prachtige collectie privéauto's trouwens. Van alles en nog wat, van NASCAR's tot Formule 1-auto's. En daar springt hij ook af en toe in. Daaruit is soms wat lastiger. Dat zegt hij zelf ook. Hij kan daar heel grappig over zijn.
1: Liam Lawson onderweg op de, voor het eerst op de rode compound.
0: Ja.
1: Het verliest veel in sector 2, zeg. Oh.
0: Nieuwe band. Ja, weinig grijs. Weinig groen zelfs. Daar een mini-tootje op Bortoletto, maar daar gaat hem niet even op. Hamilton is nu goed onderweg. We komen in het staartje van de derde vrije training op Monza. Je luistert naar GPR Sportradio. En zoals je het van ons gewend bent, we zijn er gewoon volledig bij. Ook bij de kwalificatie later vanmiddag. En ook bij de wedstrijd van morgen. Overigens wel zo, mocht er nou echt enorm wereldsportnieuws zijn... dan krijgt Jack een briefje en dan leest hij voor. Sportnieuws. Geel. En op het moment gaat Leclerc naar 3. Voor wie is het geel?
1: Volgens mij heel kort.
0: Iemand is weer rechtdoor gestoken. Norris.
1: Ja.
0: Naar 5.
1: Vijfde tijd.
0: Norris niet doorgestoken, Norris naar de vijfde tijd.
1: Op de rode band.
0: Ja.
1: Sergio Perez dus?
0: Ja, het zal Perez niet zijn. Maar dit gaat, als het hier gebeurt, is niet fijn. Ja, is niet fijn. Lesmo 1. Niet fijn voor de vloer. Stappen heeft het ook druk hier. Waja, van de curb afstuitend. Nou, het achterwiel zal wel door het grind gegaan zijn. Komt hier het grind tegen van Perez? Ja. Klink, ding.
2: Oh, is this Ferrari again? My god, what is in the way?
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, die ging natuurlijk van zijn rem af voor Perez. Ja.
0: Ja, die zat nog veel dichter bij het stof, dus ja. Het is maar perspectief, hè? Hij ziet net niet dat er iemand afgaat en al dat dingen. Ja, als Russell nou de snelste is en Verstappen staat de zesde, hè, moet je dan zo'n graphic gaan geven waarin je laat zien dat Russell sneller is dan Verstappen. Want dat staat al op de dinges. En waar is dat dan? Ja, dat is op alle rechte stukken. Ja, daar wint hij het. Sainz. Zitten er teamgenootjes bij elkaar? Ik zie er niet heel veel. Hamilton, Verstappen, Dennis Norris. Oh. Een hele groep achter Alexander Albon. Boven bij de Lesmos. Echt een hele groep. Daar zit Russell. Als Antonelli daar ook zit, zou dat ook nog wat kunnen zijn. Maar dat is ook niet zo, want Antonelli zit hier. Grappig, hè? Valt mij dan nu ineens op dat we jarenlang hebben zitten zeuren over het geluid van Formule 1-auto's. En als je nu luistert, dat je denkt, oké, is best oké.
1: Ja.
0: Tot ze die demo's gaan rijden later dit weekend hier met die twee Ferraris... waar die brullende motoren in zitten. Dan zegt iedereen, dat ga je allemaal wat berichten van op social media krijgen. Ja, zo moet het.
1: Dat zijn de geluiden.
0: Dat zou moeten zijn. 6:10:09:08 nog te gaan met George Russell en Kimi Antonelli. Rustig, kalm en easy vooraan. Alhoewel, Leclerc zit er niet zo heel veel vanaf, hè?
1: En kijk eens even op die vierde plek, man.
0: Ja, Lindblad is goed.
1: Aard vindt Lindblad. En waarom is hij daar? Snelst in sector 3. 27-3.
0: Dan zal hij een toog gehad hebben. Van wie of wat dan ook. Maar het is moeilijk in de gaten te houden, hoor. Strol zakt door het rechte stuk heen. Tsunoda. Feitelijk moeten we ook zeggen natuurlijk dat Racing Bulls een fantastische auto gebouwd hebben, hè?
1: Ja.
0: Daar
1: zie je toch ook toch wel weer dat die Red Bull powertrain ook goed is.
0: Zeker. Ik weet wel in het verleden dat we daar zaten. Antonelli verbetert zijn tijd, zeg ik dat goed? Ja. 22.5, komt nu op 0.11. Ik weet wel wat we zaten in de tijd van Frans Toost. Die al riep, ja, we moeten vijfde worden in het kampioenschap. We moeten vijfde worden in het kampioenschap. En dan werden ze 7 en 8 cent, was nooit wat. Frans Toost. Hey. Perez, kijk. Ja, het is aan het einde van Lawson zijn run. 11e. 23-2.
1: Hamilton weer met een sterke sector 1.
0: Stap heeft 22-7 staan. Ja, maar die sector 1... Kijk, oh, hij zit nu achter Norris en Piastri. Kijk, Norris en Piastri zitten als enig team op een fijn plekje. En dan is de vraag, gaat Piastri Lando Norris serieus helpen? Of hebben ze elkaar zojuist geholpen en moet dan Piastri nu de snellere tijd neerzetten?
1: Russell verbetert tijd, 22-219.
0: Ja. Ik denk dat Lando Norris bezig is aan een slingshot. Hamilton naar 2, 22-4. Verstappen naar 3. Kijk even, ze zijn wel allemaal in een halve sirene soort gat nu. Dit is niet een echte slipstream. Maar dan moeten we even die McLaren's gaan letten. Maar die zijn al over de streep. Heeft Norris zijn tijd verbeterd. En Piastri. Dat hebben ze wel goed gedaan. Allebei, want ze zaten redelijk dicht bij elkaar. Niet heeft de een de ander het mega voordeel gegeven. De open Macarena-vleugel van Charles Leclerc. De dichte Macarena-vleugel van Charles Leclerc. Met die kleine extra wingletjes achterop. En die driehoekjes die je ziet op de bovenkant van de achtervleugel als je mee zou kijken. Oh, dat is smoke. Ik hoop dat dat de vloer van de auto is. Er zijn wel hele batterij auto's voor zich zitten. Gaan we het toch alleen proberen. Het is echt een rijtje wat daar zit. Limplot zit daar onder andere. Stroll zit daar onder andere. Duikt een beetje te diep in de allereerste knik en gaat nu naar de curva grande. De lange rechter doordraaier die je dan uiteindelijk weer brengt naar die volgende chicane. De Della Roggia.
1: Piastri heeft een klein tikkie op de vinger met Russell. Van impeding.
0: Sainz wordt na de session bepaald wat er is met zijn yellow flag infringement.
1: Snelste sector 1, Hamilton. Snelste sector 2, Norris. Snelste sector 3, Verstappen. Wat zit er in de baan? Een 22-0.
0: Kan nog 2 tienden harder. Maar vindt Lindblad. Ik vind hem in alles een goede Formule 1 coureur. Ook in zijn communicatie. Hij komt rustig over. Hij geeft aan, ik ben hier om dingen te leren. Ik heb hem nog nooit kunnen betrouwen op een grote waffel. Ik zou bij Red Bull moeten rijden in de grote auto, blablabla. Gaat hier gewoon even naar de zevende tijd, hè? Echt heel goed.
1: Ja.
0: En ook zij dus met de Macarena-vleugel, hè, die dus dezelfde is als die het team van Red Bull Racing heeft. Oracle Red Bull Racing. Piastri. Oh, komt iemand tegen. Ai, dat is een klote punt.
1: Dat
0: is Russell. Dit is wel een impeding. En dat is weer Russell, hè?
1: Ja.
0: En dan kan hij zeggen, ja, maar nee, hij moet voor die bocht. Hij kan hem ook niet zeggen, hij moet voor die bocht gewoon stoppen. Bijna.
1: Het lijkt of de Ferrari's even aan het zoeken zijn samen. Die zitten bij elkaar.
0: Rij ik kalm. Ja, maar. Schiet er gewoon even een Alpine tussendoor. Geweldig dit. Allemaal kijken. Allemaal uitproberen. In die laatste 2 minuten. Dat was Williams die er tussendoor schoot. Albon trouwens. Zit in de laatste 2 minuten van de derde vrije training met Russell, Hamilton, Verstappen. 1, 2, 3. Dan Antonelli. Die is binnen. Die gaat natuurlijk sowieso naar de kwalificatie. Althans voor de startopstelling van de wedstrijd verder verdwijnen. Dan Norris, Leclerc, Lindblad, Piastri en de beide Alpines ook in de top 10. En die duiken nu nog even een outlapje in op gebruikte man.
1: Ja, met 1 minuut 22 zijn ze natuurlijk ook allemaal even een beetje onderweg straks naar die proefstart. Dus ik weet niet of dat...
0: Nee, nog niet. Je zult gewoon deze ronde af moeten maken.
1: Ronde afmaken, ja.
0: Ja, denk het wel. Ze zitten allemaal al in die ronde. Ze hebben nog 1 minuut 22 om daar te komen. En de rondetijd is 1:22. Dus op het moment dat je nu al voorbij start-finish bent, ga je dat nog wel halen. De lengte van de laatste sector is 27 seconden. Dus daar moet je... Zo'n beetje nu aankomen?
1: Ah nee, no further investigation. Russell aan de binnenkant, Piastri aan de buitenkant. Impeding.
0: Ik vond het nog niet wel.
1: Zo.
0: Hij rijdt gewoon op. Serieus, op het clipping point, hè?
1: Het is natuurlijk derde vrije training. Wellicht dat dat iets meetelt. Maar boah, ik vond het wel behoorlijk in de weg rijden.
0: Het is de precedent die je schept. Want stel dat het in kwalificatie gebeurt en iemand gaat helemaal over de rode.
1: Zo.
0: Oei, stap slim. Dat deed hij slim.
1: Hij ging mee.
0: Zag je dat? Dat deed hij slim.
1: Hij ging mee met die Ferrari.
0: Ja. Ja, maar die is slim genoeg. Hamilton gaat afhaken, denk ik.
1: Ja. En wat gaat hij? Geeft het niet.
0: Nee. Hij deed dat slim. Maar Lewis is natuurlijk ook gewoon slim, want die kan nu wel weer een ronde aan. En nu zit hij er weer achter. Dus dan moet hij Verstappen weer dwingen in van... Oké, geef jij mij dan in de curva grande een toe of niet? Terwijl natuurlijk de regie zich fixeert op Charles Leclerc. Leclerc op P6 zal hij niet tevreden mee zijn. Hij heeft het nog redelijk druk.
1: Checkered flag, volgt Bottas.
0: Ja. En Bortoletto inmiddels. Je moet ook vertrouwen hebben in je collega's allemaal. Dat ze netjes aan de kant gaan, dat ze blijven waar ze blijven. Alonso zit daar natuurlijk gewoon goed te kijken. Die kan dat met zijn ervaring. Andere jongens hebben het soms wat lastiger. Is Verstappen nog iets aan het doen op dit moment, vraag ik mij af? Nee.
1: Piastri wel, hè?
0: Hamilton ook niet.
1: Piastri heeft paars in sector 1, maar houdt hij dat vol?
0: Gasly verbetert zijn tijd, 22.8. Ja, hoe kan Piastri een godesnaam paars hebben in sector 1... als hij daar maar twee groene mini-sectoren heeft? Maar ja, we gaan het zien. Hoppa. Waarschijnlijk wel zijn tijd. Ja, verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Ja, dat is het. Al een seconde uiteindelijk. Dus is dit iedereen rust en kalmte en vlag en proefstarts. En later bekijken wat er kan gaan gebeuren in de kwalificatie van vanmiddag. Hier dit moment met Verstappen en Lewis Hamilton. Gaat hij zwaaien? Nee, toch? Ja. Geef ze hem een duimpje, hè?
1: Ja.
0: Dank je. Geweldig. Laat hij hier weer gaan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Remt hij hem ook nog uit?
1: Oh!
0: Wat zijn dat ook een stelletje kinderen, hè?
2: Ja, ik was dat.
0: Ja, is waar. Klopt. De lijn die Lewis daar aangaat is veel te scherp. En kijkt hier
1: en dan gaat hij meer hem afsnijden. Ja, oh, lachen, jongens.
0: Ja, die twee die moeten elkaar toch niet... Ja, hier hebben ze ook al boven elkaar gestaan, hè?
1: Ja.
3: Ik heb dat uit. Yes, we saw.
0: Ja, we saw. Ja, tuurlijk. Oh, oh, oh. Ja, ik vind dit grappige momenten. Russell heeft...
1: Ja, die staat ergens.
0: Nee, einde pitlane. Dus hij heeft ofwel de...
1: Ja.
0: Pitlane kan op rood gegaan zijn.
1: Dat denk ik. Hij zal het net niet gehaald hebben.
0: Ja. Dom. Die Verstappen en die Hamilton, joh. Geweldig. Al derde vrije training. Wiel aan wiel. Duimpje. Hallo, vriend. En vervolgens hem uitgeven. Och, och. Heerlijk, man. Echt superleuk om te zien. Maar goed, de vlag is uit. En we weten dat George Russell het snelst is. Ik kreeg een prachtige tow vroeg al in de Curva Grande. Hamilton tweede op 2/10. Dan Verstappen derde op 3/10. Antonelli op 3/10 vierde. En dan op 4/10 staan daar Norris en Leclerc. 5e en 6e. Op 5/10 Lindblad. 8e Piastri. Moi. 9e Gasly en 10e Colapinto. De keus van Alpine voor die Mercedes-motor is goed geweest, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Seriously. Kimi is dus derde snelste in de high-speed corners. In de medium-speed is hij 8e. Maar ja, dat is maar 400ste. Dus, maar die is bezig met de racebalans. Nogmaals, die moet de wedstrijd achteraan starten op de zondag. Denk als je lef hebt en je zit op een of ander wetkantoor in dat hij hem wint... dat je best wel wat centen kan hebben. Ik zie hem niet winnen. In principe,
1: als je hem dan wint, dan pak je veel knak.
0: Ja, in principe moet hij met deze auto... naar minimaal plek 8 kunnen komen. En alles wat hij beter doet is goed. Want ja, we hebben de 4 topteams die beduidend beter zijn dan de anderen. Ik zeg allemaal al wel een fijne derde training. En het veld is competitief. Het is ook niet zo dat we van Verstappen kunnen zeggen... na alles wat we gisteren hoorden van... dan moeten ze nog even serieus aan de bak voor alles.
1: Nou, dat is wel de conclusie, toch? Ze hebben het weer een beetje gevonden. Ze hebben het weer een beetje voor elkaar.
0: En zij kunnen dat ook, hè? Ja, Russell is nu ridder te voet geworden bij de proefstart. Ik weet niet of het technisch is of dat hij gewoon de vlag gemist heeft. Maar kan allemaal zijn.
1: Ik vermoed dat hij te laat was in de pitstraat. Ja,
0: dat
1: op rood, klaar.
0: Dan heet het een dommetje.
1: Ja.
0: Proefstart Kimi Antonelli. Vandaag. Ja, duurt al lang. 4:00 vanmiddag zijn we terug met de kwalificatie van de grote prijs van Monza. En uiteindelijk is nu het moment om te gaan luisteren naar Alexander Stevens hier op GPR Sportradio.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Is echt serieus?
11: Zo.
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Ongelukken veroorzaken wel extra veel oponthoud, zoals op de A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Waardenburg en Beest. De weg is vrij met een vertraging nog 10 minuten. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam ook een ongeluk net voor Delft. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is nog een kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig. Er is maar 1 rijstrook vrij, vertraging ruim 1,5 uur. En de A28 Groningen-Zwolle voor de wijk een ongeluk. De rechtrijstrook is dicht en de vertraging 1,5 uur.
17: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
19: Goedemiddag, hier zaterdagmiddag. Meer Formule 1 na deze derde vrije training. Hoor je straks met de kwalificatie met Olof en Jack. Maar eerst, deze zaterdagmiddag, heel veel sport voor je.

tonight. GPR Sportradio, het is je zaterdagmiddag. De derde vrije training, Formule 1, Italië met Olaf en Jack zit erop. De kwalificatie komt er nog aan deze middag. Ook die is hier live te volgen bij GPR Sportradio. Het is je zaterdagmiddag waar de zon en de wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog kans op regen. Temperatuur vandaag rond de 20 graden. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain een slechte seizoenstart. Sterker nog, de slechtste sinds 19 jaar. De Franse landskampioen verloor gisteravond thuis met 1-2 van AS Monaco en wacht daardoor nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De nederlaag tegen de Monegasken gisteravond, die trouwens bekend staan als een zogenaamde angstgegner, zorgt voor groeiende zorgen in Parijs. Want volgens diverse Franse media is de druk op de club na 3 speelrondes zonder zegen aanzienlijk toegenomen. Die druk kent Ajax ook en PSV ook. Vanavond staan ze tegenover elkaar. De eerste topper van het seizoen. In Amsterdam ontvangen ze dus de Eindhovenaren. Beide ploegen zijn eigenlijk dit seizoen goed begonnen en hopen de ongeslagen status te behouden, logischerwijs. Ajax heeft de laatste 5 onderlinge duels trouwens tegen PSV thuis niet verloren. PSV kan op zijn beurt vertrouwen. En vertrouwen putten uit het feit dat het dit seizoen historisch weinig kansen tegenkrijgt. De wedstrijd belooft trouwens een interessante krachtmeting te worden en is hier natuurlijk van seconde tot seconde te volgen. Vanavond hier bij Andy Houtkamp. Even naar New York, want bij tennis zijn Serena en Venus Williams uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. De zusjes die voor het eerst sinds lange tijd trouwens weer een duo vormden op een Grand Slam verloren in de eerste ronde. In een spannende 3-setter moesten zij hun meerdere erkennen. Na een thriller van ruim 3 uur waren de setstanden 6-3, 6-7 en 7-6 in het nadeel van de zussen Williams. Gisteravond in de keukenkampioendivisie heeft NAC Breda een pijnlijke nederlaag geleden. Ze waren op bezoek bij RKC. De ploeg uit Breda verloor de wedstrijd met 4-2. En de avond werd extra zuur, doordat de ploeg al vanaf de 37e minuut met 10 man speelde. Zometeen nog veel meer voetbal. De Europese competitie duiken we even in. We gaan het hebben over vrouwenvoetbal. En natuurlijk staan we nog even stil bij die kwalificatie later vanmiddag in de Formule 1. Het is je zaterdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je zaterdagmiddag met Dusty Springfield. Langzaamaan richting 2 uur, richting Pieter Tammens. Hij zit hier zo meteen, hij praat je bij over onder andere het amateurvoetbal. Maar er is veel meer te melden. En vanavond natuurlijk ook nog Andy Houtkamp. Houdt uiteraard voor je ook Ajax PSV in de gaten. Kortom, als je niets wil missen, lekker hier blijven. Ook voor de Formule 1 kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. Die zenden we hier deze middag compleet live uit met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Wil je dus niks missen van sport dit weekend? Dan zit je hier goed. Wij zijn GPR Sportradio.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgevingszoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak.

0: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgevingszoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan diverse korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Pakken ze een podium?
4: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
28: GPR Sportradio.
29: Sportradio.
28: Pieter Tammens.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi. Pakken ze een podium?
4: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pakken ze een podium. Pakken ze een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
11: Professional.
9: Voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest.

0: Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.

0: Radio. En je luisterde naar John Legend met Stereo.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
0: Ja, we moesten even een beetje opstarten hier. Dat is natuurlijk allemaal ondertussen gelukt. We gaan zo meteen kijken wat er allemaal aan live sport te vinden is. We gaan schakelen zo meteen met het Live Center, want daar Beuze zit.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, Daaf.
2: Ja, goedemiddag Pieter.
0: Goedemiddag jongen. Hoe is het?
2: Ja, hartstikke goed. Ik heb er ongelooflijk veel zin in onze tweede uitzending, waar weer een dag vol met sport op het programma staat. Zo is er weer een etappe in de Vuelta. Een echte dag voor de klimmers. De 14e etappe voert over ruim 150 kilometer van Jaén naar de Sierra de la Pandera. En vlak is het eigenlijk nergens. Onderweg moeten de renners flink klimmen, maar alles draait om die finale. Na de beruchte muur van Valdepeñas met stroken tot wel 23% volgt de slotklim naar La Pandera, 8,4 kilometer aan gemiddeld 7,8%. En Riek Maas nog altijd in het rood met 1 minuut 45 voorsprong op Primoz Roglic en 2 minuut 6 op Felix Gal. Dat gaan we allemaal goed in de gaten houden. Ondertussen in Praag wordt er volop gedart tijdens de Czech Darts Open, het 12e European Tour toernooi van dit seizoen. Vandaag staat de tweede ronde op het programma en de partijen gaan naar 6 gewonnen legs. Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena moest het afleggen tegen Christotov, de Pool. De Nederlander verloor eigenlijk kansloos met 6-2. Danny Noppert en Kevin Doets, een echte Nederlandse kraker, die zijn net klaar. Noppert met 6-1 maar liefst gewonnen van Doets. En om 3 uur speelt Wessel Nijman ook nog tegen de Duitser Martin Schindler. Ook veel voetbal. Daar wordt het behoorlijk druk vanmiddag. In Engeland zijn Newcastle United en Bournemouth al een helft onderweg. Bournemouth met een 2-1 voorsprong. Met Justin Kluivert in de basis en ook Sven Botman bij Newcastle United. De tweede helft gaan we in de gaten houden. En in het amateurvoetbal komt Jong Sparta Rotterdam zojuist op 1-0 tegen HC in de tweede divisie.
0: Kortom, je hebt er weer druk met overal naar kijken. Daaf Beuze, hij houdt voor ons binnen het Live Center natuurlijk alles in de gaten. Ja, en wie zijn ons? Wij zijn GPR Sportradio, de sportzender.

luistert naar GPR Sportradio. En we gaan in deze 4 uur natuurlijk zometeen navieren. De kwalificatie volgen van de Formule 1. Jack Ploy en Olaf Mol zijn dan natuurlijk weer terug op deze zender. En in de tussentijd houden wij hier in deze uitzending alle sport in de gaten. Maar dus ook de tweede en de derde divisie in de top van het amateurvoetbal. Waarbij het hele programma in ieder geval al snel gaat beginnen. Koninklijke HFC tegen Jong Sparta Rotterdam is namelijk al afgetrapt. En straks vanaf 2:30 GVVV tegen Quick Boys. Quick Boys, de regerend kampioen. En later deze uitzending gaan we praten met de trainer van Quick Boys. Om eens even over de start van dat seizoen te praten. HC Hardenberg tegen de Treffers en Rijnsburgse Boys tegen AFC staan om 2:30 op het programma. En ook Volendam tegen Hoek. De rest van het programma volgt natuurlijk wat later. Kijken we even naar de derde divisie. De vroege wedstrijden van vandaag. We beginnen allemaal om 2:30. In de derde divisie A is dat Eemdijk tegen Harkemaase Boys. Staphorst gaat het opnemen tegen Genemuiden. En om 3:15 is het SVZW Wierde tegen ADO 20. De ploeg uit Heemskerk in de derde divisie B. In Maassluis, Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. En Zwaluwe ontvangt UD19. De ploeg uit Uden. In de midweek is de amateurtak natuurlijk behoorlijk druk geweest met het KNVB-voetbal. Later deze uitzending gaan we ook nog met jullie delen hoe de loting eruit heeft gezien. Want dat is gisteravond heeft dat plaatsgevonden om te weten wat er in de laatste week van september staat te gebeuren. We zijn GPR Sportradio en wij houden jullie op de hoogte van letterlijk en figuurlijk alles wat met sport te maken heeft. Maar we draaien ook over heerlijke muziek. En dat doen we nu hier op GPR Sportradio met Ella Langley. En Choosing Texas, ja. Wij schuwen heerlijke western.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming.

0: En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Loco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor 749 euro. Mediamarkt.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi. Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg. Dat leidt tot bijna 100 kilometer file. De meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een paar opvallende, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dit is omrijdend verkeer van de afgesloten A12. De A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft en bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijst ook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Knoop Benelux. Net voor de wegwerking. Werkzaamheden daar, 10 minuten vertraging.
13: GPR Sportradio. Ja, we gaan eens Pieter Tammens.
15: Praat ik bijna door mezelf heen. Dat is ook niet de bedoeling. GPR Sportradio, daar luister je naar. We houden zometeen natuurlijk de tweede en derde divisie in de top van het amateurvoetbal in de gaten. En we hebben nog veel meer.

0: Stay Gold. Hier op GPR Sportradio met Wallpaper brengt ons langzaam maar gestaag naar ons livecenter.
1: GPR Sportradio.
0: Daaf Beuze zit voor ons naar zo'n beetje alle denkbare sporten te kijken. Daaf, jij moet langzaam maar zeker wel een heel klein beetje last van hoofdpijn krijgen. Of valt het mee?
2: Het valt nog enigszins mee, Pieter. Het is vooral het voetbal dat is losgebarsten in de tweede divisie. Het amateurvoetbal in Nederland, zei ik al, Koninklijke HFC. Met 1-0 achter tegen Jong Sparta Rotterdam. Dat staat nog steeds zo in de 35e minuut van de wedstrijd. Er is ook gescoord al 2 keer bij Rijnburgse Boys tegen AFC. De thuisploeg staat na 9 minuten al met 2-0 voor dus. En ook bij RKAV Volendam tegen Hoek is gescoord. 1-0 voor de ploeg uit Volendam. Ook Hardenberg tegen de Treffers en GVVV tegen Quick Boys is begonnen. Daar nog geen doelpunten. En in de Premier League is Newcastle United tegen Bournemouth nog altijd bezig. De stand is daar nog altijd 1-2 met dus Botman en Kluivert in de basis.
0: Kortom, er gebeurt genoeg. We houden je natuurlijk op de hoogte hier bij GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk de kwalificatie van Monza. Oftewel de grote prijs van Italië. En in ons laatste uur gaan we ook uitgebreid napraten. Niet alleen over het voetbal. En in de loop van deze uitzending gaan we kijken naar alles wat er gebeurt in de Vuelta a España.

0: Persoonlijke voorkeuren mag je eigenlijk niet uitspreken als onafhankelijk journalist, maar ik ben gewoon presentator van dit programma en dan mag dat. Funking for Jamaica op GPR Sportradio. En dat is natuurlijk van Tom Brown.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, Daaf Beuze, wat ik het leuke vind als je in zo'n livecenter zit, waar jij zit, dat je altijd ingehaald wordt door de actualiteit. Hè? Want wat gebeurde er in de tweede divisie net?
2: Ja, ik was even de standen aan het doornemen. Ik zei dat het bij Hardenberg tegen de Treppers nog 0-0 stond. En nou, misschien nog geen seconde later kwam de 1-0 van de Treppers in mijn scherm te staan. Die had ik je nog te goed dus. De Treppers dus op voorsprong na 15 minuten bij Hardenberg. De rest van de standen die ik net opnoemde nog ongewijzigd. Ook bij Newcastle United. Bournemouth staat het nog steeds 1-2 in de 56e minuut.
0: Ja, en als we dan zometeen gaan kijken naar de wedstrijden die om 3 uur gaan beginnen, dan zien we Katwijk Jong Almere City. Kloetingen gaat het dan opnemen in het Verre Zeeland tegen IJsselmeervogels. Roda Raalte, vorige week spraken we nog met een trainer, ontvangen thuis Kozakke Boys. En we gaan zometeen kijken of we aan de blauwe zijde van de Westmaat in Spakenburg contact kunnen krijgen met Hille Beekhuis. Hij is een van de clubwatchers van de blauwe formatie. En zij krijgen vandaag Barendrecht op bezoek. Kortom, reden genoeg om ook met hem eens even voor te praten over dit duel. Over de aspiraties die er leven bij Spakenburg. Altijd een club die voor het kampioenschap gaat. En vooral ook hoe het gaat met de podcast De Blauwe Bril. Vind ik persoonlijk een hele leuke naam voor een podcast als je Spakenburg-watcher bent. En we draaien heerlijke muziek hier op GPR Sportradio. Jouw sportzender. Luke Combs is hier met Fast Car.

0: Het is Just Another Day hier op GPR Sport Radio, waar we aan het voorbeschouwen zijn op een wedstrijd van een van de favorieten, is mijn uitspraak, wat mij betreft, in die tweede divisie voor de titel. Althans, Hillebeekhuis, dat is toch de uitgangspunt altijd van Spakenburg. Goedemiddag overigens.
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad, heb je gelijk in. Dat is elk jaar weer het uitgangspunt hier in dit dorp, wat compleet voetbalgek is. En verwachten dat hun helden, althans de helft van Spakenburg, wil dat. Want je weet hoe deze gemeenschap verdeeld is in rood en blauw. Dat Spakenburg altijd om de titel mee wil doen. Dus de verwachtingen zijn wederom hoog gespannen.
0: Ja, hoort er ook gewoon bij, hè? Want anders ben je geen Spakenburg, toch?
1: Nee, we willen in dit dorp altijd de beste zijn. En samen met IJsselmeerval stuwen we elkaar op tot ongekende hoogte.
0: Als je nou kijkt naar de start van het seizoen, vijfde positie. Die kan er natuurlijk nog niet zo heel erg veel van zeggen, is mijn stelling, Hille. Want ja, er zijn ook wel je spelers die een tikkie aan elkaar moeten wennen, toch?
1: Ja, klopt. Spakenburg heeft een aantal nieuwe spelers aangetrokken. Niet de minste overigens. Mark van der Weijden, de afgelopen twee jaar topscorer in de tweede divisie. Die is aangetrokken. Hij moet Floris van der Linden, ook geen kleine jongen natuurlijk. Hij moet Floris van der Linden doen vergeten. Ook de topscorer van de derde divisie is aangetrokken, Pieter Veenstra. De linksbuiten van de hoek, een middenvelder van Jong Almere. En een oude bekende, Mark Veenhoven. Hij was het oliemannetje van Spakenburg in de wedstrijden. Dat Spakenburg heel ver kwam in de beker. En in het jaar dat Spakenburg kampioen werd. Hij is ook weer terug. Dus in alles zou je kunnen zeggen dat er een zeer uitgebalanceerd team staat. Nou ja, dat is de eerste en de derde wedstrijd gebleken. Hele mooie overwinningen tegen Katwijk en Hoek. Dat zijn uiteraard niet de minste. Vervolgens moest Spakenburg uitspelen in en tegen Volendam. En toen liep men tegen een onverwachts keekie aan. En verloor men. Dus wat dat betreft is Spakenburg gewaarschuwd, moet men scherp blijven. En Chris de Graaf zegt niet voor niks steeds: elke wedstrijd is een finale. Uiteraard een cliché, maar in de tweede divisie doet dat wel op geld.
0: Ja, want als je nou kijkt naar je stelling, dan is Barendrecht er natuurlijk ook een waar je op voorhand zou kunnen zeggen, daar hangt onderschatting in de lucht. Want Barendrecht, ja, die staan 15e momenteel.
1: Ja, die hebben niet een erg lekkere start. En als je ook nog eens een keer kijkt naar de statistieken. Vorig jaar won Spakenburg met maar liefst 8-0 in de thuiswedstrijd tegen Barendrecht. En in en tegen Barendrecht deed men dat nog eens dunnetjes over met 0-3. Dus Spakenburg kan goede cijfers overleggen. Maar inderdaad, Spakenburg zal gewoon weer zijn stinkende best moeten doen. De goede spelers heb je, maar er zal synergie moeten zijn om een goed team te zijn. Ja, dat is taak voor de technische staf. Om ervoor te zorgen dat er sowieso geen onderschatting is. En dat Barendrecht, en zo wil Chris de Graaf het graag, meteen bij de strot wordt gegrepen.
0: Tot slot, hoe is het met het vertrouwen?
1: Vertrouwen is wel goed. Dus ik ga wel voor die 3 punten.
0: Ik wens je heel veel plezier en succes daar op de Westmaat. Het zal er vast lekker druk zijn. Hille, dankjewel. Clubwatcher van Spakenburg, die natuurlijk ongelooflijk gaat genieten van de wedstrijd daar. Op een van de iconische plekken als je van amateurvoetbal houdt.

0: actie of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
16: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
18: Ja, we gaan in dit uur natuurlijk voorbeschouwen op de wedstrijd van NEC tegen Feyenoord en de kwalificatie.

0: I've been thinking about you was dit van London Beat. Je luistert naar GPR Sportradio. En wij zijn jouw sportzender en proberen je op de hoogte te houden van alles wat met sport te maken heeft. En dat proberen we niet alleen, dat lukt ook behoorlijk aardig.
1: GPR Sportradio.
0: En dat hebben we allemaal te danken aan ons Live Center, waar in ieder geval heel veel vitamine worden gegeten, kan ik jullie vertellen. Het is natuurlijk radio, Daaf. Dus ja. Niemand ziet wat jullie lekker allemaal tot je aan het nemen zijn. Maar die brandstof heb je ook echt wel nodig als je al die sport in de gaten wil blijven houden, toch?
2: Oh, nou en of. Er gebeurt heel veel op de amateurvelden. Bijvoorbeeld Jong Sparta Rotterdam kwam vlak voor rust met 2-0 voor tegen Koninklijke HFC. Zojuist zie ik dat Katwijk op 1-0 is gekomen tegen Jong Almere City thuis. En ook Roda Raalte, waar we vorige week nog de trainer van spraken, is op een 1-0 voorsprong gekomen bij thuis is dat tegen Kozakke Boys. Bij Newcastle United tegen Bournemouth in de Premier League staat het nog altijd 1-2 met nog 10 minuten te gaan. Daar zien we dat Sean Steur is ingevallen. Die mag nog een kwartiertje meedoen om Newcastle op zijn minst nog naar een gelijkspel te schieten daar in eigen huis tegen Bournemouth, waar Justin Kluivert speelt.
0: Kijk, en vorige week spraken we inderdaad Jos van der Veen. We vinden het leuk om trainers te spreken. Gaan we het laatste uur ook nog even doen. Dan gaan we van de promovendi naar de kampioen van de tweede divisie van vorig seizoen. Want Quick Boys die zijn op bezoek bij GVVV en Rogier Veenstra. Hopen we in het laatste uur even te spreken hier bij GPR Sportradio.

Robert Stank, The Reason was dit op GPR Sportradio. Even wat nieuwtjes over voetbal. Mourinho, hij baalt van de nederlaag van Real Madrid door een goal van een ex-pupil. Trainer José Mourinho heeft met Real Madrid een pijnlijke nederlaag geleden in de Spaanse competitie. Op bezoek bij Real Betis verloor de ploeg uit Madrid vrijdagavond met 1-0. Enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Troy Parrott, een oude bekende van Mourinho. De Ierse spits maakte ooit onder de Portugese coach zijn debuut in de Premier League. Doelman Alvaro Valles was de grote uitblinker bij Betis. Hij stopte in de slotfase een strafschop van Kylian Mbappé. En in het voetbal heeft Luka Modric besloten om zijn interlandcarrière voor te zetten. De Kroatische Voetbalbond maakte zaterdag bekend dat de inmiddels 40-jarige middenvelder beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Eerder waren er geruchten dat Modric na het WK van deze zomer zou stoppen. Hij is dan ook opgenomen in de selectie voor de week. Even kijken, van de nationale. Hoe ben ik nou? Ik ben gewoon even de tekst kwijt. Eerder waren de geruchten dat hij zou stoppen. Het is dan ook opgenomen in de selectie voor de komende wedstrijden. In de Nations League tegen Tsjechië en Schotland. Modric, die volgende week zijn 41ste verjaardag viert, is een sleutelfiguur in het Kroatische elftal. Oké, ik ga even op zoek naar mijn brillendoek, want die moet ik even poetsen. En in de tussentijd draaien we hier bij GPR Sportradio niemand minder dan Taylor Swift. En I knew it.

0: heerlijke stem van Taylor Swift hier op GPR Sport Radio. En we luisteren naar I Knew It, I Knew Ya. We gaan het hebben over de Vuelta a España. Want die is nog altijd volop bezig. Op dit moment in ons livecenter zit Daaf naar een paar hele mooie helikopterbeelden te kijken, Daaf. En ja, het is wel een hele mooie wedstrijd, hè, daar.
1: Zeker, zeker. Het moet nog een beetje op gang komen. Er is een gigantische kopgroep van wel 44 renners. Waar ook Wout van Aert is juist niet vooraan in die kopgroep. Wel de koploper in het bergklassement Buitrago. Hij zal vandaag een slag willen slaan. Zeker die bergtrui in handen willen houden. Wout van Aert, gisteren de grote man, won de etappe. Nu dus in het peloton, net als eigenlijk alle andere klassementsrenners die nog een rol spelen om de titel van de Vuelta. Maar er is iemand die ons daar nog veel meer over kan vertellen.
0: Laat er een misverstand over bestaan. Van Wielerflits is dit Nick Doub. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Pieter.
0: Goedemiddag. Ja, zeker na de val van Pogacar waren de kaarten echt behoorlijk opgeschud daar in deze wedstrijd.
2: Dat heeft wel een aardige landslide teweeg gebracht. Weinig mensen hadden het verwacht. Maar ja, dat is wel een van de dingen die natuurlijk ooit eens een keer zou kunnen gebeuren. En vorige week, precies een week geleden, gebeurde het. En sindsdien staat Enric Mas aan de leiding. En die toont geen tekenen van zwakte, in ieder geval de afgelopen week.
0: Hey, enorm goede vorm steekt hier.
2: Ja, die is bergop duidelijk de beste van in ieder geval de klassementsrenners die zijn overgebleven. En op dit moment ziet het er wel goed uit voor hem. Er is nog een week te gaan, nog veel bergetappes. En komende week ook nog een individuele tijdrit. Waar hij toch misschien wel met een beetje bang hartje naar uit zal kijken.
0: Met een bang hartje. Ja, want als we het hebben over zijn capaciteiten in de bergen, dat vond ik wel mooi. Je zal vast en zeker gaan horen, Pogacar is uitgevallen, anders had hij hem gegarandeerd gewonnen. Maar die Mas die ging behoorlijk met hem mee.
2: Dat was eigenlijk een van de eerste tekenen dat Mas best wel goed is. Dat was eigenlijk volgens mij de etappe voordat Pogacar viel. Was er ook een bergetappe. En daar was Mas, toen was er een aanval van Pogacar. En was Mas de enige die de aanval kon counteren en kon terugkeren bij Pogacar. Dus dat was al een teken aan de wand dat Mas echt wel goed in orde was. Maar nog niet van het niveau Pogacar. Op dat moment stond hij ook al 2 of 3 minuten achter. Maar ja. Toen viel Pogacar weg en had Mas opeens een voorsprong. En die heeft afgelopen week echt wel zijn voorsprong op de concurrentie. En Primoz Roglic, meervoudig Vuelta-winnaar. En Felix Gall, dit jaar ook wel 2e in de Giro. Ja, die heeft hij eigenlijk op een grotere achterstand gereden. Dus het ziet er wel goed uit voor Mas. En bergop is hij eigenlijk de beste op dit moment.
0: Maar ik hoor je ook een beetje tussen de regels door zeggen dat het nog geen bekeken zaak is. Hè? Als je nou zou benoemen wie en op welk moment hij vooral op zijn tellen moet passen. Ik hoorde je al zeggen de tijdrit vanzelfsprekend. Hoeveel verschil is dat met zijn directe concurrentie?
2: Ja, het is een tijdrit van meer dan 30 kilometer. Relatief vlak. Dus daar komt het echt wel aan op specialisten kunnen daarop klimtypes echt wel een flinke voorsprong pakken. Bij Roglic is Olympisch kampioen tijdrijden geweest. Heeft op podium gestaan van WK's tijdrijden. Die is echt een specialist daarin. En Roglic is ook de eerste achtervolger van Mas. Op dit moment minder dan 2 minuten. En binnen de ploegleiding van Roglic hebben ze ook al gezegd van als we de achterstand van Roglic voor de tijdrit kunnen beperken tot niet meer dan 2 minuten, dan gaat het nog spannend worden. Want na de tijdrit straks zijn er ook nog volgens mij 2 bergetappes maar te gaan. En als hij dan die achterstand helemaal kan inhalen, 1 minuut of 2, dat 1,5, 2 minuten zou zeker moeten kunnen. Voor Roglic om in te halen op Mas. Maar Mas is ook weer in bloedvorm. Ja, en iemand die in bloedvorm is, die kan ook gekke dingen doen in een tijdrit. Dat hebben we ook wel vaker gezien. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat Mas de tijdrit van zijn leven gaat rijden. Ja, en dan gaat hij misschien wel met een voorsprong die laatste bergetappes in. Maar Roglic is wel de grootste concurrent van hem.
0: Nick Doub, je bent in 1 ding enorm geslaagd. Er was al veel voorpret over deze wedstrijd. Maar die is alleen nog maar groter geworden. Dankjewel voor jouw bijdrage. Nick Doub was dat van Wielerflits. En wij hier bij GPR Sport Radio gaan ons langzaam maar gestaag een beetje opmaken voor die kwalificatie van de grote prijs van Italië. Dat zover is nog niet. Eerst Womack & Womack.

0: altijd enorm jaloers op haar zonnebril. Die van Womack & Womack. Met teardrops hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, dat zijn we. Ondertussen hartstikke druk in ons livecenter. Want ja, ondanks het feit dat ze bij La Vuelta Daaf Beuzen nog ja, een kleine 80 kilometer moeten fietsen, zit er ook best wel een mooi gaatje tussen als ik het zo bekijk.
2: Ja, zeker. Al bijna 5 minuten is er opgebouwd door die kopgroep met minstens 40 renners. Waar ook die Buitrago, die in de bolletjestrui rijdt, daar rijdt hij. En het peloton rijdt erachter met al andere klassementen renners. Waaronder Enrique Mas in het rood. Op de voetbalvelden zien we dat in Engeland er is afgefloten bij Newcastle United tegen Bournemouth. In de 88ste minuut is daar nog een doelpunt gemaakt. Jacob Ramsey scoorde namens Newcastle United. Hij stond op de juiste plek om de reboundlaag in de rechterhoek te werken. 2-2 is dat dus geworden. En Bournemouth nog altijd op zoek naar de eerste overwinning in de Premier League met dus Justin Kluivert. Ook in de tweede divisie zijn er weer wat doelpunten gemaakt. Zo is Quick Boys vlak voor dus nog met 2-0 voorgekomen uit bij GVVV. Staat het bij Hardenberg tegen de Treffers nog altijd 0-1. Rijnburgse Boys tegen AFC 2-0. En bij Katwijk Jong Almere City zitten we in de 24ste minuut en staat het 1-2. Ook in de derde divisie wordt er gevoetbald. Daar staat het bijvoorbeeld bij SVZW tegen ADO 20 al 3-1. En bij DVS 33 Ermelo tegen Sparta Nijkerk 1-1. We houden het allemaal in de gaten.
0: Laat er geen misverstand over bestaan. Leuk trouwens, als je fan bent van Quick Boys, niet aanwezig kan zijn bij deze wedstrijd. In het laatste uur hopen wij te spreken met Rogier Veenstra. Hij is de trainer van Quick Boys, die toch als regerend kampioen behoorlijk lekker van de kant gekomen zijn. En Daaf, we zouden het haast vergeten, we gaan ook nog mooi voorspreken, toch? Over een duel van NEC.
2: Ja, de wedstrijd van vandaag in de Vriendenloterij Eredivisie is natuurlijk NEC Feyenoord. Het begint om 16:30 en wij spreken zo meteen met NEC-watcher van Voetbal International Sander Jansen vanuit de Goffert om voor te beschouwen op die topper.
0: Ja, en of dat nou echt de wedstrijd van dit weekend is, daar gaan we straks eens even tijdens deze plaat over praten.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg, maar de meeste files die er staan leveren niet veel meer vertraging op dan zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux bijna 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Everdingen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Bezel en Roermond is de weg op dit moment dicht.
1: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
0: Ja, we gaan bijna beginnen met de kwalificatie op Monza. Oftewel de grote prijs van Italië hierbij. Je gaat het horen. Ja, GPR Sportradio is het natuurlijk. Daar luister je naar. En we hebben het al net in het vorige stuk gezegd. We gaan een beetje voorbeschouwen. En dat gaan we doen op een hele interessante wedstrijd. En als het goed is, hebben wij nu aan de lijn niemand minder dan Sander Jansen van NEC, de onvervalste clubwatcher daar in de Goffert. Sander, goedemiddag. Nee, we hebben op dit moment even geen contact. Sander, ben je daar? Nee, zoals jullie horen, we hebben even geen contact met Sander Jansen. We gaan zo meteen contact met hem zoeken om als nog even te gaan praten over dat duel daar in de Goffert tussen NEC Nijmegen en Feyenoord.
24: I took

0: Hij took a pill in Ibiza hier op GPR Sport Radio. En dit was Mike Posner. Ja, Daaf, we gaan eens eventjes voorbeschouwen op een hele mooie wedstrijd, toch?
1: Zeker weten. Als het goed hebben we iemand aan de lijn. Sander, ben je daar?
2: Zeker, zeker. Ik ben er.
1: Ja, goedemiddag. Sander Jansen hebben we aan de lijn. VI-watcher, NEC-watcher moet ik zeggen, bij VI. Leuk dat je er bent. Als het goed is, ben je al bij de Goffert. Klopt dat?
2: Zeker, ik sta hier in de gracht. Dus ik kan zo de spelers die de warming-up gaan beginnen, die kan ik mooi bekijken.
1: En hoe is de sfeer rond het stadion? Hoe is het gevoel bij de NEC-supporters?
2: Prima eigenlijk. Ik zag net al een hele rood-groen-zwarte stoet zeg maar, richting het stadion bewegen. Dus op de fiets en lopend vooral is dat. Richting het mooie park natuurlijk. Maar nee, de sfeer is wel oké. Nog steeds de positiviteit van vorig jaar natuurlijk die ze doortrekken. En dat ze die ene wedstrijd toen tegen Telstra hebben verloren, die eerste in de competitie, was wat minder. Maar het gevoel is nog steeds wel positief hoor.
1: Mooi, het NEC heeft 6 punten uit 3 wedstrijden. Won vorige week nog met 3-1 bij PEC. Hoe goed is NEC op dit moment daadwerkelijk? Is het een ploeg die Feyenoord vandaag serieus pijn kan doen?
2: Dat kunnen ze zeker, want ze kunnen eigenlijk iedere ploeg wel pijn doen. Maar ik vind ze nog niet op hun best. Dat is op zich ook niet raar. Hè? Dat was vorig seizoen natuurlijk ook niet na 4 wedstrijden. Er is veel veranderd. 14 nieuwe spelers en 19 weg. Dick Schreuder, de trainer, zei ook... We hebben nog wel een hele lange weg te gaan. Hè? We zijn eigenlijk opnieuw begonnen, als je het zo kan zien. Wel best wel wat ervaren spelers behouden natuurlijk. Sherry, Linsen, Tadic is erbij gekomen. Maar je ziet wel ook op het veld dat ze... sommige dingen zijn ze nog wel zoeken in, hè? Positionering en zo. Dus ze zijn echt nog niet op hun best, maar ja, dat is Feyenoord natuurlijk ook niet.
1: Nee, veel nieuwe spelers, je noemde dat al even. Wat is een speler waar jij met bijzondere interesse naar gaat kijken vandaag?
2: Vandaag? Even denken hoor. Tobias Storm vind ik een interessante. Hè. Dat is natuurlijk een rechter verdediger, die hebben gehaald, die het best wel stabiel doet. Ik vind Kabar vind ik ook een hele interessante. Fonville heb je aan die linkerkant van de verdediging. En Kaplan, die zijn allebei geblesseerd. En hem hebben zij gehuurd van Borussia Dortmund, waarvan niemand eigenlijk weet wat hij precies kan. Een paar keer kort ingevallen, daar niet heel erg gelukkig geweest. Nu voor het eerst in de basis. En natuurlijk Kai Sierhuis, de eerste basisplaats. De eerste basisplek was tegen Bode Glimt in de Champions League. Ja, toen kregen ze heel snel die rode kaart en moest hij er ook meteen weer af. Dus hij mag zich nu laten zien en hij is echt wel gretig hoor, dat merk je wel aan. En hij was heel erg geïrriteerd dat hij niet mocht spelen, niet mocht starten. En ik ben benieuwd wat hij nu kan laten zien.
1: Wil je je wagen aan een kleine voorspelling, Sander?
2: Ik denk dat het een gelijkspelletje wordt. Ik denk, NEC kennende veel doelpunten, dus dan wordt het 2-2 of 3-3.
1: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel.

0: Tina Turner hier op GPR Sportradio met The Best.
1: GPR Sportradio.
0: Nog even een korte blik werpen in ons livecenter. Want zometeen gaan we ons langzaam maar zeker hier opmaken voor de kwalificatie van de Formule 1 van Monza. Maar wij komen gewoon lekker weer terug, hè?
2: Ja, zeker. Laatste uur zijn wij er weer. Een beetje afhankelijk van hoe lang die kwalificatie gaat lopen natuurlijk. Ondertussen gebeurt er genoeg op alle sportvelden. Ook op de weg in Spanje bij de Vuelta. Waar nog steeds een kopgroep van maar liefst 44 renners zo'n 4 minuten voor het peloton rijdt. In die kopgroep Buitrago, de grote klimmer van deze ronde. En in dat peloton rijdt onder andere Enrique Mas en zijn directe concurrenten. Ook in de Bundesliga zijn er een aantal wedstrijden begonnen. Zo staat Bayer Leverkusen al met 1-0 voor tegen Union Berlin. Mönchengladbach met 1-0 tegen Elversberg. Dat stunte vorige week tegen Bayer Leverkusen. En ook leuk om te vermelden, bij Werder Bremen staat Jurie de Geer, die overkwam op huurbasis van Ajax, direct in de basis. En ook al een 1-0 voorsprong in de 14e minuut. Een goede start dus voor Jurie de Geer. Ook in de tweede divisie wordt er weer gevoetbald. Sommige wedstrijden zijn teruggekomen van de rust. Zo staat het bij GVVV tegen Quick Boys nog altijd 0-2. Rijnsburgse Boys nog met een 2-0 voorsprong tegen AFC. En bij Katwijk Jong Almere City staat het nog 1-2. En ook goed om te melden, we spraken eerder al natuurlijk over Spakenburg. Die staan 1-0 achter in eigen huis tegen Barendrecht.
0: Dat was niet wat ze, waar ze zich met de planning over hadden. Dat weet ik inderdaad zeker. Daar Beuze voor ons in het Live Center.

luistert naar GPR Sportradio. Wij zijn jouw sportzender en zometeen natuurlijk hier live de kwalificatie van de grote prijs van Italië, die we voor het gemak maar eens even weer Monza noemen. En dat is het alleen maar omdat ik opgevoed ben door een vader die erg gek was van het merk Ferrari. En waarbij ik ook in 1976 naar de Formule 1 keek als 7-jarig kereltje. En ik heb nog nooit zoveel angst in de ogen gezien van mijn vader als toen in die periode. Niemand minder dan Niki Lauda, die enorme crash had. Wat een held was dat op dat moment. En het kleurde mijn voorliefde ook voor de Formule 1. Dat allemaal later natuurlijk hier op deze zender. Als we even gaan kijken naar het betaalde voetbal, dan kan ik melden dat om 16:30 zometeen NEC tegen Feyenoord gaat beginnen. We hadden het er net over met Sander Jansen, de watcher van VI van NEC. 18:45, dan begint FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En vanavond om 20:00, ja, wat vroeg in de competitie al, de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Wat dat betreft verdient wat mij betreft degene die de competitie heeft samengesteld wel een heel klein beetje billenkoek. Want je wil natuurlijk dat deze twee ploegen veel ingespeelder tegen elkaar hadden moeten spelen. Om 21:00 is het Willem II tegen Excelsior. Allemaal te volgen hier bij mijn collega Andy Houtkamp en zijn team. En in de tussentijd draaien wij hier heerlijke muziek op GPR Sport Radio. Ja, mooie klanken van Queen.

0: vrienden, vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Hier zijn we, mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn er voor jou het komende uren een beetje met live, volledig, de kwalificatie van de grote prijs van Italië in Monza. Het is al met al de 77e Italiaanse Grand Prix op dit circuit. Er worden hier morgen 53 rondes gereced. De lengte van de baan is 5793 meters. En er zit toch nog een hoogteverschil van 12,50 meter, wat je niet 1, 2, 3 zou zeggen. Eerste winnaar Nino Farina, 2025 winnaar M. Verstappen. Hij zat er lekker bij vanochtend, maar heeft nog niet alles in het achterste van zijn tong laten zien. Bandenkeus van Pirelli, we gaan natuurlijk veel de soft en een paar misschien een keer een mediumtje zien die wat uit willen sparen. Allemaal de zachtste range van wat Pirelli aan banden bij zich heeft. En het plaatst zich allemaal, het speelt zich allemaal af in het prachtige Park Monza. Vlakbij, hoe heet het? Brioni, hè? Dat, ja. Waar het Ascot Motel zat, waar we al zaten. Hoe is het met de temperaturen?
1: Nou, het is blote armen, blote benen. 34.
0: Korte broek.
1: Ja, korte
0: broekjesdag.
1: De baantemperatuur is wel behoorlijk, hoor. 55,8 graden.
0: Aha.
1: 32% luchtvochtigheid en een klein beetje wind. 6,1 kilometer per uur uit het noorden.
0: Oké. Okay. Latest van de latest. Liam Lawson pakt een gridstraf. En zal naar de back of the grid gaan. En dat betekent dat hij roept, ik ga proberen Q3 te halen om Max een tow te geven. We hebben dat hadjaar eerder dit jaar fantastisch zien doen op Spa. Kijken of dat nu ook wil lukken. En nog een andere belangrijke. En daarom zei ik bij Lawson back of the grid. Alexander Albon heeft 20 plaatsen gridstraf gekregen. En dan moet je even realiseren. Eerst worden de gridstraffen uitgedeeld, want die bepalen de grid. En daarachter worden neergezet de mensen back of the grid. Dus het is niet zo omdat Antonelli al eerder die straf kreeg, dat Albon daardoor achter Antonelli komt. Nee, want Antonelli krijgt een back of the grid, naar achter van de gridstraf. En Albon krijgt dus een 20 plaatsen gridstraf. Nou ja, dan moet hij pole position trainen als hij dat hebt, maar verder achteraan kom je niet. Maar het geldt dan dus toch weer twee plekjes. Dus dat zijn eigenlijk de dingen van het moment vanaf nu. En ja, een triest verhaal is natuurlijk het verhaal van Jochen Drienthe. Want die ging dood in de kwalificatie tijdens de Grand Prix van Monza in 1970. En die werd zelfs nog postuum wereldkampioen.
1: Je ziet het hier al in beeld voor degenen die meekijken. Kimmy,
0: oh, hier staat nu 30 place grid, ja. Penalty. Maar ze hebben naar buiten gebracht. Back of the grid.
1: Ja.
0: Dus nou, dat gaan we dan morgen wel zien.
1: Want maar je zei het net al, tow. We gaan heel erg kijken dat we
0: We moeten scherp zijn, Jack.
1: Dat maar is, weet je waar we nog scherper op moeten zijn?
0: Nou.
1: Wat ik denk dat er gaat gebeuren.
0: Jack, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat andere teams gaan proberen die tows van de teams die ze hebben gepland te verpesten.
0: Te breken, ja. Ja, maar dan heb je ook weer kans dat je je eigen rondje vernachelt.
1: Ja, maar goed, kijk, zoals Red Bull. Ja, Lawson heeft niks te verliezen. Ja? Die kan gewoon tussen die Mercedes duiken elke keer. Als ze naar buiten gaan.
0: Ja, maar als nou je taak is, je moet Max helpen. En het mislukt de eerste keer. Dan ga je de tweede keer die kans niet nemen door Mercedes te vernachelen.
1: Nou, ik ga
0: wel wat je zegt, hoor. Maar
1: ik ga er wel op letten. Ik vind
0: het
1: leuk.
0: Timing is alles. Hè. Ik bedoel, je weet, soms kijken ze wie gaat er naar buiten. Ah, ik wacht nog even. Ja, we gaan samen. Gaan we samen? Ja, of ga jij eerder dat hij al temperatuur
1: gaat
0: heeft? Gaan
1: Mercedes wachten?
0: De vorige keer, wat er op Spa natuurlijk gebeurde, was dat Hadjar echt moest wachten op een gegeven moment. En de tweede keer was het echt heel dicht bij elkaar. Maar goed, voor de gelijkleggers, daar lagen landen, loopt er een klokje mee, dat scheelt. Want we gaan over 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconden los met het eerste deel van de kwalificatie van de Grand Prix van Monza. Zo is het. Gaat een lampje. 18 minuten duurt deze. Daarna zit er een soort natural break. Voordat we doorgaan met de Q2. Tijd van Q1 vorig jaar. 1.19.4. Gaan we niet aankomen. Want dat reden ze vanochtend. Diezelfde George Russell reed 22. Ja, het is hier 19.4, 22.2. Dus 3 seconden. Ja, ze zitten er iets dichterbij. We hadden beetje berekend 3,5 seconden, maar goed, dat is het. En de klok loopt dus gewoon inmiddels mee. En ze denken allemaal, ja, maar als eerste ga ik niet. Want dan krijg ik iemand achter me aan. En de klok zegt dus inmiddels 17, 24, 23, 22, 21, 20.
1: Het lijkt erop dat Carlos Sainz als een van de eerste naar buiten gaat.
0: Ja, ze zijn gewoon klaar.
1: Duimpje, duimpje.
0: Ja. Het zijn natuurlijk altijd de teams, Jack, die denken dat ze met moeite doorkomen naar Q2. Die in Q1 twee runs moeten gaan maken.
1: Nou, het gele zootje gaat.
0: Ik ga er, om het uit te proberen zou je het kunnen zien. Maar ik ga er niet vanuit dat de topteams in deze Q1 toast gaan proberen. Dat moeten ze later doen, want dan zijn er ook weer minder auto's op de baan. Wordt het weer makkelijker. Zit je jezelf niet enorm in de weg. En de rest misschien dan dus ook niet. Goede nieuws van Formula 1 Management is dat de driver tracker, jawel, hij doet het gewoon. Dus dan kunnen we soms ook nog een beetje zien wie wat waar zit. Dat blijft natuurlijk ook wel een belangrijk dingetje. Ja, verkeer gaat er wel een dingetje worden. Dat is natuurlijk al een aantal jaren hier geweest.
1: Ja, zeker in Q1.
0: Maar weet je nog, in Silverstone in Q1 Russell eraf ging. Dat is ook zo'n dingetje in zijn eerste vliegende rondje. Albon had Sainz natuurlijk wel te pakken in Zandvoort. Dat was voor de eerste keer in 6 kwalificatiesessies. Dus die zal ook wel wat minder hebben. Sainz die in Zandvoort net niet doorging. 22.000 scheelde dat toen. En Stroll heeft natuurlijk Alonso de laatste 6 wedstrijden 2 keer out-qualified. Nadat het daarna 42 wedstrijden daarvoor niet gelukt was. Dus dat is ook wel weer een dingetje.
1: Moeten we nog iets zeggen over Cadillac of niet?
0: 1 seconde. Allebei de Racing Bulls gingen er vorig jaar uit in Q1 in Monza. Dat zou nu een mirakeltje zijn. Wat wil je zeggen over Cadillac?
1: Die hebben nog nooit Q2 gehaald.
0: Nee, en die hebben een dikke boete gehad.
1: Zo!
0: Een boete van 30.000, maar daarvan 25.000 voorwaardelijk. Dus ze moeten 5.000 lappen. Voor 12 maanden, omdat de auto van Colton Hurta, die in de eerste vrije training stilviel, ging niet in zijn vrije. Er zit een knop op, dan moet de versnellingsbak in zijn vrije, dan kunnen ze die auto weghalen. Dat lukt niet, ja, dan wordt het een code rood. Dat vinden ze allemaal lastig, want er moet gewoon een systeem op zitten. Dat maakt niet uit wat er aan de hand is. Als je die knop indrukt, moet die auto gaan rollen. Lossen. Hij dus. Nieuwe tor. En inderdaad ook naar achter. En dus zal hij niet mee letterlijk willen doen voor een plek in die top 10 qualifying. Maar wel dat hij er wil zijn om daar wellicht Verstappen te kunnen helpen.
1: Hij offert in ieder geval geen setje rode banden op.
0: Want?
1: Hij gaat op de medium.
0: Ja, snap ik wel. Even het gevoel pakken. Even kijken hoe het zit. Kijken of je hiermee door kunt. Dat zal een dingetje kunnen zijn. Volg natuurlijk wel een tijd neergezet op de softband. Toen was hij ook al niet heel heftig. 19e te langzaam. En 1.23.2 wist hij toen te noteren. Ook dat is niet heel schokkend. Het gaat natuurlijk in dit eerste deel van die kwalificatie om de mannen onder de streep. En dat is dus alles vanaf 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die dus. En dan, ja, dan moet je aan de goede kant staan of aan de slechte kant staan. En dat gebeurt vaak niet in de eerste ronde. Moet je ook opletten nu, hè, met gele vlaggen en dat soort dingen. Want ja, dan mag je niet vol doorblazen. Dan kost je dat rondetijd. Dus je kan heel lang binnen blijven staan. En dan ga je denken, ja, ik ga op 1 run. En dan krijg je in 1 zo'n run een gele vlag. En dan is het niet goed. Of ja, we hebben eerder gezien, dan ga je laat. En dan gebeurt er in je eerste run iets wat niet fijn is. 24-1 is wat Lawson laat noteren. Daar is Olly Berman met een 23-8. Albon met 23-4, Sainz met 23-7. Is dat van Sainz oké? Okay? Ja, want hier heeft ze nog een 23-8, dus Sainz is al een tiende sneller.
1: Lando Norris, there is something wrong with these brakes. Over de boordradio naar zijn engineer.
0: Max Paars in de middensector. Dat is dus ten opzichte van de tijd van Sainz gemeten. Maar eerst zal daar Charles Leclerc zijn en komen. En daar is hij al met 22-9. Dat is nog 17e langzamer dan George Russell vanochtend ging. Wat kan Verstappen? Hier zit hij uitkomen parabolica. Hamilton is naar 22-8 gegaan. Bortoletto slaat aan op de derde positie. En Verstappen doet een bammetje. Ja hoor, 1.22.6. Hij is een tiende langzamer dan hij vanochtend deed. Dus hij zit meteen in zijn eerste run.
1: Zit hij er goed bij?
0: Zit hij wel, zoals wij zeggen, there or thereabouts. Piastri naar 3. Hebben hem ook nog niet heel veel gezien dit weekend. Ze zitten wel samen op de baan. Maar wat is er met Norris gebeurd?
1: Track limit krijgt hij aan zijn broek.
0: Bocht 1. Point, point. Ja, afsnijden. Ja, dit is dus een track limit. Als hij dan dus de andere route genomen had en eerder afgehaakt was, dan was er dus niks gebeurd. Maar ja, het maakt niet uit, want het is een track limit van een poeprondje. En als hij rechtdoor gegaan was, had hij een tijd gezet van de poeprondje. Dus het is een beetje om het even. Maar ja, je rijdt hier wel door een klein grindbakje. Dus ik weet niet hoe lastig dat voor hem is. Dat gebeurde natuurlijk in de vorige ronde. Is opnieuw, heeft hij opnieuw aangezet op dit moment. En is onderweg richting Lesmo 1. 2 keer terug. En uit accelereren van Lesmo 2. richting de Ascari onder de oude kombaan door. Dit lijkt gewoon een viaduct, maar dit is dus de oude kombaan. 1, 2, oude kombaan. En door naar de Ascari. Uitkomen van deze knik is heftig. Hij heeft daar nog een heel fijn hulpje. Ja, not so bad.
1: Van? Borteletto of Hulkenberg?
0: Ik denk Borteletto. Ja. Maar Hulkenberg zit er nog voor. Stappen 22-6. Hamilton op 2-10. Piastri op 3-10. Leclerc op 3-10. Norris sluit aan als 5-de. En die jongens die vroeg gingen, dus Sainz, Berman, Hulkenberg, Lawson, blablabla, die zijn allemaal alweer binnen. Ja, die moeten nog even in de komende 11 minuten en 27, 26, 25, 24 seconden hun tijd neerzetten. Ook Kimi Antonelli doet de kwalificatie om des keizers baard, maar kijk, Jack, zij proberen het wel.
1: Ja, Russell op de medium en Antonelli op de soft.
0: Ja. Kijkt hij of die Russell makkelijk door kan tillen. Of het alvast uitproberen. Dit kan natuurlijk ook gewoon een trial zijn.
1: Ik denk dat als ze een goede tijd neerzetten, is dit hun enige outing in Q1.
0: Ja, dat is wat ze proberen. Ja, voor Lawson vind ik het spannend al op 1,4 seconden. Maar goed. Ja, Russell is sneller, Antonelli is sneller. Dan wordt het een twijfelgevalletje. Kimiano. Italianen natuurlijk allemaal rechtop. Ofwel in een zwart rijtje, ofwel in een rood rijtje. Ook niet spannend.
1: Carlos Sainz snelst op dit moment in sector 1. Verstappen snelst in sector 2. En Leclerc snelst in sector 3.
0: Kan de camera geweest zijn, maar ik dacht dat er een stukje van een helikoptertape losflapperde op de rechterachterkant links dan in beeld van de auto van Kimi. Maar het kan ook een zonneflare geweest zijn. Even goed kijken. Nee, het is alles goed. Okay.
1: Voor de mensen die meekijken zagen 1,1 seconde sneller, dacht je dan, Antonelli? Nee, die tijd van Antonelli wordt gemeten aan de tijd van Stroll, die op de WIP staat. Dus Antonelli is niet een seconde sneller dan Verstappen.
0: Nee. Nou, eigenlijk is vanaf iedereen vanaf Albon staat, zonder dat ze er nu letterlijk staan, al in de gevarenzone. That's what's happening. 10 minuten en aftellende nog te gaan in Q1 van de Grand Prix d'Italia. Officieel de Formule 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026. Russell heeft paars in de middensector. Paars Antonelli zit nog wel voor hem, dacht ik. Dat is niet echt. Het is meer het gat waarin hij rijdt. Hier is Antonelli, uitkomen van de Parabolica. Ook hij zal, als hij gewoon doorgaat naar Q3, toch ook weten van ja, misschien moet ik hem helpen, maar gaat het alleen maar doen als het team het gaat vragen. En Antonelli gaat naar 2. Komt niet aan de tijd van Verstappen met een 10e en Russell ook niet. Maar het is nog niet nodig, moeten we er meteen bij zeggen. Feitelijk gaat dit deel om wat er onderaan gebeurt. Maar ja, je kijkt toch hoe ze het ten opzichte van elkaar bovenaan doen. Wat doet Lindblad bijvoorbeeld? Voorlopig naar de 10e tijd. Tsunoda 12. Gasly, Hatsa. Ja, daar is die wereld hoor. En Colapinto. Maar ja, dan ga je ook wel weten, die rijden leeg. En misschien slim. Leeg wil zeggen met weinig brandstof, een zo licht mogelijk auto. Dan zou deze ene run genoeg kunnen zijn om door te gaan naar Q2. Dus ik vind het op zich een goede keus. Ik ga ervan uit dat de Verstappers en de Antonelli's en de Russells, die pakken steeds weer wat meer brandstof eruit. Te gaan pas in Q3, als ze daar zijn, helemaal tot het gaatje op de limiet. Dat blijft toch het mooiste. En dan, ja, dan denk je, oké, maar er zijn hier weinig bochten. Ja, maar die bochten die er zijn, die zijn mooi. Die Ascari is echt een serieuze big balls corner, zoals we dat zo mooi kunnen noemen. De situatie is dus met 8 minuten en 32, 31, 30 gedaan. 1 Pierre Gasly, 2 Verstappen, 3 Colapinto, 4 Antonelli, 5 Russell, 6 Hamilton. Onderkant van het verhaal, 17 Albon in gevaar. 18 Ocon, Alonso, Bottas, Perez en Stroll, idem dito. Ik zeg, los van misschien een wisselingetje bij Williams, the usual suspects.
1: Absoluut.
0: Het zou me niet verbazen als dat zo blijft. Dan kan het natuurlijk nog tussen Berman en Ocon omwisselen. Maar dat daar een Williams, een Haas, 2 Cadillacs en 2 Aston Martin staan, zou je als een onvoldongen feit, vind ik, ver gaan. Leclerc opent rustig. 7e tijd op 2/10 van een seconde. Dan zie je toch, hè. Die volgastiekies, die geeft daar wel een hele mooie toe aan Albon, zeg. Zag je dat?
1: Zo, de mythes, juffrouw Pieters.
0: Ja, maar dan gaan we opletten of Albon daar fout. Dat zal, hè? Wat is dat dan? Buiten gaan. Oh, Sainz was het, excuseer.
1: Verstappen is klaar.
0: Ja, die weet van, dit is hem. Ja, maar als je op 19.000 daar staat.
1: Of is hij klaar? Nee, wacht, ik moet het even wat corrigeren. Ik denk dat hij een probleempje had met zijn helm of zijn hand. Dus hij is even aan het checken.
0: Ja, maar die.
1: Ja.
0: Als het heel klein is, blijf je zitten. En als je uitstapt, denk je, het is prima. Dus ik denk dat je hem in eerste instantie goed geduid, Jack.
1: Yes.
0: Gaat Sainz een sprongetje maken? Nou, dan zou bijvoorbeeld even naar de sectortijd van Carlos Sainz kunnen kijken. Ja, hij zet wel een persoonlijk snelste sector neer van 27-0. Nou, dan gaan we even zeggen, dat is 4 tienden sneller dan Lawson. Dat is 2 tienden sneller dan Leclerc. En als 26-9 de snelste is, en Gasly heeft ook 27-0 staan als eerste sector, dan kan Sainz dit wel eens, mocht hij een mooi bedankje sturen naar Charles Leclerc. Want dat was echt een fijne toon. Normaal gesproken zie je ze gewoon aan de kant gaan. Ja, dit zijn toch van die mannetjes, weet je. Dit is een beetje...
1: Oude teammaatjes.
0: Ja, de een gunt de ander wat meer. Of misgunt de ander niks. Wel een groot moment overstuur bij het uitkomen van de parabolica. Die lange doordraaier. Begint de auto te glijden. Maar de sprong is klein.
1: Misschien te klein?
0: Ja, denk het wel. 13e voor nu. Berman gaat naar 10. Dat is wel weer een goeie. Hij dus met een nieuwe Ferrari-motor. Zijn teamgenootje Ocon blijft daardoor wat achter en staat nu op de wip. En de klok telt nog verder en verder af. Zij zijn allemaal bezig met een tweede run. Er beginnen toch wel weer wat momentjes te komen. En of ze zo bedoeld zijn of niet, dat iemand ander een hulpje geeft. Een tow is in dit geval trekken. Dat is alsof er een sleepwagen voor je zit, alleen de kabel zit er niet tussen. Dat iemand ander een hulpje geeft. Een

0: krijg je nog een extra set van. Meestal is Q3 wel voor deze jongen twee runs. Verstappen, kom nog even checken. Hoe zit het daar? Mooi, hè? Is hij half aan het engineer, hè? Zie je wat hij doet?
1: Ja, daar is gewoon mee bemoeien.
0: Ja, mooi. Ja, maar het is goed, hè?
1: Ja. Dan zie je weer de Max die we herkennen. Ja. Is die weer goed? Zit hij weer goed in zijn vel?
0: Ja, ja, dat is helder. Stilte voor een eventuele storm. Nou ja, vooraan niet zozeer. Want ik verwacht, doe ik het voorzichtig, kunnen jongens naar buiten gaan voor het gevoel. Maar ik persoonlijk verwacht dat de volledige top 7 wel binnen blijft staan. En dan kan Berman het ook gokken. Of die dat doet, weet ik ook niet. Lawson staat de 16e aan de goede kant. Berman zegt, check the left side of the floor. Oftewel, ik heb wat schade aan de linkerkant van mijn vloer. Denk ik. Hij zegt niet dat hij het heeft, maar hij zegt, check even de linkerkant van mijn vloer. Zal die ergens een curbstandje gepakt hebben?
1: Alpine op 1 en 3.
0: Ja. Mercedes motor op 1 en 3. Zo kan je hem ook neerzetten.
1: Ja. Maar ja, 9 en 10. De beide McLaren's. Ook met de Mercedes motor.
0: Ja, maar goed, McLaren dat eerder zien doen. We hebben Verstappen dit jaar ook een keer naar binnen gegaan. Weet je nog dat hij 14.000 nog aan het einde van de goede streep zat. En dan heel cool reageert. Ja, nee, ik wist dat ik goed zat. Ja, dag. Dan krijg je toch ook gewoon acne op plekken waar je het liever niet wil hebben. Mag het eerlijk zijn.
1: Los en gewisseld naar de soft compound.
0: Vorig jaar nog langzaamste in Q1 toen hij wijd ging in Lesmo 1. Ik denk wel dat hij de knauw die hij had door weg te gestuurd te worden, laten we zeggen zoals het is bij Red Bull Racing, terug te gaan naar de Racing Bulls. Daar ook weer met veel gedoe en wisselingen te maken gehad hebbende. Hij heeft zich wel goed herpakt. Hij toont wel karakter. En ik denk dat hij nu veel vrijer in zijn hoofd in de auto zit. Maar ja, 0,5 hier. Gaat hij 2 tiende, dan gaat hij 1 plekje minder opzetten van Bortoletto. Maar hij rijdt op een Nee, hij heeft er een nieuwe set onder gestoken, want hij reed natuurlijk net op mediums. Insturen Parabolica / Alboreto. De lange doordraaier die je brengt op het lange rechtstuk van Monza Italia. Ja, zie je net een plekje. Split de beide McLaren's op dit moment. Maar ja, die zijn dus ook naar buiten, want die zullen wel naar moeten. Zeg ik niet. Ja, Antonelli en Russell zijn toch naar buiten gegaan.
1: 13 man binnen de seconde.
0: Ja, het is heftig.
1: In Q1.
0: Ja, dan weet je al dat. Maar ja, soms dan gaan ze vooraan, maken ze zulke stappen dat het niet meer om de honderds en duizenden gaat. Maar dan weet je wel dat
1: als Russell gaat gas geven op zijn soft.
0: Nee, maar normaal gesproken wordt het wel een knokpartij om die 10e plek te hebben. Dat gaat soms om een paar duizenden. En in een veel mindere rondetijd, want die staat nu op 23,8. Terwijl Pierre 22,6 heeft genoteerd. Dus ja, daar zit wel. Het is het 1,3 seconden zo'n beetje tussen. Zie je dat daar de verschillen ook zo klein zijn om net aan de goede kant van de streep te zitten?
1: Ja.
0: Hulkenberg moet daaruit kunnen, zeg ik dan netjes.
1: Verstappen en de beide Ferraris blijven binnen voorlopig.
0: Ja, het zijn er minder dan ik verwacht had. Maar goed, je weet niet wat de rest wil doen, hè. Misschien zijn Antonelli en Russell bezig. Alonso weet het.
1: Is klaar.
0: Ja, dit is wat het is.
1: Hoofdschuddend, ja.
0: Ja. Ja. Kun je er misschien ook van uitgaan dat er wel iets kapot is. Of iets niet werkt zoals het zou moeten werken. Gisteren van de hoogste snelheid in de Ascari-bocht, hè. Lawson zegt, ik heb heel slechte grip op deze softs. En kijk, nu zie je het, hè. We komen richting het einde van die Q1. En de voorste man heeft Kimi Antonelli. En de rest rijdt er allemaal achteraan. Ja, dus is er eentje, Piastri, hier. Die rijdt in zijn uppie en die verremt zich dan ook gewoon. Dat is hartstikke handig als je alleen rijdt. Dus oké, rondje weg. Hij heeft nog wel de tijd, maar of dat zinvol gaat zijn, weet ik eigenlijk niet. Maar daarbovenaan in beeld zie je ze al komen op het rechtstuk. Antonelli, Norris, Berman, die zijn wel met z'n drieën een beetje los. Hier het moment van het aanremmen voor de eerste chicane van Oscar Piastri. En het glonk-glonk geluid is het grind waar hij doorheen rijdt. Zijn er dus toch niet zo heel veel die aan het begin van die ronde die toe willen zoeken. Maar meer aan het einde. Even kijken wie hier nog waar zit. Ik denk dat Albon en Sainz elkaar aan het proberen te helpen zijn. En Perez en Bottas in die zin ook. Maar die mensen ik veel sterker. Dus misschien alleen om Perez van die laatste plek af te halen. Dus daar is het wel zo. Als je met een Cadillac voor die Aston Martin komt te staan, dan heb je toch zoiets van... Pff, bingo, got it.

0: mij zit Norris de tote zoeken van Antonelli.
1: Ja, ja. Hij zit er ook mooi op, hè. Dan rijdt daar nog Piastri. Antonelli haakt af. Ik denk, ik heb het niet nodig. Ja. Zoals ik eerder zei, er staan niet heel rare namen op dit moment onderaan de streep. Met Hulkenberg. Ja, nou, met Albon en Bottas.
0: Norris gaat wel een goede tijd zetten, hoor.
1: Ja. Mag ook wel. Top 3. Ja, derde. Oké, verbetering. Heeft hij een balansprobleempje gehad en wilde hij het nog even voelen? Want hij reed ook op een gebruikte set banden. Dus laat dat duidelijk zijn. 47.000ste, de top 3 binnen elkaar. Hallo. 2 keer Notting. De 3 keer niks. Kijk, daar is Hulkenberg eruit gesprongen. Daar springt Bortoletto eruit. Ocon springt er ook uit. Oei, Tsunoda. Yuki man.
0: Oeh.
1: Ai, dat is lastig.
0: Dat is vervelend.
1: Ja, waar is Lindblad dan?
0: Yuki Tsunoda.
1: Oh, Lindblad staat 5e. Hoppa. Ja, en Yuki is klaar ook, hè?
0: Ja.
1: Nou, Piastri met zijn moment had nog tijd om te gaan. Zat voor die grote groep. Het zou voor Tsunoda een zeepert zijn. En het zou voor Sainz een hele knappe zijn als hij hem daar weet te houden. En ik heb nieuws voor je, dat gaat ook gebeuren. Want er zit niemand meer achter Yuki Tsunoda. Dan zullen we ongetwijfeld, als Tsunoda het gevoel gehad heeft dat hij zijn rondje niet perfect heeft kunnen rijden, omdat er in zijn optiek iemand in de buurt gezeten zou kunnen hebben.
0: Dan hadden we dat wellicht ook wel gehoord.
1: Dan komt hij ook nog wel, hoor. Dan gaat hij nog wel even, roepen hoe het zit.
0: Franco Colapinto, 4e tijd, snelste in sector 1.
1: Ja, en dan zeg ik meteen erachteraan, heb je niet te vroeg gepiekt? Want hij kan dat nu, maar stel dat hij de top 10 qualifying haalt, kan hij het dan ook. Dat weet je vaak bij die teams. Hè? Ik weet, het is een bingo kaart tekst. Verstappen gaat vaak op bepaalde circuits. Van Q1 naar Q2, 3-4 tiende harder. Van Q2 naar Q3, nog een keer 3-4 tiende harder. Wat zegt Albon?
2: P18, dat was P16. Thank you. Being the team player, Alex. Thank you.
3: That's fine.
1: Oké. Je played the team card there. Dus hij heeft Sainz. Ze zaten dicht bij elkaar. Aan het begin van die ronde geholpen. Nou, Sainz heeft dus niemand meer die hem kan helpen. Dat is duidelijk. En Arvid Lindblad heeft niemand meer die hem kan helpen. Dus die moet het weer van een ander hebben. Aan de andere kant zullen anderen ook weer zeggen, ja, die zie ik niet als een bedreiging, want die heeft niemand meer om te helpen. Ja, dan, voor je het weet, heb je het zelf niet door, ben je me aan het helpen. Snap je?
0: Ja, ik heb hem.
1: I got it. Lawson 3/10 aan de goede kant. Wordt voor Lawson dan dus nu wel, ik zeg niet make or break, maar als hij wil helpen, dan zal hij in die top 10 qualifying terecht moeten komen. Voordeel wat Lawson dan dus ook zou kunnen doen, is nu gewoon steeds run op nieuwe banden maken.
0: En want meteen eruit.
1: Hij heeft in die, als hij alleen maar voor een tow in Q3 terechtkomt, weten dat hij een gridstraf heeft, heeft hij geen nieuwe banden nodig. Dan heeft hij een plek op de baan nodig waar hij die tow kan initiëren.
0: Ja.
1: En dat kun je op oude banden net zo goed doen als op nieuwe banden. Op vierkanten wordt nog wat lastig, want dan zit je in de Flintstones. En dat wil je eigenlijk ook weer niet.
0: Is dat oude bandenverhaal een beetje vergelijkbaar met op een oude fiets?
1: Nee, daar moet je het op leren. Oude banden hebben gewoon een tandje minder grip.
4: Is there nothing else I can do about these brakes right now? They feel, yeah. I just want to go wrong at once.
3: Okay, we'll work out a plan here.
1: Ja, Norris zegt dus, ik kan niks doen met mijn balans.
0: Hij zegt voor de 2e keer al, hè, dat hij problemen heeft.
1: Nou, hij begon er natuurlijk mee. Ja. En toen dachten we, nou, misschien is de temperatuur. Ja, hij kan eigenlijk niks doen. In bocht 1 is het best een dingetje. Nou, dat mag ook best een dingetje zijn, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Even checken, ik had nog een ding. Ja. Mijn leven al een ding.
0: Oh, het is Face for Stroll, sorry.
1: Welk?
0: Ja, Face for Stroll. Zijn 100ste Q1-eliminatie.
1: Ach jee, taart.
0: Ja, ik zeg echt. Feest.
1: Pek, veren.
0: De toeters.
1: Pek, veren, paddock af. Naar aanleiding van de runs die wij gezien hebben in de 3e vrije training. Maken we altijd een kwalificatie pace. Daarin zou je kunnen zeggen, Mercedes is de benchmark. Oftewel, Mercedes is de snelste. Dan zou Ferrari daar ongeveer een 10e achter zitten. McLaren 0.22, Red Bull 0.44. Dan de Racing Bulls op 0.6. Alpine op 0.7, waar nu nog geen sprake van is. En dan zou Audi op 0.9 zitten en Haas Williams gewoon boven de seconde. Dat is een voorzichtige inschatting. Ik had nog geen kwalificatietijd genoemd. Hè? Dus soms doe ik dat wel eens. Maar goed, dan moet ik nu even met de dikke vinger gaan werken. 18-7, 21-7. Nee, het gaat harder dan 21-7.
0: Wat was het vorig jaar ook weer, poltijd?
1: De poltijd vorig jaar was 18-7.
0: 18?
1: Nou, ik zit al even 30 seconden bij op. Ik kom op 21-7, maar ik denk dat ze wel een tandje harder gaan. Oké, okay, ik ga hem gewoon blind invullen, Jack.
0: Ja, oké, okay, zet hem maar. Zet
1: Pole position tijd 1:21.5.
0: Vorig jaar 18.792 door M. Verstappen.
1: Oh, hoeveel harder gingen ze vorig jaar van Q1 naar Q2? Kan ik ook nog even zien. 16e en 13e, dat is 19e ten opzichte van Q1. Als je 19e is, ja, maar ongeveer dat. Nou goed, pas ik hem altijd weer aan, hè. Tussen de 1:21.5 en de 1:21.9.
0: Nou, oké. Okay. Zou het dan 7 zijn?
1: Ja, we gaan 10.
0: 21.7.
1: Zit weer. Maar in ieder geval, ik denk dat ze 1:21 ingaan. Laat dat duidelijk zijn.
0: De fans van Charles Leclerc, de fans van Lewis Hamilton en alle andere fans, want dat is dus typisch Formule 1. Die zitten lekker allemaal bij elkaar feesten vieren.
1: Ja, zegt dat net van die Lance Stroll, hè? Maar die Ocon, die heeft dus op Monza sinds 2018 de top 10 qualifying niet meer gehaald.
0: Boom.
1: That's a long time.
0: Yes. Dat is ook wel wat. Maar die Gasly op snelste in Q1.
1: Ja, en dan gaan we weer de laatste 6 wedstrijden van dit jaar, die we nu allemaal gehad hebben, hebben ze weer die top 10 qualifying ook niet gehaald. Dus daarom zeg ik, piek je dan niet te vroeg.
0: Ja.
1: Maar goed, het is, ja, zij denken daar goed over na. Audi heeft natuurlijk een run van 3 wedstrijden achter elkaar met een auto in de top 10 terechtgekomen. Ja, dat is ook goed. Dat, ja. Ik moet dat blijven halen, omdat wij natuurlijk in Nederland logischerwijs iets meer op de Red Bull powertrain zitten. Maar wat Audi neergelegd heeft, dat is natuurlijk ook een mega concern. Met heel veel ervaring. Die wisten natuurlijk ook al 3 jaar geleden dat dit eraan zou komen. Dus die hebben daar even wat centjes in gestopt. Want toen kon nog alles erin wat je erin wilde stoppen. Qua geld. Dus ja, interessant. Q2 gaat beginnen. 15 minuten lang. De klok klopt weer mee. En staat op 14 minuten en 55, 54, 53, 52, 51, 50 seconden. En daar gaan ze. Met DOS. Try-out. Hè?
0: Ja.
1: Dit is een pure try-out. Ik vind het zo mooi. Dat ik probeer dat nu in mijn hoofd te bedenken. Wat natuurlijk allerlei engineers al allemaal gedaan hebben. Wat moet Lawson dan doen? Die gaat natuurlijk een opdracht krijgen dat hij niet in bocht 1 en 2 pal voor de deur bij Verstappen moet zitten. Maar wel vanaf bocht 10, zeg maar. Nou, zeg ik, als hij daar 1,5 seconde ervoor zit, kan hij in die bocht nog een beetje zijn gas loslaten. En een enorme janker het rechte stuk opgeven. Alhoewel, ik denk dat je meer voordeel hebt ook van de toe in bocht 10.
0: Ja, we zagen het in die derde vrije training al. Hè,
1: tot 11. Ja, dat je daar net iets meer aan hebt dan dat laatste stukje. Maar goed, we gaan het zien. Ja, was dat er midden in je commentaar een rubbertje van je bril aflazert? Ik zit in één keer achter mijn oor te grijpen. Ik denk, wat zit daar nou?
0: Verstappen, Lawson en Sainz. Op de baan.
1: Zo, hij zit weer. Nogmaals gezegd, de Ferrari zonder het witte vlak in de kleuren van Michael Schumacher. Dat hij zijn eerste wedstrijd voor Ferrari hier wist te winnen. Ik vind hem prachtig. Ik vind hem eigenlijk zoals hij zou moeten zijn. En dan zie je dus ook wel weer de kracht en de macht van de commercie. Ja, de mannen die dat witte vlak voor zich opgeëist hebben, die hebben de macht. Dit is wel eens een beetje wat je wil, hè? Hij hoeft hem hier niet te veel te geven. Kan ook Sainz hem wel helemaal hier doen. Maar dan heeft hij dus heel veel aan het begin van zijn ronde. Hij is allebei opnieuw. Nee, Verstappen rijdt op gebruikte. En Lawson rijdt op nieuwe. Kijk, zie je, dit is het. Dit doet Verstappen op eigen kracht. Rijdt al wel een stukje in het gat wat Liam Lawson voor hem maakt. Dan heeft Lawson nu dus alleen maar de taak. Ja, met de jagende Verstappen achter je. Om tot bocht 10, dat is Ascari, om ervoor te blijven. Stel je voor, hè, dat hij nu een fout maakt. Ja, dan heb je het dus voor Jean Joker gedaan. Dat is de Franse broer van Jan Joker.
0: En dan eraf en dan code rood of zo. Oh.
1: Maar goed, het is autorace, Jack. Dat kan altijd gebeuren. Ja. Daar moeten we ook weer reëel zijn. Toch?
0: Ja, absoluut.
1: Top 10 auto's in Q1 binnen 0,29 van elkaar. Dat is echt gewoon dat is een klein raadje. Lawson zit nog steeds goed. En dan kan hij dus straks... Ja, hij zit heel goed. Kijk daar bovenaan het beeld. Hier kan hij een beetje al gaan terugzakken.
0: Verstappen laten komen een beetje.
1: Ja. Want hier kunnen ze uitrekenen wat ze moeten doen en hoe het werkt. Ja, Verstappen paars in die middensector. En nu dan? Oh, hij zit daar nog, hij zit nog best een stuk weg. Hier nog even liften, Liam. Liam, liften! Nou, dat doet hij niet.
0: Sainz rijdt weer mee met Verstappen.
1: Ja, deels. Maar Sainz zit wel te ver weg. En hier wacht hij. Kijk. Heel weird. 22,5. Max maakt dus een sprong van 1,22,6. Sprong naar 1,22,5. Als dit een poging was tot een toe, dan zitten mensen thuis te roepen van wat wil je nou, mol? Ja, maar Liam heeft het laatste stuk taart doorgereden. Hij had hem erop kunnen vangen. Maar goed, dit kan allemaal ook zijn dat ze weer proberen. Dat de rest denkt, ah, zie je wel, het lukt niet. Want toch, ondanks dat u denkt, ze zijn niet zoveel met de ander bezig. Ja hoor, want ze zien natuurlijk ook alle data van alle andere teams. Hè? Vergis je daar ook niet in. Alle GPS-data is beschikbaar. Wij weten niet met hoeveelheid brandstof een andere auto rijdt. De Formule 1-teams komen daar bij benadering een heel eind in de buurt. Omdat ze weten van, oké, wij hebben 40 kilo brandstof. Van dat stuk tot dat stuk accelereren wij in 0,2 en zij in 0,18.
5: The car is broken on the rear axle again. It's really undrivable in turn 2 and 4, 5.
1: Oké, broken on the rear axle. Niet schrikken. Het is niet dat de achteras kapot is. Maar als hij werkt, dan voelt hij 100% goed. En hij voelt het niet 100% goed. Kijk, hier ook weer 2-2. Proberen zee. Naar buiten te gaan. 10 minuten nog te gaan. En dan gaan ze in één keer met z'n allen. Dus in die zin was de run van Verstappen en Lawson wel oké. Want deze moeten nu allemaal maar weer een plekje gaan zien te vinden en te zoeken en te doen. Ik denk dat elke topauto van de topteams, Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, op eigen kracht die top 10 qualifying in moet kunnen komen.
0: Ja.
1: Zo lijkt het ook te gaan. En dan heb je dus de andere run. Bij de Audi's, ja, daar kan nog wel wat gebeuren. En misschien toch wel weer die beide Alpines. Maar dan moet je wel een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Moet je het wel zo uitgevloot hebben dat
0: bij de Audi's
1: is.
0: Gingen wel gelijk de pizza eruit.
1: Ja, ik zag het.
0: Ik weet niet of ze nog bij elkaar zitten.
1: Mercedes ook. Kijk, Kimi zit heel duidelijk naar rechts te kijken. Zie je dat?
0: Ja. George zit daarachter.
1: Ze gaan het opwarmen. We hebben dus vanochtend gezien dat Mercedes de tow aan George gaf na de eerste chicane.
0: Heel snel dan.
1: In de Curva Grande. En dat is een grote bocht, maar dat heb ik u vaker verteld als luisteraar. Een grote bocht die vol gas is, wordt door een team gezien als een rechtstuk. En dat is wel langer, vanaf bocht 2 tot naar bocht 4. Het is nog wel langer dan het uitkomen van hier tot aan start-finish. Dus zou die som makkelijker kunnen zijn dat je er daar voordeel hebt. Maar goed, ze willen eerst denk ik liever met allebei die auto's in die top 10 qualifying terecht moeten komen. Want Russell, daar zit hij wel. Gaat zeker niet hier uitkomen van bocht 2 en mega tow pakken. Daar is Antonelli op dit moment net iets ver voor weg. Antonelli op nieuwe banden. Russell ook opnieuw. Leclerc opgebruikt. Ook wel opgebruikt. Ook, ja. Stappen los op Sainz binnen. Russell pakt een 10e op de tijd van Verstappen. Verstappen dus niet blij met de achteras. Kan te maken hebben met het differentieel van de auto.
0: Russell nog niet dichterbij hoor.
1: Nee, ik denk ook dat ze dit zo voor elkaar boksen van oké, doe het in principe hier nog maar even zelf. Maar dan weten we wel, als we die baanpositie hebben en het zou moeten, dan kunnen we er nog altijd wat aan doen. En mocht Russell hier bijvoorbeeld nog even wat een fout gemaakt hebben, ja, dan zou je het nog kunnen gaan herstellen. Er is ook nog tijd zat voor een pitstop hoor, met 7 minuten en 33, 32, 31, 30 nog te gaan. Maar Russell gaat wel door die tijd heen. Dat lijkt mij overduidelijk. Eerst zal Antonelli daar zijn. Oeh, die Gasly gaat goed. Antonelli, Russell, Gasly, Behrman. Waar is Gasly, Gasly, Gasly? Gasly, ja. Kijk dan, een soort met van in zijn nippie weer, hè. Hebben die dan, joh? Hebben die Mercedes-motor even opgeboord naar V12? Knetter. Norris gaat er overheen. Gasly op 59.000ste. Russell op 94.000ste. Stappen toch naar een outlap. Die denkt, ja, ik zak wat hard naar beneden hier.
0: Piastri naar de snelste tijd.
1: Ja. Zijn de McLaren's weer. We kennen ze. Lindblad mooi naar 6. Colapinto naar 7.
0: Ook netjes weer, hoor.
1: Ja, en toch ga ik zeggen, want ze hebben natuurlijk al 6 wedstrijden, hebben ze het niet gehaald in die top 10 qualifying. Pieken ze niet te vroeg. Maar ja, met een derde tijd nu op een tiende, dan zeg ik tegen de andere succes aan mij. Verstappen is slim om naar buiten te gaan, want kijk, hij staat op de wip. Hamilton zit er nog buiten. Lawson zit er ook nog buiten. En ook Hulkenberg zit er nog buiten. Mark. Max gaat aan de kant, denk ik, voor Lewis. Die heeft natuurlijk een akkefietje als rond, wat overigens no further action was.
6: Seat is moving.
7: Okay, copy. We'll sort it when we're back.
6: Can I not drive? Can I drive not alone every time?
1: Ja, ja, ja. Ik kan niet in mijn uppie alles de kar trekken.
0: Kijk, nou zit hij er wel goed achter, George Russell.
1: Ja, zit hij wel oké. Okay. Maar George Russell is nu niet bezig aan een verbetering. Dat is het rare. Dan kan hij hem hier misschien dat slingshot geven vanuit uitkomen 1. Of gaat Kimi naar binnen? Dat kan natuurlijk ook nog de vraag zijn. Hè? Kan hij alles in mijn upje doen? Ik denk dat Kimi gewoon naar binnen gaat. Ja hoor. En dan George ook. Kijk. Dat was met Lawson, denk ik. Of is het weer met Verstappen? Nee, het is weer met Verstappen. Ik dacht eerst dat Max ergens aan de kant ging. Max zorgt er nu voor, omdat Lewis ook nog even soorten met moed. Hij gaat dan gewoon naar binnen, joh. Je laat hem gewoon schieten. Zitten daar weer los en weer voor Verstappen. Wel oké. Okay. Dit moet wel helpen. En nu moeten ze gewoon op de boordradio toch gewoon hem heel goed coachen. Kijk, kan Behrman zomaar die tijd aanvallen? Nee, Hamilton natuurlijk wel. Lawson misschien ook wel. Dus Max mag natuurlijk ook nog een keer geen fout maken hierachter. Hè? Want ja, dan moet Lawson ook gewoon doorblazen. Lawson aan de andere kant moet ook hard genoeg doorrijden dat hij er wel komt om hem ook in Q3 te helpen. Lawson wordt daar gerekend naar de tijd van Verstappen. Dat is niet goed genoeg. Dus als het zo doorgaat, komt Liam Lawson niet in de top 10 qualifying terecht. Maar goed, het is natuurlijk makkelijk dat wij het hier lekker achter het scherm zitten te voorspellen en te roepen. Ja, het zou zo kunnen, het zou zo kunnen. Ze proberen dit. Het is zo verrotte moeilijk. Want kun je nu van Lawson vragen om nu nog ergens even te liften om Verstappen te helpen? Ik denk dat hij wel zal moeten. Maar
0: Verstappen,
1: waar doe je het dan?
0: Hoor. Verstappen gaat goed. Hij heeft wel groene sectoren, mini, paarse mini-sectoren.
1: Maar het zit voorlopig op een P5-tijd, als ik het mag inschatten. Dat is goed genoeg om door te gaan, laat dat duidelijk zijn. Maar kijk, kijk, kijk. Waar is Lawson? Daar. Gaat hij het op eigen kracht redden? Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Komt naar voren, geweldig. Zie je het? Lawson haalt dat niet. Verstappen gaat inderdaad naar 5, P5 tijd. Dus Lawson is klaar, hè?
0: Ja.
1: Al wel drie minuten zo.
0: Het kan nog.
1: Ja, maar dan zou het ook brandstof mee moeten hebben om dat te doen. Goeie pogingen. Maar voorlopig zitten we nog op een executiewaarde van 4,3.
0: Ja. En ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc zitten nog niet optimaal erbij.
1: Max nu dus wel van Q1 naar Q2 een halve seconde versneld. Laura Müller, engineer van Esteban Ocon, on the way out. Het zijn allemaal mensen die roepen dat Zette Camara dat toch al getekend zou hebben. Maar volgens mij zijn ze nog bezig met andere groepjes. 22-3 zou dan de tijd zijn waar hij eruit vliegt. Ja, dat is de tijd die Kimi Antonelli heeft staan. Plus min 2-10, dus 22-5. Ja, dan kom je op de tijd van Charles Leclerc en Gabriel Bortoleto te staan. En daar staat nu de streep. Dus ja, die is ook niet zo moeilijk te voorspellen. Ja, ik vind dit grappig. Wachten, wachten, wachten. Je wil nu niet de voorste zijn. Wachten, wachten. Gas naar buiten. Tjoe, het is een druk.
0: Hamilton vlak achter Leclerc.
1: Ja, want Hamilton staat daar buiten. Maar ja, Leclerc staat negende. Dus Leclerc heeft ook niet de luxe om hier nu dat ding op cruise control te zetten, hè?
0: Nee.
1: Dus het moet een natuurlijke tow worden. Ze moeten tegen Leclerc zeggen, je moet je tijd verbeteren. En ze moeten tegen Hamilton zeggen, je moet zo hard rijden dat je de tijd die Charles gaat verbeteren. Kruiviaans, maar dat is wel wat er moet gebeuren. Als je nu alleen maar gaat zitten rekenen, ja, dan is Leclerc het bokkie.
0: Oliver Bierman zit weer achter Hamilton met zijn Ferrari-motor. Ik weet niet of hij dichterbij kan blijven.
1: Ach, Red Bull gaat door. We're going to tow Liam. Zo. Ja, en daar zit de McLaren in de weg. En niet een beetje ook. Ze hebben het dus nu omgekeerd, hè? Zou ik ook wel vet vinden, hè? Hebben ze hem dus... Ze hebben dus allebei die runs genoeg brandstof meegenomen. Ik zei, de tijd is er nog wel. En nu gaat dus Verstappen proberen om Liam in die top 10 qualifying te halen. En feitelijk moet Leclerc dat ook doen met Lewis Hamilton.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat Hamilton het heel makkelijk op eigen kracht kan. Net als dat Verstappen net eigenlijk heeft laten zien, maar die toon niet werkte. Piastri, Hulkenberg, pitlane infringement, noted. Oftewel noted. Noted today. Ja, dit gaat wel oké. Hij is nog een beetje ver weg. Max kan wel zijn tempo laten zakken. Hij heeft in die ronde een punt versneld. Deze is goed. Kijk. Daar komt hij. Hier pikt hij hem op. Hier laat hij het gebeuren. Hier geeft hij hem het meest. En dan duikt hij weg. Bam. Ja. Op een heel mooi punt heeft hij die Antonelli. Die denkt, ik moet hem voor die Verstappen blaffen. Gaat Liam Lawson hier pakken wat hij moet pakken? Nee.
0: Oh.
1: Nee. Nou, dan heeft Ferrari dezelfde poging. Want anders... op Monza, Lewis Hamilton, die het dan niet zou halen. Hij wordt gerekend naar de tijd van Bortoletto. Zit daar een tiende aan de goede kant.
0: Dan gaat hij dus mee met Leclerc.
1: Leclerc staat negende.
0: Over de sloot. Toch?
1: Dus als Lewis over Leclerc heen gaat, staat Leclerc gewoon tiende. En als dan Oliver Berman of... Nee. Ze kunnen het risico nemen. Maar dan heb je kans dat ze doorgaan. Als of negende en tiende. Of als negende en tiende. Er moet er één uit. En dan is de vraag, wordt Leclerc tiende of wordt Hamilton tiende? Of springt Hamilton nog verder naar voren? Kan natuurlijk ook. Ja, dat vond ik wel een impeding. Ja,
0: vond ik ook.
1: Maar ja, daar heeft Lawson dus geen bal aan. En alhoewel, als de Piastri zijn tijd gaan afnemen, dan pakken ze zijn tweede tijd. Nee, ik zou er wel even blijven zitten als ik Lawson was, maar je weet het niet.
0: Pitlane infringement, no further investigation.
1: Nou, Hamilton 11, Hamilton 10. Op het randje van de wip. En Bortoletto is nog bezig. Antonelli moet de Italiaan even blij maken en doet dat ook. Met een 1-22, 1-21-8. Ja, daar zit hij al tussen, hè? Tussen 5 en 9. Russell, niet belangrijk. Ah, Bortoletto is al gefinished. 22. Och, Jack.
0: Zo, 9 en 10.
1: Nee. Kijk even naar de tijd van Lewis Hamilton. 1:22.516. Kijk even naar de tijd van Gabriel Bortoletto. 1:22.517. Lewis Hamilton gaat met 1/1000ste van een seconde door naar de top 10 qualifying. 1/1000ste.
0: Moses. Wat is het, 16e?
1: Wat zegt Lawson?
8: Bro, that's actually appalling. I can't believe how bad you just left me out to dry.
1: Oh. You just left me out to dry. Oké, hij is niet tevreden met hoe het gegaan is. Terwijl er toch duidelijk geroepen werd en zichtbaar was. Dat Verstappen ook ergens versnelde weer om hem op te vangen en hem daar een ding gaf.
0: Zo.
1: Ik weet niet of hem dit helpt om dit nu te zeggen.
0: Nee,
1: hij moet achteraan starten. Dus hij kan alleen maar zeggen, joh, don't blame me dat ik er niet in zit. Ja. Het is niet gelukt. Maar als je nu zegt, je left me out to dry, nou.
9: Ja, bro. Alles bij je tijd.
10: Oh, ja. Me.
1: Ja. Nou, very, very tight. Ik zou gewoon super, super close to the wall zeggen ze wel eens in Monaco. Dit is gewoon een 1000ste man. Oeh. Maar goed, de klok gaat op nul. Oei. De klok gaat op nul. Dus Hamilton heeft...
0: Hier zien we nog even terug dat die Piastri Lawson in de weg reed.
1: Volle bak.
0: Daar koop je nu niks meer voor. Daar zal hij nu al iets over roepen, zeker?
8: Oh, what the
0: Ja.
1: Nou, je kunt niet zeggen dat Liam Lawson lekker lage energie zat in dit rondje. Laat het duidelijk zijn. Maar 2 Alpines, Jack.
0: Ja.
1: Toch goed gedaan. Ik slik mijn woorden in. Ze hebben niet te vroeg gepiekt, want als je 6 wedstrijden lang geen auto in de top 10 qualifying gehad hebt, je komt hier, tuurlijk, maak je gebruik van de complete krachtbron van Mercedes. En dat is allemaal goed, en dat is netjes, dat is een keus die ze gemaakt hebben. Leuk. En ook op een P4, hè?
0: De top 10 binnen 16e van een seconde.
1: Ja. Maar dat was natuurlijk straks 2/10. Dus zie je toch eerder dat op het moment dat de stappen groter worden, de onderlinge verschillen ook wel weer groter worden. Uiteraard later deze middag hier op GPR Sport Radio natuurlijk aandacht voor de Vriendenloterij Eredivisie. Onder andere de wedstrijden die daar zo langzamerhand zijn begonnen. Ja, ze zijn al een beetje begonnen. NSC, Feyenoord. Later vanavond om 8 uur natuurlijk. Nou, klassieker wil ik het niet noemen. Een mooie wedstrijd. Ajax-PSV. Ook de Vuelta nadert straks natuurlijk zijn einde. En zodra we klaar zijn met Formule 1 kwalificatie, krijg je dat allemaal keurig te horen hier op GPR Sport Radio met Pieter Tammens.
0: Ja, verrassend. Die Alpines. Niet alleen in Q1, maar ook in Q2.
1: Nou, dat ze doorpakken.
0: Ja.
1: Dat ze laten al 2 keer zien. En dan, ja, 9 van de 10 keer roep je ja, maar dan. Nou, dit is echt goed. En dan ben je wel gewoon best of the rest, hè, als je er met 2 auto's in staat. Echt waar.
0: Max Verstappen, een 6e tijd op dit moment. Dat moet nog wel ietsje beter kunnen, denk ik. Hij was nu gefocust op Lawson.
1: Nou, hij ging dus van 22.6 naar 22.1. Russell ging van 22.7 naar 22.1. Dus die is nog 1/10 harder gegaan weer. Gasly is van 22.6 naar 22.0 gegaan. Die is ook 16e gepakt. Net als Lando Norris heeft 16e gepakt. Oscar Piastri heeft 19e gepakt ten opzichte van Q1. En Kimi Antonelli ook 19e. Dus ja, als je de mazzel hebt, het loopt allemaal. Dat zeggen we altijd, als alles meeloopt, heb je een optocht.
0: Ja.
1: Kijk weer achterom. Van die dingen.
0: Polonaise.
1: Lawson nu dus 13e. Vorig jaar ging hij eruit in Q1 voor de Racing Bulls. Vorig jaar, maar goed. In de wetenschap van die gridstraf vond ik zijn reactie hier een beetje you left me out to dry. En hij had natuurlijk graag in die top 10 qualifying staan om daar zijn rol te kunnen spelen. Maar ja, met Verstappen op de wip, het was gewoon te hard nodig. Het moest gewoon nog een keer gebeuren. En dus komen we langzamerhand richting de top 10 qualifying. En nou, antwoorden krijg je niet meteen. Vragen zijn er wel, want de vraag is natuurlijk wie pakt er pole position voor de grote prijs van Italië op Monza, de Formule 1 Gran Premio Pirelli d'Italia 2026. In welke volgorde dan ook.
0: Kimi Antonelli dus nu op dit moment de snelste. Maar vergis niet, hè, weten we denk ik allemaal. De luisteraar zeker. Van GPR Sportradio weten natuurlijk dat Kimi Antonelli die gridstraf krijgt.
1: Ja.
0: Dus hij start sowieso niet vanaf P1.
1: Hij kan wel rijden. In het verleden was er een discussie. Maar volgens mij krijgt hij dan niet een pole achter zijn naam. Maar goed, dat gaan we wel weer zien als hij het straks probeert. Maar ik denk als ze het plan goed uitvoeren bij Mercedes, dat ze natuurlijk George Russell daar op die pole position neer willen gaan zetten. Alhoewel, Russell heeft nog wel wat werk te doen. 21.8 is 3/10. Moet hij goede toe hebben. Maar ja, een toe kan 3/14 waard zijn. Hoogste topsnelheid, Franco Colapinto 3.35, Gasly 3.33. Dus daar zit het ook nog een keer goed. Ja, het is wel bijzonder. Natuurlijk toch in het verleden ook gezien in Monza dat we die hele rare achtervleugels hadden. Wat eigenlijk gewoon picknicktafels waren. Gewoon helemaal plat, bijna geen vleugel. Maar ja, doordat ze de Macarena tegenwoordig hebben, die gooien ze open op het rechte stuk, die teams, hebben ze dat minder nodig. En de andere teams, doordat we natuurlijk de aero daar hebben, de active aero, dat die sowieso al een beetje openklapt in welke vorm dan ook. Ja, daar zit al wat, dus heeft geen zin om dat plat te maken. Want dat doet de balans in de delen waar je het niet nodig hebt, doet wel een beetje pijn. Nou, Russell achter Antonelli. 13 minuten, top 10 qualifying. De Alpines, rustig, rustig. Kijk die man links in beeld, als je meekijkt. Rustig, rustig, kalm, kalm. Gaat Lindblad Verstappen helpen, zou ook nog wat kunnen zijn, hè?
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Tja, wie zit waar? Daar is Kimi weer voorop. Beide McLaren's bij elkaar. Kijk, Lindblad voor Verstappen. En een eenzame Ferrari. van Charles Leclerc. Ja, Hamilton zat even hoger zijn energie toen hij riep... Fuck me. Een duizendste, hè?
0: Ja.
1: Tjoh. Ja, dat is bijzonder weinig.
0: Ja, is niet veel.
1: Nee. Maar ja, daarom zeg ik, de klok gaat weer op nul. Hij kan ook gewoon pole position trainen.
0: Ja, hoor. Dat kan niet. Absoluut.
1: Ik denk het niet. Rechte lijn staan, het is niet de grote kracht geweest. De laatste pols hier van 2021 tot nu. Verstappen, Leclerc in 22, Sainz in 23, Norris in 24. En Verstappen dus in 25. Mooi rijtje namen.
0: Zeker.
1: Ik zou het toch een mirakel vinden als Verstappen hier een pole position treedt. Ik ga er ook niet van uit. Ik denk als hij hem op de eerste twee startrijen zet, dat hij...
0: Ja, top 4. Ja.
1: Ja, een beetje zo je hoofd opzij van... Ja, oké. Okay. Not too bad. Derde startrij, vierde startrij worden er wel weer een ander verhaal. Dan gaat hij roepen van mwah. En dan kan de snelheid van Gasly wel eens pijn doen. Want ja, dat er op dit moment geen enkele Ferrari in die top 4 staat. Ja, je moet ervan uitgaan dat ze met twee auto's uit de rest kunnen komen. Dus, en die twee Mercedes ook, en die twee ook. Dus ja, als zou je zevende staan, dan ben je nog best of the rest van de topteams. Want ja, die hebben in principe de eerste 8 plekken voor elkaar. Twee auto's per team. Antonelli gaat het weer doen voor George Russell. Norris en Piastri liggen ver uit elkaar.
0: Hij doet het al meteen in de eerste sector. Ja.
1: Hij geeft hem een aanslinger. Ja, dan kan hij slim zijn en nu aanhaken. En kan hij zelf zijn volgende vliegende ronde, als hij die wil hebben. Nee, doet hij niet, want hij haakt af. Kan hij zichzelf weer het rechte stuk opgooien. Hij is vroeg. Maar het kan zo zijn, maar dan moet George eigenlijk wel een paarse eerste sector rijden. Want als hij dat niet doet, ja, dan is het voor Jean. Ja, die heeft hij. Kijk.
0: Nou, dus wat, als ik die tijd goed zag, Olly, is die tijd niet sneller dan die tijd van Franco Colapinto?
1: Dat kan niet, want hij is paars.
0: Ja, misschien voor deze sector.
1: Ja, nee, hij is voor op nul gegaan. Nee, maar de sessie gaat op nul. Ja. Dus ze kijken niet terug naar wat de snelste tijd is.
0: Ja, maar jij zei die tijd, volgens mij hoorde ik jou zeggen 26-7. Ik zag het niet, maar ik hoorde jou dat zeggen.
1: Russell, 26-7, ja.
0: Ja, Colapinto ook. Ja. Tot nu toe, de snelste.
1: Ja, 7-7-9.
0: Ja.
1: En hij heeft 7-9-3. Maar dat is niet in deze sector. Nee. In deze sessie. En de klok gaat op nul, dus het gaat voor as we speak.
0: Nou, maar even voor de beeldvorming, hè? Van, is hij nou zo verrekte snel in die eerste zes sector geweest?
1: Ten opzichte van de rest wel. Dat is een ding wat zeker is. Daar is ook een 1.21.9. Jawel. Zie je dus de 2/10 harder gegaan. Russell Piastri. Daarachteraan. Dan weer Gasly. Verstappen. Sneller dan Norris, maar niet sneller dan Gasly. Leclerc, niet sneller dan Gasly. Dunpierre heeft een topdag. Alles werd hem ontnomen. Ja, mijn auto is gejat door die Paul Aaron, zei hij voor de grap. Hè. En mijn beker is teruggejat, want die ben ik ook weer kwijt. En nu ben ik mijn helm kwijt, en ik ben dit kwijt. Nou, eerst maar eens kijken wat Lewis Hamilton kan. Die moet toch in die top 6 komen. Als hij dat niet doet, is het voor nu is een run, is het een zeepert. Zeepert.
0: Ja.
1: Zeepert.
0: Is niet hard genoeg.
1: Maar ja, in zijn uppie eentje. En Leclerc rijdt voor hem in de eerste chicane. Dus het is niet zo dat ze niet bij elkaar in de buurt hadden kunnen moeten zitten. Maar ja, Leclerc staat vierde met een 22-0. Lewis Hamilton 22-7. Laat even 17e liggen. Rechte lijnsnelheid, ik zei het net eerder, is niet het allerbeste van Ferrari. En dan hoopten ze nu met die nieuwe motor, waar dan, ja, wat is het, 4, 5 pk bij kan zijn. Maar het is meer hoe die praat met de elektronica, dat het beter was. George Russell.
11: Really feeling with the car compared to FP3. Just the front lock in and instability in high speed.
12: Copy.
1: Ja, sorry dat ik het zeg. Het is zo typisch George Russell. Hè? Hij staat er ineens bovenaan, want hij nu niet stond. En in één keer is I'm struggling with the car. Hij roept niet, dankjewel voor de tow. Want de balans was niet helemaal goed. Dat vind ik dan weer zo bijzonder. Want hij is binnen en er gaat zo nog een run komen. En de vraag is, is de eerste run de daalder waard die je zou willen hebben in je Formule 1 kwalificatie? Soms wel, soms ook niet.
0: Russell, Piastri, Gasly, Leclerc, Verstappen, Norris, Lindblad, Hamilton.
1: Ja.
0: Dat is de top 8.
1: Russell, geboren in King's Lynn in Engeland, zoekt zijn 12e pole position uit zijn carrière.
0: Kimi Antonelli kort binnen geweest. Weer naar buiten.
1: Limbaugh is trouwens ook in een prachtig plaatsje geboren, Jack. Virginia Water.
0: Virginia Water.
1: Ja. Wie kent het niet?
0: Ja, ik.
1: Ja, ik ken water en ik ken een Virginia, maar meer ook niet. Gaat hij daar helemaal zijn uppie-duppie doen?
0: Ja.
1: Ja. Bijzonder.
0: Kimi Antonelli.
1: Ja, aan de andere kant, ik zou het ook wel weer lachen vinden als hij hier gewoon naar de snelste tijd gaat. Weet je, van, ja, ik mag er niet starten, maar ik moet toch even laten zien.
0: Dat zou ik ook wel doen, denk ik.
1: Ja, hij lijkt de vrijheid te krijgen. Vorige ronde heeft hij natuurlijk gewoon afgebroken. Dat was een 2-0-2. Had dus meer brandstof bij zich. 27-0. Ja, 2/10.
0: Beetje rond die tijd van Verstappen zit hij nu.
1: Beetje onderstuur, uitkomen Lesmo 2. Hier goed binnen de lijntje kleuren, Kimi. Ja, is helemaal een kidoki. Het verleden zagen we nog veel auto's eraf gaan in Lesmo 2 met onderstuur. Zie je in deze huidige generatie auto's zie je dat ook niet meer. Dan hier dus weer naar de mooie, vooral de exit Ascari. Dat is echt gewoon die richtingverandering, jong. Kijk dan. Hap, hap. En over die curbs. Ja. Vrijdag, hè, FP1. Alonso daar de snelste van wie dan ook. Met 191 kilometer even er doorheen. Met een hondenmotor die hier loopt. Kimi Antonelli.
0: Wat gaat hij doen?
1: Mwah, 6. In zijn up eentje. Oké.
0: Ja. Zit er een fout bij? Hebben we die niet goed gezien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, oké, maar dat is niet een fout. Nou, wel, het is niet zo ver weg. Jawel, dat is een haast fout van 1/2. Jawel. Deze fout zorgt ervoor dat hij er niet bij zit. Want het gat is maar 0,16. Dus Russell en Piastri 37.000ste. Gasly op 72.000ste. Leclerc op 75.000ste. Verstappen 5e op 1/10. 0,14 om precies te zijn. 6 Antonelli op 0,16. Dan Norris op 0,32. Lindblad op 0,48. Hamilton op 0,79 en Colapinto op 0,8.
0: Het hele zwikje dus in 1/18 van een seconde. En als je kijkt naar de top 8, is eigenlijk veel leuker om te zeggen. Binnen 1/15.
1: Even kijken. Verstappen is dus, dat is interessant, maar 1/10 harder gegaan dan in zijn Q2 tijd. Verstappen en Leclerc heel dicht op elkaar. Echt bizar. Leclerc haalt 0,5 seconde van zijn Q2-tijd af. Pierre Gasly haalt niks van zijn Q2-tijd bijna af. 76.000ste. Staat er gewoon wel. Piastri gaat van 21.0 naar 21.9. En George Russell gaat van 22.1 in Q2 naar 21.9. Dat is 3/10. Ik had dus een poltijd opgeschreven tussen de 21.5 en de 21.9. Nou, daar zitten we.
0: Daar gaan we uitkomen.
1: Ja, moeten ze eigenlijk voor het net wel onder de 21.9. Dus dan moeten we nog even 29. Het kan. Want als je de tijden van Colapinto, Antonelli en Leclerc doet in sector 1, 2 en 3, dan kun je dus 21.5 rijden. En daar was ik mee begonnen.
0: Ja.
1: Nee. Ik moet zo'n tentje buiten gaan neerzetten met een glazen bol.
0: Ja, en je blauwe jurk aan.
1: Ja, precies. Hoef ik alleen het voorlicht, hoef ik mijn armen niet te scheren.
0: Nee, ja. Dat doe je lange mouwen, toch?
1: Ja, nou gewoon maar naar beneden. Maar ja, wat doe je dan weer met dat borsthaar? Dat is ook zo'n ding. Ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die gebeuren in Q1, 2 of 3 of whatever. Dan komt er een keer erboven in mijn hoofd dat Verstappen natuurlijk aan het einde van Q3 in Oostenrijk crashte. Dat was al een tijdje terug. Maar dat zijn ook van die dingen die denken, ja, Q3 een beetje, ze gaan rijden, ze doen een run en bam, bam, bam, bam, bam. Maar ja, dat gaat nu ook weer meespelen. Wie maakt er een foutje? Wie pakt er een geel?
0: Kijk. Ja, maar de Leclerc toch ook?
1: Ja.
0: De Leclerc heeft ook 2 crashes of zo? Goed,
1: Antonelli weet dat hij achteraan moet starten. Nou ziet hij straks dat er allemaal mensen zijn die gaan denken, ja, we gaan even proberen die pole van George Russell aan te vallen. Tja, kan gewoon dingen op een plek neerzetten waar er een gele vlag is en de rest gewoon het bokkie is. Sportiviteit staat ook wel bij die teams hoog in het vaandel. Dus ik weet niet of ik daar een goede teambaas in zou zijn, maar ik zou het zeker proberen. Nou, dan ben ik net zo goed als Flavio Briatore, zeg maar. Of net zo slecht. Met hoe ik het noemen wil. Alpine heeft een goede dag, laat het duidelijk zijn. Echt seriously good. Al staat Colapinto straks weer 10e en al staat Gasly 9e. Je hebt het gewoon goed gedaan. De McLaren's gaan samen naar buiten. De Ferrari's duiken daar niet tussen. Verstappen gaat die Ferrari er ook niet tussen laten. Mercedes is erachter. Lindblad probeert het tussen te jassen. Gaat Max hem ervoor laten? Nee, ook niet. Oké, dus daar is ook geen interteam afspraak van gemaakt. Ja, hij mag nu wel. Hij mag nu wel, ja. Slim.
13: Moet je wel durven, ja.
1: Ja, slim gedaan. Hij kietelt de beide Ferrari's een beetje naar achter. Nou, het laatste staartje. 1 run voor Jean en zijn vriend Allemand. Verstappen zal het moeten hebben van, ik denk, een Norris of een Hamilton die niet meer de luxe hebben om een run te laten varen. Je kunt dus nu een toe stelen van iemand. Want je kunt achter iemand aangaan die de luxe niet heeft om te zeggen, ja, maar ik ga jou die toe niet geven. Dan staat hij zelf nog in iemands land.
13: Gasly zit in die positie. Gasly staat er zelf goed bij. Hamilton kan deze lap niet laten gaan.
1: Ja, slim. Gasly zit goed gepositioneerd. Verstappen zit achter Norris. Heeft Antonelli in de buurt. Zou het zijn, hè? Gaat die Antonelli straks die Verstappen een toe geven omdat ze elkaar zo leuk vinden. En dat is zo, hè? Je kunt het fucking goed met elkaar vinden.
13: Lewis Hamilton tegenvallend.
1: Ja,
13: tot op heden.
1: Maar dit, hè? Ouderwetse Engelse kreet, it ain't over till the fat lady sings. Want wat nou als hij er dadelijk weer staat?
13: Ja.
1: Heel Ferrari wil natuurlijk of Antonelli vooraan of de beide Ferraris vooraan. Nou, vrije training 1, daar is nog wel te doen. Daar hadden ze het voor elkaar, hè. 1-2, tatatatata. Maar ik vrees dat het niet heel makkelijk gaat. Alhoewel Leclerc ook, hè. Heb ik kwalificatierondes zien rijden, Jack, dat je denkt, wauw, op dit moment, waar haal je hem vandaan? Piastri lijkt hier de, ja, die staat al tweede. Ga je dan tweede viool spelen om Norris over
13: te halen? Klaar.
1: Piastri is klaar. Ja, nu nog doorblazen, dan kan hij nog zetten. Nee, hij haakt helemaal af. Norris had hulp kunnen hebben, krijgt dat niet. Piastri is gewoon klaar. Dus die staat voorlopig tweede. Oei. Het zou ook geweest kunnen zijn als ze hem de opdracht geven. Hij verremt zich hier. Zo een mooi wegopdracht, hè? Kan ook, hè? Want ik denk dat Piastri op dit moment niet heel erg in zijn hoofd zit. Van, joh, ik ga lekker McLaren even helpen met alles wat we doen en zo. Ik ga Lando even lekker. Hij staat er gewoon weer eens voor, man. Dat is echt een dingetje, hè?
13: Stappen 4/10 levert hij in op die tijd van George Russell. Dat is veel.
1: Nu al?
13: Ja.
1: Oké, dan gaat het hem ook niet worden. Dan wordt die tweede run hem helemaal niet. Ik zie ook heel weinig paars. Ik denk dat we er zijn. Gasly op 3, hé. Kikaloo. Max gaat wel een beetje versnellen nu. Kan natuurlijk ook weer, want we hebben grote verschillen zien in sector 1 en sector 2 en sector 3. Er komt wel wat paars bij. Russell is wel zelf ook goed aan het verbeteren, maar er is te veel geel. Kijk, een halve seconde. Verstappen. Papa. Not. P5. Net niet waar je hem hebben wil, want Gas die zit op een plek die niemand verwacht had. George met paars in de middensector. Lando Norris is 7e. En Lando Norris blijft 7e. Oei, oei, oei, oei, oei. Die valt niet mee. Verstappen voor Lando Norris. Daar zal hij niet ontevreden mee zijn. Russell gaat wel hard. Verstappen staat 5e. En ik durf hem aan. Verstappen blijft 5e. Gaat meteen aan de kant, want ja, we gaan niemand helpen. Russell de 83.000 is er nog even ondergedoken. Leclerc en Hamilton. 4e en... Oei, Hamilton sluit nog aan als 5e. En Gasly! Pierre Gasly pakt met 600ste van een seconde pole position.
13: Wow.
1: Ik zeg duvel, ik zeg doosje, ik zeg cadeautje. Geweldig!
13: Grote klasse, zeg.
1: Al mijn woorden moet ik inslikken. Nee, hij is niet te vroeg, hou ze niet vol. Knetters! Jezus, wat goed. Ja, en met heel weinig paars. En uiteindelijk met 600ste van een seconde. En ik ben gek. Een pole.
13: Oh.
1: Voor Pierre Gasly. Ja, gillen.
14: Kom op,
15: daar is pole.
14: Wat? Been waiting for that one. Been waiting for that one.
1: Ik heb nieuws voor je.
13: I'm waiting for that one.
1: Ja, want het is zijn allereerste Poolse carrière.
13: Jee, man. Goed, zeg.
1: Stond ooit in Qatar 2e. Wat een feest, hè. Goed, hè.
13: Boah.
16: Ja, wij laten ons, en de regie ook, hè, dat maakt niet uit. Wij laten ons ook verleiden. Oh, die kan dat nog en die kan dat nog aan. Het valt weer pam.
1: Heerlijk. Verrassingen zijn zo ontzettend leuk. En wat hebben ze het ongehoord goed gedaan. Wat, Russell baalt.
11: Dat was all a bit messy.
7: So just got pipped by Gasly there at the end. So P2.
11: Well.
13: Ik weet even niet wat ik moet zeggen.
1: Juist, silence is golden. Jezus, wat mooi dit zeg. Well, kut.
13: Hij had moeten zeggen, good for him.
1: Ja, als hij authentiek is, zegt hij, wauw.
13: Good for him, ja.
1: Als je bij de boekjes dit ingevuld had, dan zit je nu ook gewoon... Jezus, wat vet.
11: Awesome. Amazing. Thank you very much. Very well managed.
7: Amazing. Amazing, amazing.
11: Oh, that was good. Oh, I like this track.
1: En jij riep nog, hij zit in de goede toe.
13: Ja. Hij staat goed. Hamilton.
1: Hij zat achter Hamilton en Hamilton.
13: En Hamilton moet. En die staat ook vijfde nu.
1: Ja.
13: Dus de Ferrari's hebben het nog een klein beetje goed kunnen maken.
1: Ja, maar hij zegt ook well managed. Hè? Ja. Dat vind ik ook wel, heel bijzonder. Het is echt over. En ik zie, ja, die Steve Nielsen, ik kom niet uit aan je, Jack.
13: Ja, leuke vent, jongen.
1: Jezus, wat mooi man dit.
13: Ja, geweldig. Goed.
1: Ja. Eerste pole position ook voor Alpine.
13: Ah, hij feliciteert hem wel, George Russell.
1: Ja, hè. Anders krijgt hij weer de hele wereld over zich heen. Jij man, wat geweldig dit. Onverwachte dingen, daar komt Lewis Hamilton aan. Die natuurlijk
13: Leclerc,
1: ook
13: weer, volgens mij.
1: Leclerc.
13: Ja.
1: Maar Lewis Hamilton weet ook wat hij heeft. En de plek was de perfecte plek. En Pierre is oké, gast, hè?
13: Ja, absoluut.
1: Zeggen mensen allemaal thuis op de bank. Ja, maar je vindt Frankrijk... Nee, Frankrijk vindt niet leuk. Pierre is oké, gast. Er zijn meer. We hebben Franse collega's gehad in het verleden. Ja. Ook echt gewoon oké. Dit is hem zo gegund. En dit is ook wel weer de keus van Brito. En hoor ze juichen ook, hè?
13: Leuk hoor.
1: Geen Antonelli, maar dat wisten ze al. Maar geen Ferrari. Maar dan wel Pierre Gasly in de Alpine. Man, man, man. Wat zijn dingen leuk. Eerste Franse coureur op pole nadat Jean Alesi dat deed in Monza in 1997. En dat was ook in een auto die uit Enstone kwam. Wel geen Alpine. Mannen in Enstone, de laatste pole daar was voor Fernando Alonso in 2009.
13: Ook Colapinto achtste, hè, toch nog.
1: Ja, nee, daarom. Echt goed gedaan. En hij zorgde daar meteen natuurlijk ook voor dat alle pole positions dit jaar door Mercedes-motoren gehaald zijn. Dat is toch ook eens een dingetje.
13: Oké, ja, inderdaad, ja.
1: Ja, dus dat gaat wel lekker verder. Ja, we gaan zo dadelijk even luisteren naar die top 3. En daarna gaan we natuurlijk verder met alle andere live sporten die er in Nederland inmiddels zijn begonnen, gaan beginnen. Amateurvoetbal wat bezig is. De Vuelta die bezig is aan een x-aantal kilometers die er nog te gaan zijn. En dan natuurlijk ook... Vriendenloterij, Eredivisie, voetbal en later. Dat allemaal tot, ik denk, 10:00 vanavond. Dus je hoeft hem niet uit te zetten als je onderweg gaat. Zet hem lekker op een GPS Sportradio. En natuurlijk in de Randstad te ontvangen op FM. En anders zit hij op DW Plus of in de app. Deze zag ik niet aankomen. Wat een fijne pole position. En dan zijn ze ook het leukst. Dan zijn ze gewoon het leukst. Ik ken één collega, Rob van Zomeren, die alleen maar smult dat George Russell door Pierre Gasly om zijn oren gereden is. Hij zegt zelf ook van jou, oké, ja, ik weet het niet. Ah, dit is wel fijn. Ik ben benieuwd wie daar zit. Naomi Schief, wellicht.
13: Nou, die heb ik niet. Ik denk dat het Valsecchi is, want die heb ik al de hele weekend gezien.
1: Oh jee.
13: Dus,
1: ADHD in het kwadraat. Nou, we gaan het zien. En dan gaan we verder. Mocht je nog even willen weten. Pole position Pierre Gasly. Tweede George Russell, 3 Piastri. Dan 4 Leclerc, 5 Hamilton, 6 Verstappen. 7 Antonelli, 8 Colapinto, 9 Lando Norris en 10 Arvid Lindblad. Antonelli gaat er natuurlijk weg. Dus Colapinto start gewoon als 7e. Dat is ook wel lekker meegenomen. Daarmee start Bortoletto natuurlijk ook gewoon in de top 10. Want dan worden jongens naar achter gezet. En de rest van de rest is wat het is. Lawson gaat naar achter. Albon gaat naar achter. En Antonelli gaat vooralsnog naar achter. Dat is wat we hadden. Davide Valsecchi. Succes, dames en heren. Misschien is hij rustiger geworden.
17: Pierre Gasly, pole position. Mamma mia, what a lap. That was impressive. Congratulations, my friend. How was your feeling? How was your sensation? First pole position in your career. Stunning lap.
18: Yeah, it was amazing. Thank you, everyone. It was an incredible quali from the first lap in Q1. I felt very good in the car, and yeah, trying to chip a little bit away every single session. And then, yeah, in the end, you know, it was, it felt like a very good lap, but I'm so happy. It's been 9 years, you know, trying to chase and get the opportunity to get a pole position and win my first race in Monza, get my first pole position on this track. I think is something special around here. So.
17: Very well done, congratulations.
18: Grazie.
17: And George, can you talk us through your lap? Seems that not one driver can improve in the first sector, then you improve your lap, you were on pole, but was not enough to take the pole position today?
19: I mean, firstly, massive congrats to Pierre, because that's an incredible performance. We were actually finishing a game of chess about 15 minutes before qualifying, and he beat me there. And I thought, well, I think I'll beat you in qualifying. And here we are. He's ahead of me again. So, yeah, huge congrats to him. Of course, I was disappointed not to get the pole position. Was a bit messy with Verstappen opening the lap. I did the lap very close. But, you know, Pierre and Alpine have been super fast, even from Q1. So, yeah, happy to see them get a good result.
17: And Oscar, third position, you missed the chance at the last lap, you missed that corner in the first chicane. Did you feel to have the speed to fight for the pole in that lap?
20: I don't think so, no. I mean, I think the first lap felt quite good and yeah, I tried to see if anyone wanted to go in front out of the pit lane, but no one did, and I knew it was always going to be difficult and just misjudged the braking a little bit and locked up, so yeah, that was a session, but no, good to have a decent result at least. It's been a little while, so I'll take it.
17: Thank you, Oscar. And Pierre, back to you. Now that you have a victory in Monza today and a stunning pole position for the race of tomorrow, is that a big advantage, this pole position?
18: Lo facciamo in italiano,
17: ah,
18: perché
17: sì?
18: Siamo in Italia, che per
17: un
18: tutta
17: piacere.
18: La gente...
17: Prego.
18: No, devo dire grazie alla mia squadra.
1: Mooi, hij gaat gewoon lekker in het Italiaans verder. Denkt, ja, ik ben even slim. Mooi, die George Russell, die roept, ja, zat er van tevoren even samen een potje schaak te doen. De hart kunt te pakken, maar nu had hij mij toch daadwerkelijk te pakken. Hij heeft natuurlijk ook die wedstrijd daar gewonnen. Dat is natuurlijk ook al zo bijzonder. Maar zijn Italiaans is ook goed, hè?
18: È un feeling incredibile.
1: En ik vind het ook wel leuk dat het publiek reageert zoals ze reageren. Of Formule 1 management hier heel blij mee is, weet ik niet. Iedereen die Italiaans spreekt, Nederland, is ook niet blij met mij trouwens.
18: Una buona notte a casa stasera a Milano e domani proviamo un'altra volta.
1: Veel plezier vanavond in Milaan, dat zegt hij in ieder geval. Buonanotte in Italia.
17: So happy about his team, his car, his many years that he put in the effort every single.
1: Een soort opera te kijken met die man, joh.
17: And here in Monza today, pole position. He's so grateful to the fans and to everyone here in Monza. Massive congratulations, stunning day, a day to remember. Thank you guys. It's a pleasure. Grazie, Monza.
1: Hou nou op. Met zijn hand op zijn borst staat je Davide van Zecchi dat te vertellen, joh. Dat is echt geweldig.
13: Hij staat bijna elke keer de punten zetten.
1: Ja. Hey Jack, deze is mooi toch of niet?
13: Ja, geweldig, man. De Ferrari die het net een beetje op het laatst zet. En Gasly zijn pol.
1: Ja, maar ook gewoon weer het seizoen een beetje doorbreken en dingen. En wat een affiche voor de wedstrijd van morgen. Eerste startrij voor Pierre Gasly en George Russell. Tweede startrij voor Piastri en Charles Leclerc. Ja, daar staan er dus twee tussen. Waar iedereen van dacht, ja, nou ja, moet maar kijken wat het wordt dit jaar. En de derde startrij voor Lewis Hamilton en de Max Verstappen. Nou, die zijn elkaar dit weekend al een paar keer tegengekomen. Dus vooralsnog is het allemaal hartstikke gezellig en leuk. Jack, mag ik jou danken voor deze?
13: Zeker.
1: En morgen zijn wij er natuurlijk alweer met de Grand Prix. Maar er zit nog zo ontzettend veel tussen hier op GPR Sportradio. Te beginnen nu met collega Pieter Tammen. Succes, jongen.
21: Ja, zal ik even een microfoon open doen? Dat is misschien ook wel even handig, hè? Dus inderdaad, Jack Ploy en Olaf Mol voor de kwalificatie. En wat een ontknoping was dit.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
21: Ja, we gaan zo meteen jullie op de hoogte brengen van wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. Dat er fantastische dingen gebeurden daar op het circuit van Monza.

0: Phil Collins op GPR Sport Radio. En we hebben zojuist enorm kunnen genieten van de kwalificatie van de Formule 1 race in Italië. Met een toch wel behoorlijk opvallende uitslag. In de tussentijd hebben wij in de gaten gehouden wat er gebeurd is in de tweede divisie. En daar zit één uitslag bij waar we straks enorm van gaan genieten. Want we gaan namelijk bellen met Rogier Veenstra straks. Hij is de trainer van Quick Boys. Ja, en die hebben 3-0 bij GVVV in Veenendaal gewonnen. En dat betekent dat ze nog steeds een full pool hebben zonder enig tegendoelpunt. Nou, dan kan je wel nagaan wat voor leuk gesprek dat gaat worden. Koninklijke HFC tegen Jong Sparta Rotterdam is in 2-2 geëindigd. Ook 2-2 bij HHC tegen de Treffers. Rijnsburgse Boys wint van AFC. Volendam Hoek eindigt in een 2-1 zegen voor de thuisploeg. Katwijk heeft met 3-2 gewonnen van Jong Almere City. En in Zeeland verloor Kloetingen van de Rooien van IJsselmeervogels met 0-2. Rode Raalte tegen Kozakken Boys. Dat was naar verluid heel lang bijna de eerste winst voor Rode Raalte. Maar je moet wel 90 minuten plus blijven volhouden. Kozakken Boys wisten toch nog naar een 2-1 om te buigen. En Spakenburg, die verloren thuis op de blauwe zijde van de Westmaat van Barendrecht. 1-3 de eindstand. En voor het betaalde voetbal, daar is één wedstrijd op dit moment bezig, Daaf Beuze.
1: Ja, NEC Feyenoord. Het is bijna rust. Feyenoord met Nacho Ferri voor het eerst in de spits. Hartsmoes is er niet bij, omdat hij meermaals te laat op de club is gekomen deze week. Het is een wat tamme eerste helft. Het staat nog altijd 0-0, terwijl de blessuretijd nu wegtikt. Pas één schot op doel, die is van NEC. En we houden het hier goed in de gaten, de tweede helft op GPR Sportradio.

0: GVR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
1: Ja, we gaan naar het Livecenter toe, want er gebeurt op dit moment genoeg, Daaf.
2: Absoluut, zeker in de Vuelta, waar de beslissing nu echt aan het vallen is. Op die laatste klim, een flinke klim, de Sierra de la Pandera. De Duitser Georg Steinhauser rijdt verrassend alleen aan de leiding. Kevin Vermaken, die lange tijd voorop reed, heeft inmiddels moeten lossen. Daarachter zitten nog verschillende sterke klimmers. Echt een kopgroep van meer dan 40 man. Met onder andere Santiago Buitrago, maar ook Nederlanders Steven Kruiswijk, Milan Vader en Koen Bouwman zitten in die achtervolgende groep. De slotklim is nu dus volop bezig. En er wordt niet alleen gestreden om de ritzegen, maar ook om belangrijke seconden voor het algemene klassement. Het peloton met de klassementsmannen volgt op 7,5 minuten maar liefst. Daar rijdt dus Mas en ook Roglic. En we gaan dat goed in de gaten houden. Nog 10 kilometer te gaan vanaf de kopgroep. En het wordt dus spannend om te zien of de klassementsmannen nog een aanval in petto hebben. Verder is er ook veel voetbal bezig in de Premier League bijvoorbeeld. Waar Leeds United met 1-0 voor staat bij Brighton. Bij Fulham Crystal Palace. Palace waar Quinton Timber voor het eerst in de basis staat. Daar staat het 2-2. Manchester City speelt tegen Coventry City. Milan van Eenwijk is daar de oprichtsback, de Nederlander in de basis. Daar staat het 1-0 voor Manchester City. Wie anders dan Erling Haaland. En zojuist binnen, het is niet te geloven, Elversberg, die promovendus in de Bundesliga, maakt de 4-3 in de laatste minuut tegen Mönchengladbach. Zij wisten vorige week ook al te winnen van Bayer Leverkusen. Echt een sensatie in de Bundesliga. Een andere sensatie kan je toch wel noemen is Borussia Dortmund. Die stonden met 2-0 achter tegen Hoffenheim. Veerman is daar ingevallen in de rust. En hij heeft een goede invloed op het spel. Want het staat nu 3-2 voor Borussia Dortmund. Bijna klaar is dat.

0: NTR Sportradio. Daar luister je naar het sportprogramma. Waarbij we hier natuurlijk 24-7 op de hoogte houden van alles wat er gebeurt op het gebied van de sport.
1: GPR Sportradio.
0: En we hebben niet voor niets een livecenter, want Daaf, je hebt nog veel meer te melden.
2: Ja, er gebeurt heel erg veel in de Vuelta. Zien we dat er twee man op kop rijdt inmiddels. Ik noemde net al die Georg Steinhauser. Die heeft nu gezelschap van een Fransman. Dat is Martin Guyonnet. Zij rijden allebei op kop met 20 seconden daarachter nog die Kevin Vermaken. Daarachter weer een groep van zo'n 40 andere renners en het peloton echt op meer dan 7 minuten, waar de meeste klassementsrenners te vinden zijn. Nog 7 kilometer vanaf de kop. We gaan dat goed in de gaten houden en zeker wat er in dat peloton gebeurt rondom de rode trui. Verder ook goed om even te benoemen, er is een rugbywedstrijd begonnen, want in Johannesburg zijn Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland ook bezig aan deel 3 van hun 4 luik. De Springboks en de All Blacks begonnen vandaag met een gelijke stand van 1-1 in de serie. Nieuw-Zeeland won de eerste ontmoeting. Zuid-Afrika sloeg vorige week terug. Wie vandaag wint, neemt dus een 2-1 voorsprong mee naar de vierde en laatste wedstrijd volgende week in Baltimore. En ik weet niet of jij dat hebt meegekregen, Pieter, maar daar stond mijn social media vol mee. Rond die wedstrijd van vorige week ging het niet alleen over het rugby zelf, want vlak voor de aftrap in Kaapstad vlogen er 2 passagiersvliegtuigen extreem laag over dat stadion heen.
0: Ik heb beelden gezien, inderdaad.
2: Het ging helemaal viral en het zorgde ook voor wat discussie over de veiligheid. De Zuid-Afrikaanse luchtautoriteit onderzoekt inmiddels of alles volgens de regels is verlopen. Ze waren dus van plan om dat vandaag weer te doen, maar dat hebben ze toch maar niet gedaan.
0: Zekerheid voor alles. Want je wil natuurlijk niet dat er iets daadwerkelijk misgaat.
2: Nee, zeker niet. Zojuist kwam Nottingham Forest overigens op voorsprong tegen Tottenham Hotspur, maar de VAR heeft ingegrepen. Dat gaat toch niet door. Ook in de keukenkampioendivisie wordt er volop gevoetbald. Nou ja, volop door 2 ploegen. Dordrecht speelt tegen Jong AZ. En het is niet saai. In de rust staat het 2-3. Natuurlijk hou ik ook NEC Feyenoord goed in de gaten. Maar daar is het rust en staat het nog 0-0.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden nog op de weg. Her en daar staan een paar korte files. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Valkenswaard 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 daarna richting Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel ruim een kwartier. En de A27 bij Daag Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 10 minuten vertraging.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
4: Als je nou 4 gespeelde wedstrijden, 12 punten hebt, 13 doelpunten voor en 0 tegen, dan heet je Rogier Veenstra en dan gaan we straks met je bellen hier bij GPR Sportradio.

0: deze mannen wilde ik dit even laten afmaken. GPR Sportradio, daar luister je naar.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, in het livecenter begint nu de zweetdruppels echt op de bovenlip te komen. Zeker als je kijkt naar de Vuelta a España, Daaf.
2: Ja, het is heel erg spannend. Nog 3,4 kilometer te gaan tot op de top waar de finish ligt. Er was een flinke aanval ingezet door Mario Aparicio. Maar die is inmiddels ingehaald door de rest van die kopgroep. Er rijdt een man of 5 daar voorop. En het wordt spannend om te zien wie als eerste over die finish gaat komen. We houden dat natuurlijk goed in de gaten. Daarachter nog 2 kopgroepen waar onder andere ook Buitrago inrijdt. Nog een paar Nederlanders, onder andere Kruiswijk en Vader. En op bijna 6 minuten toch van die kopgroep leidt het peloton, waar ze een beetje naar elkaar aan het kijken zijn. Het zijn Mas, Roglic, die daar een beetje aan het aftasten zijn of daar nog een aanval in zit op die hele steile beklimming van deze 14e etappe van de Vuelta. Dat houden we in de gaten. Ondertussen is ook NEC Feyenoord weer begonnen. De 51ste minuut loopt. De stand is nog altijd 0-0. NEC is goed uit de kleedkamer gekomen daar, maar nog niet tot enorm grote kansen gekomen.
0: En zometeen gaan wij hier bij GPR Sportradio terugblikken op wat er allemaal is gebeurd in het amateurvoetbal in de tweede en derde divisie. Waarbij we ook contact gaan zoeken met Rogier Veenstra, de trainer van Quick Boys, regerend landskampioen, 2 keer op rij al. En voorlopig nog volstrekt en volledig ongeslagen.

0: Ja, Daaf, er is wat te melden.
1: Ja, want Feyenoord komt op een 1-0 voorsprong in de Goffer tegen NEC. Een lange paas op die debutant in de spits, Nacho Ferri. En die behoudt het overzicht, legt hem terug op Givi Zegiel. En die schiet Feyenoord op 1-0 in de 54ste minuut.

0: Swing Out Sister was dit met Surrender op GPR Sport Radio. We horen hem al op de achtergrond. De drukte die er is bij Rogier Veenstra, de trainer van Quick Boys. Ik denk, Rogier, dat de hele middag er al een enorme glimlach op je gezicht staat.
1: Ja, meestal pas vanaf het plaatssignaal, maar nee, het was wederom een goede middag voor ons. Goede wedstrijd gespeeld en ja, voor de vierde keer op rij gewonnen. Dus ja, wat dat betreft, die glimlach is zeker geweest, ja.
0: Juist, als je trainer bent van Quick Boys, je weet dat je twee keer achter elkaar landskampioen geworden bent. Jij komt van Kloetingen naar die club toe. Dan ligt de lat vrij hoog, maar als we aan scorebordjournalistiek doen, 4 wedstrijden, de volle winst en nog geen doelpunt tegen. Hoe voelt dat?
1: Ja, dat voelt hartstikke goed. Al had ik wel redelijk snel scherp met het programma wat ons te wachten stond dat we ook moesten gaan winnen. Wilden we wederom een beetje voor die bovenste plekken meedoen. Maar ja, de lat ligt hoog. Ze hebben fantastische jaren gehad. En ja, ik ben hier alleen gekomen om samen met de groep daar een vervolg aan proberen te geven. En ja, we kunnen niet zeggen dat dat in het begin in ieder geval niet lukt. Want ja, de start is fantastisch.
0: Hartstikke mooi. Eén momentje, Rogier. Want we moeten heel even iets actueels melden hier bij GPS Sport Radio.
2: Jazeker, want NEC komt heel snel weer op gelijke hoogte. Een snel antwoord is daar in de Goffert. Het is Nejasmic. Een afvallende bal, randje 16. Hij neemt hem in één keer uit de lucht en schiet hem heerlijk in de rechteronderhoek. 1-1 is het.
0: Ja, ik hoop niet dat we nu iets aan je verklapt hebben wat je nog niet had willen weten, Rogier.
1: Nee hoor, ik ben het zelf ook aan het volgen. Dus dat is het voordeel van relatief rustig voor in de bus zitten. Terwijl de rest een beetje feest viert achterin.
0: Nou, hartstikke mooi. Maar één ding is zeker. Als je zo succesvol van de kant gaat, dan ben jij als trainer natuurlijk met iets heel anders bezig. Dat is namelijk het optimisme temperen.
1: Ja, zeker. Alleen ik heb wel... Ik vrij snel door dat dat in deze groep niet zo leeft hoor. De werkethiek is enorm hoog. En volgens mij ook de basis bij deze groep... De sfeer is goed, maar ik denk dat de resultaten iets minder worden. Hopelijk niet, maar dat ze dan ook geen rare dingen gaan doen. Dus ik vind, ja, dat hoort een beetje bij de cultuur van de club. Eerst mouw opstropen en heel hard trainen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En ja, naast je schoenen lopen, dat kennen ze niet echt in Katwijk. En zeker niet bij Quick Boys. Dus wat dat betreft ben ik daar niet bang voor. Is het ook gewoon genieten. Vooral op zaterdagmiddag, avond en zondag. En vanaf maandag gaat het vizier in dit geval weer op de volgende wedstrijd als Rode Raalte.
0: Ja, het resultaat is heel positief. Dat mogen helder zijn. Je hebt een hele duidelijke visie. Ook natuurlijk nu je bij Quick Boys de trainer bent. Kunnen ze het een beetje uitvoeren, los van de resultaten? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, ik wil nog wel wat aanscherpingen hier en daar.
1: Ja, ik denk dat dat logisch is als je pas 4 wedstrijden onderweg bent. Maar het is ook niet zo dat ik een heel ander kookboek heb meegenomen naar Katwijk dan Adrie of Thomas, mijn voorgangers. Dus er zijn altijd wat nuances verschillen. Alleen de manier van voetballen is in veel opzichten ook wel hetzelfde. Ik heb ook in een aantal dingen aangepast. Dat heeft ook met de kwaliteiten van de spelers te maken, maar... Ja, ik zou nog wel iets meer creativiteit in de opbouw willen naar voren toe om iets meer kansen te creëren. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen. Alleen ja, de afgelopen 2 jaar dat ik trainer was van Kloetingen heb ik misschien 3 keer de nul gehouden. En nu lukt me dat al 4 keer op rij. En dat heeft dan weer met de kwaliteit van de spelers te maken. Dus alles kan beter. En dan ook echt alles. Maar het is niet zo dat ik 100 dingen wilde veranderen en pas op de helft ben. We zijn aardig op weg en er stond al wel een redelijke basis, moet ik zeggen.
0: Ja, tot slot, winnen is lekker, hè?
1: Dat is heerlijk, ja. En dat zijn ze bijna gewend aan het worden bij Quick Boys. Maar ja, ik merk aan de ploeg dat het niet echt als een gewenning voelt. Dus genieten, herstellen en dan de volgende weer.
0: Rogier Veenstra, de trainer van Quick Boys. De nummer 1 op dit moment in de ranglijsten van de tweede divisie. Dankjewel.

0: van deze etappe, Daaf?
1: Ja, het is Marco Brenner, de Duitser, 24 jaar, die als eerste over de finish is gekomen in de 14e etappe van de Vuelta. Santiago Buitrago kwam heel erg dichtbij. Het was een mooie strijd, maar de Duitser gaat er dus met de winst vandoor. En we gaan goed in de gaten houden hoe de klassementsmannen het gaan doen.

0: Ja, excuses, fan van Alan Warren, want we hebben je wat te melden.
1: Ja, het is helemaal los in Nijmegen. NEC kwam net op 1-1, maar het staat alweer 1-2 voor Feyenoord. Een vlijmscherpe counter wordt binnengewerkt door Luciano Valente. In de 61ste minuut, stand 1-2.

0: had het al verklapt, hè? Alex Warren met Burning Down hier op GPR Sport Radio.
1: GPR Sport Radio.
0: Ja, daarvoor moesten we een paar keer bruut onderbreken. En dat is ook de bedoeling van onze uitzending. Want bij GPR Sport Radio mis je helemaal niks.
2: Ja, ik heb aan twee ogen eigenlijk niet genoeg hier. Maar ik doe mijn best. De Vuelta, ik zei het net al, het is Marco Brenner die als eerste over de finish is gekomen. Maar we kijken natuurlijk naar die klassementsmannen waar Mas en Gal bij elkaar rijden. Het wordt spannend om te zien of die twee nog een gaatje weten te slaan ten opzichte van elkaar. Carapaz en Roglic reden daar ook lang bij, maar hebben nu moeten lossen. Zij rijden nu richting de finish toe en we gaan je goed op de hoogte houden van hoe dat gaat eindigen.
0: Zeker, die houden we zeer goed in de gaten. En zometeen gaan we natuurlijk ook kijken naar de eindstanden in deze competitieronde van de tweede en derde divisie.

0: We zijn los, Daaf, daar in Nijmegen.
1: Ja, het is echt een doelpuntenfestijn aan het worden. Feyenoord komt op 3-1 tegen NEC in de 64ste minuut. Het is de 17-jarige invaller Gerino Schaken.

0: GPR Sportradio.
1: Ja, ik ben ooit door Hugo Borst de koning van het cliché genoemd. Dus ik ga het gewoon doen. De venijn zat in de staart van dit uur, volgens mij, Daaf.
2: Nou en of, er is heel veel aan het gebeuren. De Vuelta zit er nu zo'n beetje op. Enric Mas en Felix Gal zijn eigenlijk min of meer tegelijkertijd gefinished. Geen tijdsverschil. Carapaz en Roglic konden ze niet bijhouden. Ongeveer 20 seconden erna kwamen zij binnen. Enric Mas blijft daarmee stevig in het zadel en kan steeds meer gaan dromen over het winnen van de Vuelta in eigen land. Het zou dan voor het eerst sinds 2012 zijn dat een Spanjaard die ronde in eigen land weet te winnen. NSC Feyenoord heb je al een paar keer langs horen komen. Het is helemaal los. Er wordt veel gescoord. 1-3 is de stand in het voordeel dus van Feyenoord. 67ste minuut noteren we daar. In de Premier League zijn er ook wedstrijden klaar. Manchester City heeft de 1-0 voorsprong tegen Coventry vastgehouden. Fulham heeft 2-3 verloren van Crystal Palace. Met Quinton Timber in de basis. En Brentford Sunderland staat 1-1. Sunderland heeft gelijk gemaakt vlak voor tijd. Geen Brian Broby, die was al even gewisseld.
1: Kijken wij even naar de tweede en de derde divisie met in ieder geval even de meest opvallende uitslagen. We hadden net Rogier Veenstra, trainer van Quick Boys hier, die won vandaag in Veenendaal van GVVV, deed dat met 0-3. En de grote concurrent om ook met een full pool die volgende competitieronde in te gaan, was HSC Hardenberg, maar die speelde thuis gelijk tegen de Treffers. Was ook geen kleine tegenstander natuurlijk. Quick Boys aan de leiding nu, 12 punten uit 4 en HSC Hardenberg volgt erop met 10 punten. Uit 4. Derde divisie dan. De top daar is Harkemaarse Boys op bezoek bij Eendijk. Wonnen daar met 2-1. En ook Genemuiden, een van de concurrenten, won bij een uitwedstrijd bij Staphorst. 1-2 daar de eindstand. Kijken we naar Genemuiden en Harkemaarse Boys. Na 4 gespeelde wedstrijden hebben die nog steeds de volle 12 punten. En dan tot slot even een blik bij de derde divisie B. 1 ploeg is daar bovenaan staand. 12 punten uit 4 wedstrijden. Dat is Lisse, gevolgd door Noordwijk. En ik zie, Daaf, dat jij je vinger opsteekt.
2: Ja, ik dacht, ik doe maar gewoon even netjes mijn vinger opsteken. Ik heb net natuurlijk heel veel gezegd over rugby, waar Zuid-Afrika speelt tegen Nieuw-Zeeland. Maar ik bedenk me, ik heb helemaal niet meer gezegd hoeveel het daar staat. Voor de rugbyliefhebber, het staat daar 10-12 in het voordeel van Nieuw-Zeeland. Heel spannend dus, wie er op voorsprong gaat komen in dat vierluik tussen de twee rugbygiganten.
1: Juist, dus met andere woorden, het was ons een waar genoegen. Het team van tussen 2 en 6, met natuurlijk die kwalificatie van de Formule 1 race daar in Italië bij ons. En we hebben al overige sporten in de gaten gehouden. We zijn nog lang niet klaar hoor met GPR Sportradio. Want zoals te doen bekend zijn wij 24-7 hier met alle laatste sportnieuws. En Andy Houtkamp die neemt het zometeen van ons over. Wij spreken elkaar volgende week sowieso weer. Het was ons een waar genoegen.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft 2 kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, de Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Sportlife. Sportlife. Ik kan bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Vlieg door je tijdlijn.
5: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
7: GPR Sportradio.
8: Sportradio.
7: Andy Houtkamp.
9: Een heel goedenavond, riemen vast, want wat hebben we allemaal? De Hollandse Eredivisie honkbal onder andere, maar Ajax tegen PSV. En we hebben topatletiek, dus een hele prettige uitzending.

0: Ja, lekker muziekje om mee te beginnen op deze zaterdagavond. Een zaterdagavond met heel veel live sport, live muziek. Dit was Remember Me, de Blue Bay, Blue Boy moet ik zeggen. Maar er is ook al heel wat gebeurd. We gaan straks allemaal luisteren en kijken naar Utrecht tegen Go Ahead, Ajax, PSV, Willem II Excelsior, Hull City tegen Aston Villa, heel interessant. Schalke, Bayern, wat daarvan te denken. En gaat Malen weer scoren bij Roma tegen Atalanta Bergamo. Ook een hele interessante wedstrijd. Maar er zijn al interessante dingen gebeurd. Zoals, en dat heeft u kunnen horen in het programma vanmiddag bij ons, met Olaf Mol en Jack Ploy, een geweldige kwalificatie voor de Formule 1 van Italië. En bij mij zit een van de vier mensen met wie ik dit programma mag maken. Justin Groot doet de techniek. Roemer van den Berg, natuurlijk. Uitstekende man op de redactie. Martijn Koedam zult u veel horen in het Live Center. Maar een andere man van de redactie is ook iemand die alles weet van Formule 1. Want hij schrijft onder andere voor Formule1Maximaal.nl. Damien van Putten, vertel, wat is er gebeurd?
1: Ja, het is een fantastische middag geweest. We hebben namelijk een hele verrassende naam op pole position staan morgen voor de Italiaanse Grand Prix. Namelijk Pierre Gasly.
0: Er is iets speciaals mee, hè, met Pierre Gasly. Ja. En dit circuit, zeg maar. Ja,
1: Pierre Gasly heeft sowieso een hele unieke carrière. Die kwam door bij Toro Rosso. Hetzelfde team als waar Max Verstappen doorkwam. Toen werd hij teamgenoot van Max Verstappen en na een half jaar werd hij weer teruggezet. En het jaar daarna won hij zijn allereerste Grand Prix op het circuit in Italië, in Monza. En daar zijn ze dit weekend weer. En wat doet hij? Hij pakt zijn eerste pole position uit zijn carrière.
0: Waar ligt dat dan aan? Toch aan zijn rijderskunsten? Of is de auto heel goed geprepareerd?
1: Ja, Alpine, die was vandaag ineens, hadden ze het helemaal voor elkaar. En hij heeft het gewoon. En Monza is een speciaal circuit. Hij won hier natuurlijk 6 jaar geleden. Een paar jaar geleden won Daniel Ricciardo hier in een McLaren. Ook niet in de beste auto. En in 2008 had je een magische overwinning van Sebastian Vettel. Die naam zegt je wel wat. Viervoudig wereldkampioen. Zijn allereerste overwinning in een Toro Rosso. Ook op Monza. Dus het circuit doet ook wat speciaals met je.
0: Dat zullen we morgen gaan zien. Want morgenmiddag is de race. Die kunnen we ook horen met Jack en Olaf Mol. Hoe laat begint die race?
1: 3 uur.
0: En heeft die kansen?
1: Zeker. Ja, het is dit jaar natuurlijk met de nieuwe reglementen lastiger inhalen. Soms makkelijk, soms lastig. Maar op dit circuit heb je iets minder met dat batterijgeneuzel waar we het hele jaar mee bezig zijn. Voor Max Verstappen was het iets minder. Ja, die kwalificeerde zich als 6e. Die mag uiteindelijk als 5e starten omdat Oscar Piastri naar achter wordt gezet. Maar het zat dicht op elkaar vandaag.
0: Heeft Verstappen kans?
1: Kans heeft hij altijd, maar er moet wel wat bijzonders gebeuren.
0: We gaan het zien en zeker horen morgenmiddag om 3 uur hier bij GPR Sport Radio.

0: Ja, dat is weer prettige muziek. Dit waren de Kings of Leon, maar dat had u al lang gehoord. Wat gaan we allemaal doen? Dat heeft u ook al van me gehoord. Maar we gaan kijken naar de uitslagen in Engeland bijvoorbeeld. Manchester City won moeizaam met 1-0 van Coventry. Brentford 1-1 tegen Sunderland. Brighton en Hove Albion tegen Leeds United 1-1. Fulham, heb ik een klein warm plekje voor je. Mijn hart, helaas verloren van Crystal Palace. Andere club uit Londen, 2-3. En Nottingham Forest tegen Tottenham Hotspur. Weer geen winst voor de Spurs. Het werd 0-0. Winst misschien wel voor Feyenoord. Martijn, hoe staat het ervoor en hoe lang hebben ze nog?
1: Nou, ze staan er dus. Feyenoord staat er goed voor, 1-3. Er is nog ongeveer 4 minuutjes reguliere speeltijd te gaan daar in Nijmegen. Maar Feyenoord leidt daar met 1-3. Het is wel pompen voor zuipen voor de mannen van Giovanni van Bronckhorst. Vrouwen, kinderen, eerst NEC is aan het drukken. Onder andere Taui en Schuurs zijn ingevallen. Schuurs dan vooral om de achterste linie dicht te houden. Daar in ieder geval nog 4 minuutjes reguliere speeltijd plus een beetje blessuretijd te gaan. Er is ook een KKD-wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong AZ. En daar staat het à la KKD, keukenkampioendivisie-achtig, 3-5 voor Jong AZ. Die natuurlijk altijd wel wat kanonnen meeneemt. Denk bijvoorbeeld aan die Hongaarse spits Kovac, die ook alweer een doelpunt gemaakt heeft. Er zijn ook nog andere live wedstrijden. Zo is in Spanje net echt op de seconde af afgelopen. Als de atletiek club de Bilbao tegen Atletico Madrid 3-0 voor de club uit Baskeland.
0: Zo.
1: En ook net begonnen, 17 minuutjes oud, Inter tegen Napoli.
0: En 0-0?
1: 0-0.
0: Even nog terug naar NEC Feyenoord.
1: Ja.
0: Want daar staat het dus 1-3. Even de doelpuntenmakers voor degenen die wat later hebben ingeschakeld. Zegiel en Nemanjic voor NEC. Toen was het 1-1. Valente maakte 2-1 voor Feyenoord. Maar een hele leuke is de maker van de 3-1, toch?
1: Ja, dat is de jonge Teller Schaken. Ja. Er was wat consternatie rondom hem. Transfergeruchten. Hij wou voor zijn kans gaan bij Feyenoord 1. Kreeg die niet, dus hij wou naar Twente. Ook zijn vader ging zich daarmee bemoeien, Ruben Schaken. Maar nu maakt hij zijn eerste opwachting. Hij staat er amper een paar minuutjes in en schiet de bal aan de bovenhoek in.
0: Nou, mooi. We gaan hopelijk zo dadelijk praten over de Hollandse Series honkbal, onder andere. En we gaan natuurlijk vanavond kijken naar Ajax tegen PSV. Maar er zijn nog meer mooie wedstrijden, hoor. Utrecht tegen Go Ahead. Benieuwd hoe Utrecht het gaat doen. En de late wedstrijd van vanavond is Willem II tegen Excelsior.

0: Ja, joh, dit zijn toch wel hele prettige eerste klanken in het eerste half uur van deze 5 uur durende show. Met veel voetbal en veel atletiek. Want ook om 8 uur begint Brussel. Dat is een hele bekende, de Ivo van Damme Memorial. Met onder andere Femke Broezersbol. Die gaat lopen even na 9 uur. Dat zult u allemaal gaan horen bij ons. We hebben ook al de Bundesliga een groot gedeelte gehad. We krijgen nog Schalke tegen Bayern. Die begint om 7:30, over een minuut of 10 dus. Maar wat dacht u van Hoffenheim tegen Borussia Dortmund? 2-3. Leverkusen tegen Union Berlin. 4-0, maar liefst voor Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach. Die stonden voor, ruim voor zelfs, tegen Elversberg. Dat is die hele leuke promovendum ploeg. Die verloren, Borussia Mönchengladbach, met 4-3 uiteindelijk van Elversberg. Dat is dus nog steeds ongeslagen. Werder Bremen, RB Leipzig, 3-1. En Paderborn-Freiburg 0-1. En in Nederland is nog bezig, maar we zitten al in de blessuretijd. NEC tegen Feyenoord, Martijn.
1: Grote stunt wel. Nou, stunt. Het is in ieder geval een mooie uitslag voor Feyenoord als ze dit weten vol te houden. Nog altijd 1-3 voor op bezoek in Nijmegen tegen NEC met nog minder dan een minuut te gaan daar. NEC probeert het nog wel. Maar net zag je ook een gefrustreerde Dick Schreuder teruglopen naar zijn dugout. Pet altijd op, wat gebruind van de zon. Geen idee of hij tussentijds op vakantie is geweest. Kan haast niet. Maar in ieder geval voor Feyenoord een belangrijke slag. Vooral ook met de wedstrijd om 8 uur straks tussen Ajax en PSV. Feyenoord klimt naar die geliefde tweede plek. Natuurlijk, aan het eind van het seizoen zullen ze ervoor tekenen. Feyenoord dan mooie overwinning op bezoek bij NEC. Wat Andy, denk ik, echt een van de moeilijke uitwedstrijden is in de Eredivisie.
0: Je had het net over Schreuder. Is die met zijn ploeg in de val gevallen die hij heeft neergezet tegen andere ploegen? Want ze waren heel sterk in de aanval, lieten dan de verdediging een beetje sloffen. Is daar nu, zijn ze daar ingevallen?
1: Nogal hard, ja. Want vooral de 1-2 en de 1-3 vielen daar eigenlijk wel uit. Dat er maar één iemand aan het verdedigen was tegen een overmacht van Feyenoord-spelers. Van 2 of 3 zelfs. Ja, en dan loop je toch eigenlijk hard in je eigen val. Het is afgelopen daar in Nijmegen. 3 punten gaan naar Rotterdam. Dus een fantastische uitslag voor Feyenoord daar in Nijmegen. En ja, ik denk dat Feyenoord hele belangrijke zaken doet, Andy.
0: Ja, die kunnen nu lekker achterover gaan zitten en misschien wel lekker luisteren naar ons, naar GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, de Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
18: Het volgende half uur hebben we het over Ajax tegen PSV. En we kijken terug zo dadelijk op de eerste wedstrijd uit de Holland-series.

0: Lieke Lee was dat met I Follow Rivers. En ik volg al jaren Jan van der Zanden. Want Jan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent van Neptunus en al heel lang.
1: Klopt.
0: En Neptunus is 21 keer kampioen van Nederland geweest. Hoeveel heb jij ermee gemaakt?
1: Eigenlijk alles.
0: Ja, dat dacht
1: de eerste
0: ik al.
1: De eerste stond ik als fan op de tribune. Met de coach die vlak daarna bij Neptunus binnengehaald zou worden, Amerikaan. Dus dat heb ik van dichtbij gezien. En daarna heb ik alles gezien. Elke Europa Cup uitwedstrijden en dat soort dingen. En ik sta nu ook genoteerd eind van deze maand naar Tsjechië voor de Europa Cup.
0: Maar
1: ga
0: nu,
1: ik ook weer mee.
0: En nu, dat is nu even heel belangrijk. We hebben de eerste wedstrijd gehad van de Holland-series vanmiddag. 6-5 voor Neptunus. Dat klinkt heel spannend.
1: Ja, we stonden in eerste inning met 3-0 voor. Dat bleef heel lang. Toen scoorden zij 3-1. En toen gingen wij naar 6-1. En in de laatste inning, naar mijn idee, heeft de coach onze Antilliaan te lang laten staan. En die kreeg ineens heel veel te doen in die laatste inning. Moeilijke ballen voor de fielders. En toen scoorden zij 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. En toen staat ineens 6-5 in de 9e inning. Terwijl je dus gewoon met 6-2 die inning ingaat.
0: Werd het
1: dat
0: nog
1: was
0: spannend?
1: Jammer, maar we zijn er doorheen.
0: Werd het nog spannend?
1: Heel spannend, ja. Zij hadden 2 man uit, 1 en 2 bezet. En toen zetten ze Victor Dreyer op de aanslag. Ja, nou, dat weten we. Die kan goed. Ja, ze hebben meer mensen goed kunnen slaan. Maar Victor heeft natuurlijk een reputatie. Een keer in het seizoen alle wedstrijden in ieder geval 1 hit geslagen. En dat kan hij heel erg goed nog steeds. En met 2-0, 1 en 2 bezet en 6-5 kwam hij aan slag. En hij sloeg een verre vangbal. Dus
0: de eerste wedstrijd gewonnen. Wat mij opvalt, Jan. De eerste wedstrijd is vaak de beste pitchers tegen elkaar. En dan is het vaak een pitchersduel. Zo klinkt het niet bij 6-5.
1: Ja, zo klinkt het dus wel. En Lars had het niet naar zijn zin.
0: Huijer. Lars Huijer, ja.
1: En die werd er op een gegeven moment afgehaald. En dat is niks voor hem. Nee. Hij is dan niet de aardigste. En wat ze daarna opzetten was minder allooi. En toen konden wij uitlopen. Zij 1 keer en wat gezegd, met begin 9 stond het 6-2.
0: Ja.
1: En op de helft stond het 6-5.
0: Nou is het pas de eerste wedstrijd.
1: 1-2 bezet. Ja.
0: Eerste wedstrijd pas, best of 7. Dus het gaat om 4 gewonnen wedstrijden. Hoe belangrijk is die eerste overwinning?
1: Ja, die is heel belangrijk. Maar we zullen het morgen in Amsterdam heel erg moeilijk krijgen. Want we hebben in de competitie 6 keer tegen elkaar gespeeld. En allebei de keren, of alle keren, hebben wij 3 keer en zij 3 keer gewonnen. En dat waren onze enige nederlagen in de hele serie. Dus we hadden er wel vertrouwen. En we hebben de eerste plaats gekregen op het moment dat wij hun op onze hielen hadden in de laatste wedstrijd. En die wonnen we dan. En toen was het verschil ineens dusdanig dat wij zeker eerste werden.
0: Jan, ik heb nog één vraag. Van de week heb ik een oproep gedaan aan het publiek om te komen kijken vanmiddag. Hoe was het met de publieke belangstelling?
1: Ja, voor onze begrippen met zo'n goede wedstrijd trouwens. Veel. We schatten zo richting de 500 man.
0: Nou, begint weer. Ja, wij hebben ook 5000 ooit meegemaakt. Hè? Maar die tijden, die komen niet meer terug.
1: Nee. Maar zoals gezegd, ik heb een hele hoop mensen om me heen gezien die ik niet herkende. Of wel herkende, maar lang niet gezien had. Dus wat dat betreft.
0: We gaan het er nog wel een keer over hebben, Jan. Hoe we dat honkbal op een beetje niveau krijgen. Dat er veel publiek gaat komen. Veel plezier morgen. Nou, en bedankt. En,
1: ik wil ook nog wat over
0: debuut.
1: Voetballen. Ik wil ook.
0: Mooi debuut.
1: Ik wil ook nog wat
0: GPR.
1: Over voetballen zeggen.
0: Wat zei jij?
1: Ja.
0: Nee, wat zei
1: ik wil
0: je
1: ook nog wat over voetballen zeggen.
0: Ja.
1: Feyenoord heeft gewonnen. Dus dat maakte mijn dag helemaal goed.
0: Ja, nou, mooie dag. Veel plezier morgen. En gefeliciteerd met je debuut op GPR Sportradio.

0: Ja, dat is mooie muziek toch, Rick Elfrink? Wie was dit?
1: Dat was John Wayne met Missing You.
0: Ja, zie je, jij weet ook alles, hè. Mijn favoriete PSV-watcher aan de lijn. Want vanavond hebben we die hele mooie grote wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Arena. Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Wat zijn de laatste berichten?
1: We hebben net PSV zien aankomen hier. En het was even de vraag of Esmir Bayraktarević erbij zou zijn. Nou, die is erbij. Gisteren ging een gerucht dat hij nog naar Al-Ittihad zou kunnen. Omdat Hart Moussa daar niet heen kon gisteren. Maar dat is hem niet geworden voorlopig. Het kan nog een dag, geloof ik, want daar is de markt nog één dag open. En dan zal moeten blijken wie Al-Ittihad gaat kopen.
0: Ja, dat zou heel erg apart zijn als hij opeens weg is. Verwacht jij een team van PSV op dezelfde manier zoals ze de afgelopen weken hebben gevoetbald?
1: Ja, daar zal niet superveel aan veranderen. Het enige is dat Ricardo Pepi natuurlijk, die was niet in vorm. Dus daar zou wel eens een mutatie in kunnen plaatsvinden. Dat Bos toch een andere spits kiest. Dat hij voor Til zal gaan. Dat was een beetje vooraf de grote vraag. En natuurlijk Geertruida. Dat zou natuurlijk kunnen dat hij voor Flamengo speelt. Maar dat gaat dadelijk binnenvallen. Dus als je maar even aan de lijn houdt, dan hebben we het als goed is dadelijk, Andy.
0: Met alle liefde, Rick, dat weet je. Maar ik heb nog wel wat andere vragen dan. We hebben gezien dat Van Bommel enorm opdreven is, meteen al. Dat is toch redelijk uniek, hè? Na zo'n zware blessure.
1: Ja, zeker. Van Bommel is natuurlijk je zou hem een gratis transfer kunnen noemen. Is al vaker gebruikt, hè, dat woord. Maar hij is wel iemand die, denk ik, ook het gemis van met name Saibari zal moeten opvangen. Saibari natuurlijk toch iemand die moeilijke goals kon maken. Die heel veel stootkracht vanaf het middenveld kon brengen. Nou, Van Bommel is natuurlijk een aanvaller. Maar we hebben vorige week een soort voorproefje gezien. Hè, wat hij eventueel kan brengen op het moment dat hij in schotpositie is. Hij heeft een heel gevaarlijk schot. Een hard schot, een venijnig schot. En als hij ruimte krijgt, dan is Van Bommel heel erg gevaarlijk. En daar zal misschien ook wel een sleutel liggen in deze wedstrijd. Ajax zal Van Bommel niet te veel ruimte willen geven.
0: Is wel leuk trouwens dat Bos speelt tegen Brandt. Ik hoorde Brandt met zeer veel liefde over Peter Bos praten. Merk je dat ook? Zou dat wederzijds zijn?
1: Wat zeg je, niemand?
0: Julian Brandt, dat hij met heel veel liefde over zijn oud-trainer Peter Bos sprak.
1: Jazeker. En andersom ook. Maar hoewel ze maar een halfjaartje samen hebben gewerkt. Geen half uur, maar wel een half jaar. Dat was zo. De opstellingen vallen binnen, inderdaad. Til
0: nou,
1: in de
0: kom op.
1: Dat hadden we een beetje voorzien. En inderdaad, Geertruida dan in plaats van Flamengo. Dus die opstelling valt nu binnen. Dus de Til en dan aan de linkerkant Van Bommel, rechterkant Perisic. Geertruida dus met Obispo in het centrum.
0: Oké, nou. Dat klinkt mooi. Ajax, nog opvallende dingen? Voor zover jij je zo snel kunt zien?
1: Nee, dat heb ik nog niet. Heb ik nog niet tot me genomen. Maar de opstelling van PSV is in die zin niet zo verrassend dat Pepi dus eruit gaat.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Mogen we je straks na de wedstrijd nog even terugbellen, Rick?
1: Je mag mij na de wedstrijd zeker nog even bellen.
0: Dan gaan we dat zeker doen. Dankjewel en veel plezier straks.
1: Hoi.

0: Ja, dat is Miley Cyrus met Flowers. Ooit als actrice begonnen, maar ze kan ook heel aardig zingen. En sommige mensen kunnen heel aardig voetballen. Alhoewel, de afgelopen weken is dat bij Utrecht nog niet echt heel duidelijk geworden. Misschien dat dat vanavond gaat gebeuren. Want een minuutje of vijf geleden is de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead begonnen. Martijn?
1: Ja, inderdaad. Laten we dan beginnen met de opstellingen van beide ploegen. Bij FC Utrecht gewoon weer op goal. Barkas in de defensie, Horemans, Didde, Panayotu. Die is net overgekomen van Omonia, Nicosia op het middenveld. Offerhouse, De Wit, Van den Berg, Sagré. Voorin dan Anarkon, Stepanov en Katlin. Dan gaan we even kijken bij de elf van de ploeg van Jozef Oosting. Houk, Semstedt, Dirksen, Kramer en James vormen de defensie. Op het middenveld zien we dan Lindhorst, Meulensteen en Edwardsen. En voorin zien we dan Tengstad, Sigurd Darsson en Surij. En wat me bij FC Utrecht heel erg opviel, ik zei het net al heel even, Panayotu. En dat is een Cypriotische achternaam. En er is nog iemand die ook Panayotu de achternaam droeg. En dat is de wereldberoemde zanger George Michael, die ook van origine zijn vader vanuit Cyprus als vluchteling naar Engeland is gegaan. Dus we hebben het even uitgezocht, Andy. Het is geen familie. Jammer is dat. Dan hadden we een heel mooi verhaal gehad hier bij GPR Sportradio. In Utrecht is er nu 7 minuten gespeeld. Er werd wat gouden confetti op het veld ontploft. Gewoon een sfeeractie. Zoveel goud is er toch niet aan bij Utrecht. Want ze staan 17e met 1 punt. Dus er moet eigenlijk echt wel gewonnen worden van Go Ahead Eagles. Wij gaan het allemaal voor u volgen. Ook de Bundesliga hebben we live opstaan. Met Schalke tegen Bayern München staat het nog altijd 0-0. En ook in Italië wordt er gevoetbald tussen Internationale en Napoli. En daar staat het nog altijd 0-0. Dus de volle focus hier bij GPR Sportradio op Utrecht tegen Go Ahead. Blijf gewoon luisteren, want dan hoort u wat er gebeurt.

0: hij is groot hoor. Mr. Big was dit met To Be With You. Dat heeft u wel een keertje of 30 gehoord. Even een vooruitblikje. Nou, laat ik zeggen, wat is er nu bezig? Zometeen nog over het voetbal, Utrecht Go Ahead en zo. Maar tennis, we hebben Per Schuur zien invallen bij NEC. Zijn zusje is op dit moment aan tennis in het dubbelspel in, waar is het, New York, op de US Open. Botik van de Zandschul speelt later vanavond om 22:30. Maar dan speelt hij tegen Zizou Bergs, de Belg. Het zal niet makkelijk worden. Die Belg heeft gewonnen van Jesper de Jong. Maar Gion van Veen speelt op de Tsjechs Darts Open tegen de Zweedse Nederlander Jeffrey de Groot. Maar Demi Schuurs, daar gaat het om. Die speelt om het dubbelspel. En die kijkt even naar rechts. Eerste set gewonnen, tweede verloren. En nu is ze bezig aan de derde set en beslissende set. En we gaan dus van alles nog bekijken. Nadine Visser in actie op de 100 hoorden. En iets na 21:30. Femke Broedersbol, ja, onze grote ster. Nu op de 800 meter. Gaat ook lopen in Brussel. Maar Martijn in het Live Center. Vertel, wat is er allemaal gaande?
1: Nou, Utrecht is volle bak aan het aanvallen. Wilde een penalty. Maar de scheidsrechter ging daar niet in mee. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof. En als wij het zo in de herhaling zien, is het een uitstekende tackle van Dean James op de toegesnelde Anarkon. Dus het wordt niet gehonoreerd en dat helemaal terecht. Utrecht komt toch aardig uit de startblokken. Maar de wedstrijd is toch wel redelijk in evenwicht. Dat is misschien ook helemaal niet gek als je kijkt naar de resultaten van beide ploegen de afgelopen wedstrijden. Go Ahead natuurlijk vrij goed begonnen. Vorige week wel klop gekregen in Alkmaar tegen AZ. Dus dat zou het zelfvertrouwen ook niet heel veel goeds doen. Maar vooral bij Utrecht staat de druk er volle bak op. En dat is denk ik ook wel terecht. En ik ben heel benieuwd, Andy. Je loopt natuurlijk al wat een aantal jaren langer mee. Dat mochten ze deze wedstrijd verliezen, hoe zou het dan? Dan loopt de druk helemaal hoog op.
0: Nou, weet je wat ik denk dat er gaat gebeuren? En dat is echt typisch FC Utrecht. De directie wil absoluut niet Correa gaan ontslaan. Dat willen ze absoluut niet. Maar die supporters achter de binnenzijde, achter de doelen en zo, die zijn zo krachtig en belangrijk. Net als bij Ajax. Die hebben een hele grote C in dit. Het is niet te hopen voor Correa en FC Utrecht dat het weer misgaat. Maar we zien het wel. Goed, dat gaan we allemaal verder zien. Staat daar nog steeds 0-0 bij Utrecht Go Ahead. Na 7 uur. Na 8 krijgen we PSV uit bij Ajax. En na 7 volgen we de rest hier. En gaan we ook praten met Mike Verwij. Dat is de journalist van de Telegraaf. Dat allemaal hier op GPR Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen die neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
3: GPR Sportradio.
0: Alle live sport natuur. Sorry, ja, ik was weer te vroeg. Alle live sport natuurlijk vanavond hier op uw radio 01 Utrecht Go Ahead. Zo dadelijk alle details bij GPR Sportradio.

0: En ik mag me afvragen hoe dat nummer toch zou heten. Maar het is It's a Love Thing van de Whispers. Wij kijken naar Utrecht Go Ahead, Martijn. Martijn Koedam, de man in het Live Center. En daar is toch wel weer wat gebeurd.
1: Jij zei het net natuurlijk eerder al, we zitten nu in de 24e minuut. Maar Utrecht staat alweer achter door een doelpunt van Mathis Soerai. En op eerste opslag denk je van zo, wat een doelpunt. Maar er werd al vrij snel geconcludeerd, niet alleen door mij, maar ook door jou, Andy. Dit is een keepersfout, want er was een corner voor Go Ahead. Bal wordt afgeslagen en Soerai denkt, ik haal hem aan, die bal. Nou, hij zwabberde wat, maar de keeper stond denk ik wel, nou, wat zou het zijn, bijna op zijn 5 meter lijn, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, op de strafschopgebied. Nou, dat dan net niet, maar
1: nee.
0: Ja, weer die tegenslag voor FC Utrecht en nog wel thuis tegen Go Ahead. Staan ze dus met 1-0 achter. En u hoort dat allemaal, zo dadelijk Mike Verwij van de Telegraaf over Ajax PSV, allemaal op GPR Sportradio.

0: Dat was een Shot of a Gun van Kane. En dat is muziek hier bij GPS Sportradio. In het Live Center, dat weet u, daar zit Martijn. En Martijn zit te kijken onder andere naar Utrecht tegen Go Ahead. Verandert er al iets?
1: Nee, niet heel veel. Dus de wedstrijd is nog altijd in balans eigenlijk. Go Ahead leidt door een doelpunt van Mathis Soerijn, een afgeslagen corner. Mooi schot, we hadden het er net al heel even over. En als we dan gaan kijken op de andere velden... zien we dat Schalke tegen Bayern München de rust nadert. Nog altijd 0-0. Dus dat is een prima prestatie voor de blauwe van Schalke. En dan zien wij in Italië Inter-Napoli. En dan is Napoli echt net op voorsprong gekomen door een doelpunt van Matteo Politano. Daar staat het dus 0-1 in die topper daar. En voor de rest, ja, in de Nederlandse velden is nu Go Ahead weer in de aanval. Met een goed schot, maar de keeper kan hem vrij makkelijk pakken van Utrecht Barkas. Dus ja, het is een beetje, de wedstrijd zit in de status quo. Maar Go Ahead leidt met 0-1, dus blijf vooral luisteren naar GPR Sportradio. GPR Sportradio. Dus blijf vooral luisteren naar GPR Sportradio.

0: was How Bizarre van OMC. De eerste week van Grand Prix, nee, dan moet ik wel goed zeggen, GPR Sportradio, heeft u al één iemand een aantal keren kunnen horen. En dat is niet voor niets, want hij weet heel veel van voetbal, met name van Ajax. En kan ook nog prachtig schrijven. Mike Verwij, goedenavond.
1: Goedenavond, Andy.
0: Ajax PSV, de opstelling van Ajax, vertel even.
1: Ja, in het doel zie je de Vos zou zeggen, Ter Stegen houdt alles tegen, dus die staat op doel. En achterin staan Guy, Bouwman, Baas en Henrique. En overigens komt nu collega Willem Vissers belachelijk zingend voorbij lopen, maar dat terzijde. Op het middenveld staan Jordi Mokkio, Davy Klaassen en Julian Brandt. En voorin Steven Berghuis, Tolu, Arro Cordare. En linksbuiten staat Gluck, onze Israëlische buitenspeler.
0: Zijn er verrassingen voor jou?
1: Ja, ik vind het, als linksbuiten vind ik het wel heel verrassend. Ja. Omdat Gluck toch niet bekend staat om zijn terugverdedigen omschakelen. Ja, ga er maar aan staan, Sergio Des verdedigen. Ik denk dat daar voor PSV wel heel grote kansen liggen.
0: Want is het dan ook echt de bedoeling dat Gluck vanaf die linkerkant moet gaan spelen? Want eigenlijk hebben ze niet echt een hele goede opvolger van Gods gehaald.
1: Nou, die is er in principe wel, Adingra. Ja. Alleen die is nog geblesseerd en de verwachting is dat hij pas na de interlandperiode volledig fit zal zijn. Die wordt gehuurd vanuit Engeland. Dus dat is wel de beoogde opvolger van Mika Gods. Maar daar kan Michel Sanchez op dit moment nog niet over beschikken.
0: Wat denk jij, Mike? Wat voor wedstrijd gaan we zien? Wat voor soort wedstrijd?
1: Nou, ik moet zeggen, ik kom me wel heel erg vinden in de woorden van Michel. Die zegt van ja, PSV.

0: is de regerend landskampioen. Kijk, daar zijn natuurlijk Veerman en Saibari weggegaan. Dus dat is, scheelt ook wel een slok of een borrel. Maar PSV is wel iets vaster. Heeft ook meer vastigheden dan Ajax. Ajax heeft 11 nieuwe spelers en die zullen ingepast moeten worden. Ik heb het idee dat PSV op dit moment wel iets verder is. Alleen Ajax speelt thuis, volle arena erachter. Ik verwacht vooral een hele leuke wedstrijd.
1: Om me heen hoor ik toch veel mensen die veel vertrouwen hebben op dit moment in Ajax. Veel meer dan de afgelopen 2 jaar. Is dat terecht?
0: Dat denk ik wel. Als je ziet welke namen ze hebben gehaald. Ja, daar zitten echt ook spelers bij waarvan Ajax zelf ook dacht dat ze niet haalbaar zouden zijn. Dus dat is normaal gesproken wel een kwaliteitsimpuls. Wat mij vooral opvalt, afgelopen jaar heb ik me ook een aantal keer naar het stadion gesleurd. Omdat je echt verschrikkelijk voetbal zag. Dat is in ieder geval. We krijgen in ieder geval leuker voetbal te zien. En het is aan de trainer om ervoor te zorgen dat het ook beter voetbal is qua resultaten. Dan kan dat snel, want Ajax eindigde vorig jaar 5e. En dankzij gewoon een penaltyreeks tegen Utrecht in de play-offs haalden ze dan ternauwernood Europees voetbal. Ja, ik denk dat de verwachtingen terecht hoog gespannen zijn in Amsterdam. Waarbij wel aangetekend dat PSV voor mij nog wel de favoriet is op de landstitel.
1: Hoe moeilijk is het voor de trainer om al die kikkers in de kruiwagen te houden?
0: Ja, lastig. Hij heeft heel veel keuzes te maken. En kijk, trainers die zeggen altijd van luxe problemen zijn heerlijke problemen. Dus ik denk dat hij vooral heel blij is dat hij weer een keer wat te kiezen heeft. Het is ook niet goed in die als je je opstelling zo op papier kunt zetten omdat je maar 11 goede spelers hebt. Ja, dan is het makkelijk, maar daar word je niet heel, heel blij van. Dus ik denk dat hij zich gelukkig prijst met het werk van Jordi Cruijff. Die overigens behoorlijk afgedraaid naar Spanje is gereisd. Omdat hij ook zijn moeder echt maanden niet heeft gezien. Het is een hele intensieve transferperiode voor hem geweest. Er zijn 11 spelers binnengekomen. Er zijn er 15 uitgegaan. En dan tel ik de spelers die bij Jong Ajax binnen zijn gekomen nog niet eens mee. Dus die heeft echt open uren gedraaid. Dat lijkt het journaal in Nederland wel. Want dat was ook erg pittig afgelopen periode. Wel heel erg leuk hoor, met heel veel nieuws.
1: Maar het wordt wel eens onderschat, hè Mike?
0: Nou ja, het vervelende. Het is absoluut geen klacht in die, want ik heb de leukste baan die er is. Maar je staat wel van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan. Ja. En dat wordt ook steeds gekker met podcasts, videootjes. Ja. Dan word je ook nog gebeld door een nieuwe sportradio in Nederland. Die ik overigens alle beste gun. Dus dat. Nee, er komt gewoon steeds meer bij kijken. En het zijn lange dagen, maar ook wel hele leuke dagen.
1: Ik heb nog één vraag voor je, Mike. Want jij weet heel veel van voetbal en je volgt het allemaal. Ik zit te kijken naar Utrecht tegen Go Ahead. Daar staat het 0-1. Wat denk jij dan?
0: Dan denk ik, oei, Jordi Zuidam. Want daar hingen van de week al heel vervelende spandoeken. En dan lijken mensen ook heel snel alweer vergeten. Ik vond wel heel goed dat Kees Jansma als de grote spindokter en adviseur van de club ook wel een lans brak voor Jordi Zuidam. Want iedereen is nu alweer vergeten dat Utrecht een paar seizoenen geleden gewoon Europa inging. Aantal seizoenkaarten. Dat was gigantisch. Wat er weer. Ja, en ik hoop dat het niet afstraalt op Anthony Correa. Die krijgt de ploeg nog niet aan de praat. Maar Peter Bos zei vorige week wel heel terecht van ja, wordt iemand nu na 4 wedstrijden, of in dit geval dan als ze ook van Go Ahead Eagles zouden verliezen, na 5 wedstrijden afgeserveerd. Geef iemand de tijd. En laten we hopen dat hij het op de rit krijgt voor FC Utrecht en voor zichzelf. Want vorig jaar was het de beste trainer van de Eredivisie volgens velen. En nu kan hij er opeens helemaal niks van. Ja, het gaat van links naar rechts. En dat allemaal in een tijdsbestek van een paar maanden. Dus dat is wel heel vreemd, vind ik.
1: Dankjewel, Mike. Ga jij naar je plek op de tribune. Ik hoop dat je een enorm leuke aflevering van Ajax PSV gaat zien. En dat horen we graag van jou na de wedstrijd.
0: We bellen na de wedstrijd. En als ik hem zie, dan zie jij hem ook, Indy. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi. GPR.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio.
7: Sportradio.
6: Andy Houtkamp.
8: Staat er altijd 0-1 bij Utrecht Go Ahead Eagles. Op slag van rust. Wat heet, het is gewoon rust. Zo dadelijk, over een half uur, gaat ongeveer beginnen de wedstrijd tussen Ajax en PSV. En wij gaan er alvast naar genieten. Maar zoveel andere dingen hier bij GPR Sportradio.

0: Ik weet niet waarom, maar ik vind The Weeknd echt een sportband. Die hoort bij sportprogramma's, zoals bij GPS Sportradio. We hebben wat nieuws voor u. Het Tsjechisch Open darten. Gian van Veen is door ten koste van Jeffrey de Graaf. Gaat dus naar het finale weekend morgen. Later vanavond komt ook nog Van Gerwen in actie. We hebben tennis, het dubbelspel bij de dames. Demi Schuurs, u weet wel, zusje van Per, heeft met Ellen Perez de derde ronde bereikt. In 3 sets gewonnen. Dat is knap. En er is nieuws over de Formule 1.
1: Ja, en die er is best wel goed nieuws voor Nederlandse fans. Want Max Verstappen start morgen niet als 6e, maar als 5e. Oscar Piastri heeft namelijk een gridstraf gekregen van 3 plaatsen. Die had zich als 3e gekwalificeerd, maar die heeft in het tweede deel van de kwalificatie de teamgenoot van Max Verstappen, Liam Lawson, in de weg gezeten. Of het nou heel voordelig is geweest uiteindelijk voor Verstappen, weten we niet, want het idee van Red Bull was Liam Lawson door laten gaan en die dan Max Verstappen laten helpen in het derde deel van de kwalificatie. Maar zover is het nooit gekomen.
0: Dus goed nieuws voor de Formule 1. Mensen, Devin van Putten, dankjewel. En Martijn Koedam in het Livecenter, vertel.
2: Geen goed nieuws voor de Utrecht supporters. Want Go Ahead leidt nog altijd met 0-1 in Utrecht. Het is nu rust. Gaan we even kijken. Dat geeft ons natuurlijk de tijd om te kijken op de andere velden. Zo zien we dat in Engeland Hull City tegen Aston Villa nog altijd 0-0 staat in de 51ste minuut. Weinig actie daar, maar wel wat actie is geweest. In de Serie A, de Italiaanse topper tussen Inter en Napoli. Daar staat het 1-2 voor de bezoekende ploeg Napoli. Hoylund maakte het 0-2. En in één keer was dat toch Lautaro Martinez. Het is eigenlijk altijd Lautaro Martinez bij Inter. Dus daar staat 1-2. Daar is het volle bak spannend. Ja, in Utrecht toch al misschien wel wat gemoor daar op de tribunes. Het is nu rust, dus over ongeveer een paar minuutjes zullen zij daar wel weer gaan beginnen. En hier is het eigenlijk het grote wachten, Andy, op Ajax-PSV. Hè?
0: Ja, en over PSV gesproken, Veerman, die naar Dortmund is gegaan. Toch wel leuk nieuws, hij won met zijn ploeg. Maar hij speelde ook een halve wedstrijd. Dus ook die kant gaat het op dat Veerman steeds meer gaat spelen voor Borussia Dortmund. U luistert naar, jazeker, GPR Sportradio. GPR.

0: Simply Red met The Right Thing. Wij zitten te wachten, eigenlijk in spanning. Want nog iets meer dan een kwartier en dan komt de wedstrijd. Eigenlijk een beetje vroeg in het seizoen al. Maar een hele belangrijke wedstrijd tussen Ajax en PSV. En Martijn in het Live Center. Zullen we nog even de opstellingen erbij nemen?
1: Zullen we die maar. We hebben ze natuurlijk al heel even gehoord. Van zowel Rick Elfrink als Mike Verwij. Maar gaan ze voor de volledigheid er even bij pakken. Om te beginnen bij de Amsterdammers op doel. Ter Stegen, voor de rest in de verdediging Anton Guy, Bouwman, Jury Baas, toch weer teruggekeerd in de basis, opmerkelijk. En Henrique, op het middenveld zien we dan aanvoerder Davy Klaassen, Mokkio en Julian Brandt. Voorin Berghuis, Tolu en Oscar Gloch. Bij PSV zien we op goal Kovar, Dest, Geertruida, Obispo en Mauro Junior. Geertruida dus een basisplek. Op het middenveld Sano, Noah Fernandes en Guus Til als nummer 10. In de aanval Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Ruben van Bommel. En dat gaat dus over wat jij al zei. Voor iets meer dan een kwartier, om precies te zijn 17 minuten daar los in de Amsterdam Arena. Kunnen we een favoriet aanwijzen?
0: Ik vind het moeilijk. Ik heb er wel over na zitten denken toen ik hier op weg naartoe was. Naar Hilversum. Ik vind het moeilijk. Normaal zou ik zeggen PSV, maar ik vind Ajax heeft goed ingekocht. Daar gaat het redelijk de laatste weken. En ja, ze hebben een geweldige spits, die Tolu.
1: Gaat het, denk je, tussen deze twee ploegen, één van deze twee ploegen gaat kampioen worden, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik moest wel lachen toen ik in ons eigen nieuws hoorde dat Hajj Moussa er niet bij was, omdat hij zijn hoofd er niet bij had. Ja, daar geloof ik niet zoveel van. Maar goed, het zal zo zijn. Gelukkig zijn wij er wel bij met ons hoofd. En gaat dat wel goed komen? Ik weet het niet. Feyenoord blijft een belangrijke outsider. En AZ staat bovenaan, hè?
1: AZ staat inderdaad bovenaan. En ja, hebben die dan de selectie om het vol te houden? Dat... Want ze hebben, als ze denk ik geen Europees voetbal hadden gespeeld, waren ze misschien wel heel erg favoriet geweest.
0: Ja, ik denk van niet. Maar je weet het niet, dat het nu eindelijk wel tot het eind van het seizoen allemaal goed blijft gaan.
1: Het zou wel romantisch zijn, hè?
0: En het mooie is dat de transferperiode nu voorbij is. Dus je weet wat je aan elkaar hebt. Behalve dan die paar spelers die nog naar de zandbak gaan voor heel veel geld. Waar onder andere, ik zei het al, Hajj Moussa vast wel eentje van zal zijn. Alhoewel, misschien loop ik een beetje op de muziek vooruit. Ja,
1: de zaken vooruit. En het is bij Hajj Moussa wel vaker voorgekomen. In zijn tijd bij Vitesse. Toen werd hij uiteindelijk verkocht aan Feyenoord. En vrij snel daarna kwam de derby. En wou hij niet spelen. Dus het is bij hem wel iets wat vaker voorkomt. Jij had een doelpunt gevallen.
0: Nee, geen doelpunt. Wel een belangrijke wissel, want het staat 0-0 bij Bayern München. En die spelen tegen Schalke uit. Daar staat het 0-0 en zojuist is Saibari erin gekomen.
1: Oh, Saibari is erin gekomen. Maar dat is wel een mooi moment. Oh, hij is eruit gegaan. Zo krijgen wij door.
0: Oh, hij is eruit.
1: Het is 2-2 geworden in de Italiaanse topper tussen Inter en Napoli. Door een doelpunt van Marcus Thuram een minuutje geleden. Dus die pakken wij nog even live mee. En dus nog ongeveer 14 minuten. En dan gaan we naar de Johan Cruijff Arena. En we gaan het allemaal voor u in de gaten houden bij GPR Sportradio.

0: Ja. Dua Lipa was dat, ja. Ik zat even te luisteren of er nog iets achteraan kwam. Nee, Dua Lipa, oorspronkelijk uit Kosovo, Albanië. Die kant op. Prachtige vrouw, mooie stem, goede muziek. En daar kunt je naar luisteren natuurlijk bij ons bij GPR Sportradio. Wat gaan we nog krijgen? Ik kijk naar de klok. Precies 10 minuten, dan begint Ajax PSV. Excelsior speelt uit bij Willem II. Hull City is nog bezig tegen Aston Villa. Schalke tegen Bayern is nog bezig. Net begonnen aan de tweede helft. En ook wel heel interessant, Roma tegen Atalanta. En natuurlijk atletiek. Nadine Visser en Femke Broedersbol die in actie komen in Brussel. Maar we kijken nog steeds naar die belangrijke wedstrijd die nu 2 minuten in de tweede helft is. Martijn?
1: Ja, een hele grote kans. Echt net een minuutje geleden, of een paar seconden geleden, voor Adrian Blake, die de bal, nou wat zou het zijn, een paar centimeter aan de verkeerde kant van de paal naast schiet. Dus hoop daar in Utrecht. Want daar moet natuurlijk wel minimaal gewonnen worden. Wil de geest weer in de fles krijgen. Of zoals jij het eerder op deze avond al eerder zei, de kikkers in de emmer houden. En het is behoorlijk, of in de kruiwagen, het is behoorlijk lastig daar. Utrecht heeft het ook lastig. Gaat waarschijnlijk zo wel wat meer energie erin gooien. Ja, de crisis lonkt en staat toch om de hoek. Ook nu met Go Ahead, die er weer uitgaat. Gaan we even kijken ook op de andere velden. Nog steeds in de Serie A. 2-2 tussen Inter en Napoli. Komt hier een hele goede bal en dan is het dan 2-0. Ja, ja, en dan wordt de crisis alleen maar groter. Is het de nummer 10 van Go Ahead die het doet. Dan is Søren Tengstedt. En die gaat toch ook wel richting een topscorersplek in de Eredivisie. Grote problemen voor FC Utrecht in Utrecht. Vooral voor Jordi Zuid dan. Die is toch wel echt de kop van Jut. De trainer nog niet helemaal. Het begint waarschijnlijk hierna als ze deze gaan verliezen. Wat de kans nu echt veel groter is. Want amper 4 minuten gespeeld. En het is al 0-2 daar in Utrecht. We blijven het voor u volgen. En over ongeveer 9 minuten gaat Ajax ook aftrappen tegen PSV. Dus blijft vooral luisteren naar GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen. In Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
17: Koekoek.
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
19: Hele zwarte donderwolken in Utrecht. Zo dadelijk hoort u meer ook over Ajax PSV. Dat is begonnen bij GPR Sportradio.

0: Wat een avond. Wat een avond tot nu toe. En niet alleen omdat dit ABC was met When Smokey Sings. Maar er gebeurt zoveel. Om te beginnen, het werd 3-0 voor Go Ahead tegen FC Utrecht. En toen?
1: Ja, en toen ging het mis op de tribune. Zoals je misschien ook wel had kunnen verwachten. Volgens mij vanuit de Bunnik-site werd er vuurwerk gegooid op het veld. Dus de wedstrijd is tijdelijk gestaakt daar. We hadden het hier in de studio even over die goal. Die 0-3 van Victor Edwardsen. Dat was een ingooi voor Go Ahead. Niemand van Utrecht loopt mee. Hij kan hem terugleggen. Dat is Tankstedt. En Edwardsen loopt hem dan gewoon vrij simpel binnen.
0: En ja, dan maar, Martijn, ik ga je even onderbreken. Want we hebben het al de hele avond over de wedstrijd van de avond. En dat is Ajax tegen PSV. En we hebben heel kort al gemeld dat het 1-0 voor PSV is geworden. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk nu het belangrijkste. In de vijfde, binnen 5 minuten, kwam PSV op een 1-0 voorsprong. Nu kan het weer een hele grote kans gaan krijgen. Wordt die geblokt. Maar een voorzet, een strakke voorzet van Perisic vanaf de zijkant op Van Bommel. Die kopt hem terug. En Peppi kopt hem dan vrij makkelijk, zoals Peppi het kan, binnen voor zijn derde van dit nog jonge Eredivisie seizoen. Ajax probeert het dan wel om eruit te komen, maar levert de bal vrij makkelijk in. Dus na 9 minuten in de Amsterdam Arena, Andy,
0: ja,
1: 0-1 voor PSV.
0: En ik denk dat het heel goed voor de wedstrijd is dat er zo vroeg een doelpunt valt. Zowel voor PSV als voor Ajax. Die krijg je niet dat geschaak, wat ik sowieso niet had verwacht hoor. Maar een doelpunt, dat maakt het altijd leuk. De goal van Peppi en 1-0 staat het dus. Ook in Brussel is men al begonnen. En ik zag de 400 meter hoorde bij de vrouwen. Die werd gewonnen in een meeting record, zoals het zo mooi heet, door Paulino. Ja, normaal had Femke Bol daar gelopen, want die liep de 400 hoorde altijd. Maar nu is het Femke Bol die later op de avond op de 800 meter gaat uitkomen. En we gaan daarvoor ook nog krijgen Nadine Visser op de 100 meter hoorde. En Ajax tegen PSV. Wat wil het nog meer? Maar jij hebt nog veel meer, Martijn.
1: Ja, ik heb nog wel wat meer. We hebben nog wat te goed van de topper in Italië, die inmiddels is afgelopen. Maar in de 90ste minuut, dus echt in een van de laatste minuten, was het Lautaro Martinez die scoorde de 3-2. Waardoor Inter dus naar een 2-0 achterstand te komen, de remontada helemaal compleet maakt en dus gewonnen heeft in de Serie A van Napoli thuis. Ja, Lautaro Martinez scoorde en dat zorgde voor feestelijke taferelen daar in het stadion in Milaan. Want hij sprong bijna de Curva Noord in, de harde kerntribune van Inter Nationale. En dan goed, we gaan het hier allemaal bij GPR Sportradio in de gaten houden. En dus ik zou zeggen, blijft vooral lekker luisteren.
2: GPR Sportradio.

0: Daar staat het na 13 minuten 0-1. En bij Utrecht tegen Go Ahead staat het 0-3. Maar die wedstrijd is tijdelijk hopelijk gestaakt. Hopelijk dat het tijdelijk is. Eerder vanavond is er ook al gespeeld, Martijn.
1: Inderdaad, eerder vanavond is er al gevoetbald in Nijmegen tussen NEC en Feyenoord. Daar werd het 1-3. Het opvallendste moment was volgens mij het debuut. Het was het debuut van Jernayo Schaken, de jongste uit de teller. Hij is de zoon van Ruben Schaken. En bij ESPN vroegen ze hem of hij al wist dat hij de jongste debutant is die een doelpunt gescoord heeft.
2: Ja, dat is natuurlijk is mooi om te horen. Jawel, jawel. Blij mee.
3: Met wat voor boodschap werd je het veld ingestuurd?
2: Ja, trainer zei tegen mij, gewoon lekker vrij voetballen, plezier maken. Gewoon doe wat je altijd doet en hou je gewoon je taken, lekker hard werken.
3: En dit doe je altijd?
2: Ja, ik heb wel vaker zo gescoord in de jeugd, maar natuurlijk is dat wel een hele mooie doelpunt, vind ik.
3: Is het al vanaf het moment dat die bal je voet verlaat dat je weet, oh, deze is precies goed?
2: Ja, ik voelde wel van, ik zat eerst toen ik ging op de paal, dacht ik nog van misschien gaat hij niet erin. Maar ik raakte hem wel heel goed, vond ik, dus hij ging wel lekker erin, ja.
3: En weet je dan ook al meteen wat je moet doen, hoe je moet juichen? Want ja, het moet voor jou natuurlijk ook bijna onwerkelijk gevoel zijn, scoren in Feyenoord 1 bij je debuut.
2: Ja, ik had wel al met mijn broer gesproken wat ik zou doen als ik gescoord heb. Dus ik wist wel gelijk wat ik zou doen. Dus ja, dat wist ik wel.
3: Ja, dus die was ingestudeerd?
2: Die was ingestudeerd, klopt.
1: 17 jaar en 79 dagen is die Schaken dus die de 1-2 maakte voor Feyenoord bij NEC. Hij stoot daarmee Riedewald van de troon, die bij zijn debuut ietsjes ouder was tegen Roda in 2013. En Andy, we gaan naar de atletiek.
0: Ja, want we hebben topvoetbal met Ajax tegen PSV. 0-1 nog altijd. Ajax in de aanval probeert richting het doel te komen. En daar is dan wel een schot. Maar dat gaat hoog over het schot van, was dat Kloch? Ja. Helaas voor Ajax dus. Nog altijd 1-0 voor PSV. Maar we hebben zojuist de 100 meter bij de vrouwen gehad. Bij de atletiek meeting in Brussel. En Clayton heeft gewonnen. Tijd onder de 11 seconden. Dat is altijd goed, 10.93. Amy Hunt, tweevoudig Europese kampioene, wordt tweede. En Sha'Carri Richardson, een heel groot jong talent uit Amerika, wordt derde op deze geweldige meeting in Brussel. En ook dat bij GPR Sportradio.

0: De Pet Shop Boys met Go West. En Martijn, wat hebben we te melden?
1: Ja, wij gaan ook naar het westen, want daar is het nog altijd Ajax tegen PSV, 19e minuut. Nog altijd 0-1 voor PSV. Peppi door een doelpunt in de vierde minuut daar. En bij Utrecht zegt scheidsrechter van de Kerkhof net, Martin van de Kerkhof, dat er om 21:55 weer hervat gaat worden. Althans, het zijn ze voornemens. En dat zijn de nieuwtjes vanuit Nederland. Dan zien wij in Engeland dat Hull City tegen Aston Villa geëindigd is in 0-0. Dus nou, Hull City is voortvarend aan de competitie gestart. Twee keer gewonnen volgens mij en één keer een gelijkspel, dus die staan er uitstekend voor. En voor de rest hebben wij geen ontwikkeling te melden. Ook bij Bayern is het nog altijd Schalke, Bayern nog 0-0. Die zitten in de blessuretijd. Dus weinig spannend.
0: Ajax-PSV 0-1, hè?
1: Inderdaad, dat is het enige wat we kunnen melden. En dat Utrecht snel weer gaat voetballen.
2: GPR Sportradio. On a

0: En u bent weer terug, gewoon in de studio, waar wij kijken naar de wedstrijd tussen Ajax en PSV 0-1. En ik kijk even op een ander scherm, Martijn. Zie jij wat ik zie, dat ze weer op het veld staan, de heren van FC Utrecht en van Go Ahead?
1: Nou, wij gaan even naar het andere veld, want het is Tolu die de 1-1 maakt in de 23e minuut. Waarbij ik mijn blik naar boven had richting Utrecht, Go Ahead, die zich zou gaan hervatten. Dus we moeten het heel even van de herhaling hebben wat er precies gebeurt. Maar dus 1-1, feest in Amsterdam. En ja, we hadden het al eerder over deze avond. De 1-0 van 0-1 van PSV is een goed teken. Dat gaat de wedstrijd ten goede komen. En nu wordt het dus 1-1 in de 23e minuut. Tolu krijgt de bal ingespeeld, geeft hem mee op Klaassen. Een verdedigende actie. En dan krijgt Tolu hem weer voor zijn voeten. En al worstelend, ja, het is een beetje met horten en stoten, krijgt hij hem al hobbelend voorbij Kovar. Het is geen heel mooi doelpunt, maar het is toch weer die grote spits van Ajax die hem erin werkt. En dan gaat ook, nu zien wij, als we dan even ietsjes meer afzakken vanuit Amsterdam, in Utrecht gaat Utrecht hervatten met een vrije trap. En dus op allebei de velden weer voetbal.
0: Die Tolu, dat is toch echt een waanzinnige voetballer.
1: Een cultspits aan het worden daar.
0: Ja, heel erg leuk. En vond u dat nou ook leuk? En vindt u het leuk om te luisteren? Of heeft u tips en tricks? Dan kunt u natuurlijk via gprsportradio.nl kunt u reageren op onze uitzendingen. En dat zou leuk zijn als u dat doet. Het is, even kijken, 26 minuten over 8. U luistert naar GPR Sportradio.

0: Nieuws vanuit Utrecht, want daar is de stand 1-3 geworden. Dus Utrecht gaat volle bakker tegenaan. Nog ongeveer, wat zou het zijn? Meer dan 30 minuutjes, 28 minuutjes te spelen daar in Utrecht. Dani de Wit maakte 1-3, dus volle bak spanning daar.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it! Voor die

0: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Koekoek.
10: Loco.
11: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Andy Houtkamp.
20: Slecht nieuws uit Utrecht. Voor de tweede keer is de wedstrijd gestaakt nu vanwege bekertjes en Ajax-PSV. Ondanks een wereldkans voor Berghuis nog altijd 1-1.

0: The Script. Heerlijk om naar te luisteren op GPR Sportradio. Ook heerlijk om naar te kijken, de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Daarover straks meer van Martijn. Maar ik heb zojuist naar een prachtige race in Brussel zitten kijken. De 5000 meter bij de mannen. Geen Nederlanders, maar wel de snelste tijd van het jaar gelopen. 12:45.70 over 5000 meter. 12:45.70. Ongelooflijk. 28 kilometer per uur. En die race werd gewonnen door Balev uit Bahrein. Hij was ooit Birhanu. Balev was van, volgens mij, Ethiopië. Maar Bahrein heeft heel veel geld betaald om sporters binnen te halen om voor dat land te laten uitkomen. Martijn,
1: het is
0: ASBSV.
1: Hartstikke spannend daar in de arena. We hebben kansen gezien, vooral aan de kant van de Amsterdammers. Dus als je nu een betere ploeg moet aanwijzen, dan zijn het de Amsterdammers. In de 37 minuten die er nu gespeeld zijn, kans van Brand hebben we gezien. Daaruit een rebound van Berghuis die hem naschoot. Dat is bijna knapper om dan in hem in de goal te schieten. We hebben ook nog kansen gehad van Van Bommel en ook van Berghuis nog een keer. Dus het is daar hartstikke spannend in de arena. En u heeft nog van ons één ding te goed. En dat is de goal van Dani de Wit. Die ervoor zorgt dat Utrecht op 1-3 komt in de eigen galgenwaard. Het was een fout van keeper Houk van Go Ahead Eagles. En Dani de Wit kon hem zo binnenschieten. Ja, en dat werd gevierd met een enorme bierdouche. Heel veel hardcups van de harde kern van Utrecht werden het veld opgegooid. En dat resulteerde in de tweede staking van de dag. Dus het spel ligt daar alweer stil. In de arena wordt er volle bak gevoetbald. Ook zo in Italië wordt er weer gevoetbald. Tussen Roma, AS Roma van Donjo Malen en Martin de Roon. Daar moeten we nog even aan wennen. Normaal zat hij natuurlijk bij de tegenstander van vandaag. Maar is sinds 2 weken in Rome. Prachtige stap voor hem natuurlijk. Malen, zoals gebruikelijk, gewoon in de basis samen met Paulo Dybala. Die wedstrijd gaan we ook voor u volgen. Naast natuurlijk de wedstrijden in de arena en in de galgenwaard. Dus blijf vooral luisteren naar GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: Ik had er altijd zo'n hekel aan als presentatoren en DJ's door platen heen gingen praten. Dus deed ik dat ook nu niet bij REO Speedwagon Keep On Loving You. Ik kijk naar prachtige atleten, want we staan klaar voor de 200 meter bij de mannen. En daar staat onder andere klaar Kenny Bednarek, de Amerikaan. Maar ook Tebogo, Letsile Tebogo uit Botswana. En dat zijn hele snelle jongens. Maar ook, ja, eigenlijk natuurlijk allemaal. José Figueroa uit Puerto Rico. En Dambile, Zuid-Afrika. Tjarambe. Het zijn allemaal mensen die heel snel zijn. En het zal ook heel spannend worden. In een uitverkocht stadion in Brussel lopen zij de 200 meter. En de snelste tijd dit jaar gelopen is Kenny Bednarek, de Amerikaan, 1962. En Johan Blake, de man uit Jamaica, de tijdgenoot van al die andere grote Jamaicanen, liep ooit 1926. Ze staan er klaar voor. Er wordt gevraagd om rust. Bloementaler. Momentaler doet dat Timothée Momentaler, de Zwitser. Zal geen hoge ogen gaan gooien. En even kijken of ze al klaar staan om te starten. Nee, Jeroen. Of Martijn, wil jij even vertellen. Jeroen, hoe kom je daar nou toch bij? Martijn, wil jij even vertellen hoe het staat bij Ajax-PSV en hoe het ervoor staat?
1: Hoe het staat is nog altijd 1-1 in de 43e minuut. De rust nadert. En de wedstrijd is vrij open. Vooral defensief bij Ajax oogt het nou niet heel erg stabiel. Laten we zeggen dat de gaten waar de muizen doorheen kunnen komen nog behoorlijk groot zijn. Bij PSV ook is het ook niet fantastisch achterin. Ajax de grootste kansen van deze wedstrijd gehad. Maar ik denk overall is het redelijk in balans. Het is een hele leuke wedstrijd om zo live te volgen. Bij Utrecht is het de status quo. Het is onduidelijk wanneer de spelers weer het veld op gaan komen. En ja, het is een beetje afwachten. Alle mannen heeft hij nog iets van ons te goed. Dat is vanuit Duitsland. De wedstrijd Schalke 04 tegen Bayern München, waar Sabari 57 minuutjes meedeed, is geëindigd in 0 tegen 0. Dus helemaal geen hele leuke wedstrijd daar, Andy.
0: Ja, want ik kijk naar de 200 meter. Die is gestart met Kenny Bednarek. Dat is de grote favoriet. En die loopt achterlijk hard, mag ik bijna wel zeggen. Voor iedereen uit gaat hij over de finish komen. En wat wordt zijn tijd? 19:62. Wat een tijd, zeg. Zo snel is er dit seizoen niet gelopen. Zo snel is dat is echt de snelste tijd van het seizoen. Kenny Bednarek voor Dambile, de Zuid-Afrikaan. En Tjarambe, de Zimbabwean. Ja, het is genieten ook in het atletiek wereldje voor deze wedstrijden in Brussel. Straks krijgen we nog twee Nederlanders in actie. Visser op de 100 hoorden en natuurlijk Femke Bol. En Martijn heeft nog iets nieuws.
1: Ja, we hebben iets nieuws. We hebben natuurlijk ook nog, want jij zet het op te sommen wat er voor prachtige atletiek nog allemaal is bij GPR Sportradio. Maar we hebben ook om 9 uur. Ja. En door al deze het geweld van de topwedstrijd in Amsterdam en van het letterlijke geweld in Utrecht, hebben we ook nog gewoon Willem II Excelsior, wat ook een hartstikke leuke wedstrijd is. Daar gaat over precies een kwartiertje afgetrapt worden. Dus ik roep het al de hele avond, maar blijf lekker luisteren. Want het is hartstikke spannend hier bij GPR Sportradio.

Ja, nieuws vanuit de Amsterdam Arena. Het is Lutzrel Geertruida, de ras Feyenoorder die nu bij PSV speelt. Die na een corner die wordt weggekopt, de bal best wel mooi erin schiet. Dus

0: Jongen. Wat een ontwikkelingen bij Ajax tegen PSV. Lucharel Geertruida. Vlak voor rust, wat een moment om dan te scoren. En reken maar dat hij lacht, hoor. Hij loopt nu het veld af en heeft dat goed gedaan. Ik vond Ter Stegen er niet heel soepeltjes uitzien, maar dat terzijde. De bal ging toch met een flinke boog over hem heen. En zo leidt Martijn Ajax, of PSV met 2-1 tegen Ajax.
1: Het is ook een beste moment dan om op voorsprong te komen. Echt een seconde voor de rust. En is het helemaal verdiend? Mooi, de wedstrijd had best wel met 1-1 de ruststand in kunnen gaan. Maar als er één ploeg eigenlijk aanspraak maakte op een voorsprong, was het Ajax. Die toch echt goed voor de dag kwam. Alleen verdedigend was het niet heel veel wat wij ook al eerder aan refereerden. Maar een schitterende goal van Lucharel Geertruida. Laten we eens even gaan kijken in de andere competities. Nu 4 minuten oud. AS Roma, Atalanta. En daar is natuurlijk de grote vraag, Andy. Gaat hij het weer doen? En met hij bedoel ik...
0: Ja, Donnie Malen. 5 doelpunten tot nu toe. En ik zie zelfs mensen in Nederland met AS Roma shirts rondlopen. Nou, dat betekent wel dat hij het goed doet. Overigens, in Utrecht, ja, nog steeds wachten. Er wordt gewacht op een definitieve beslissing. En ik zie op een ander schermpje Nicola Olieslagers. En dan denkt u, uit welke provincie komt die? Dat is de provincie Australië-Nieuw-Zeeland. Want daar komt ze vandaan. Zij doet een hoogspringen en doet dat heel erg goed. En schrijft elke sprong die ze doet helemaal na in een boekje wat ze altijd bij zich draagt. Het is even wachten zo dadelijk op de tweede helft. Dan van Ajax-PSV, waar dus 2-1 voor PSV staat, door die goal van Geertruida. Dan gaan we naar Willem II Excelsior. En we kijken ook uiteraard naar Roma-Atalanta. En dat alles op GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: Ja, we zijn alweer terug. Ik kijk naar de 1500 meter bij de vrouwen in Brussel. En we kijken ook naar het pauzeprogramma op televisie van de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Even voor alle duidelijkheid, 2-1 voor PSV. Vlak voor rust gescoord door Geertruida. En Martijn, zien wij nog wat andere dingen, leuke dingen?
1: Niet heel veel, ja. Er is natuurlijk, er wordt gevoetbald in Rome. Ja. Tussen Roma en Atalanta. Waar natuurlijk alle ogen gericht zijn op het superduo daar. Malen en Dybala. Ja. En voor de rest ja, is het nog altijd afwachten bij Utrecht wat er staat te gebeuren.
0: Maar we hebben nog een wedstrijd.
1: We hebben nog een wedstrijd, inderdaad. Even kijken.
0: Willem II tegen Excelsior.
1: Willem II tegen Excelsior natuurlijk. Die ook over enkele... Nou, over 5 minuutjes precies gaan aftrappen daar. Laten we even gaan kijken naar de opstellingen van bij de ploeg. Om te beginnen bij de Tilburgers, die vorige week knap toch hun eerste punt pakten thuis tegen Heerenveen. Laten we zien. Op doel De Lange. De verdediging Ter Aves, Stam, Lemmens en Tjuanon. Op het middenveld Bogaert, Twicht en Van Aalst. Voorin Gürbüz, Haan en Slory. Dan gaan we naar de ploeg van Ruben Den El. Stijn van Gassel, Meijsen, Wiedel, Plug, Jansen. Op het middenveld Hartjes, Yegorian, Moreira, Sliti, Garden en Torritson. Ja, en dat is beloofd toch ook wel weer een hele leuke wedstrijd te worden. Dus misschien qua affiches deze avond niet degene die er gelijk uitspringt. Maar Excelsior speelt toch bij Vlagen hartstikke leuk voetbal. En kunnen het misschien dan weer gaan doen. Hebben we nog een heel bijzonder verhaal. Jongen die gehuurd is door Willem II. Chidu Obi Martin, die het vorig jaar tot 7 wedstrijden kwam bij Manchester United. Zit op de bank, dus daar is het afwachten op bij de ploeg van John Stegeman. Kijk jij voor de rest nog uit naar die wedstrijd, naar specifieke speler?
0: Niet naar specifieke spelers. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze het allebei doen. Want Excelsior is uitstekend gestart en Willem II, ja. Ik ben zelf van geboorte geen Tilburger, maar mijn familie wel. Dus ik ben wel benieuwd hoe het daar gaat. Maar ik ben ook nog heel benieuwd hoe het in die laatste ronde gaat bij de 1500 meter bij de vrouwen. Want dat is ook genieten. Even voor alle duidelijkheid, zometeen om 9:30 loopt Nadine Visser. En ietsje later loopt Femke Bol. Femke Broedersbol, zeggen we tegenwoordig. Maar die 1500 meter is mooi om naar te kijken. Waar Kazimierska op kop loopt. En dat waarschijnlijk ook wel gaat winnen. De beste tijd van dit jaar zit er niet aan te komen. We zitten nu in de laatste ronde. 1500 meter, de beste tijd is niet daar. Maar Kazimierska loopt nog steeds op kop. En dan kijk je naar Jessica Hull, de Australische. Die heel belangrijk is en heel vaak heel goed is. Op de 1500 meter. Ewoy is ook sterk, de Keniaanse. En dan is de finish geweest. En dan zie ik dat Kazimierska gewonnen heeft, de Poolse. En dat is toch wel redelijk verrassend. En Ewoy, Kenia tweede, Hul derde. Allemaal op GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
8: Pakken ze een podium.
9: Pakken ze een podium.
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Mama.
8: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
19: Aldi.
1: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
1: Andy Houtkamp.
21: Slecht nieuws, eerste wedstrijd dit seizoen die niet uitgespeeld gaat worden is de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead definitief gestaakt.

Nieuws vanuit Tilburg, want daar is Excelsior op een 0-1 voorsprong gekomen binnen 8 minuten. Het is de spits van de Rotterdammers, Garden, die hem binnenwerkt. Dus 0-1 voor de ploeg van Ruben van den Nijl.

0: met excuses aan de mannen van de Dire Straits. Money for Nothing. Maar we hebben zoveel dingen te melden, want op dit moment staat klaar Nadine Visser. En dat is 100 meter hoorde. De belangrijkste en Europese kampioene, weet u nog wel, 1/1000ste van een seconde was beter dan haar tegenstreefster. Ze loopt in baan 6, Nadine Visser. 12:34 is haar beste tijd dit seizoen. 12:28 is Nederlands record. En een Belgische, Jip, loopt in baan 1. In baan 2, Skrzyzowska uit Polen uiteraard. Als je zo'n naam hebt met zoveel letterwaarde, dan kom je uit Polen. Charlton van de Bahama's. De Nigeriaanse Toby Amusan, ooit wereldkampioene, loopt in baan 4. Russell, Verenigde Staten, baan 5. 6, Nadine Visser. Baan 7, Johnson. En in baan 8, de Jamaicaanse Simmons. Een valse start. Of nou, even wachten hoe dat af gaat lopen. Want het mag dan wel een valse start zijn. Als het niet ernstig genoeg is. Nee, het is niet ernstig genoeg. Dus iedereen krijgt de zogenaamde groene kaart. Even snel naar Martijn. Martijn, vertel.
1: Ja, er is natuurlijk gescoord bij Excelsior. Na een aangemeten goede voorzet van Irakli Goyan kon David Garden daar binnen 8 minuten de 0-1 op het bord zetten. Bij Ajax, PSV nog altijd 1-2, 49e minuut. Wedstrijd weer hervat. Redelijk spannend. Gaat behoorlijk gelijk op daar, Andy.
0: Ja, nou dat zal het ook wel gaan op de 100 hoorden. Met Masai Russell bijvoorbeeld in baan 5, die 12:09 heeft. En dan gaan we kijken wat Nadine Visser kan doen. Ze zitten er weer klaar voor. Ze moeten dus 100 hoorden. En jij wijst.
1: Nee, dat was een heel hachelijk moment voor de goal van Excelsior. Maar het gaat goed, geen 1-1 daar. Dus we gaan weer terug naar atletiek.
0: Nou, kijken of Nadine Visser nog iets in de tank heeft zo aan het eind van het seizoen. Want dit is een van de laatste wedstrijden voor haar. Ik zou het knap vinden, want ja, laten we nou wel zijn. Ze heeft een lang seizoen gehad. Heeft haar hoogtepunt gehad met het Europees kampioenschap. Toen ze eindelijk die mooie titel binnen sleepte. En als ze nu ook nog het heel goed zou doen, dat zou wel heel knap ook zijn. De 100 hoorden bij de vrouwen. Straks krijgen we nog Femke Broedersbol in actie op de 800 meter. En daar zijn ze weg. En daar is de 100 meter. Eens even kijken, wie gaat dat winnen? Nou, moeilijk te zeggen, 12:09. Russell, Masai Russell uit de Verenigde Staten. Tweede, Charlton. En Nadine Visser op de 6e plaats. Met een tijd officieus, nu officieel, van 12:54. 12:20 de tijd van 12:20 de tijd van Russell. 12:54 de tijd van Nadine Visser. Voor haar zit het zeer succesvolle seizoen erop. Allemaal bij GPR Sportradio.

0: Twee wedstrijden zijn er bezig. Ajax-PSV en natuurlijk Willem II tegen Excelsior. En ook nog de 3000 meter stiepel bij de mannen in Brussel. Maar met name die eerste wedstrijd die ik noemde, die is heel interessant. En we gaan wissels krijgen, Martijn.
1: Er zijn wissels daar in Amsterdam. We hebben het debuut van Amrabat. En van ook een van de nieuwste aankopen, Tsidankov. Afkomstig van de oude club van de trainer van Ajax, Michel Sanchez van Girona. Dus die maken allebei hun debuut. Interessant om te volgen die wedstrijd altijd nog hier bij GPR Sport Radio. 61e minuut, stand 1-2. Dan gaan we heel veel snel naar Tilburg. Daar staat het tussen Willem II en Excelsior 0-1. Voor Excelsior in de 22e minuut. Bij Roma dan, gaan we naar de hoofdstad van Italië. 36 minuten gespeeld, nog altijd 0-0 in de wedstrijd AS Roma tegen Atalanta Bergamo. En dan willen wij ook graag weten hoe het bij het atletiek gaat, Andy.
0: Terecht, want het hoogspringen bij de vrouwen is onder andere bezig met Machuk. Een moeilijke naam voor de Oekraïense. Mahutchuk, die erg goed is, maar wel op de tweede plaats staat. En ik kijk weer naar het lachenbekje, altijd lachen, Odie Slagers. De dame uit Australië, die over, knap ook, over 1,97. Nee, niet over 1,97 gaat. De lat gaat net naar beneden. En dus eindigt zij niet in de absolute top. Zij eindigt op de derde plaats. Benieuwd wat er gaat gebeuren. En we hebben een probleempje bij Ajax. Is dat Mokotjo?
1: Ja, dat is Mokio. Die er volgens mij dan afgaat. Heeft een probleempje. Onder toeziend oog van Xavi Hernandez. De bondscoach van Nederland, die zit op de tribune in de Amsterdam Arena. Dan vraagt toch iedereen zich af, waarom zit je niet in Tilburg?

maar hij zit toch echt in Amsterdam. Zien we ook twee wissels nu bij PSV. Peppi en Perisic gaan eraf. Voor Mijnlands en Bajarak Terovic. Ja, dat is een heerlijke naam, die Bosnier. Twee wissels ook dus bij PSV. De situatie van Mokyo is dan nog heel even onduidelijk, dus die houdt u van ons te goed. Dus genoeg spanning om te luisteren. Perisic is niet blij met zijn wissel. Geeft Peter Bos geen hand en loopt, ik wil zeggen, linea recta op de tunnel in. Maar hij gaat op de bank zitten. En als er dan niets meer bij Atletiek om te melden is, als ik even naar rechts kijk, naar Andy, nee. Er is niks meer te melden, dan zullen wij zeggen van u houdt de situatie van Mokyo van ons te goed. Dus blijf vooral luisteren naar GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
0: De grote vraag is, wordt Geertruida de zeg maar Eindhovenaar van de avond? Want zijn doelpunt vlak voor rust zorgde voor 2-1 voor PSV tegen Ajax en bijna 3-1. Want dat scheelde weer heel weinig, Martijn.

ontwikkelingen op een veld in Tilburg. Het is een doelpunt voor Excelsior. Het wordt in de 34e minuut 0-2 door een kopbal van Rick Meijs.

0: Ajax tegen PSV. Nog een kwartier te gaan. 1-2, oftewel 2-1 voor PSV. En Excelsior staat 2-0 voor tegen Willem II. En wij wachten in Brussel op de 800 meter met Femke Broeders-Bol. En dan gaan we kijken of die 1:54.71 het Nederlands record. En vergeet niet, dit jaar voor het eerst pas weer aan het lopen op een heel nieuw onderdeel voor haar. De 800 meter na de 400 meter hoorde. Zij staat klaar om zo dadelijk de 800 meter te gaan lopen. En dat zullen we natuurlijk voor u bijhouden. Maar voetbal is ook heel belangrijk, Martijn.
1: Zeker, heel belangrijk zelfs. Misschien wel de belangrijkste bijzaak voor heel veel mensen in hun leven. Bij Ajax, PSV, nog altijd 2-1 voor PSV. In een wedstrijd waarbij de vermoeidheid toch ook wel langzamerhand een rol begint te spelen. Net Mauro Junior van het veld gehaald voor Filip Kostic. Die dus ook weer zijn opwachting mag maken. Ook Uazane is er in de tussentijd ingekomen bij Ajax voor Mokyo. Dus dat is een aanvallende wissel voor Michel Sanchez, voor Ajax. Had gelijk een grote kans net. Dus Ajax probeert het wel mondjesmaat. En de wedstrijd was in de eerste helft zo flitsend. Dat is nu wel iets afgenomen. Maar nog altijd hartstikke spannend daar in de arena. Kijken we even naar Tilburg. Ja, daar is het dus 2-0 geworden voor Excelsior. Naar een corner van Simon Jansen op het hoofd van Rick Meijsen. En die zorgde dus voor dat de ploeg van Ruben den El leidt. Met 2-0 daar in Tilburg. Ja, dan zijn ze nog steeds bezig met de line-up in Brussel voor de atletiek. En dat is toch gewoon een spannende de wedstrijd. Wat verwacht je ervan, Broeders-Bol, laten we het dan officieel zeggen?
0: Ik verwacht dat ze weer een hele goede tijd gaat lopen. Hebben we Hazen? Ja, die hebben we. Klopfenstein uit verre land, Mauritius. En Broeders-Bol moet het onder andere opnemen tegen een hele goeie, een Zwitserse Audrey Werro. En Werro is Europees kampioen geworden. Heeft de snelste tijd dit jaar gelopen, 1:53.70. En het meetingrecord is van Pamela Gelimo. Dat is al in 2008 gelopen, 1:55.16. En als we dan weten dat het Nederlands record van Femke Broeders-Bol 1:54.70 is, dan zegt dat genoeg. Ze zijn onderweg en aan de leiding uiteraard die Rachel Klopfenstein, omdat zij de haas is, moet zij de boel een beetje op gang trekken. En dan gaat het volgens mij normaal gesproken tussen Audrey Werro uit Zwitserland en Femke Broeders-Bol. Die twee zullen het moeten gaan doen. Het ziet er naar uit dat het niet een al te snelle race is, want het is een mooi treintje. En Femke Broeders-Bol en Werro die zijn niet echt nog losgekomen van de rest. Wel Werro op kop en Broeders-Bol als derde nu. En loopt wel heel erg goed, heel erg mooi. En dan te bedenken dat ze dus tot vorig jaar 400 meter hoorde liep. Een totaal andere discipline dan de 800 meter, waar ze pas 8 races heeft gelopen. 1 keer een evenaring van het Nederlands record en 1 keer een nieuw Nederlands record met 1:54.71. Ze zijn begonnen aan de laatste ronde. Nou, bijna, ja, aan de laatste ronde. Want de 800 meter is 2 rondjes. En ze lopen in snelheid 24,4 kilometer per uur. En dat gaat alleen nog maar sneller worden. En Werro loopt dan op kop. En Femke Broeders-Bol loopt in tweede positie. Benieuwd of Femke Broeders-Bol het kan volhouden tegen Werro. Zij zijn met z'n tweeën weg. Werro richting de finish. Broeders-Bol in haar slipstream. En die ligt nog steeds heel dichtbij. 1:54.71. Het Nederlands record. Benieuwd of dat er misschien aangaat en of Femke Broeders-Bol kan winnen. Daar komt de eindsprint. Een hele mooie eindsprint. En haalt ze het? Werro op kop. Broeders-Bol net daarachter. Nee, net niet. Jammer. Maar het scheelt heel erg weinig. 1:54.75 voor Werro. Broeders-Bol 1:54.81. En dat is net geen Nederlands record, maar wel een prachtige race.
1: Ja, consternatie in de Amsterdam Arena. Een flink opstootje, waar er best wel wat personeel ook van beide ploegen op het veld loopt. Dus er is een behoorlijk opstootje geweest daar in de Amsterdam Arena. Precieze oorzaak is niet bekend. Op een gegeven moment had iedereen met iedereen ruzie. Nu staat ook Davy Klaassen weer in het veld. Die was toch echt gewisseld. Dus hier hebben we dan de reden tot het opstootje. Een behoorlijke botsing tussen Ruben van Bommel en Bouwman. Er wordt dan wel heel hysterisch op gereageerd. Door is dat Jurie Basia, die pakt Van Bommel echt vast. En dan begint Nou, het bokspartijtje, maar het is toch wel een beetje overdreven reageerd dit van de centrale verdediger van Ajax. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, helemaal. Hij heeft een mazzel dat hij een gele kaart krijgt. Want de manier waarop hij erin ging, en je moet ook zeggen, Van Bommel was een keiharde overtreding. Krijgt ook terecht de gele kaart. En dan wordt er aan de zijkant ook nog wat geels weggegeven aan deze of gene. Dat zegt genoeg over de wedstrijd. Want Perisic kreeg die ook een gele kaart.
1: Ja, het is verhit in ieder geval.
0: Ja, heel verhit.
1: De scheidsrechter heeft wat rekeningen te vereffen, ook de administratie bij te werken. Er is nog genoeg om te spelen en de vlam is in de spreekwoordelijke pan, laten we het zomaar zeggen. Hier nogmaals die overtreding. Ja, het is ook wel heel lomp hoor van Ruben van Bommel, maar gelijk twee handen de lucht in van jongens, sorry. En dan is het wel heel overdreven van Jurie Baas, die dan zo inklapt bij Ruben van Bommel. Ook nog de aanvoerdersband om. Maar goed, we gaan het in de gaten houden. Het is razendspannend daar in de arena. Het is ook nog steeds razendspannend in Tilburg, waar het nog altijd 2-0 staat voor Excelsior met 42 minuten daar op de klok. U luistert nog altijd naar GPR Sportradio. GPR.

0: Je zou het niet zeggen en ook niet verwachten dat de wedstrijd verhit zou worden tussen Ajax en PSV. En dat is een understatement. Het is pittig en hard ook. En we vertelden al over Ruben van Bommel, die nogal hard op zijn tegenstander Bouwman inging. En ja, daar is wel wat over te vertellen, Martijn.
1: Behoorlijk is daar wat over te vertellen. Want het ging uiteindelijk vrolijk door aan de zijkant van het veld. Lang bij de twee coachingsvakken. Want Ajax claimde ineens dat Aron Bouwman een hoofdblessure had. En dat zou betekenen dat ze een witte wissel zou mogen doen. Ajax was al door haar 5 wisselmogelijkheden heen. Maar dus door die hoofdblessure kreeg Ajax er een wissel bij. Dus PSV automatisch ook. PSV protesteerde. Van jongens, dit is geen hoofdblessure. Dit is een ribblessure. Dus toen werd het rondje knokken nummer 2. Met onder andere Bas Roorda van teammanager van PSV. En Lucherel Geertruiden met Davy Klaassen. Noem maar op. Iedereen stond met iedereen een beetje te duwen en trekken. En dus stand daar nog altijd in de 86e minuut in het verhitte potje. 2-1 voor PSV. Bij Willem II tegen Excelsior is het rust. Daar leidt Excelsior met 2-0. En er is ook nog altijd rust in Rome bij de wedstrijd tegen Rome. AS Roma tegen Atalanta. 0-0 nog altijd daar. Hoe is het bij de atletiek?
0: Ja, bijna afgelopen. We hebben nog 1 loopnummer. Dat is de 400 meter hoorde. Ben ik wel benieuwd naar of Alisson dos Santos, de man uit Brazilië, sneller kan lopen dan zijn 45-80 eerder dit seizoen. En ja, dat zou zomaar kunnen. Want ook zijn laatste wedstrijd voordat hij een lekkere vakantie gaat krijgen. Overigens nog even terug naar Ajax-PSV. Nu wat aan de zijkant gepraat. Maar Sander van der Eijk, dat is die scheidsrechter. Ik geloof dat hij nu al 7 gele kaarten heeft gekregen. En dat bij zijn eerste belangrijke grote wedstrijd. Staat met nog 3,5 minuut plus een minuut of 8 te gaan. Staat er nog altijd 2-1 voor PSV tegen Ajax.

0: terwijl de lopers in Brussel klaarstaan voor het laatste looponderdeel, de 400 meter horde, met Braziliaanse hoogvliegers. Kijken wij nog even terug naar een wedstrijd eerder vanavond.
1: De eerste wedstrijd die gestaakt is dit seizoen. Eerder op deze avond werd de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gestaakt, nadat de fans van de thuisploeg tot twee keer toe spullen op het veld gooiden. De eerste keer werd er met vuurwerk gegooid. Nadat Utrecht de 1-3 maakte, kwamen er veel bekers het veld op. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof besloot de wedstrijd niet meer te hervatten.
2: Martin van den Kerkhof, wat heeft zich de afgelopen, nou wat zal het zijn, bijna half uur afgespeeld in het scheidsrechterskamertje?
3: Ja, dat is dan crisisoverleg eigenlijk. Hè? Dus ja, je gaat naar binnen, dat wil je niet. We hebben het natuurlijk een half uur geleden ook met elkaar besproken. Ja. Van de tweede keer. Ja, dan is het waarschijnlijk definitief, maar uiteindelijk is dat niet meer aan ons. Dus wij leggen dan die beslissing voor de rest bij de zogenaamde driehoeken. Dus dat is aan de gemeente, veiligheid, of ze dan die beslissing willen nemen. En dat moet allemaal geregeld worden, dat we openbare orde buiten goed geregeld is. Dus daarom duurt het wat langer.
1: Dat zei scheidsrechter Martin van den Kerkhof bij de collega's van ESPN. Andy, in jouw meer dan 30 jaar ervaring, heb je dit wel eens meegemaakt?
0: Helaas wel. Zelfs meerdere keren. Wat te denken van FC Groningen-Ajax. Wedstrijd die gestaakt werd omdat Groningen supporters, terwijl er een doelpunt is voor PSV. Oei, dit kon wel eens de nekslag. Wat heet? 92e minuut. En dan is het afgelopen. Ja, ik heb het een paar keer meegemaakt. Maar het staat nu gewoon via Bayraktarovic 3-1 voor PSV. En de meegereisde supporters van PSV zijn heel gelukkig en heel blij. Maar niet iedereen in het stadion in Amsterdam. Zeker niet. Het is 3-1 voor PSV tegen Ajax. En inderdaad, ik heb het vaker meegemaakt. En ik zie Mark van Bommel die weggaat. En daarover gesproken, die wil natuurlijk kijken hoe de uitslag wordt van de 400 meter horde. Die zijn namelijk ook van start gegaan. En Dos Santos, natuurlijk moet hij gaan winnen. Zijn beste tijd dit seizoen is 45-80. En hij loopt nu aan de leiding, is bezig met zijn voorlaatste horde. Zo'n horde die op iets meer dan een meter staat. 10 in totaal. En daar gaat hij over de laatste horde heen en gaat winnen, terwijl Peter Bos op een heel ander veld aan het juichen is. Is het Dos Santos die nu juicht omdat hij wint op de 400 meter horde in een tijd van 46-70.
1: Er is ook nog ontwikkeling in Rome, waar Atalanta op een 1-0 voorsprong is gekomen in de 47e minuut door een doelpunt van Ederson. Dus dat is ook nog een ontwikkeling die wij meepakken in Tilburg, in de wedstrijd tussen Willem II en Excelsior. Nog altijd rust, daar leidt Excelsior met 2-0. Dus we blijven het volle bak volgen hier bij GPS Sportradio. GPS.

0: Heerlijke muziek op deze zaterdagavond, 5 september. Het is 10:02. En we hebben het nog heel even over Ajax-PSV. Want daar staat het nog altijd 3-1 voor PSV in de extra tijd. En die extra tijd duurt nog 15 seconden. Misschien nog een mazzelgoaltje. Nou ja, mazzel. Dan moet Guy hem echt goed op de slof nemen. Want hij mag een vrije trap nemen. Nou, recht voor het doel. Best wel lastig voor een keeper. Staan twee man klaar na een overtreding weer van Van Bommel. Ik denk dat Guy hem wel gaat nemen, hoor. Dat lijkt mij logisch. Daar is die vrije trap keihard in de muur. En dan zal Van der Eijk zo dadelijk voor het einde fluiten. Ik denk dat hij daar blij mee is. Nee, nog een vrije trap vanwege Hens. Wat hebben we nog in het laatste uur? De reacties over deze wedstrijd tussen Ajax en PSV. En natuurlijk de eindstand en de tweede helft van Willem II tegen Excelsior. De atletiek is voorbij. Nog één vrije trap voor PSV. Zullen we die nog even meenemen, Martijn?
1: Die pakken wij sowieso nog heel even mee. En dan hierna zou het wel klaar zijn. Dus kunnen we de conclusie al gaan trekken dat PSV hele goede zaken doet. Op de ranglijst ook. Ze staan gewoon bovenaan. AZ moet natuurlijk nog wel spelen. Die kunnen er nog overheen. Vrije trap, die gaat een metertje over. Dus niets aan de hand. PSV gaat deze wedstrijd gewoon winnen. Komt dan op 13 punten na 4 wedstrijden gespeeld te hebben. Het zit erop. We houden ermee op daar in Amsterdam. En dus ja, is het een verdiend resultaat, Andy?
0: Ik denk het wel. Als jij wint, is het bijna altijd verdiend.
1: Ik wou zeggen, waarvan acte? Het is klopt, precies. Ja. Ja, PSV heeft een goede wedstrijd gespeeld. Er is natuurlijk nog een discussiemoment met die overtreding van Bommel. Ik zag wat discussie online over, is dit dan geen rode kaart? Want wat is de...
0: Ja, maar dat had de wedstrijd niet veranderd, daar ben ik van overtuigd. Nee. Ajax 1, PSV 3, Tolu voor Ajax, Pepi, Geertruiden met die hele belangrijke vlak voor rust en Bayrek Taravic in de extra tijd zorgde voor de doelpunten. PSV doet goede zaken in Amsterdam, want wint met 3-1 van Ajax.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Inea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
0: Nog altijd 2-0 voor Excelsior bij Willem II. PSV heeft gewonnen bij Ajax met 3-1. Daar gaan we allemaal over napraten in het laatste uur van GPR Sportradio.

0: We hebben vanavond genoten van een wedstrijd. Alhoewel, als objectieve toeschouwer. Mike Verwij aan de telefoon. We hadden je eerder vanavond voor de wedstrijd. Hoe is het nu met je?
1: Ja, met mij is het heel goed, Indy. Ik loop op de roltrap naar beneden. Op weg naar de persruimte. Daar gaan we zo de persconferentie beleven. Maar het was een vermakelijke topper, vond ik.
0: Was de topper te vroeg in het seizoen, vind jij?
1: Ja, ik weet niet of het heel verstandig is om dat gelijk na een transferperiode te doen. Maar ja, het maakt het wel heel interessant. En ik had hem liever wat later in het seizoen gezien. Maar dat, ja, het was een fantastische wedstrijd. Zeker voor de rust vond ik het echt een heel leuk schouwspel.
0: Ja, na de rust leek het alsof beide ploegen een beetje vermoeid waren.
1: Ja, daar leek het op. En PSV leek het wel goed te vinden. En die probeerde gewoon counterend het duel te beslissen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Ja. Ik denk wel dat er een paar cruciale momenten in de wedstrijd waren. De enorme kansen voor Berghuis en Klaassen bij 1-1. Maar ook het rode kaartmoment van Bommel. Want ik weet niet wat Paul van Boekel aan het doen was. Misschien was hij even koffie aan het halen als VAR. Want hier had hij toch op moeten ingrijpen, denk ik.
0: Ja, wij noemden het ook of rood of heel donkergeel. Het werd ook echt verhit op een gegeven moment, hè?
1: Ja, maar weet je, dat vind ik Raymond van Menen, de scheidsrechtersbaas, wel aan te rekenen. Sander van der Eyck, die maakt er eigenlijk elke week een potje van. En als je als international deze man dan op zo'n wedstrijd zet, ja, op een gegeven moment stond het hele veld vol. Er stonden trainers op het veld, er stonden... Ja, en dit is gewoon het gevolg van zo'n... Ja, ik vind het een hele slechte scheidsrechter op zo'n belangrijke wedstrijd zetten. Want kijk, dat hij het niet ziet is eigenlijk nog tot daaraan toe. Maar dat ook Paul van Boekel niet ingrijpt. Ja, voor mij was er geen discussie hoor. En die moet ik je heel eerlijk zeggen. Voor mij was dit echt rood. Want als je dit op de amateurvelden gaat krijgen. Want kijk, als dit mag. Hij draait zijn lichaam erin om hem extra hard te raken. Geen enkele intentie om de bal te spelen. Ja, voor mij was er niet zo heel veel discussie.
0: Dat was een van de momenten waar je het over had. Is een ander moment ook niet die 2-1 voor PSV vlak voor rust?
1: Ja, een beslissend schitterende goal. Dat vond ik trouwens sowieso een verademing hoor. Geertruida bij PSV. Dat, het kostte wat, maar daar hebben ze natuurlijk wel echt een klasse speler mee binnengehaald. En de manier waarop hij scoorde. Ja. Dat was een prachtige goal. Maar jij doelt misschien wel op het slechte verdedigen van Berghuis. Het wegkoppen van Arrecordage.
0: Ja,
1: kijk, als je vlak voor rust op 1-1 staat, dan moet er iets onverzettelijks over je komen. En dan mag je eigenlijk niet meer zo'n goal weggeven. Ja, was ook heel cruciaal.
0: Tot slot, Mike. Jij zit bovenop Ajax, dag in, dag uit. Hoe hard komt deze klap aan?
1: Je valt
0: heel erg weg. Kun je mij nog horen?
1: Je viel heel even weg, sorry.
0: Ja, nee, ik hoor je weer. Nee, ik vroeg hoe hard deze klap aankomt voor Ajax.
1: Ik hoor jou wel.
0: Nou, dan bedank ik jou in ieder geval, want het was heel prettig om je vanavond weer te spreken. Mike Verwij van de Telegraaf, uitstekende journalist en met een uitstekende nabeschouwing over de wedstrijd Ajax-PSV. Die eindigde in 1-3.

0: Keen was dat met Crystal Ball. En tegenover mij zit een zeer talentvolle jongeman, Martijn Koedam. Overigens, naast mij zitten ook twee talentvolle heren. Dewin van Putten en Rommer van den Berg. En laat ik dan ook de meest talentvolle technicus in deze ruimte noemen. Justin Groot. Maar terug even naar Martijn Koedam. Martijn, wij hebben nieuws over darten.
1: Ja, we hebben nieuws over darten. Dus we houden meer dan alleen het voetbal in de gaten. Op de Czech Dart Open heeft Michael van Gerwen gewonnen met 6-4 van Van den Boogaarden. Dus een Nederland-België wedstrijd is gewonnen door de Nederlanders. Zo zien wij dat natuurlijk graag. Morgen speelt Van Gerwen tegen het grote talent Wessel Nijman in het darten. Op datzelfde toernooi in Tsjechië. Dus dat gaat ook met interesse gevolgd worden. Gaan wij toch rustig vanuit morgen. Gaan we nog even naar Tilburg. Redelijk dichtbij de Belgische grens. En daar staat het nog altijd 2-0 voor Excelsior in de 59e
0: minuut. Ik weet niet of je er wel eens bent gaan lopen van Tilburg naar de Belgische grens.
1: Voor ons is het redelijk dichtbij. Ja, dit is een beetje randstedelijk hoe ik het nu zeg dan. Hè?
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Het is nu even Tilburg trouwens. Want nog altijd 2-0 voor Excelsior. Malen is gewisseld bij Roma tegen Atalanta. En daar staat het 1-0 voor Atalanta Bergamo. En dat is knap. De Malen er dus uit. Net leek het er even op dat Roma een penalty zou krijgen. Kreeg het niet. Daar is nog te spelen. Even kijken. Een minuut.
1: 18 minuten. Ja,
0: dus spannend daar. Niet echt heel spannend nog bij Willem II Excelsior. Daarvoor moeten de Kruikenzeikers snel gaan scoren. Het staat 0 voor Willem II, 2 voor Excelsior.
2: GPR Sportradio.

0: meter bij de Belgische grens vandaan, Tilburg. Tilburg leidt in ieder geval niet, ja, leidt. Maar met een hele andere leidt dan leidt. Namelijk met een lange ei tegen Excelsior staat ze 2-0 achter. 1-0 staat het bij Roma in het voordeel van Atalanta Bergamo. Hebben wij al gezien of onze grote vriend Roon in het team van Roma is gekomen?
1: Nee, nog niet.
0: Om me heen.
1: Die gaat natuurlijk waarschijnlijk als slot op de deur dan inkomen. Als hij erin nog mag komen. Aan de kant van Roma nog niet. Nee, die hebben al 5 keer gewisseld. Dus die zijn er doorheen. Dus geen Martin de Roon daar. Geen Malen. Die is gewisseld in de 63ste minuut. Ze hebben doelpunten nodig. Maar dan halen ze in de 63ste minuut toch hun topscorer eraf.
0: Ja, en wij wachten op de wedstrijd van Botik van de Zandschulp. Want die komt in actie in de Verenigde Staten in New York. Maar er is een wedstrijd nog bezig. En dat is de wedstrijd tussen Swiatek en Buzkova. Die is in de tweede set, eerste set gewonnen door Swiatek met 7-6. En de tweede set is nu in de tiebreak. Als die wedstrijd afgelopen is, dan komt Botik van de Zandschulp in actie. U luistert en u vindt, volgt het allemaal op GPR Sportradio.

0: Hey. Leuk. 3-1 voor PSV tegen Ajax. Dat was een klapper. We hebben Mike Verweij al gehoord. We hopen nog Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad in juichstemming waarschijnlijk te horen. Want het is toch het Eindhovens Dagblad. En Eindhoven heeft gewonnen. Eindhoven die gekste. We kijken nog naar Willem II tegen Excelsior. 67 minuten gespeeld. Daar staat het nog altijd 2-0 voor Excelsior. Dat zou toch wel verrassend zijn meteen als het zo blijft.
1: Ja, verrassend. Ja, het is in ieder geval wel knap voor Excelsior dat ze dan vrij gemakkelijk winnen van Willem II in Tilburg. Natuurlijk Excelsior een vrij kleine club. Dan is Willem II qua statuur een grotere club. Maar Excelsior heeft de zaakjes natuurlijk prima voor elkaar met een paar hele goede spelers. Bij Willem II in de lijn, binnen de lijnen, Thomas Verheij. Toch wel iemand die altijd gevaar kan stichten in die 16. Het lijkt eerder op een Gaelic voetballer dan een echte normale voetballer. Hier kopt hij dan de bal ook. Kan hij schieten? Nee, kan niet uithalen. Willem II in een hotseknots Begonia situatie. Wordt de bal gekraakt. Blijft hij in de 16 liggen. Het is hotseknotsen daar in de 16 van Excelsior. Krijgen ze de bal nu dan wel weg. En ja, dan is het toch even spannend daar. En vrouwen en kinderen eerst bij Excelsior. Gevaar nog altijd niet geweken. Nu toch wel, want de aanval...
0: Maar er komt een penalty check in het voordeel van Willem II.
1: Er komt een penalty check?
0: Ja, voor Hens.
1: Voor Hens.
0: Ik ben benieuwd of dat wordt gehonoreerd. Ik kan wel zeggen dat als Excelsior wint, waar het dus naar uitziet, dan komen ze op 9 punten.
1: Knap.
0: Het zijn er maar 2 minder dan bijvoorbeeld Feyenoord. En Feyenoord heeft dan een wedstrijd meer gespeeld. Of komen ze op 12 punten?
1: Zullen wij ze even gaan checken dan? Want dat is natuurlijk wel... Excelsior komt zelfs op 9 punten. Ze hebben nog een inhaalwedstrijd te gaan tegen NEC aankomende dinsdag. En ze hebben het natuurlijk uitstekend gedaan. Ook, ze hebben van Cambuur gewonnen. Ze hebben van Sparta gewonnen.
0: En alleen reken van PSV maar dat Ruben de Nuil heeft gezegd van... als wij ons handhaven, dan zijn wij al dik tevreden. Nou, als je nu al op 9 punten staat na 4 wedstrijden... dan ben je hard op weg.
1: Europees?
0: Naar die 33, 34 punten. Nee hoor, gewoon handhaven. Dat is het belangrijkste. Nieuws aan het front van de tennisdames. Swiatek heeft een matchpoint tegen Buzkova. Dat is niet heel erg interessant. Het enige wat daar interessant aan is, is dat straks Botik van de Zandschulp gaat uitkomen tegen Zizou Bergs. En dat is een Belg. Benieuwd wat dat gaat opleveren. Allemaal op Grand Prix Radio.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
0: Nog een half uur te gaan in deze uitzending van GPR Sportradio. En u weet het, elke dag lekker veel sport, lekkere muziek. En vanavond hadden we wel een hele bijzondere avond met veel atletiek. Maar ook met een topwedstrijd met Ajax tegen PSV. We wachten nog op een paar reacties, die gaat u krijgen het komend half uur.

0: De Imagine Dragons met On Top of the World heeft u gehoord in het laatste half uur van GPR Sportradio. Over een minuutje of 25 gaat u naar Ben Liebrand luisteren. En dat is natuurlijk ook zeer de moeite waard. Maar wij kijken nog even naar de wedstrijd tussen Willem II en Excelsior. En mijn maatje aan de overkant weet daar alles van.
1: Inderdaad, de wedstrijd niet... Nou, om over naar huis te schrijven, laten we het dan zomaar zeggen. De wedstrijd staat een beetje in de status quo. Willem II probeert het wel af en toe een voorzet richting die uit de kluiten gewassen spits. Thomas Verheid met nummer 28. Maar voor de rest gebeurt er daar in Tilburg niet heel veel. Wel live ontwikkelingen in Rome, waar in de 90ste minuut Rome op een 1-1 gelijkspel is gekomen. 1-1 stand is gekomen. Hermoso, de Spaanse verdediger, kopt hem erin. En ze gaan nog heel veel ontlading daar in Stadio Olimpico. Maar ze zijn er nog niet. Het is altijd 1-1. Dus ze willen er nog volle bak voor gaan. En dan even terug naar Tilburg, op zo'n 10 kilometer van de Belgische grens. Daar is het natuurlijk nog wel spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Vooral met nog ongeveer 13,5 minuut op de klok. Kan er nog best wel veel gebeuren, Andy. Dus je hebt wel eens, denk ik, in al die jaren ervaring wat gekkere dingen meegemaakt.
0: Ja, zeker. Maar nou, hier verwacht je toch niet, als ik naar het peil kijk van de beide ploegen, zoals er gevoetbald wordt. En met name Willem II valt me toch wel heel erg tegen. Ik ga nog even wisselen. Maar we zitten toch al in de 77ste minuut. Ja, ik heb weinig kansen voor ze gezien.
1: Ja.
0: En ik verwacht ook niet dat dat nog veel gaat worden. Ik kijk nog even naar de andere kant. 90 minuten zitten erop bij de wedstrijd tussen.
1: 5 minuutjes?
0: Ja. Oh ja, ik zie het, ja.
1: Nog 5 en leuk om te vermelden dat bij Willem II Tony Villena en Maxime Dekker ook sinds de rust in de ploeg zijn. Die maken allebei hun debuut. Willem II natuurlijk wel wat ingekocht. Zijn bezig met hun selectie geweest. Zo rond deadline day. Zo hebben ze ook Vito van Krooi gehuurd van NEC. En natuurlijk ook Chidi Odi van Manchester United. En die kan zomaar nu in de ploeg gaan komen. Excelsior gaat ook wisselen. En ja, dus nog 13 of 12,5 minuut daar te gaan. Volle bak spanning in Tilburg. Blijf vooral luisteren voor de laatste 12 minuten in Tilburg.

0: Het is gelukt voor Roma, want ik zei al net heel even, ze gaan voor die overwinning. En door een doelpunt van Mattia Soulé in de 93ste minuut, met nog 2 minuten of 1,5 minuut op de klok, schoort die Roma, zet die Roma op een 2-1 voorsprong thuis tegen Atalanta. Het zag er lange tijd niet naar uit. Het zag er lange tijd naar uit dat Mauricio Sarri, de Smoking One, oftewel zijn bijnaam, met Atalanta Bergamo de winst zou pakken in Stadio Olimpico. Maar het mag dus tot nu toe niet zo zijn. Nog ongeveer 10 seconden te gaan daar. En dus is het volle bak spanning daar in Rome. Blijft de bal een beetje liggen in die 16. Dan gaan we even kijken in Tilburg, waar het de 82ste minuut is. Die wedstrijd kabbelt een beetje voort. Excelsior heeft hem redelijk in de tas met een 2-0 voorsprong. Maar goed, als Willem II nog een doelpuntje maakt, de aansluitingstreffer, kan er nog van alles gebeuren. Dus daar nog altijd 2-0 voor Excelsior, die nu in één keer frivol gaan combineren. En ja, dat zijn de updates vanuit de voetbalvelden, Andy.
1: Ja, en dan heb ik een klein terugblikje. Want onze collega's van ESPN die hebben na die controversiële actie van de Ruben van Bommel een gesprekje gehad met achtereenvolgens Davy Klaassen en Guus Til. En de meningen waren verdeeld.
2: Ja, Davy, in de studio gaat het over die actie van Bommel. Wat zag jij?
3: Ja, ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te later een vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar ja. Misschien ben ik heel gek daarin, ik weet niet.
2: Ja, in de studio vonden ze het ook een rode kaart, dus dit is niet een hele gekke mening. Heel veel gedoe daarna, met de bank onderling.
3: Nou ja, ja. Ik ging erin om het allemaal rustig te houden. Alleen, ja, toen zag Aaron ook liggen en toen zeg ik tegen die scheids van, ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig.
2: Ja, moet je maar mee doen.
3: Ja, hij is de scheidsrechter. Ja.
2: De wedstrijd wordt op een gegeven moment overschaduwd door dit gedoe met Van Bommel en alle banken en zo. Hoe heb jij het ervaren?
4: Ik zag niet precies wat er gebeurde, maar ja, ik ken Bommel een beetje. Die doet het echt niet expres. Ik snap dat het heel hard was. Het
2: zag er heel lelijk uit. Ja.
4: Ja, dat snap ik heel goed. Alleen ja, ik kan me niet voorstellen dat Ruben dat expres doet.
2: Dat is ook niet per se relevant, expres of niet.
4: Weet ik. Daar gaat het ook niet om. Maar als het zo grimmig wordt, ja, uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter. En ja, die heeft voor geel besloten, ja.
1: Aldus achtereenvolgens Davy Klaassen en Guus Til bij onze collega's van ESPN over een actie van Van Bommel, Ruben van Bommel, waar nog lang over nagesproken wordt. 3-1 is het dus geworden voor PSV tegen Ajax. En 2-1 wint AS Roma van Donny Malen, die al gewisseld was met 2-1 dus van Atalanta Bergamo. Dit is het wordt laat, jongens. GPR Sportradio.
5: GPR Sportradio.

0: heeft pas nog opgetreden in Nederland, Harry Styles. En dat was dus deze zanger. Het is maar dat u het weet met Golden. Ja, we zitten bijna aan het eind van het programma. Maar toch gaan we even vooruitblikken hoor, op de komende week. Want de eerste Champions League wedstrijden van PSV en Feyenoord staan op het programma. Shakhtar Donetsk voor PSV. En Barcelona, oi, wat een geweldige tegenstander. Uit voor Feyenoord. Het is de laatste week van de Vuelta. Ook nog altijd spannend. En de Solheim Cup is in Nederland. Dat is golf. De echte kenners weten wat de Ryder Cup is voor de mannen. Dus Amerika tegen de rest van de wereld zo'n beetje. Dat is het ook bij de vrouwen. En dat wordt in Nederland gespeeld. Erg leuk. Daar gaan we u volgende week over informeren. Morgen is de Grand Prix van Italië. En volgende week de Grand Prix van Madrid. En dat is voor het eerst in lange tijd. Allemaal leuke dingen. En morgen hebben we natuurlijk ook nog voetbal. Ik pak even de wedstrijden erbij. Want dat is toch wel redelijk belangrijk. Want morgen speelt bijvoorbeeld om 12:15 Groningen tegen FC Twente. Dat is echt een wedstrijd waarbij de echte liefhebbers weten dat dat twee enorme rivaliserende ploegen zijn.
1: Subtopper.
0: Ja, absoluut. En Heerenveen AZ. Benieuwd of AZ nog...
1: Ook rivaliteit, hè?
0: Ja, absoluut. AZ, kijken of die weer de koppositie kunnen vasthouden. En ja, Telstar tegen Cambuur. Dat moet toch wel wat voor Telstar worden. Cambuur kan eindelijk laten zien dat ze nog wat leuks kunnen doen. Maar vooralsnog is dat niet het geval. En ADO tegen Fortuna is om 16:45 de late wedstrijd. En Martijn heeft nog iets leuks te
1: doen. Ja, we hebben ook nog morgen.
0: Oh ja.
1: Een topper in de Premier League. Tussen Arsenal en Chelsea. En ook in de Serie A weer een topper. Juventus tegen AC Milan. Dat zijn toch wel twee mooie potjes die je hem nog mee kan pakken. Laten we even kijken naar de Vriendenloterij Eredivisie. 90ste minuut. Willem 2 Excelsior 0-3. Door een doelpunt van Irakli Yegoyan. Die kon na een assist van Stijn van Gassel doorlopen richting de keeper. Schoot hem toch wel redelijk knap binnen. En dus lijkt het, nou zijn eigenlijk de drie punten wel in de tas voor de ploeg van Ruben Den El. Dus drie punten gaan mee voor de tweede keer vandaag naar Rotterdam. Hier dan Excelsior in de aanval. Blessuretijd moet er nog aan bijkomen. Dat is nog even wachten op. Ja, en Roma natuurlijk enorme feestvreugde. Leek wel of dat Scudetto al binnen was. Maar er is een overwinning op Atalanta geboekt. Dat ziet er toch wel goed uit, hè, voor Malen en Co.
0: Ja, en ik wil nog één wedstrijd morgen noemen. Een hele belangrijke, zeker in Limburg. Dat is namelijk de wedstrijd tussen MVV en Roda. Die ook morgen wordt verspeeld. Koploper MVV, leuk voor hen. En ik moet ook nog even melden, we zitten te wachten op Cedric van de Zandschulp. Die zou om 22:30 spelen. Dat is verlaat na 23:00. Dus de laatste 12 minuten van deze show zult u geen Van de Zandschulp meer horen. Maar wel nog lekkere muziek. Want dit is GPR Sportradio. GPR.

0: Justine W. Feels What You Want. We zitten tegen het einde van de uitzending. 5 uur lang op zaterdagavond. GPR Sportradio. Gemaakt door uitstekende medewerkers, mogen wij wel zeggen. De techniek in handen van Justin Groot. We hebben Roemer van den Berg, een uitstekende productieman die de redactie ook deed. En wat te denken van Dewin van Putten, die alles weet en alles ook doet van onder andere F1maximaal.nl, want hij weet alles van Formule 1. Dank jullie voor het meedenken en meewerken. En mijn medestemgenoot Martijn Koedam, die het live center voor zijn rekening heeft genomen. Komende 2 weken ben jij er niet. Dat is jammer. Want Vitesse.
1: Komende 2 weken? Komende 4 weken.
0: Jeetje mien.
1: Ja, Vitesse speelt 4 weken om 4:30 op zaterdag. Dus en van mijn andere werk zit ik dan in het stadion het miljoenenpubliek van RTV Connect toe te spreken.
0: Zo, nou ja, dat moet dan maar. Ik weet niet of wij dan nog wel uitzenden als jij er niet bij bent. We gaan het proberen, maar het zal heel moeilijk worden. Ja, heb jij nog laatste berichten, laatste nieuws?
1: Ja, zeker. Naast dat natuurlijk de wedstrijd tussen Willem II en Excelsior is afgelopen. 3-0 geworden voor Excelsior. Dus een mooie overwinning voor Ruben en El en zijn ploeg. En we hebben ook nieuws vanuit het Utrechtse. Daar is bekend geworden dat het restant tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles aankomende dinsdag wordt uitgespeeld met een 1-3 tussenstand. 3-1 voor Go Ahead tussenstand. Dus tijd is nog wel onbekend, althans voor mij. Dus dat gaan we meemaken. En dan is het voor Utrecht definitief crisis. Want het wordt wel heel moeilijk, denk ik, om terug te komen. Andy, we zijn bijna klaar. Wat was nou jouw moment van de avond? Heb jij die?
0: Ja, ik denk het allerbelangrijkste moment van de avond was de goal van Geertruida. Vlak voor rust. Dat zijn van die momenten dat je helemaal echt lekker als PSV zijn de kleedkamer ingaat. Lekker een beetje thee gaat drinken. En bij Ajax denken ze, potverdorie, 1-1 stond het. En daar staan we nog achter ook. Wat een baalmoment was dat. Ik denk dat dat het moment was. En natuurlijk ook Van Bommel, die even liet zien dat hij Van Bommel heet.
1: Ja, je gaat niet aan mij vragen?
0: Zeggen. Martijn, ja. Wat was jouw moment vanavond?
1: Ik denk dat ik hier wel uitgelachen ga worden als ik dat ga zeggen. Ik ga even de koers op en ik zie Gavin al kijken van het. Ik weet welke kant het op gaat. Ik denk dat we van de kleinste wedstrijd van vandaag gaan. Dat is de wedstrijd tussen Willem II en Excelsior. En dat is toch wel de man of the match status van Irakli Egoyan. Die echt een goede wedstrijd speelde met een assist en een doelpunt. En die dus daar in de looten van Rotterdam toch zichzelf wel langzamerhand op de kaart gaat zetten. En op heel veel scoutinglijstjes van heel veel clubs in Nederland.
0: Nou, mooi. Einde van 5 uur GPR Sportradio. Straks luistert u naar Ben Liebrand. In de mix heet dat zo mooi. Morgenmiddag Marcel Meijer met heel veel sport uiteraard. Want dit is een sportzender. Morgenavond. En ook Formule 1 morgen.
1: Olaf Mol en Jack Ploy natuurlijk. Met,
0: ja, 3 uur. Oh, dan.
1: Monza.
0: Dan gaan we zeker, ik heb al vrijgenomen, zeker aan de buis wilde ik zeggen gekluisterd zitten. Aan de radio gekluisterd zitten, want dat willen we allemaal zien en horen. Met Jack Ploy en Olaf Mol en morgenavond Tom van Teck. Dank u wel voor het luisteren, was mij een waar genoegen. En Martijn ook, dat weet ik zeker. Tot de volgende keer.

0: GPR Sportradio. Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter hoorde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking. Met 21 tot 24 graden.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pak een podium.
24: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
25: Hoor je dat? Niets.
0: Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
22: Ben Liebrand.
25: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop. I think.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position, George Russell van Mercedes ernaast. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig, in de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: GPR.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GBR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen. Waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24.
2: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en landde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21.
1: GPR Sport.